0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociaal media kanaal Truth Social. Volgens Trump is die pauze er om te bekijken of er een overeenkomst kan worden afgerond met Iran over vrede en ook over de Straat van Hormuz. Eerder dinsdagavond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, al gezegd dat de aanvallende fase in de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en dat de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou voorlopig wel van kracht blijven. Oekraïne heeft dinsdagavond een droneaanval uitgevoerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens Russische autoriteiten zijn er daarbij 5 doden gevallen. Oekraïne meldde eerder op de dag dat in verschillende steden in totaal 21 doden waren gevallen door Russische luchtaanvallen. Rusland kondigt een staakt het vuur aan op 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky kondigde ook een staakt het vuur aan vanaf vannacht. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, mag het remgeld, dat is het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, dat geld mag omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg. Dat zei hij in Ter Zake dinsdagavond.
2: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: De discussie over het remgeld is al langer aan de gang. Vorig jaar stelde N-VA-voorzitter Van Peel nog voor om te besparen door het remgeld te verhogen. Het weer dan nog. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten ook kans op onweer met mogelijk veel regen tot 30 liter per vierkante meter. En minimaal vannacht rond 11 graden. Ook overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger. En maxima tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: Nu bij Maxizo. Hallo! 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Radio 1 live.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
0: Radio 1 live.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociaal media kanaal Truth Social. Volgens Trump is die pauze er om te bekijken of er een overeenkomst kan worden afgerond met Iran over vrede en over de Straat van Hormuz. Eerder dinsdagavond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd dat de aanvallende fase in de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en dat de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
3: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
2: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zal wel voorlopig van kracht blijven. Oekraïne heeft dinsdagavond een drone-aanval uitgevoerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens Russische autoriteiten zijn er 5 doden gevallen. Oekraïne meldde eerder dinsdag dat in verschillende steden in totaal 21 doden waren gevallen door Russische luchtaanvallen. Rusland kondigde een staakt het vuur aan op 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky kondigde een staakt het vuur aan vanaf vannacht. En in Venetië gaat deze week de 61ste kunstbiennale van start. Het grootste kunstenfestival van de wereld is dat. Op de biennale hebben de deelnemende landen elk hun paviljoen. Ons land wordt vertegenwoordigd door performancekunstenaar Miet Warlop. Ook Rusland en Israël hebben zo'n paviljoen en over hun deelname is bijzonder veel controverse. Wat Rusland betreft, hun paviljoen is enkel deze week open voor de pers. Dat is een tussenoplossing, zegt onze cultuurman Joris Vergeijlen.
4: Dat heeft ervoor gezorgd dat er nu een soort van compromis à la Belge op zijn Venetiaans uit de bus is gekomen. Dus deze previewdagen, vandaag tot en met vrijdag, is dat Russisch paviljoen gewoon open. Ik ben er vandaag geweest. Je ziet daar Russische performers. Ik heb daar muziek gehoord. Ik heb daar Russische kunst gezien. Maar zaterdag, wanneer het echt opent voor het publiek, dan zal het paviljoen sluiten en dat blijft gesloten tot het einde van de biennale. Maar ja, al die beelden die zijn de wereld rondgegaan. Dus op die manier denk ik dat Rusland misschien toch wel zijn slag heeft thuisgehaald.
2: Het weer nog. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten kans op onweer met ook veel regen tot 30 liter per vierkante meter. Minima de komende uren rond 11 graden. Ook straks krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger en maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt.

0: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
2: Nee, maar ik wel. Kom.
1: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Radio 1 live.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, dan mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van Vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij in Ter Zake gisteravond.
3: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wilt kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
2: In Brazilië heeft een tiener 2 schoolmedewerkers doodgeschoten. Dat gebeurde in een school in Rio Branco, een stad in het Amazonegebied. Er raakten ook nog 2 andere mensen gewond. De vermoedelijke dader is een 13-jarige leerling van de school. Hij gebruikte het wapen van zijn vader. Zowel de jongen als de vader werden opgepakt. De regering van de deelstaat heeft alle lessen op openbare middelbare scholen voor 3 dagen opgeschort na het geweld. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen gedood, meldde het Amerikaanse leger. Volgens de VS ging het om drugsmokkelaars en voerde de boot op een gekende smokkelroute. Die informatie kan niet onafhankelijk worden gecheckt en de aanvallen zijn volgens experts ook in strijd met het internationaal recht. Sinds vorig jaar heeft het Amerikaanse leger zo al 185 mensen gedood in het Caribisch gebied en in de Stille Oceaan. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka in de rebound de enige goal van de wedstrijd scoren. Arsenal naar de finale dus, en dat voor de 2e keer in de clubgeschiedenis. Het is een ongelofelijke nacht, zei coach Mikel Arteta na de match.
4: Het is een incredible night. We made history again together, and I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. For the second time in our history, we are back in the Champions League final.
2: Arsenal speelt die finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die match is vanavond. Vannacht nog regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer. En minima de komende uren rond 11 graden. Ook overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders wel opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger. En maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: ons nieuwe keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando, Grando, Grando.
3: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Radio 1 live.

weet het nooit, maar de boodschap is de dood. Het is het loodje, plots dring het door je. Het was al langer kantje boordje. Het valt uit het niets, ze noemen het verlies. Maar ik ben je

Op een dag hang je aan dat leentje of aan dat koortje, dat kan ook. Je weet gewoon, het is over. Je ziet het nog voor je in een flits. Het was leuk en gezellig, maar nu is het aan de kids. Ook zidder worden groter, witter worden odder en brozer. Trein lijkt glazen in dozen, een behobbelige rit. Groetjes van papa millennial aan generatie Z.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de Straat van Hormuz te varen. Amerikaanse president Trump pauzeert die operatie naar eigen zeggen om te kunnen nagaan of een overeenkomst met Iran kan worden afgerond over de Straat van Hormuz. Gisteravond hadden Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvallende fase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en hoe de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
3: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
2: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou wel van kracht blijven. Het Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. Voor minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Nu bedraagt dat deel bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft betaald, nog minder, 3 of 1 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van Vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zo zei hij gisteravond in Ter Zake.
4: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
2: En voetbal, Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenwedstrijd op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka het enige doelpunt van de wedstrijd scoren. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. Vandaag eerst regen in het centrum. En oosten van het land, elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal droger, bij maximaal tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
5: Hartelijk welkom uit Nieuws van de Dag. Dat is toch dat het weekdier van het jaar is bekendgemaakt door de Vereniging van Weekdieronderzoekers, die elk jaar een poppol houdt onder hun leden die dan op hun favoriete slak, mossel, worm of inktvis mogen stemmen. En dit is het resultaat. U zit erop te wachten, dat weet ik. Daarom zeg ik het. Het resultaat is op 3. Een Filipijnse worm die stenen eet. Gefeliciteerd. Een Australisch mosseltje dat samenwerkt met sponsen en garnalen eindigt op 2. Maar de winnaar met 1/3 van de stemmen, dat is de Mediterrane vampierslak. Zij gaat bij valavond op zoek naar vissen die liggen te rusten op de bodem, die hij dan steekt met zijn tong en injecteert de vis met een cocktail van verdovingsmiddelen en bloedverdunners. En zo zuigt hij als een vampier bloed op van de vis. Is zijn buikje vol, dan trekt de Mediterrane vampierslak zijn tong terug en laat een groggy, maar voor de rest gezonde vis achter. Coole slak, terechte winnaar. En als winnend weekdier krijgt hij ook een prijs. Met name een volledige DNA-analyse om de evolutie van het dier in kaart te brengen. Oh, die gaat zo blij zijn.
2: Het is dinsdag 5 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
5: Juri Kortens die gaat op zoek naar uilskuikens. In Japan helpt het vuurpaard onderzoekers naar fertiliteit. Uitleg volgt. Er zijn mensen met als hobby hoogspanningsmasten spotten. En Rine Emery die checkt of de man die een aanslag op Trump wou plegen, of die de chauffeur was van Taylor Swift. Nieuwe feiten inderdaad. Goedemiddag.

0: Wat kan ons die motregen schelen? We hebben de Diddy Bobs en Sister Kate.
1: Nieuwe feiten.
0: Hoogspanningsmasten, veel mensen vinden ze lelijk, maar niet simpel.

0: Siebe de Vries, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hey Siebe, hoe lang ben jij al lijnman?
1: Oei, ik ben nu zo'n 3 jaar wel een lijnman. Of ja, ik werk zelf niet in de lijnen, maar ik vind het wel mooi om naar hoogspanningsmasten te kijken, zeker.
0: Ja, en dan ben je een lijnman als je houdt van hoogspanningsmasten.
1: Nou, je bent een hoogspanningsgast als je houdt van hoogspanningsmasten. En je bent een lijnman als je ook echt werkt in de hoogspanning.
0: Oké, maar je werkt er niet.
1: Dan zie ik het. Ik werk er zelf niet.
0: Is dat geen lang gekoesterde droom om dan als lijnman op zo'n mast te gaan klimmen en herstellingen uit te voeren en aan zo'n draad te hangen? Ik heb het wel eens gezien, dat lijkt mij het allerhoogst bereikbare voor jou.
1: Daarom ook het liedje die we hebben gemaakt.
0: Ja,
1: ja, dat lijkt me wel heel mooi.
0: Snap ik hem. Maar hoe lang ben je al, lijnmast of hoogspanningsmast spotter? Want dat is het eigenlijk, hè? Je bent een spotter.
1: Ja, we noemen onszelf hoogspanningsgasten.
0: Oké.
1: Okay. Leuke woordgrap. En ik ben zo'n 3 jaar ben ik al geïnteresseerd in hoogspanningsmasten.
0: En heeft iemand jou zo gemaakt of ben je zo geboren?
1: Nou, het is wel langzaamaan gevormd door de jaren heen. Het begon met een foto die iemand deelde met mij van, hey, kijk eens wat hier in mijn achtertuin staat. En je ziet ze wel eens langs de snelweg, weet je wel, of als je in de trein zit. Maar nooit echt goed naar gekeken. En als je wat langer stilstaat, dan vind ik het eigenlijk toch best wel een indrukwekkend bouwsel. En een beetje onderzoek gedaan online. En toen bleek het eigenlijk heel interessant te zijn. En sindsdien ben ik fanatiek hoogspanningsgast, zeker.
0: Ja. En gaat het alleen over de mast of gaat het ook over de lijnen in de lucht?
1: Nou ja, ik vind de lijnen wel een belangrijk onderdeel. Want een mast zonder lijnen is eigenlijk, eigenlijk niet compleet. Dat hoort er zeker bij.
0: Oké, want die tekenen dan eigenlijk de lucht. Het is alsof je een notenbalk maakt, hè?
1: Ja, precies. Ja, dat voegt ook echt wat toe aan het landschapsbeeld, vind ik. Zo'n mooi lijntje die dan door de bomen heen, die je dan kunt zien.
0: En de mast zelf, is dan het motto hoe groter hoe beter?
1: Ja, dat is zeker wel indrukwekkender, ja. Je hebt natuurlijk hele kleintjes, maar ook hele grote. En zelf vind ik, ik vergelijk het altijd een beetje alsof je naar een groot gebouw of een grote brug kijkt. Het is echt indrukwekkend. En dat vind ik bij zo'n mast, zeker als je er bijna onder staat, vind ik dat wel indrukwekkend. Ja, dat vind ik hartstikke mooi.
0: Ja, het zijn een soort Eiffeltorens, hè?
1: Ja, zo kun je het zien.
0: Ja. En ook dat die neerhangende handen, die armen die rechtop staan, maar die handen die neerhangen, ze hebben ook iets treurigs, hè?
1: Iets treurigs, ja. Ik vind het bij zonsondergang, dan kunnen ze wel wat melancholisch zijn,
0: juist,
1: zeker. Ja, ja.
0: En rij je dan het hele land af op zoek naar de mooiste mast?
1: Af en toe dan doen we...

0: krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Radio 1 live.
3: Appgroep. Ja. Zeker, ja.
4: En je zegt het zijn gasten. Zijn het alleen maar jongens dan? Mannen?
3: Nee hoor, nee. Nee, ik omschrijf het woord gast als bezoeker. Dat je als... Precies. Dat iedereen mag er zeker bij. Het is echt niet alleen voor mannen hoor.
4: Hoogspanningsgasten zijn MV. Of precies. Alles wat er tussenin ook kan.
3: En alles wat er tussenin zit, zeker. Best, ja.
4: En dan raden we waar welke mast staat. Hè? Dat lijkt dan het leukste spel ook op zo'n appgroep.
3: Ja, en ook waar die dan staat. Dat noemen wij dan mastguesser. Dan sturen we een foto en dan zeggen we raad waar die staat. En als je een beetje kennis hebt over het net in Nederland, dan kom je vaak een heel eind.
4: Mag ik een intieme vraag stellen? Waar staat je hoogspanningsmast tattoo, Siebe?
3: Hij staat op mijn rechter onderbeen.
4: Ik wist het! Je rechter onderbeen, dus als je een shortje draagt, dan is hij te zien.
3: Dan is hij voor iedereen mooi te bewonderen, zeker.
4: Ja, ja. En is dat een voorwaarde om te mogen treden tot de appgroep, een tattoo?
3: Zeker niet, okay. Zeker niet. Nee, anders was ik de enige volgens mij. Dus we vinden het leuk om iedereen erbij te laten die ook maar een beetje geïnteresseerd is. Je hoeft echt geen kenner te zijn daarin. Maar als je het leuk vindt om eens naar te kijken en wat te delen ervan, dan ben je zeker welkom in deze appgroep.
4: Ja. Je werkt er nog niet bij de hoogspanningsmasten, maar dat kan misschien nog komen.
3: Ja, dat kan altijd. Ja, ik ben zelf muzikant, dus dat is een heel ander vak.
4: Je bent fulltime muzikant.
3: Maar wie weet.
4: Je bent, dat is je beroep. Oké.
3: Zeker. Ja, ik doe heel veel dingen met muziek, maar ik geef ook les en dat soort dingen. En ik doe dingen met sound design, maar ik treed ook op. Ja, zeker.
4: Je hebt een bandje en hoe heet dat bandje?
3: Bewapend Beton heten wij.
4: Bewapend Beton en jullie zingen over, niet over vogeltjes.
3: Niet over vogeltjes. Nee, we hebben 1,5 jaar geleden een EP'tje uitgebracht. Die heet Hoogspanningsgasten. En daar staan 5 leuke liedjes op waarbij we onze passie eigenlijk delen over hoogspanningsmasten.
4: En een van die liedjes is Lijnman. Laten we daar eens naar luisteren. Siebe de Vries, mag je nog heel veel plezier wensen bij het hoogspanningsmast spotten. En in de bijhorende appgroep. Nog een fijne dag.
3: Ja, hetzelfde. Tot ziens.

0: Zou het iets voor jou zijn, Rien?
1: Ik vrees ervoor.
0: Ik wist het. Jij moet je beheersen om lid te worden.
1: Ik zit liever op een stoel, als ik mag kiezen.
0: Je zit liever op een stoel? Ja, om aan die kabels te hangen. Maar, laten we zeggen, de appreciatie van de hoogspanningsmast.
1: Ah, ja.
0: En die gaan spotten. En daar met een aantal gelijkgestemden bijeenkomen om onder zo'n mast samen te
1: Zolang je mag neerzitten,
0: onder,
1: is het goed.
0: Zolang je mag neerzitten, is het goed. Lijnman van Bewapend Beton.
2: Nieuwe feiten.
0: Ik heb zoiets met windmolens, denk ik. Misschien wel. Maar goed. De vraag is of Cole Allen, dat is de man die tijdens het correspondentendiner een aanslag op de president, president Trump, probeerde te plegen. De vraag is of hij de privéchauffeur was van Taylor Swift.
3: De nieuwe feitenchecker.
0: En daarom zit jij hier om die vraag op te lossen.
1: Klopt.
0: Rien Emery, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, je wou iets zeggen. Je wou heel dringend iets zeggen.
1: Nee, ik wou niet dringend iets zeggen. Het was gewoon, het is één verhaal, hè. Die Cole Allen was relatief snel bekend, zijn identiteit, wie hij was en zo verder, was ja, de avond zelf al bekend. En inderdaad, een van de verhalen die dan de dagen daarna opdook is van, hij was de privéchauffeur van Taylor Swift.
0: Het is maar één van de vele verhalen.
1: Niet alleen Taylor Swift, maar ongeveer elke andere Hollywood celebrity, zanger, die je kan inbeelden.
0: Daar is hij de privéchauffeur
1: van geweest. Of persoonlijke medewerker. Of hij had gewerkt op een filmset van een bepaalde Hollywoodfilm.
0: En wordt dat dan volledig gratuit beweerd? Of is daar ook maar enig spoor van aanwijzing of bewijs voor?
1: Het bewijs was telkens een foto van die Cole Allen met zijn arm rond Tom Hanks, Taylor Swift, Beyoncé, Kim Kardashian, gelijk wie je er kan verzinnen. Honderden foto's.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dat
0: kan redelijk makkelijk met AI.
1: Dat kan redelijk makkelijk
0: gefreubeld worden.
1: Ja, je zag ook aan het truitje dat hij aan had op die foto's, was telkens hetzelfde truitje als op één foto die van hem verspreid was geraakt al voordien.
0: Ja.
1: Dat is al een tip.
0: Dus elke schooljongen of schoolmeisje kan dat zelf fabriceren. Foto's met
1: tegenwoordig
0: Brad Pitt,
1: wel.
0: Met
1: bovendien, het ging niet alleen om celebrities en zangers, maar ook sportteams. Dus voetbalteams, zelfs aan universiteiten in Amerika, uit de NFL, de National Football League, of hoe heet dat daar. Allerlei sportteams, golfers, tennissers, iedereen die je kan, elke celebrity of bekende sporter die je kan inbeelden, was zogenaamd op een of andere manier geleerd aan Cole Allen.
0: En wat zou dat dan betekenen, mocht dat al waar zijn?
1: Dat is een moeilijke vraag. De mensen waren dan misschien verrast daardoor en begonnen daarop te antwoorden als ze dat bericht zagen. Van, amai, ik wist het niet. Of volgens
0: nee, maar wordt dan gezegd, ja, maar stel nu Taylor Swift, hè?
1: Ja.
0: Taylor Swift zit achter die aanslag. Zij heeft het
1: gedaan. Helemaal niet. Ik ga je uitleggen wat daarachter zit.
0: Oké.
1: Okay. Want het is natuurlijk bullshit, hè.
0: Er is niets
1: hij
0: van
1: was
0: aan.
1: Geen chauffeur van iemand. Hij was een ingenieur uit Californië, die als bijleraar werkte, ook na zijn uren. Hij had niets te maken met Hollywood, niets te maken met de muziekwereld, niets te maken met de sportwereld ook. Al die foto's zijn AI en nep. Maar daar zit iets achter dat je de hele tijd zal zien terugkomen.
0: Aha.
1: En ik denk een aantal maanden geleden ben ik hier ook al geweest toen Charlie Kirk vermoord was. Was ook iets gelijkaardigs. Zogenaamd allerlei Amerikaanse zangers hadden hun concert stilgelegd om een tribute aan Charlie Kirk te brengen. Er waren ook AI-prentjes bij en zo verder. Het is hetzelfde dit. Het is hetzelfde systeem en dezelfde mensen die erachter zitten. En ze noemen dit fenomeen Vietspam. Omdat het voornamelijk vanuit Vietnam komt en het is spam, zoals dat je fake e-mails.
0: Oh, daar ben je wel achter gekomen dat het allemaal uit Vietnam komt.
1: Grotendeels. Ook andere Zuid-Aziatische landen.
0: Daar staan klikfabrieken.
1: Ja, en wat ze doen is het volgende: ze maken van pagina's op Facebook aan, al lang geleden, voor al die sporters, voor al die celebrities, voor Taylor Swift en al die zangers. En in die pagina's spammen ze dan die fake berichten die een haakje in de actualiteit hebben.
0: Ja.
1: Dus als iets gebeurt zoals een aanslag op Trump, als iets gebeurt zoals een aanslag op Charlie Kirk, zoals die geweest is, haken ze daar ergens op een of andere manier met een nepfoto die celebrity aan vast.
0: En de fans van die celebrity gaan daarop klikken.
1: En die fans gaan daarop klikken en die dingen worden gepost in groepen op Facebook die ook van dezelfde mensen zijn die het fake nieuws gemaakt hebben. En de kliks is het enige wat hier van belang is. Ja. Dat is de enige reden dat ze dit doen. Er zit geen politieke boodschap achter. Dat is commercieel clickbait.
0: Dat brengt centjes op.
1: Ja. Maar dat is maar één iets dat altijd voorkomt na zo'n grote gebeurtenis.
0: Maar er was geen gebrek aan theorieën en complotten. Hè?
1: Er zijn nog drie stappen voordat die commerciële clickbaiters daarmee bezig zijn. Zijn er meestal drie stappen voordien. Als het net gebeurd is, is er verwarring. Verkeerde identiteiten van de dader die gedeeld worden. Soms gewoon ook Donald Trump die dan zegt van ja, hij was antichristelijk, de dader. Wat helemaal niet klopt. Zelfs in zijn manifest was hij allerlei theologische argumenten aan het aanhalen waarom die aanslag gerechtvaardigd was. Een heel gelovige man. Enfin, dat soort misinformatie en helemaal kort daarna is typisch. Wat erna gebeurt is, en dat was heel opvallend hier, heel veel mensen geloofden niet dat het echt was. Ze geloofden niet dat die aanslag had plaatsgevonden. Ze dachten, Trump heeft dit in scène gezet. Het woord staged is geloof ik 80 miljoen keer verspreid
0: dat geweest. Dat was eigenlijk het belangrijkste verhaal. Ja, de complottheorie, dit is klopt niet. Dit is niet echt gebeurd. Dit is opgezet tot spel.
1: Een aanslag op het White House Correspondents Dinner. Een zaal met honderden journalisten in. Die allemaal meteen begonnen verslag uit te brengen. En toch waren er heel veel mensen die niet geloofden dat het echt was. Gewoon omdat men dat kan doen tegenwoordig. Het is heel makkelijk om gewoon te zeggen van ik geloof niet, ik ben sceptisch. Ik geloof niet zomaar alles. Zelfs al is er alle bewijs dat het echt is. Een deeltje heeft dat te maken natuurlijk met de recuperatie door Trump van ja, door deze aanslag is het nu wel duidelijk dat ik mijn balzaal moet krijgen naast het Witte Huis die ik zo graag wil bouwen.
0: Het kwam hem goed uit.
1: Het kwam hem goed uit en dan beginnen mensen te geloven dat het in scène gezet is en zo verder. Maar ja, bullshit natuurlijk, dat is niet in scène gezet. Dat is het tweede dat gebeurt. En het derde zijn politieke misinformatie mensen die daar een haakje aan vasthangen. Die commerciële clickbait en die groepen over Taylor Swift, okay. Maar je hebt ook mensen die een ideologische boodschap proberen aan vast te hangen. Mensen die tegen Israël waren, die maakten dan AI-prentjes opnieuw van de dader met een t-shirt aan van het Israëlse leger. Mensen die tegen journalisten waren, zeiden van ja, er zijn heel veel beelden van journalisten die allemaal flessen wijn aan het stelen zijn. En die beelden waren er.
0: Die
1: waren echt.
0: Ja, hebben mensen, zo kennen we ze weer.
1: Ze moesten de zaal verlaten uiteindelijk.
0: Maar toch even een flesje meegerissen.
1: De situatie was al gekalmeerd, maar ja, het hotel werd geëvacueerd. En ze hadden allemaal honderden dollars betaald voor hun eten, dus ze namen die flessen mee.
0: Ah ja, ze hadden ervoor betaald.
1: Is gebeurd, maar dus ja, niet gestolen, want er was voor betaald. En als je pro-Russisch was, dan zeg je van nee, het zijn niet de journalisten die flessen wijn gestolen hebben, het was de Oekraïense ambassadeur in Washington die er ook was, die heeft die flessen wijn gestolen. Zo gaat het verder. Iedereen kon daar een dingetje aan vasthangen, op een of andere manier.
0: Iedereen trekt een agenda en denkt, hoe kan ik hier nog iets uithalen?
1: Maar het breedst verspreid was dat verhaal van, ja, die Cole Allen, die is privéchauffeur van Taylor Swift of een of andere van honderden andere celebrities.
0: Sprong dat erboven. Heb je enig idee waarom?
1: Omdat dat natuurlijk het meeste mensen interesseert. Het zou niet zo heel veel mensen interesseren mocht een Oekraïense ambassadeur een fles wijn gestolen hebben, denk ik. Iets meer mocht bij een ongelooflijk toeval een man die probeert een aanslag te plegen op de president toevallig ook de privéchauffeur zijn van Taylor Swift. Ja. Maar niet dus.
0: Niet dus. Alle theorieën zijn bij deze van tafel geveegd. Waarvoor dank, Rien en Marie. Naar wie gaan we luisteren, denk je?
1: Ik hoop Taylor Swift.
0: Taylor Swift!

0: Ophelia, het personage natuurlijk uit het toneelstuk van Shakespeare, Hamlet. Dat hadden jullie al door Taylor Swift en The Fate of Ophelia.
1: Yuri Buiten. Yuri Kortens.
0: Ja, veel zon hebben we niet vandaag. Maar ik vind het eigenlijk wel lekker zo. Zo'n beetje bewolkt, een beetje motregen, niet al te koud. Yuri Kortens, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Onze lesgever bij Natuurpunt die elke dinsdag op stap gaat voor ons. De natuur in. Waar ben je vandaag, Yuri?
2: Wel, ik ben vandaag weer niet zo heel ver van bij mij thuis.
0: Nee, toch?
2: In de Mosselgoren.
0: De Mosselgoren. Ik ken de Mosselgoren intussen alsof ik er ooit geweest ben. Maar... ik moet daar toch ooit geraken. De Kempen natuurlijk, de Mosselgoren, het natuurgebied.
2: En okay.
0: Hebben wij een doel vandaag, Yuri?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Want ik was vorig weekend, in de avond kwam ik nog terug van een feestje. En in het duister, in het donker, hoorde ik plots enkele uilskuikens roepen.
0: Uilskuikens?
2: En ik dacht, ja, dat is ideaal. Ja, uilskuikens van de bosuil.
0: Dus echte uilskuikens, niet echte spreekwoordelijke uilskuikens.
2: Nee. Het waren niet van die,
0: van
2: jongeren.
0: Uilen.
2: Stonden er echte kuikens van uilen.
0: Ah,
2: ja, en die zijn van de bosuil.
0: Oké. Okay.
2: En dat is typisch zo vroeg op het jaar. Want je zou dan denken, in mei legt pas elke vogel een ei. Maar de bosuil die gaat veel vroeger. Dat is echt al vanaf februari dat die eieren beginnen te leggen. Tel daar 30 broeddagen bij. Tel daar dan nog eens 30 dagen dat die jongen gevoederd worden in het nest. En dan komen ze al naar buiten.
0: Dus
2: ze zouden zeggen eind
0: de jongskes.
2: April, begin mei. Ja, ze zijn er. Ze zijn er.
0: En we gaan die... vinden vandaag, denk je?
2: Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Voor de duidelijkheid, lieve, in jouw mailbox zit ook een geluidje van de takkelingen die ik heb opgenomen. Dus dat kunnen we sowieso ook nog achter de hand houden.
0: Ja?
2: Want ja, overdag gaan we dat uiteraard niet kunnen vinden.
0: Oké. Okay.
2: Dat heb ik er alvast
0: next. Dat is hem.
2: Dat is hem.
0: Oké. Want dat is fake, hè? Ik kan hem ook stoppen. Ik kan hem ook starten.
2: Tuurlijk.
0: Dit is fake. Maar jij, voor alle duidelijkheid, staat echt in de Mosselgoren. Mensen vragen dat wel.
2: Ik sta recht.
0: Waar zit je? Zit hij in de studio? Nee. Want wij horen zelfs lichtjes motregen, hè? Op jouw
2: het is ook een klein beetje aan het regenen. Klopt, inderdaad. Okay. En dan zo in het bos, want ik sta in het bos. Het is een bosuil. En ik heb een redelijk droog plekje opgezocht. Want uilen en regen, dat gaan niet zo goed samen. Die veren, dat zijn van die hele fijne, dunne donsjes op. Zodat zij geruisloos kunnen vliegen. Maar dat kan ook nat worden. Dus zij hebben dat niet graag. En ik heb de ideale plek gevonden, denk ik. Want hier staan een paar sparren. En sparren, die hebben zo van die tenttakken. Zo lijkt het wel. En dan heel dicht tegen de stam... Dat is een plekje waar je ze soms kan vinden.
0: Zeker als het regent, dan schuilen ze voor de regen onder die dikke dennetakken, zeg maar, die een soort dak vormen.
2: Ja, okay. Helemaal correct.
0: En zij zijn aan het slapen, denk je?
2: Hoogstwaarschijnlijk wel, maar omdat ik aan het praten ben, gaan die ook wel wakker zijn. Die hebben mij hoogstwaarschijnlijk al opgemerkt, want die uilen die horen geweldig goed. Heel het jachtverhaal van de bosuil, zij jagen niet zozeer op het zicht. Zij kunnen wel goed zien in het donker, maar zij jagen vooral op het gehoor. Die oren die zijn heel bijzonder, want die kunnen dan in 3D-stereo luisteren. Omdat die gehooropeningen die staan niet symmetrisch. De ene staat een beetje hoger dan de andere. En zo kunnen zij heel goed gaan corrigeren van waar komt dat geluid vandaan.
0: Ja.
2: Dus deze dagen, wanneer het regent en er overal zo van die druppeltjes op de grond en op de takken en op de bladeren vallen, dan is het een beetje hongerlijden zelfs voor die jonge dieren en ook voor de volwassen dieren. Want ze kunnen heel moeilijk hun prooien pakken, dat zijn muizen en dergelijke.
0: Ja.
2: Dus
0: Oké, en dus die uilskuikentjes, die zijn nog maar een paar weken oud en die zijn toch al het nest uitgekropen.
2: Ja, dat is typisch. Ergens rond dag 30 ongeveer, hè, dus laten we zeggen een dikke 4 weken, als ze dan zijn ze gegroeid in het nest. Maar dan kruipen ze daaruit, dan wordt dat nest ook vaak wat te klein. Want je moet weten, zo'n uil, dat is wel best wat van massa. En hele grote holtes in bomen, die vind je niet. Dus meestal, heel vaak zijn dat bijvoorbeeld oude spechtenholen van de zwarte specht. Dat is een grote specht. Dus daar kunnen zij wel in. Dus ze willen heel snel eruit, zodat ze ook nog wat kunnen groeien. Maar ze kunnen nog niet echt vliegen. Dus ja, ze klauteren dan van het ene takje naar het andere, zo heel onbeholpen. En dan, ja, s'avonds in het donker kan je ze dan horen. Dan laten ze zich opmerken. Maar nu is het... Ik ga even aan het kijken. Lieve, ja, hier staat.
0: Jij weet ze zitten, hè? Stiekem beetje.
2: Nee, ik weet het echt niet. Ik heb ze hier ooit al gevonden. Want een klein twee jaar geleden was hier...
0: Ze hebben een vast adres, die uilen.
2: Ja. Vast adres. Het hoeft niet altijd dezelfde boom te zijn waar ze in nestelen, maar wel altijd, ja, diezelfde locatie. Bijvoorbeeld, bosuilen zijn super honkvast. Het kan bijvoorbeeld zelfs zijn dat er een heel slecht muizenjaar is. En er zijn dan van die uilen, zoals de velduil, die zegt, ja, dan gaan wij gewoon een beetje rondvliegen. En dan kan het zijn dat die honderden kilometers op een andere locatie gaan broeden waar er wel eten is. Maar die bosuil die zegt dan, ja, nee. Ja,
0: dat is mijn huis, dat is mijn grond.
2: Dat is mijn grond. Ik ga die zomaar niet afgeven, want ik heb daar hard voor gewerkt. En zij zijn dus super honkvast, territoriaal. En het kan dan zijn dat ze een broedseizoen bijna overslaan als er te weinig eten is. Dus zij zijn heel...
0: Ze worden redelijk oud, bosuilen, toch?
2: Ja, tot een jaar of 30, dacht ik ongeveer wel. Dus dat kan best wel een leeftijd zijn. Nu, ja. 2 jaar geleden nestelde die in een holle, ja, of vermolmde populier. Maar die is ondertussen afgeknakt. Dus die heeft ondertussen wel een andere locatie gevonden, maar dat weet ik nu niet. Ja. En dan die jonge dieren, ja, die zitten elke dag zo'n beetje in een iets andere boom. Oh, ik vind hier wel iets tof liggen.
0: Aha.
2: Dit zou het kunnen zijn. Ik ga eerst een beetje door
0: een braakbal.
2: Een braakbal. Nee. Hoe wist je het? Hoe kon je het zeggen?
0: Echt waar?
2: Ja, maar dat is mijn spoor. Ja. En inderdaad, braakbal. Zelfs 2 braakballetjes. Daar zitten muizen in. Er is gegeten, maar dat is al van een paar dagen geleden. Dus ik ga even kijken hier.
0: We zijn op het goede spoor.
2: Ja, even kijken. Ik ga even de andere kant, want ik denk dat ik ze zie. Ja, dat zijn ze.
0: Aha. Hebben ze gevonden?
2: Ik heb ze gevonden. Ja, ook.
0: En waar zitten ze?
2: Ze zitten dus echt, zoals ik ongeveer had voorspeld, in die sparrenboom. Helemaal dicht tegen de stam. Er is zelfs een soort van splitsing boven.
0: En daar
2: zitten ze tussenin. Ik ga even kijken. Het is eigenlijk 1 grote donsbol. Maar ik zie 1, 2, 3...
0: Oh.
2: 5 ogen.
0: Nee.
2: Dus 5 ogen. Dat wil zeggen dat er 6 moeten zijn. Dus het zijn 3 uiltjes. Maar het is één grote bonsbol eigenlijk.
0: Ja. 3 uiltjes in elkaar. Want ja, die zijn dan min of meer aan het rusten.
2: Ja, die zijn aan het rusten. Ja,
0: dus we gaan die niet zien van takken vallen.
2: Nee, dat gaan we nu niet zien. Maar s'avonds is dat echt wel... Als je zo s'avonds nu eens buiten bent, in die avondschemering, ik zeg het, dan kan je dat echt wel zien. Ik heb ze dan ook gezien. Maar zo onbeholpen dat die dan fladderen, zo 3 meter, en dan vallen die naar beneden. En soms vallen die helemaal tot op de grond. Maar dankzij hun scherpe klauwen en ook hun snavel kunnen zij dus tegen een boom recht omhoog klimmen. Dus ze gebruiken de ruwheid van de schors en dan klimmen ze zo naar boven. En die ouders zitten altijd een beetje in de buurt.
0: En dus als ik er eentje vind ooit die hulpeloos ligt te spartelen op de grond, wat moet ik daar dan mee doen?
2: Eigenlijk helemaal niks. Zeker hulpeloos. Het hangt er een beetje vanaf. Mensen denken dan, oeh, die is gewond of wat dan ook. Maar in de meeste gevallen zit hij daar gewoon rustig. Is die misschien moe en denkt hij van, ja, ik ga straks nog eens proberen om omhoog te klimmen. Ja. Dus als het een beetje veilig is, als je zegt van, ja, dat hier niet vol met katten, deze dingen bijvoorbeeld. Of je kan hem misschien een klein beetje hoger op een tak zetten, dat hij wat veiliger zit. Maar die klautert wel omhoog en die ouders die zijn in de buurt.
0: Ja,
2: dus,
0: want die ouders moeten die 6 paar ogen daar, of die 3 paar ogen.
2: 3 paar ogen, ja.
0: 3 paar ogen, die moeten die nog voederen.
2: Ja, die voeden die nog een maand of 2, 3. Dus wanneer dat je dan echt hoogzomer hebt, dan worden die uit het territorium uitgejaagd. En dan moeten die zelf een eigen plekje gaan zoeken. En dat wordt, ik zou bijna zeggen, steeds moeilijker in Vlaanderen. En dat is goed bedoeld, want er zijn ook steeds meer bosuilen. Onze bossen die worden wat ouder. Dus dat wil ook zeggen... Dode bomen, holle bomen, boomholtes waar die in kunnen nestelen. En ja, er zijn er steeds meer. Dat gaat over enkele duizenden broedpaartjes. Dus dat is onze algemeenste uil, laat maar zeggen.
0: Wauw, dus het gaat goed met de bosuil. Ik vind het zo jammer. Het is midden in de nacht voor die uilen. Want zij komen pas 's avonds en 's nachts tot leven. Mm-hmm. Ik heb hier een geluidje gevonden ook op het, want ik ga soms ook zelf op zoek op YouTube.
2: Oké.
0: Dat is
2: ja, dat zijn vader en moeder.
0: Vader en moeder.
2: Ja, vader en moeder.
0: En wie is de vader?
2: Ja, dat is een gans dat erbij zit. Die griezelige, dat is het mannetje. En dan dat vrouwtje is heel kort van stof. Dat is miauw, miauw.
0: Dat is katachtig. Miauw.
2: Ja, dat katachtige dat daarin zit. En ook heel leuk onderzoek naar gebeurd. Voor ons klinken al die uilen exact hetzelfde. Maar wat blijkt nu? Dat is een vast thema dat ze doe. Maar elke uil, elke individuele mannetjesuil zingt anders. Daar zitten kleine nuances in. En als je dat geluid dan opneemt en je maakt er een sonogram van op je computer, dan kan je dat eigenlijk heel mooi zien. Hoeveel pauze dat die laat, hoe lang dat die roept, hoe hoog of hoe laag dat geluid is. Dus je kan in een leefgebied alle uilen opnemen en dan gaan kijken van hoeveel individuen zijn
0: er
2: nu,
0: dat.
2: Hoeveel verschillende.
0: Om te tellen ook.
2: Ondertussen.
0: Ja. Ja. Goed, zullen we die drie schatjes rustig laten slapen?
2: Ja, ik ga dat doen. Ik ga die, ja, want ze zijn toch wel een klein beetje benieuwd, want dan zitten die zo heen en weer te wiebelen met dat kopje. Maar ik ga ze laten doen.
0: Ja, het is maar Radio 1. Niet bang zijn. Ja, maar dat hebben ze niet verstaan natuurlijk. Hè.
2: Nee,
0: goed, ik wens je nog heel veel plezier daar onder de paraplu in de Mosselgoren, in de Kempen. En geniet nog even van die drie kleine uilskuikens die je daar ziet zitten. En we horen elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, lieve.
0: Tot volgende week.

0: prachtig. Burl Ives en Two Little Owls.
1: Nieuwe feiten.
0: Radio 1. En dan heb ik nog een laatste nieuwe feit voor u. Met name dat de klassieke toiletrol, het einde daarvan, nabij is. Want het kartonnen rolletje waaromheen het papier is gewikkeld zal binnenkort verdwijnen om plaats te maken voor de slimme toiletrol die de prijs voor meest innovatieve product heeft gekregen op de Nederlandse markt. En slim slaat niet op allerlei AI-toestanden die uw excrementen analyseren en erachter komen dat u deze of gene aandoening hebt. Nee, het slaat op de manier waarop de laatste vellen papier gerold en gevouwen zijn. En zo vormen die enerzijds de structuur waar rond de rest van de rol is gerold. En je kan ze ook als toiletpapier gebruiken. En zo kan de kartonnen rol weg op het einde van de rit, zeg maar, schiet er helemaal niets meer over. En dat bespaart niet alleen grondstoffen en afval, maar er past ook nog eens meer papier op één rol. Eindelijk is het wc-papier de 21ste eeuw binnengebracht. Waarvoor?

0: Ja, het is muziek die klinkt alsof er ergens in de verte worsten op een barbecue liggen te sissen. En die worsten, die branden nooit aan. The Feeling en Sammy Ray en The Friends. Wie houdt het middagjournaal bij deze week voor Nieuwe Feiten? Is dat niet Annelies Moons? Tuurlijk wel.
1: Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal.
3: Dag, lieve vrienden van de middag. Dag, luisteraar van Nieuwe Feiten. Mama, vertel nog eens het verhaal van de boom van het verdriet, vroeg mijn vierjarige deze week toen we voorbij de boom in kwestie fietsten. Hij had het over de boom van het groot verdriet. In de Naamse straat in Leuven staat hij. Een hele grote Japanse honingboom die begin 19e eeuw werd geplant aan het Atrecht College. Dus ik vertelde hem over hoe in dat gebouw studentinnen woonden. En dat er dan vaak jongens te vergeefs op hen stonden te wachten, maar ze niet kwamen opdagen voor een afspraakje. Dan huilden die jongens zo hard dat die boom zoveel water kreeg dat hij meer dan 20 meter hoog groeide en de hele straat begon in te nemen. Later die dag ga ik nog even plichtsbewust factchecken en er blijkt nog een variant op het verhaal. Dat het de meisjes waren die zo moesten huilen telkens ze afscheid namen van hun liefjes omstipt 6:55 s'avonds, net voor de poort onherroepelijk sloot. Voor ons betekent de boom ook veel. Want door dat verhaal te vertellen tonen we dat verdriet erbij hoort. Dat het er mag zijn. De bomen groeien er zelfs van. Ik kwam er zelf ook al huilend langs. In een periode dat ik studeerde, maar het niet goed met mij ging, fietste ik er langs naar mijn campus. Zwoegend op die berg die de Naamse straat ook wel is. Maar ook recenter, toen er na de geboorte van onze jongste zorgen waren en we wekelijks naar het ziekenhuis in diezelfde Naamse straat moesten. Ik was herstellende van mijn keizersnede en geraakte net tot aan de eerste koffiebar, komende van het Heilig Hart ziekenhuis richting centrum, met halverwege aanmoediging van de boom van het groot verdriet. In mijn zoektocht naar informatie over de boom van het groot verdriet ontdekte ik mijn nieuwe favoriete website, monumentaltrees.com. Een register van meer dan 70.000 bomen die om een of andere reden bijzonder zijn. En daar vind ik ook de boom van het groot verdriet, inclusief afmetingen. In 2022 was de omtrek 4,90 meter. Zijn hoogte precies 27 meter en vermoede leeftijd 214 jaar oud. En dan begin ik door te klikken en mezelf te verliezen. Want ik kan op zoek naar de meest bijzondere bomen van Leuven, van Vlaams-Brabant, van België, van de hele wereld. Al snel blijkt dat een boom bovenaan het lijstje staat als de omtrek de grootste is. De heilige graal van Vlaams-Brabant is een sequoia aan het Museum van Tervuren, van 9,10 meter doorsnede. Sequoias staan ook bekend als mammoetbomen. Soms zijn namen echt gewoon goed gekozen. De beroemdste en dikste boom van België is dan weer een zomereik van 600 à 700 jaar oud in Lernu, Eggezee. Maar er zijn ook in memoriams, bijvoorbeeld van een winterlinde in Henegouwen die een storm in 2007 niet overleefde. Ik zoek op welke bomen in de buurt van mijn vaste fietstrajecten liggen. Ik begin dagtrips te plannen en het valt me op dat bomen vaak verschillende keren gemeten worden. Vaak een eerste keer in 1985. En wat vooral opvalt, dezelfde namen van de mensen die de metingen doen komen terug. We zitten hier duidelijk met mensen met een bomenmeethobby. Ik vind iemand die mijn buurt bomen meet, maar dan duidelijk op bomenreis naar Amerika ging en ook daar bomen ging meten, fotograferen en online zetten. Hier wil ik dan even de hulp inroepen van mijn collega's van het ontbreekwoord. Want kunnen we een naam verzinnen voor het moment dat je beseft dat er een stukje wereld is waar jij nog nooit bij had stilgestaan, waar mensen passioneel mee bezig zijn? Zoals dit. En zo is het komend weekend bijvoorbeeld ook Bewaar onze grafstenen actie. Waarbij stamboomfans foto's nemen van grafstenen om die informatie niet te laten verloren gaan. Oh, ik glunder van de ontdekkingsreis van de bomen. En ik kan niet wachten tot mijn kind de volgende keer vraagt naar de boom van het groot verdriet. En stiekem steek ik alvast de langste lintmeter die ik kan vinden in mijn rugzak.

0: We nemen het mee, Annelies Moons. We nemen het mee. Mooi idee voor een ontbreekwoord. Inderdaad, een stukje wereld dat plotseling geopenbaard wordt. Het zal iets met openbaring moeten zijn, denk ik, dat ontbreekwoord. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
2: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: nothing but built to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Verenigde Staten helpen voorlopig geen schepen meer om door de Straat van Hormuz te varen. De Amerikaanse president Trump pauzeert die operatie die nog maar 3 dagen geleden aangekondigd was. Hij zegt dat hij nu eerst wil nagaan of er een akkoord mogelijk is met Iran over de Straat van Hormuz. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvallende fase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Hij zag een heropening van de Straat van Hormuz ook al als de volgende stap, omdat die doorgang cruciaal is voor de wereldeconomie.
4: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers.
3: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, mag binnen enkele dagen aanmeren bij de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. Voorminister van Volksgezondheid Frank van den Broeke mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Nu bedraagt dat deel bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, 3 of 1 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij gisteravond in Ter Zake.
5: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
3: Sport Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het won in de terugwedstrijd met 1-0 tegen Atletico Madrid en de heenwedstrijd was op 1-1 geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka in de rebound de enige goal van de wedstrijd scoren. Arsenal mag naar de finale dus en dat was al 20 jaar geleden. Het is ook nog maar de 2e keer in de clubgeschiedenis. Coach Mikel Arteta is dan ook trots.
6: Yeah, it's an incredible night. We made history again together. And I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. For the second time in our history, we are back in the Champions League final.
3: Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die halve finale is vanavond. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. We halen tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt ook opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
7: Goedemorgen. Dat drinkwater en die normen en wat er allemaal wel en niet in zit. En of dat nu wel of niet schadelijk is, daar zitten we toch nog wat mee in onze maag. Dus daar gaan we nog even op door. En de hoogmis van de beeldende kunsten Biennale van Venetië, die opent. En daar willen wij nu eens werkelijk alles over weten. Welkom.

0: Fleetwood Mac met Don't Stop. We zitten al midden in deze druilerige werkweek.
1: De ochtend.
0: Hey Jasper, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met druilerige kranten, want een trieste kop vooraan de pagina, de dood van een zotte.
2: Ja, op veel voorpagina's inderdaad. Gisteren overleden, 55 jaar geworden. En veel reacties daarop in de kranten, ook bij ons straks. Het laatste nieuws kopt dat Vlaanderen 1 miljard moet besparen. De Standaard, ook de Vlaamse regering, hoopt de energiecrisis kosteloos uit te zweten. Het nieuwsblad Didier Reinders ging 245 keer cash storten voor in totaal €836.500. Gazet van Antwerpen, Vlaanderen maakt werk van de goedkeuring voor zelfrijdende auto's. Het Belang van Limburg koopt dat de vraag naar aangepast vervoer de hoogte ingaat voor mensen met een mobiliteitsbeperking. De Morgen opent met het Hantavirus als een dodelijk virus meereist op cruise. En dan nog De Tijd. Het doek valt over het chemie-imperium van de familie De Klerk.

0: Ray LaMontagne en You Are The Best Thing.
1: De ochtend.
0: We laten onze kleuters nog even passeren, want uit dat nieuw internationaal wat ik zeg, onderzoek blijkt dat onze vijfjarigen heel goed zijn in het herkennen van emoties. Dat is al iets. Maar wanneer het gaat over taal en rekenen, dan is het wat minder.
2: Ja, en minister van Onderwijs Zuhal Demir was daarover gisteravond te gast in de afspraak samen met onderwijsspecialist Els Consuegra van de VUB.

0: niet van thuis uit van een taalrijk gezin komen.
1: En we weten ook dat voor veel kinderen Nederlands niet de thuistaal is. En dat is een drempel. Maar professor Consuegra pleit ervoor om die thuistaal mee te nemen, ook in de klas.
2: De wetenschappelijke literatuur die is wel heel duidelijk. Je moet eigenlijk de woorden die een kind al kent in andere talen benutten, functioneel inzetten. En het aandacht hebben voor die thuistalen, dat is niet iets van welbevinden of betrokkenheid en je het gevoel hebben ik mag er zijn. Dat gaat zeker ook een gevolg zijn. Maar dat heeft ook gewoon te maken met de cognitieve psychologie van hoe een brein taal verwerft.
1: Thuistaal meer integreren, dat is waar de minister geen voorstander van is. Zij kijkt dan weer vooral naar de ouders.
0: Wat ik wel vind, en dat vind ik nu eens oprecht, dat ouders echt wel de taak hebben om hun kinderen ook te onderwijzen, thuis wat te helpen met school, maar ook, en als dat niet lukt, ook met het kind bijvoorbeeld naar de bibliotheek moeten gaan. Onze bibliotheken vandaag de dag. Ik zie daar te weinig kinderen.
1: Ja, dat allemaal voor het Nederlands, maar ook voor wiskunde doen onze kleuters het niet goed. Een gevolg van de beleidskoers van decennia geleden, aldus minister Demir.
3: Ja, lang leven de biep en je kan daar de boeken ook tellen en dan heb je de wiskunde ook meteen mee. Mm-hmm. Maar even toch het goede nieuws, op vlak van emoties scoren we dus wel goed.
1: Ja, en dat gaat dan om het herkennen van gevoelens, zoals blij zijn, boos, droevig, niet alleen bij zichzelf, maar ook bij anderen. En die empathie is ook belangrijk natuurlijk. En het is dus de bedoeling om op alle domeinen te blijven inzetten, vatte Demir nog samen.
0: En wat wij nu doen, is een tweede spoor bij. En dat is dat inzetten op Nederlands en wiskunde, beginnende wiskunde bij die kleuters. Terug kleuteronderwijs als een leeromgeving ook zien. En daarnaast natuurlijk ook wel zorgen voor een ordentelijke, liefdevolle klas die goed is ingericht. En dan geloof ik er wel in dat wij dat gaan kunnen, want onze kinderen zijn eigenlijk slim genoeg.
3: Ze zijn slim genoeg en ze weten veel als het gaat over emoties, maar rekenen en taal, dat kan nog iets beter. Dat is de samenvatting van het nieuws van gisteren over onze kleuters.
4: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed for the slow high yet.

0: Mumford & Sons en ook nog Gracie Abrams erbij met Badlands. In file voorlopig naar Antwerpen. U mag raden welke. Ja, op de E313 vanaf Ranst.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.

0: iemand een feestje in gang moet trappen, laat het dan Blondie zijn, bijvoorbeeld met Atomic.
1: Ochtend.
0: Vandaag opnieuw gesprekken bij B-Post tussen vakbonden en directie na weken van stakingen. De reden: verschuivende werkuren. Want dat vraagt de evolutie van brieven naar pakjes. De CEO van B-Post die was hier maandag bij ons te gast. Hij verwees toen naar Denemarken, want daar hield de brievenpost zelfs helemaal op door het staatsbedrijf en heeft een privéspeler de bedeling overgenomen. Maar dat loopt voorlopig niet altijd van een leien dakje. Dat merkt ook Lise Toft Hesselund, hier in Brussel EU-correspondent voor de Deense televisie.
2: Ik heb inderdaad een nieuwjaarskaart naar mijn tante in Denemarken gestuurd vanuit België, die anderhalve maand onderweg was. Ik was eigenlijk aan het denken dat die misschien gewoon verloren was ergens, maar die was gewoon heel lang onderweg. Dus daar is er wel een grote verandering als je zo'n brief moet sturen.
0: Ja, helemaal goed gaat het dan toch niet. Goedemorgen, Jeroen Visser.
3: Goedemorgen.
0: Onze correspondent in Scandinavië. Waarom stopten ze er daar in Noorwegen, PostNord, er in eerste instantie mee? Denemarken moet ik zeggen,
3: ja,
0: sorry.
3: Het was een simpele rekensom eigenlijk. Het aantal brieven was sinds 2000 met 90% gedaald. En het was niet meer winstgevend, zei PostNord. Dat is het bedrijf wat eigenlijk in heel Scandinavië de post bezorgt. Maar in Denemarken was de rekensom dus het slechtst, zei het bedrijf. En toen zijn ze gestopt na 400 jaar postbezorging afgelopen december. Dus sinds 1 januari wordt het door een ander bedrijf gedaan, DAO.
0: Oké, en dat is dus een privéspeler.
3: Precies, ja.
0: En dat lukt niet altijd even goed, horen wij.
3: Nee, zeker niet. Nee, die klacht die we net al hoorden, die klinkt zeer bekend. Het regent echt klachten in Denemarken. En dat heeft inderdaad vooral te maken met de traagheid waarmee briefje en kaarten worden bezorgd. Dus dat bij PostNord ging dat ook niet meer de volgende dag, maar toch wel sneller. Dat merk je hier in Zweden ook. Die bezorgdheden zijn wel iets langer dan ze vroeger waren, maar nog altijd wel binnen een week. En dat is in Denemarken nu niet het geval. En daarna zijn er nog een aantal grote schandalen geweest. Er werden nogal wat brieven bijvoorbeeld en wat post in pizzadozen gevonden die dan bij een recyclingstation terechtkwamen. Ja, dat soort schandalen, dat hakte natuurlijk wel in. Dus
0: het bedrijf zelf spreekt
3: van... Precies. En het bedrijf zelf spreekt van kinderziektes. Hè, dus we moeten er nog een beetje inkomen, zeggen ze. Dat zou ook natuurlijk kunnen, maar het is natuurlijk wel gênant als post op de vuilnisbelt belandt.
0: Ja, en de prijzen, moeten ze daar ook nog een beetje inkomen?
3: Nou, de prijzen, dat is eigenlijk niet het grootste bezwaar. Dat is min of meer vergelijkbaar met hoe het was. Wat wel anders is, je moet je brief op zo'n DAO-punt inleveren. Dus je kan niet meer eigenlijk naar de klassieke rode brievenbus in Denemarken. Maar goed, daar valt ook nog wel overheen te komen, denk ik. Die zijn natuurlijk op veel plekken aanwezig, zo'n DAO-punt. Maar het is vooral de betrouwbaarheid en de late levering. Dat moet gewoon goed zijn. Dus ja, je ziet ook politici die beginnen nu langzaam te morren. Ook van de grootste partij in Denemarken, de Sociaaldemocraten. Dat het gewoon op orde moet zijn.
0: Ja, de betrouwbaarheid is natuurlijk cruciaal inderdaad. De bedoeling is dat het uiteindelijk ophoudt, hè, want het was al een klein aantal brieven dat nog werd verstuurd. Hoe zit dat? Daalt dat dan ook? En is alles wat via de overheid komt digitaal?
3: Nou, denk maar eens bijvoorbeeld aan de stembiljetten. Mm-hmm. Het waren verkiezingen in maart in Denemarken. Toen moesten alle stembiljetten worden daar toch ook wel per brief verstuurd natuurlijk. En dat ging ook niet helemaal goed. Dat werd ook via DAO gedaan. En toen ook waren er allerlei berichten dat stembrieven die op de verkeerde plek waren bezorgd of helemaal niet aankwamen. Ja, dat is natuurlijk wel ook weer schandalig. Maar het laat ook zien dat de briefpost nog niet voorbij is.
0: Nee.
3: Dus je ziet eigenlijk in die andere Scandinavische landen dat daar nog een andere afweging wordt gemaakt.
0: Ja, doordat het niet zo goed gaat in Denemarken, zal PostNord het misschien elders wel nog wat langer volhouden.
3: Nou, het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de markt ook iets groter is. In Zweden wonen dan iets meer inwoners. Maar zelfs in Noorwegen, waar ongeveer net zoveel inwoners als in Denemarken, dus tussen 5 en 6 miljoen, daar hebben ze gezegd, we blijven die brievenpost garanderen. Alleen zal ook daar de wachttijd dan wat langer worden. Maar we willen eigenlijk dat één keer per week nog steeds de postbode langskomt. Mm-hmm. Ja, dat is dan een politieke keuze die ook geld kost natuurlijk. Dus daar, dat is wel het grote verschil, hè. Dus dan wordt dan, dat is dan duurder, maar dan wordt dan wel geld voor opzij gezet. Maar in Denemarken is dus een andere keuze gemaakt. Ja, ja. En tot nu toe is dat toch niet een schijnend voorbeeld voor de rest van de Scandinavische landen.
0: Dat hebben wij begrepen dankzij jou, Jeroen Visser, correspondent daar in Scandinavië. Fijne dag.
3: Zelfde.

0: Groot talent van bij ons is Kander Moon en The City. VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Half zeven, goedemorgen. De Verenigde Staten die gaan voorlopig geen schepen meer door de straat van Hormuz loodsen.
2: Nee, president Trump drukt de pauzeknop in. Die operatie was nog maar zondag aangekondigd om honderden geblokkeerde schepen veilig door de zeestraat te krijgen. Maar nu hoopt Trump om tijdens die pauze een akkoord te bereiken met Iran. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, mag binnen enkele dagen aanmeren bij de Canarische eilanden. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu nog geblokkeerd bij Kaapverdië. Drie mensen zijn overleden aan het virus en wellicht zullen drie mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland.
0: En dan voetbal.
2: De Engelse club Arsenal is de eerste finalist in de Champions League. Het versloeg in de halve finale Atletico Madrid met 1-0 na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd.
0: Is er al wat verbetering in het weer?
2: Niet echt. In het westen wel meestal droog vandaag. In het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen en we halen tussen 11 en 14 graden.
0: Allee, vooruit.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Dat hoort er nog bij, omdat het van porselein is en was, Jasmin.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Ook breekbaar, Hans Otte, amper 55 jaar is hij geworden. En toch hebben we al afscheid moeten nemen. Een bijzondere radio- en televisiemaker die zijn tijd ver vooruit was. Dat is een van de dingen die ik lees over Hans Otte. En die staat natuurlijk ook in alle kranten vandaag.
3: Ja, met veel reacties. Onder meer van Hanne Troonbeeks. Zij presenteerde samen De Blok op VT4. Hij leefde voor tv, radiosfeer en mensen, zegt zij. Ook Cara van der Rouwera reageert aangeslagen. De eerste die in mij geloofde, zegt zij. Ook nog in alle krantenreacties van onder meer Luc Appermond, Joze Troch, Xander de Rijke, Peter van Asbroek, Mark Koenen.
0: Ja, wij zullen ook gepaste aandacht besteden op het overlijden van Hans Otte na 7 uur.
3: Dan ook politiek veel commentaar op het akkoord van de Vlaamse regering over energiesteun, de begrotingsaanpassing en het drinkwaterplan. Het was een moeizame deal, zegt het laatste nieuws. En dan moet het echte werk nog komen na de zomer, want Vlaanderen moet zo'n 1 miljard besparen. Ook het Nieuwsblad is scherp, niet om van achterover te vallen. Deze regering neemt heel weinig actie, maar doet alsof ze veel stenen verlegt. En volgens de Tijd moet Vlaanderen tot meer in staat zijn met zoveel middelen. Dan het federale niveau in het belang van Limburg. Dan gaat het daar over die sigaretten die vanaf volgend jaar opnieuw in de supermarkt verkocht mogen worden. Aldi zegt nu al, wij gaan dat niet doen, wij gaan niet meedoen met die verkoop.
0: Okay.
3: Het is praktisch moeilijk en ze willen mensen ook niet aanzetten om tot roken, wel net om gezonder te gaan leven. De andere ketens die hebben nog geen beslissing genomen.
0: En het Nieuwsblad heeft meer details over de witwaspraktijken van Didier Reinders.
3: Ja, de bank ING moet dus een recordboete van 1,6 miljoen euro betalen, dat wisten wij gisteren al. Nu meer over de werkwijze van Reinders. Jarenlang stort hij grote sommen cash, gemiddeld meer dan 3.000 euro per keer en dat maar liefst 245 keer.
0: Even uitrekenen.
3: Goed, voor meer dan 830.000 euro.
0: Alsjeblieft.
3: Ja, en later schakelde Reinders over naar online lotto-overschrijvingen. En dat zou toch de bank moeten opgevallen zijn, zegt het gerecht nu. ING koopt nu dat proces af met die boete, maar het onderzoek naar Reinders loopt wel nog.
0: Over die minderlijke schikking hebben wij het ook nog straks.
3: Ja, in de morgen lees ik dat defensieminister Franken werkt aan een nieuwe militaire crisistijd. Dat is een soort grijze zone, een tussenfase tussen vrede en oorlog, bijvoorbeeld bij hybride aanvallen of spanningen dicht bij ons land. Het leger zou dan extra bevoegdheden krijgen, zoals voorrang op de snelwegen en de spoorlijnen, in uitzonderlijke gevallen ook het opeisen van goederen en ook mensen. Denk aan IT'ers, verpleegkundigen en chauffeurs, allemaal in die nieuwe militaire crisistijd. En woensdag ook een nieuwe knak met een blik achter de schermen bij undercoveragenten.
0: Mm-hmm.
3: In een nieuwe podcast vertellen ex-infiltranten over hun dubbel leven. Met dus 2 huizen, 2 jobs, 2 verjaardagen, een echt leven, een fictief leven. En een agent infiltreerde zelfs in een jihadistisch netwerk. Bekeerde zich daarvoor echt ook tot de islam om geloofwaardig te blijven. Dat is allemaal te horen in die podcast Alpha.
0: Daar ga ik straks naar luisteren.

0: Rihanna, die in dat geweldig Belgisch ontwerp liep, hè, op het Met Gala met het al even geweldige Man Down.
1: De ochtend.
0: Friedrich Merz, die is vandaag 1 jaar kanselier van Duitsland. 6 mei 2025 was het. Een dikke 2 maanden nadat hij de verkiezingen won, was dat, mocht hij eraan beginnen. Maar dat verliep niet zonder slag of stoot, want al tijdens de stemming liep het de eerste ronde fout en werd hij niet tot kanselier gekozen. En dat was wat, een historisch moment in de Duitse politiek.
2: Met ja hebben gestemd 310 der Abgeordneten, met nein hebben gestemd 307, enthaltungen 3. Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht.
0: Niet erreicht, inderdaad, maar in de tweede ronde lukte het dan toch. Duitse kanselieren zijn van de machtigste mensen van Europa en bij uitbreiding dan ook van de wereld, zeker Jeroen Rijgaard. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hij volgt onder andere Duitsland voor ons. Misschien na 1 jaartje toch gewoon even proberen te zeggen, doet hij het goed of doet hij het niet goed?
3: Goh, ik ben geneigd te zeggen, niet goed, Ruud. Of toch op zijn minst, dat kunnen we zeker zeggen, onder verwachting. Ja, er werd natuurlijk ook wel heel veel verwacht van hem. Dat moeten we er wel bij zeggen. Het ging niet goed, het gaat niet goed met Duitsland. Vooral economisch dan niet. Ja, en dat was ook het thema waarop hij de verkiezingen gewonnen had. De Duitsers die dachten van, kijk, Merz is een zakenman. Als er nu één iemand is die dat hier allemaal kan rechttrekken, dan is het Friedrich Merz wel. Hij is de man voor de problemen van deze tijd. Maar ja, tot nu toe is dat niet gelukt. Redelijk wat problemen zijn niet opgelost en er zijn er zelfs die groter geworden zijn. Dus niet goed, denk ik.
0: Nee, hoe komt dat dan?
3: Wel, er werd heel vaak gezegd, de grootste vijand van Friedrich Merz zal Friedrich Merz zelf zijn. Dat stond ook vaak in de Duitse pers en dat blijkt nu ook zo te zijn. Wat bedoel ik daarmee? Wel, Merz is een enorme breuk met wat de Duitsers de voorbije 20 jaar gewoon waren als kanselier. Merz is namelijk iemand die het hart op de tong heeft, die niet bang is om te zeggen wat hij denkt. Die weet wat je, je weet wat je aan die man hebt. Hij communiceert met de voeten vooruit. Ja, en dat is dus natuurlijk 180 graden anders dan wat we gewoon waren met Scholz of Merz, Merkel daarvoor. Mm-hmm. Want ja, die communiceerden natuurlijk met 10 remmen tegelijkertijd op. Dus ja, Merz zegt wat hij denkt en dat brengt hem dus af en toe in de problemen, zowel in het binnen- als in het buitenland. En ik denk dat we een van de mooiste voorbeelden daarvan vorige week gezien hebben, hè, ja. met de rel met Donald Trump.
0: Ja, met alle gevolgen van dien, hè. Die dreigt er nu mee, Donald Trump, 1000 Amerikaanse troepen weg te halen uit Duitsland.
3: Ja, zo'n 5000 of zelfs meer heeft Trump er achteraf nog eens aan toegevoegd. Ja, nog even schetsen voor wie dat gemist heeft. Merz heeft tijdens een schoolbezoek, dat was het eigenlijk, hè, wat lacherig gedaan over de Amerikaanse prestaties in Iran. Hij zei dat de Amerikanen niet opgewassen zijn, dat ze vernederd worden door Iran, dat ze geen strategie hebben. Ja, die woorden die zijn tot in het Witte Huis geraakt. Ook al was dat tijdens een schoolbezoek in Duitsland. Mm-hmm. Met dus een kwade Trump tot gevolg. Die dus nu een groot deel van zijn soldaten wil weghalen. Hoewel Merz zondag op de Duitse tv zegt van, ja, maar die beiden hebben niets met elkaar te maken. Maar ja, het is toch wel hard toeval dat het op dat moment komt. Maar zoiets, Rut, dat is zo hard, Friedrich Merz. Die is op schoolbezoek, die is buiten de bubbel, die is buiten Berlijn. En die lijkt zowat te vergeten wat zijn functie is op dat moment. Maar ja, kanselier, dat ben je natuurlijk 24-7 en waar je ook komt. En zo zijn er heel veel verschillende voorbeelden. Er speelt niet goed kanselier, maakt de Duitse pers ervan. Hij speelt zijn rol als kanselier eigenlijk niet altijd goed.
0: Maar hoe zit het eigenlijk in Europa? Want Scholz, dat weten we nog, die slaagde er eigenlijk nooit in. Scholz, moet ik zeggen, maar Scholz, dat is onze collega. Het gewicht van Duitsland echt helemaal uit te spelen, maar Merz wel?
3: Ja, tot nu toe eigenlijk ook niet. Hij zit er natuurlijk nog maar 1 jaar, maar toch, ook daar was er wel meer van hem verwacht. De relaties met Frankrijk bijvoorbeeld zijn niet goed. En dat is toch belangrijk, hè? Dat is toch de motor van Europa. Maar je ziet hem bijvoorbeeld meer en meer toenadering tot Meloni in Italië zoeken. Maar hij kan bijvoorbeeld ook vaak niet goed doorzetten. Ik vind toch het meest opmerkelijke moment van Merz in Europa de hele discussie over de geblokkeerde Russische tegoeden, hier in ons land onder andere, hè, voor Oekraïne. Hij wou die per se vrijgeven, maar haalde bijvoorbeeld bakzeil tegen onze premier De Wever op die eurotop. Dus dat wil toch zeggen dat hij absoluut niet weegt zoals een Duitse kanselier zou kunnen wegen, of zoals iemand als Merkel woog bijvoorbeeld. Hè.
0: Ja, we hebben internationaal bekeken, Europees, laten we Duitsland zelf bekijken, want jij zei, hij is verkozen als de man die de economie uit het slop zou trekken. Lukt hem dat een beetje?
3: Nee, ook voorlopig niet. Nu, het zou natuurlijk wel straf zijn mocht die economie op een jaar tijd helemaal gekeerd zijn. Maar het ding is dat ik die aanzetten ook nog heel weinig zie. De tanker bijvoorbeeld is nog niet echt begonnen met keren. Het is ook niet zo dat de regering Merz al spectaculaire maatregelen gestemd heeft. Eigenlijk hadden ze beloofd, Rutte, na hun aantreden, nu exact een jaar geleden, er zal een herfst van hervormingen volgen. Daarna klonk het dan van, ja, die herfst zal een lente van hervormingen worden. Nu, intussen, ja, hier hangen heel wat bladen aan de bomen in Duitsland intussen ook al, is er daar toch ook allemaal nog niet zo heel veel van te zien. Er zijn wel een paar maatregelen genomen, dus in de sociale uitkeringen bijvoorbeeld, ook rond de ziekteverzekering zijn nu vorige week wat kleinere beslissingen genomen. Duitsland gaat ook heel veel schulden maken, geld voor defensie, ze gaan het grootste leger van Europa bouwen, ook wel voor infrastructuur, maar echt, ja, zoiets heel tastbaar voor de Duitsers, dat is er op dit moment niet echt.
0: Ja, jij noemt kleine ingrepen. Waarom handelt hij dan niet? Waarom dan geen grote ingrepen?
3: Ja, het loopt ook gewoon heel erg moeilijk in zijn coalitie. Op dit moment is dat een coalitie van de CDU van Merz zelf, dus de Christen-Democraten zijn dat, en de SPD, de Socialisten. En die zijn het openlijk over verrassend weinig eens. En ja, ook daar was veel meer harmonie verwacht, omdat dat toch de twee oerpartijen zijn, de twee klassieke partijen die Duitsland vaak bestuurd hebben. Maar ze hebben maar een hele nipte meerderheid. Hè. We konden het horen, zijn verkiezing bijvoorbeeld lukte vorig jaar al niet in één ronde. Ja, en dat zet zich zo wat door. Hè. Dus er wordt heel veel geprofileerd door beide partijen. Er wordt zelfs openlijk gespeculeerd dat Merz de rit niet zou uitdoen. Okay. En opnieuw, Rut, opnieuw daar zijn communicatie. Hij speelt daarvoor een stukje mee. Hij heeft bijvoorbeeld, om maar één voorbeeld te geven, een idee fix dat de Duitsers veel harder moeten werken. En daar communiceert hij dan op allerlei manieren over dat hij compromissen daarover zo goed als onmogelijk maakt, omdat hij het zo hard met de voeten vooruit doet. Hij had het bijvoorbeeld onlangs over dat Duitsers lifestyle deeltijds werken, dat dus een modeverschijnsel is om niet deeltijds te werken en dat eruit moet. Ja, en dan merk je al, als je met zo'n attitude begint, dan is het heel moeilijk om zowel je eigen partij als de andere mee te krijgen.
0: En daar kan de gewone Duitser waarschijnlijk ook niet mee lachen. Die zijn ook ontevreden?
3: Dat is helemaal zo, dat zie je in elke peiling. Hè. De populariteit van zijn regering gaat achteruit. Ze staan op dit moment op 15-20% van de Duitsers die hun werk goed vinden. Dus ja, dat is desastreus slecht. En dat zie je vooral natuurlijk ook in de resultaten van een andere partij, hè, van de AfD, van extreem en radicaal rechts. Ja, die hebben het heel goed gedaan bij de voorbije deelstaatverkiezingen in Zuid-Duitsland. Ze staan ook heel hoog in de nationale peilingen. Op dit moment zijn ze zelfs de grootste partij. En dat is in Duitsland op nationaal vlak nog nooit gebeurd in de peilingen. Hmm. Ja, en Merz die zei altijd, kijk, ik ben de laatste dam tegen de AfD, tegen extreem rechts. Als ik mislukt is het de volgende keer aan hen. Ja, en als je nu kijkt, lijkt die uitspraak wel te kloppen, hè, gezien dat hij er op dit moment inderdaad niet in slaagt om de AfD af te remmen. Integendeel, dus ja, kijk, de start van zijn regering vorig jaar leek wat profetisch. Ook voor zijn eerste jaar van zijn regering. Het lukt eigenlijk allemaal net niet.
0: Hij moet op zoek naar een tweede adem. Dankjewel, Jeroen Rijgaard. Op de E313 naar Hasselt, een kwartier trager van Tessenderlo tot Beringen. Daar staat een defect voertuig. Files naar Antwerpen al. Op de E17 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E34 vanaf Oelichem. En op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de E40 van Brussel naar Leuven wat aanschuiven bij Sterbeek. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Brussel 10 minuten erbij vanaf Aflichem. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
1: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be

0: Lang geleden dat die gepasseerd zijn in deze uitzending The Doors met Light My Fire.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Europees voetbal deze week met de eerste finalist in de Champions League, Tom. En dat is Arsenal en dus een Belg in de finale.
2: Dat klopt en die speelde dan nog een belangrijke rol, want het enige doelpunt in de terugwedstrijd. Dat viel na een afgeweerd schot van Leandro Trossard, die een sterke tweede helft speelde. Trouwens de 13e Belgische voetballer in de grootste finale. Het was een beetje een tegenvallend Atletico Madrid dat niet meer kon gelijk maken. Dus na de 1-1 uit de heenwedstrijd volstond dat doelpunt van in een subliem kader, vertelt Peter van de Bemt, die erbij was voor Pix.
3: Je zag toch een verschil in kwaliteit, in match management misschien ook bij Arsenal op het goede moment. En vooral ook gedragen door een geweldig publiek, moet ik zeggen. Ik ben al vaak in het Emirates Stadium geweest, maar de sfeer die er vandaag ging, dat hebben we nog nooit gezien. De verwachtingen waren hoog gespannen en je voelde toch dat door de ontwikkeling in de Premier League van het voorbije weekend, het puntenverlies van Man City, dat ineens de hoop dat het dit jaar het jaar van Arsenal wordt, is opgeleid. En dat maakte dat er een sfeer was, wat ik zei, die ik nog nooit heb meegemaakt. En je merkte meteen ook dat Arsenal vol vertrouwen de wedstrijd in handen nam. Atletico achteruit duwde en alles bij elkaar heeft Atletico toch te weinig kwaliteit kunnen brengen.
2: En het is alsof het zo moest zijn, want 2 jaar geleden de kwartfinale, vorig seizoen de halve finale en nu dus de finale, de tweede finale ooit in de geschiedenis van de Noord-Londense club. De vorige dateert trouwens al van 20 jaar geleden die ze verloor tegen Barcelona. Coach Mikel Arteta, die beseft hoeveel dit betekent voor iedereen van de club, want we schreven geschiedenis samen, zegt de Spanjaard.
4: Yeah, it's an incredible night. We made history again together. And I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. And we knew how much it meant to everybody. We put everything. The boys did an incredible job. And after 20 years and for the second time in our history, we are back in the Champions League final.
2: De final op zaterdag 30 mei. En de tegenstander daar in Budapest, die wordt dan Bayern München of de titelverdediger Paris Saint-Germain.
0: En dat mag even spectaculair zijn als vorige week. Dan kunnen wij wakker blijven. Hè? In het volleybal strijden Mazeik en Roeselare als vanouds om de landstitel met een verrassende tussenstand.
2: Ja, 2-0 voor Mazeik. Dat hadden we niet verwacht. De Limburgers die klopten gisteravond Roeselare met 3-0. 11, 21 en 16. De setstanden die zeggen alles weggeblazen, zegt Roeselare-speler Pieter Koolman.
5: Ja, het komt hard aan. We hebben vandaag niet laten zien hoe dat we kunnen. En Mazeik had een ongelooflijke flow. En we zijn weggespeeld vandaag. En het doet pijn, ja. In mijn lange carrière heb ik nog 2-0 achtergestaan in de finales. En we hebben nog gehaald. Dus het is zeker niet voorbij. Maar het is er zeker niet makkelijker op geworden. Hè.
2: Nee, want als Mazeik nog 1 keer wint, dan is het landskampioen voor de eerste keer sinds 2019. Volgende afspraak nu vrijdag in Roeselare. En ik geef nog mee dat basketbalspeelster Julie van Loten horen heeft gekregen dat ze niet aan het nieuwe NBA-seizoen kan beginnen bij de Los Angeles Sparks.
0: Ja, dat klinkt bekend in de oren. Ja. Dat is daar nog alles over komen. Wie weet loopt het ook deze keer goed af. Dankjewel Tom. Zometeen het nieuws van 7 uur en daarna gaan wij weer door, of wat had u gedacht? Tot zo.
6: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij een makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
7: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
8: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
11: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
12: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Toort. De VS gaat voorlopig geen schepen meer begeleiden door de straat van Hormuz. De OCMW's vragen extra geld aan de federale overheid. En Arsenal mag naar de finale van de Champions League voetbal. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de straat van Hormuz. Die operatie wordt gepauzeerd omdat de VS en Iran zeer dicht zouden staan bij een deal. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Stijn Verkruijsen, wat betekent dat nu?
14: Dat fameuze Project Freedom, 2 dagen nadat Trump dat heeft gelanceerd, alweer wordt stilgezet. Volgens Trump zitten de onderhandelingen tussen de VS en Iran in een cruciale fase en dus worden er even geen schepen begeleid of beschermd als ze door die straat varen. En dat is opmerkelijk, want nog geen 3 uur daarvoor heeft de buitenlandminister Marco Rubio nog uitleg gegeven over die operatie.
15: This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay, we're not attacking them. We're not. But if they're attacking us, or they're attacking a ship, you need to respond to that.
14: Dus als Iran op schepen schiet die door de straat willen varen, dan zullen wij reageren, zei Rubio.
13: Maar nu dus die pauze, is er zicht op een akkoord dan?
14: Wel, volgens Trump wel. Hij schrijft dat dat project Vrijheid, dat hij dat pauzeert op vraag van Pakistan, dat de onderhandelingen leidt. Maar in Iran zelf wordt die pauze toch als een overwinning voor Iran gepresenteerd. Maar er wordt onderhandeld, dat zeggen waarnemers. Niemand weet dus hoe ver het daarmee staat en hoe het vandaag verder gaat.
13: Dank je wel voor de uitleg, Stijn. De OCMW's vragen extra ondersteuning aan de federale overheid om de hulpverlening te kunnen blijven garanderen. De federale regering heeft beslist dat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En daardoor stappen veel mensen nu naar het OCMW voor een leefloon. Tegelijk krijgen de OCMW's nieuwe regels en bijkomende opdrachten opgelegd. De druk is te hoog, zegt Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
16: Sinds januari zijn er duizenden mensen extra bij de OCMW's komen aankloppen. Daarbovenop zijn er ook nieuwe regels ingevoerd. En dat maakt dat de druk nu bijzonder hoog is. We willen de mensen die komen aankloppen blijven helpen. Maar men moet wel rekening houden met het welzijn van de maatschappelijk werkers zelf ook. Die moeten hun job goed en graag blijven doen. Dat is superbelangrijk ook om de mensen die komen aankloppen, om die ook te kunnen activeren.
13: De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval met hoge concentraties PFAS meer verbranden. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. Recent onderzoek heeft aangetoond dat metingen rond de site van Indaver in Stabroek mogelijk niet volledig waren. En Vlaanderen wil nu voorkomen dat de PFAS-vervuiling in de bodem daar nog groter wordt. Joris Molens van het departement Zorg.
17: Enerzijds hebben wij vastgesteld uit recent onderzoek dat Indaver geen volledig zicht heeft op hun PFAS-uitstoot. Ze hebben eerder wel al metingen gedaan, maar die lijken toch een onderschatting te zijn van de verschillende PFAS-verbindingen die zij uitstoten. Anderzijds heeft recent bodemonderzoek ook aangetoond dat de omgeving rond Indaver al een behoorlijke belasting heeft met PFAS en dat we dus uit voorzorg moeten vermijden dat daar nog bijkomende belasting in de omgeving neervalt.
13: Indaver is het enige bedrijf dat schadelijke PFAS mag verbranden in ons land. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, mag binnen enkele dagen aanmeren bij de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu nog geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en een stuk ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren, zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. De dader van de dodelijke aanrijding eergisteren in Leipzig in Duitsland wordt geïnterneerd. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man niet toerekeningsvatbaar was. Hij moet naar een psychiatrische instelling. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar er zouden toen geen redenen meer geweest zijn om hem daar te houden. De man, een Duitser van 33, reed met hoge snelheid verschillende mensen aan in een voetgangerszone in het centrum van Leipzig. Daarbij vielen 2 doden. Bij een Oekraïense droneaanval op de Krim, het schiereiland dat door Rusland ingenomen is, zijn volgens de Russen 5 doden gevallen. Oekraïne had een staakt het vuren aangekondigd vanaf middernacht. Het is niet duidelijk wanneer de aanval precies heeft plaatsgevonden. Rusland wil dan weer een staakt het vuren op 8 en 9 mei, vrijdag en zaterdag, om zijn overwinning op Nazi-Duitsland te herdenken. Sport. De Engelse club Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het versloeg in de halve finale Atletico Madrid met 1-0 na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd. Een verslag van Hermien van Beveren.
18: Met Leandro Trossard staat al zeker 1 Belg in de Champions League finale en de Rode Duivel lag ook aan de basis van het enige doelpunt in Londen. Het verschil met Atletico Madrid was opnieuw niet groot, maar Arsenal was wel de gevaarlijkste ploeg en kort voor rust kon Bukayo Saka scoren na een schot van Trossard. Atletico probeerde te reageren, claimde 2 keer een strafschop, kreeg die niet, terwijl aan de overkant Gyökeres de kans op de 2-0 miste. Maar 1 doelpunt volstond dus voor de finale, pas de 2e ooit voor Arsenal met Bayern München of Paris Saint-Germain als tegenstander.
13: In het volleybal heeft Mazeik ook de 2e wedstrijd voor de titel gewonnen tegen Roeselare. Thuis won Mazeik met 3-0. Als het Roeselare nog 1 keer kan verslaan, is Mazeik de nieuwe kampioen. Roeselare won de voorbije 5 jaar de titel. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. We halen tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt ook opnieuw warmer. Vooraan, de Amerikanen gaan voorlopig geen schepen meer door de straat van Hormuz loodsen. President Trump pauzeert die operatie omdat er volgens hem kans is op een akkoord met Iran. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 1.
1: De Ochtend.
12: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
0: Goedemorgen, een opgejaagd nummer om mee te beginnen. Dat is misschien omdat we over pesticiden gaan praten. Hoewel, zeg niet pesticiden, zeg gewasbeschermingsmiddelen. Welkom.

0: Katrina and the Waves met Walking on Sunshine.
1: De ochtend.
0: Het drinkwaterplan dat Vlaams minister Broens gisteren presenteerde en ook bij ons heeft uitgelegd hier, dat roept nog wel wat vragen op. Het ging daarbij niet alleen over die befaamde triazolen die nog even mogen in het water blijven, langer in West-Vlaanderen, maar het ging ook over PFAS en pesticiden. En daar zit een plan achter. Tegen 2036 zal dat uitgefaseerd worden. PFAS, dat weten we intussen. Die zijn heel schadelijk voor ons en ons leefmilieu. Wij praten met Marjolein Visser. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent professor landbouwsystemen en agro-ecologie aan de ULB. Hoe groot is het probleem van PFAS in pesticiden?
2: Er is inderdaad een kleine categorie van pesticiden waar precursoren van trifluoroazijnzuur in zitten.
0: Als u het zegt, ja.
2: En dat is die andere molecuul waarvan er verhoogde waarden zijn teruggevonden in het drinkwater. En een afvalproduct, eigenlijk de kleinste, het zogezegde kleinste broertje van de hele grote groep van PFAS-moleculen die er bestaan. En dus blijkbaar zouden er een dertigtal pesticiden zijn die ook die groepen in hun moleculaire structuur hebben, die dus uiteindelijk leiden tot verhoogde waarden van TFA, trifluoroazijnzuur, in het water en dus ook in het drinkwater.
0: Ja, dus het is een probleem.
2: Het is een probleem, maar het lijkt mij dat men nu in die hype of hysterie zit van PFAS, waardoor men kijkt naar PFAS-pesticiden, maar niet naar het grotere plaatje van pesticiden in het algemeen.
0: Aha.
2: Dus als men het heeft over de uitfasering van enkel die PFAS-pesticiden, een dertigtal moleculen op de vele honderden en duizenden die er bestaan, dan lijkt me dat een druppel op een gloeiende plaat. Want de problematiek is veel groter dan enkel de PFAS-problematiek.
0: Er zitten nog meer schadelijke dingen in.
2: Ja, dat weten we al heel lang.
0: En daar, leest u niets van terug in dat plan?
2: Nee. Er is een gebrek aan transparantie over wat er nu precies in ons drinkwater zit en hoe groot het probleem is om ons veilig drinkwater te geven.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop van...

0: altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Radio 1 live. Zo noemen we het nu. Dat is een mooiere naam waarschijnlijk. Maar daartegen pleiten, dat is niet zo vanzelfsprekend. Hè? De agro-industrie hoort dat niet graag.
4: Nee, inderdaad niet. En daarom spreekt zelden iemand graag zich uit over die hele problematiek. Het is ook een zeer, zeer, zeer complexe problematiek.
3: Ja, ja.
4: Waarin het heel moeilijk is om op de hoogte te blijven van alle kleine details die... ook ontsnappen aan de mensen die zich specialist noemen. En ik noem me alvast zeker en vast niet specialist in deze materie, maar wel observator.
3: Ja, en u als observator, wat is in uw ogen zo gevaarlijk aan wat daar allemaal in zit, in die gewasbeschermingsmiddelen?
4: Ja, ik noem het liever pesticiden. Hè. Het woord is korter. En is duidelijker. Het gaat over moleculen die gemaakt zijn om te doden. Dus laten we het ons houden bij pesticiden. Ik denk dat we op een tijdbom zitten. Ik denk dat we niet beseffen wat er op ons afkomt. Er zijn heel veel ziekten die te maken hebben met een chronische blootstelling aan zeer lage concentraties van een cocktail van pesticiden. Die cocktail wordt steeds ingewikkelder. Die cocktail bevat ook heel veel pesticiden die al jaren geleden verboden zijn geweest, maar die zo onafbreekbaar zijn dat ze blijven bestaan in het milieu. En die 30 PFAS-pesticiden eruit halen verandert eigenlijk helemaal niks aan de globale problematiek.
3: Ja, de problematiek is veel breder, dat heeft u mooi duidelijk gemaakt. Zijn er alternatieven? Kunnen we dat op een andere manier? Kan de landbouw dat zonder die pesticiden?
4: Ik ben ervan overtuigd van wel, maar niet op korte termijn. En niet als de regering, en niet alleen maar de Belgische regering, maar eigenlijk ook de Europese gemeenschap, heel ferm inzet op een systemische verandering die maakt dat produceren zonder pesticiden lonend is voor de boer, wat op dit moment niet zo eenvoudig is.
3: Mm-hmm.
4: En dan moeten we ons ook afvragen wat is de prijs die we bereid zijn te betalen voor voedsel dat geproduceerd is zonder pesticiden.
3: Ja, biolandbouw inderdaad. Hè. Is dat of volstaat dat al? Want er moet genoeg opbrengst zijn natuurlijk. Hè?
4: Ja, dat is het eeuwige argument, het opbrengstargument per hectare. Is het opbrengstargument per uur gewerkt voor de boer niet veel belangrijker dan het opbrengstargument per hectare? We mm-hmm. zitten al jaren in een context van overproductie, chronische overproductie in de Europese gemeenschap. Wij exporteren het meeste van onze aardappelen, het meeste van onze melk, het meeste van onze groenten gaat een globale markt op. We produceren in België absoluut niet voor de Belgische bevolking.
3: Mm-hmm. Ik wil u graag nog één argument voorleggen dat ook altijd gebruikt wordt. Het gaat om lage hoeveelheden. De regels zijn hier al streng wanneer het over pesticiden gaat. Ja. Wat is uw antwoord daarop?
4: Wij zijn inderdaad... We hebben het geluk regels te hebben. Dus er kan over gedebatteerd worden. In heel veel andere landen, vooral buiten de Europese gemeenschap, is er eigenlijk geen wetgeving. Maar dat moet ons niet beletten om ons de vraag te stellen van wat zijn we eigenlijk aan het doen?
3: Mm-hmm. En uw vraag, wat zijn we aan het doen, die zou leiden naar nul tolerantie?
4: Ja, zeker en vast als het gaat over chemische stoffen, waaronder heel veel pesticiden, waarvan blijkt, en meestal komt dat uit, niet meteen bij het op de markt brengen, maar vele jaren later,

0: dat er een probleem is van hormoonverstoring. En dat is voor mij echt hetgene waarop de huidige wetgeving volledig faalt.
1: En dat gaat natuurlijk, mevrouw Visser, altijd over lange termijn. Hè. Is dat het grote probleem?
0: Dat is het grote probleem. Er wordt gevoetbald op korte termijn. En eigenlijk waar de regering zou moeten voor staan, is voor het algemeen belang de bescherming van de bevolking op lange termijn.
1: Dank u wel voor uw visie op de zaak als observator, zal ik zeggen, mevrouw Visser. Marjolein Visser, professor landbouwsystemen en agroecologie aan de ULB. Dank u. Er staat meer dan 150 kilometer file intussen. Op de E313 naar Hasselt bijvoorbeeld. 10 minuten vertragen van Ham tot Beringen. Daar staat een defect voertuig.
2: De files naar Antwerpen op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke. Op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Langzaam naar Brussel op de E40 een kwartier vanaf Heverlee. Op de binnenring rond Brussel ook nog 20 minuten trager tussen Wemmel en Vilvoorde.

0: Fulco, met Tuinhuis, dat gesprek over, hoe moet ik het noemen, gewasbeschermingsmiddelen of pesticiden, dat brengt wel wat teweeg in onze app. Uw reacties zijn uiteraard altijd welkom via de app van Radio 1.
1: De ochtend.
0: Gisteren was een trieste dag waarop we afscheid moesten nemen van Hans Otte, radio- en televisiemaker. Die zijn tijd ver vooruit was, dat lees ik zo wat over als een van de vele mooie dingen die zijn collega's gisteren over hem hebben gezegd, Jasper.
2: Ja, Hans Otte brak in de jaren 90 door bij de VRT op tv en radio. En vooral dan op Studio Brussel met het programma Commissaris O.
0: Legendarisch.
2: Ja. Waarin hij als een Norse commissaris ongezouten commentaar gaf op de actualiteit. In de morgen reageert zijn toenmalige producer Mark Koenen. Hans voelde zich op zijn best in dat programma. Hij kon er zijn rebelse kant uitspelen, die later misschien te weinig aan bod kwam.
0: Ja, de mening van Mark Koenen. Nadien is Hans Otte overgestapt naar de commerciële zenders.
2: Ja, eerst naar VTM, waar hij het populaire spelprogramma's presenteerde, zoals Sterrenconnectie. En daar leerde hij ook regisseur Jan Verheyen kennen. En hij reageerde gisteren al bij Radio 2.
3: Hij was niet altijd gelukkig met het personage Hans Otten dat hij moest vertolken, bij wijze van spreken, in een aantal van die grotere VTM-programma's. En hij heeft dan gelukkig met Hans en de Grietjes en zijn radioprogramma Commissaris O die andere kant van hemzelf laten zien. Is dan bewust uit de spotlights een beetje verdwenen. Is creatief directeur geworden bij iWorks, is achter de schermen televisie gaan maken. En laat ons ook niet vergeten, Hans was niet alleen een creatieve geest, maar ook een ondernemer. Hè.
2: Ja, ook dus vaak achter de schermen, onder meer bij toenmalige VT4. En daar werkte Hans Otten ook samen met presentatrice Cara van der Auwera.
4: Hij was heel joviaal in de omgang, een moppetapper, ook een gangmaker, iemand die kamervullend kon zijn. Maar hij kon ook heel integer zijn en hij was vooral heel, heel menselijk. Echt zo'n een goede gast. Hij ademde televisie, hij vocht ervoor, hij leefde daarvoor. Hij was altijd daar in die VT4 jaren. Hij was niet van de set weg te denken. En ik denk dat hem een heel stuk van zijn leven gegeven heeft aan de televisie. En als we hem zo kunnen herinneren, dat zou fantastisch zijn.
0: Onze klare collega Karen van der Auwera.
2: En Hans Otte werkte later ook nog als programmaontwikkelaar bij Warner Bros. België. En startte ook nog zijn eigen horecazaak op het eilandje in Antwerpen. En volgens Jan Verheyen was hij ook een vat vol creativiteit, wat het soms ook moeilijk maakte.
3: Hij was dus echt zo'n creatieve duizendpoot, wat hem soms ook onrustig maakte. Maar ik had echt de indruk dat, ja, als je kan terug, als ik nu gewoon al heel kort, als ik dit nou zelf even allemaal opsom, ja, dat is toch een mooi palmares, man.
2: Ja, en vorig jaar keerde hij nog even terug naar zijn grote liefde, de radio. Presenteerde 2 maanden lang een programma op nostalgie.
0: Inderdaad, een groot verlies.

0: Allee, met Baby Chan. Daarnet hadden wij het al over de onderhandelingen bij Bpost. We gingen even naar Denemarken, want daar hebben ze al langer geen normale postbedeling meer. Een private partner heeft het daar overgenomen. Dat gaat daar ook niet allemaal even goed. Intussen komt Bpost bij ons met nieuwe cijfers, Jasper, over de impact van die wekenlange stakingen.
1: Ja, en het heeft Bpost 15 miljoen euro gekost, blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers. Het is een eerste ruwe schatting op basis van de vele inkomsten die Bpost verloren is. En de boete die ze hebben moeten betalen voor de tekortkomingen in hun dienstverlening en ook de bijkomende kosten die het wegwerken van de achterstand heeft veroorzaakt.
0: Dat is geen klein bier.
2: Radio 1 Special.
3: 8 mei is V-Day.
4: Long live the cause of freedom.
5: Op 8 mei vieren we elk jaar de bevrijding.
6: En eren we onze verzetshelden.
4: Today is victory in Europe Day.
5: Maar vraagt de huidige wereld ook niet om verzet.
7: 1000 Palestijnen omgekomen.
8: De Russische oorlog in Oekraïne.
9: De oorlog in Iran.
6: En wie zijn dan de verzetshelden van vandaag?
2: Radio 1 Special.
3: Helden van het Verzet. Met Rudy Franks en Vincent Bilot. Vrijdag van 9 tot 10 op Radio 1.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Half acht, goedemorgen. Eerst wel, dan weer niet. De Amerikaanse begeleiding van schepen door de straat van Hormuz wordt alweer gepauzeerd.
1: Ja, en die operatie was nog maar 3 dagen geleden aangekondigd om geblokkeerde schepen veilig door de zeestraat te krijgen. De onderbreking zou er volgens Trump komen omdat er vooruitgang geboekt is in de onderhandelingen met Iran. Maar in Iran wordt dit toch al vooral als een overwinning gezien. De OCME's vragen extra geld aan de federale overheid om de hulpverlening te kunnen blijven garanderen. Er komen meer aanvragen voor een leefloon, nu mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, mag van Spanje naar de Canarische eilanden varen. De bemanning en passagiers zullen daar onderzocht worden. Nu ligt het schip vast bij Kaapverdië. 3 toeristen zijn overleden aan dat Hantavirus.
0: Dank je voor het overzicht. Goedemorgen, Bram.
13: Goedemorgen.
0: Hetzelfde als gisteren?
13: Ja, vergelijkbaar weer toch, hoor. Met veel wolken op heel veel plaatsen. Enkel in het westen van het land, in West-Vlaanderen. Daar verwachten we in de loop van de dag een paar mooie opklaringen. Maar dus elders vooral bewolkt weer. Met ook nog periodes van lichte regen voor het centrale gedeelte en voor het oosten. Een groot gedeelte dus van de dag, al zal de neerslag wel wat minder intens worden, stilletjes aan. Temperaturen die zijn ondermaats, 11 tot 14 graden vandaag, met een kille wind uit het noorden. Nu, vanavond gaat die regenzone naar Wallonië trekken, dus bij ons wordt het dan droog met opklaringen en minima van 5 tot 9 graden. En dan morgen, ja, toch wel wat beter weer dan vandaag. We krijgen af en toe wat zon, maar ook nog wel wolkenvelden waaruit hier en daar, niet overal, maar hier en daar nog een buitje kan vallen. Ook morgen 13 of 14 graden met een zwak tot matige bries uit het noordoosten. Vrijdag dan zon en wolken, kleine kans op een bui, maar meestal droog weer. En het wordt zachter, we gaan naar 19 graden. En daar doen we op zaterdag zelfs nog wat bij, want dan gaan we naar 2 of 23 graden met meestal droog weer en zon en wolkenvelden.
0: Dankjewel.
14: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Radio 1.
2: De ochtend.
3: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Amy Winehouse met Rehab.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. ING heeft dus een stevige som op tafel gelegd in de zaak Didier Reinders. Jasper, hoe zit dat?
2: Ja, 1,6 miljoen euro. De bank heeft een minderlijke schikking getroffen met het parket. Er loopt al sinds eind 2024 een onderzoek naar Reinders voor het witwassen van geld, onder meer via loterijproducten. En in dat dossier kwam ook ING in beeld voor mogelijke medeplichtigheid. Want Reinders stortte jarenlang grote bedragen op zijn rekening bij die bank.
0: Hij heeft veel werk gehad.
2: In totaal ging hij 245 keer cash geld storten, goed voor meer dan 830.000 euro, gemiddeld zo'n 3.400 euro per keer. Dat is allemaal erg verdacht. Dat zou de bank moeten opgevallen zijn, zegt het parket, het gerecht. ING koopt nu een proces af met die boete.
0: Oké, dus geen strafzaak meer, maar ook geen schuldbekentenis van de bank.
2: Nee, ING benadrukt dat de minderlijke schikking niet inhoudt dat ze schuld bekennen. De bank wou dit hoofdstuk vooral graag afronden en ING voegt er wel nog aan toe dat ze niet meer dezelfde bank zijn als vroeger, met ook meer controles en een betere opvolging.
0: Michel Tisson, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Professor Financieel Recht aan de Universiteit Gent. Die minderlijke schikking die hier nu is gesloten, is dat gebruikelijk?
3: Het kan wel gebeuren en de bank heeft er natuurlijk belang bij om zo'n minderlijke schikking te sluiten. Zoals gezegd en zoals u heeft aangegeven, ze kan daarmee een zaak die lang kan aanslepen, die veel middelen zal inzetten, achter zich houden, zonder schuldbekentenis, maar met wel natuurlijk de betaling van die geldsom. Het is vooral een afweging van belangen die ze heeft om rekening te houden met haar reputatie en reputatierisico. Zo'n zaak die lang in de media zou aanslepen, en het is duidelijk een gemediatiseerde of een mediatieke zaak, daar heeft de bank geen belang bij om aan een stuk in de pers te zitten. Anderzijds is zo'n dossier nooit zwart-wit. Voor de bank zal het ook een afweging geweest zijn van welke elementen zwaarwegen in het dossier of niet. Ja. Men sprak over medeplichtigheid. Dat is geen lichte aantijging natuurlijk. Ook het parket kan er voordeel bij hebben om te schikken, omdat ook voor haar natuurlijk zo'n zaak complex is en inzet van veel middelen vereist.
0: Oké, dat zijn alle beweegredenen langs alle kanten. Dan is er ook nog de beweegreden van de burger die denkt, handig zeg, op die manier koop je je vervolging af, of is dat te kort door de bocht?
3: Oh, je moet dat toch wel een beetje nuanceren. Ik denk dat hier wel belangrijk is dat het publiek is gemaakt. Dat het niet een achterkamerregeling is. Die maakt dat je inderdaad kan ontsnappen en in alle luwte dit achter u kan laten. Dit wordt publiek gemaakt. De ING zal dus nu even exposure in de media krijgen, zoals duidelijk is. Maar belangrijk is dat zij natuurlijk dit in een korte pijn, als ik het zo mag noemen, kan afwerken en verder kan gaan.
0: Maar een uitspraak over schuld, die komt er dan niet?
3: Nee, en dat is ook een afweging van belang. Het kan even goed zijn dat op het einde van de rit ING was vrijgesproken. Dat weten we niet. We kennen het dossier niet. Daar zitten zeker sterke en zwakke punten in. En zelfs wanneer ING zou denken dat zij relatief sterk stond, kan het zijn dat zij toch nog eraan gedacht heeft om een minderlijke schikking te hebben. Precies om die langdurige blootstelling aan het publiek en aan publieke opinie tegen te gaan.
0: Ja, is het, los van deze zaak, is het logisch dat bij een dergelijke fraude dat er dan ook naar de bank gekeken wordt? Gebeurt dat altijd?
3: Wel, het gaat hier natuurlijk over een aantijging van witwassen, voor ING van medeplichtigheid aan de witwassen. Het is duidelijk, en dat is ook de trend in de Europese wetgeving sedert 15, 20 jaar, dat banken steeds strengere controles moeten uitoefenen op de herkomst van de gelden van een cliënteel. En dat geldt des te meer als de klant een, wat men noemt, een politically exposed person is, een politiek prominente persoon, omdat daar de Europese wetgeving sedert toch wel een ruime 10 jaar een scherp toezicht vraagt van de banken. En dan is, wat hier wel belangrijk is de aantijging was medeplichtigheid. Dat betekent dat je wel doelbewust hebt meegewerkt aan die situatie. Dat is heel zwaar te bewijzen. Wat wellicht wel het geval zal geweest zijn, is dat er tekortkomingen in de controles waren. Maar die kunnen evengoed uit onachtzaamheid, uit een onvoldoende performantie van de IT-systemen zijn. En daar is natuurlijk, daar gaan we nooit weten wat er juist aan de hand was. Wat wel duidelijk is, denk ik, is dat de Nationale Bank bank als toezichthouder op ING wel al de zaak had ook aangepakt en wellicht ook wel bij ING gekeken heeft wat er beter moest kunnen. Mm. En dat is ook de manier voor de bank om daar dan mee aan de slag te gaan.
0: Ja,
3: natuurlijk.
0: Want dat argument dat daar wordt vanuit ING, ja, wij zijn niet meer dezelfde als vroeger, er zijn nu meer controles. Ja, dan ga je toch al snel denken, een particulier kan dat toch ook niet zomaar zeggen, ja, ik ben niet meer dezelfde als vroeger, ik zou het niet meer doen. Dat is ook makkelijk, hè, lijkt het?
3: Wel, het klinkt misschien makkelijk, maar je moet het blijven tegen de achtergrond houden van de vraag van, was er wel degelijk medeplichtigheid of gewoon een onachtzaamheid of een niet perfect systeem van controles? En als de bank daaraan remedieert en vooruit gaat, dan hebben we toch wel een stap vooruit gezet ook. Wel, dat is natuurlijk, ik zit daar niet binnen, dus ik kan daar niet binnenkijken, maar je ziet wel een algemene trend sinds een aantal jaren dat de toezichthouder toch wel veel meer aandacht heeft voor de wijze waarop aan witwascontrole wordt gedaan. Er zijn bij verschillende banken toch wel inspecties geweest die hebben geleid tot een verscherping van de controles, toch wel.
0: Los van het gevoel dat misschien ontstaat van ja, met geld kan je alles afkopen, dan is het misschien toch ook nog belangrijk wat er nu gebeurt, niet alleen met ING, maar met meneer Reinders. Hè. Hoe schat u de kans in dat daar ook een minderlijke schikking volgt?
3: Ik denk dat hier de zaak toch wel anders zou liggen. Wanneer het parket zou overwegen om een minderlijke schikking aan te gaan, zal ze wellicht ook wel aandacht hebben voor de vraag op welke wijze dit publiek wordt onthaald. Een bank die eventueel geen perfecte controles had op de situatie, is toch wel een andere situatie dan eventueel een publiek figuur die de misstappen zelf heeft gedaan, zonder mij over het dossier uit te spreken. Dus ik acht de kans dat er een minderlijke schikking komt hier behoorlijk kleiner. Je moet ook langs twee kanten het willen. Als het parket het niet wil, zal ook de betrokkenen geen middellijke schikking kunnen bekomen. Moet trouwens ook steeds door een rechter worden bekrachtigd. Dus daar zit ook nog een filter in die kan maken dat men niet zomaar gemakkelijk zo'n middellijke schikking kan hebben. Dus ik denk dat die kans hier veel meer klein is. Vooral omdat het hier gaat om een publiek figuur.
0: Duidelijke uitleg, dank u wel. Michel Tisson, professor financieel recht aan de Universiteit Gent. En Jasper, vanmorgen hebben wij toch nog eens geprobeerd?
2: Ja, bij Didier Reinders voor een reactie op die schikking van ING, maar we krijgen hem niet te pakken. Zijn advocaat wel, maar die laat weten dat hij geen mandaat heeft om hierop te reageren.
0: Genoteerd. Bijna 200 kilometer file intussen. Op de E313 naar Hasselt bijvoorbeeld 20 minuten trager. Van Ham tot Beringen, de weg is daar wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E17, kwartier van voor Kruijbeke. Op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Valt mee voorlopig.
2: Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. Richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Langzaam naar Brussel op de E40 een kwartier vanaf Heverlee en op de Binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde.
4: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be

0: The Rolling Stones met Under My Thumb.
1: De ochtend.
0: Het moest een rampenplan worden om de energiefactuur van de Vlaming te verlagen. Dat had Vlaams minister Hans Bonte vooraf gevraagd. Geëist zelfs. Gisteren werd het dan voorgesteld en ik wik mijn woorden, maar een echt rampenplan zouden we dat nu niet meteen noemen, denk ik. Hè?
2: Nee, wat zit er dan wel in? Extra geld voor energiezuinige renovaties van sociale woningen en van schoolgebouwen. Meer mensen zullen een goedkope renovatielening kunnen afsluiten. Er komen ook meer gratis energiescans voor gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Grotere leveranciers, energieleveranciers zullen verplicht worden om een vast energiecontract aan te bieden. Maar er is ook kritiek. Dat plan zou vooral gericht zijn op mensen met een eigen woning en minder op mensen in een kwetsbare situatie.
0: Heeft men daar een punt? Dat vragen we aan Stefan Goemare. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Expert energiearmoede bij SAMO. Dat is een organisatie die uitsluiting en armoede aanpakt. Gisteren nog die cijfers besproken met minister Van der Broeke in ter zake dat de armoedecijfers dalen. Maar dit, wat zou dit betekenen? Wat zijn voor u de goede punten uit dit plan?
3: Het goede punt is dat de energiescan, dus het middel waarbij de huisbezoeken bij mensen met lage inkomens kunnen afgelegd worden om te zien hoe zij energie kunnen besparen, maar vooral ook wat er nog nodig is aan structurele ingrepen, dat die ruimer toegankelijk wordt. De vorige regering had die toegangspoort eigenlijk digitaal gemaakt, waardoor dat we zien dat de digitale kloof bij mensen in armoede, ja, die is bestaand. Dus nu kunnen ook andere organisaties mensen toeleiden, dus dat is zeker een goede zaak.
0: Ja.
3: Dat er meer middelen zijn om gezinnen te ondersteunen bij renovatie is ook een op zich goede zaak. Ook dat die middelen vanuit het Sociaal Klimaatfonds, wat België nog niet het plan heeft ingediend, maar dat die al vooraf ter beschikking komen voor sociale huisvesting en daar de nodige renovaties, is ook goed. Maar dan zijn er natuurlijk ook wel een aantal inderdaad tekorten, zoals je het in de inleiding al aangaf.
0: Ja, wat wij altijd opvallend vinden is dat er weinig gesproken wordt over huurders, hè?
3: Ja, dat is inderdaad in het ganse woonbeleid in Vlaanderen een vergeten doelgroep.
0: Het is nogthans een grote doelgroep.
3: Ja, het is een hele grote groep. Mensen die blij zijn om privaat te huren, maar ook mensen die noodgedwongen privaat huren.
0: Ja, want dan, wat moet je dan doen? Je huurbaas verplichten om die aanpassingen te doen bijvoorbeeld? Dat kan niet, hè?
3: Dat kan niet, nee. We hadden gehoopt dat de blokkering van de huurprijsindexering voor woningen met een slecht EPC, dat die er versneld ging doorkomen. De Vlaamse regering heeft gezegd, ja, we zullen dat pas naar het einde van de legislatuur doen. We dachten dat deze crisis wel een manier was om dat te kunnen versnellen. Dat is al een, we hadden gezien in de vorige energiecrisis, dat verhuurders ertoe aanzetten om overgaan tot effectieve renovatie van woningen. Maar daarnaast is het inderdaad zo dus dat die doorroep of die verhuurders dan, dat die eigenlijk niet betrokken worden in het ganse renovatieverhaal.
0: Ja, en dan zit je natuurlijk voor de huurders met een probleem, hè. Wat kan hier nu nog, wat kan dan hiermee, bijvoorbeeld bij lokale besturen met al deze nieuwe dingen?
3: De stappen die de Vlaamse regering nu heeft gezet zijn een manier, ook voor lokale besturen, om zelf een aantal zaken in handen te nemen. Ja. De Vlaamse regering heeft een aantal instrumenten, bijvoorbeeld ook het noodkoopfonds. Maar het is aan lokale besturen om van die instrumenten gebruik te maken. Dus we willen zeker een oproep naar lokale besturen lanceren om de puzzel eens samen te leggen. Samen eventueel met Vlaamse overheid, met lokale organisaties, met armoedeorganisaties, om te kijken van wat hebben we hier in onze gemeente echt nodig en hoe maken we van het afstappen van het gas dan het afstappen van fossiele brandstoffen, hoe maken we daar nu echt werk van?
0: Waar en kan een plan? Daarbij helpen? Want als u dat concreet maakt, zijn er voorbeelden waar dat gebeurt en wat gebeurt er dan?
3: Er zijn zeker een aantal voorbeelden. We hebben bijvoorbeeld in Vlaanderen een aantal OCMW's, gemeentebesturen, die inzetten op dat noodkoopfonds. Dat is een fonds van de Vlaamse overheid gericht op mensen die eigenaar zijn van een woning weliswaar, maar die geen middelen hebben om die woning te renoveren. Dat zijn vaak mensen met heel lage inkomens die bij wijze van spreken met hun laatste spaarcenten een slechte kwalitatieve woning kopen. En Dus in een aantal gemeenten zien we dat gemeentebesturen daarvan gebruik maken van het noodkoopfonds. Maar heel veel andere gemeenten doen dit niet. Wij zelf vanuit SAMO hebben bijvoorbeeld ook het Papillon-project, waarbij dat we energiezuinige huishoudtoestellen verhuren aan mensen in energiearmoede. Maar ook daar zijn we op dit moment slechts in 33 gemeenten in Vlaanderen actief. En er zijn er, ja, denk ik, nu een kleine 600 of zo.
0: Ja, dat kan dus nog uitgebreid worden en kan mensen helpen. Wat met het idee om die vaste contracten te verplichten bij grote energieleveranciers?
3: Ja, dat is een op zich een goede zaak, maar het is natuurlijk een tweesnijdend zwaard. Het hangt er maar vanaf op welk moment dat je dan een vast energiecontract afsluit. Ja. Of dat dan net in een dure periode of een periode is waarin dat de contracten, vaste contracten laag staan. In een markt waar dan de andere contracten aan het stijgen zijn. In de vorige energiecrisis hebben we zo mensen gezien die die crisis eigenlijk zonder kleerscheuren doorspalteld hebben. Maar mensen die 3-4 maanden later dan voor een vast contract hingen, ja, die hebben veel te veel betaald. Dus ik hoor dat de Vlaamse regering zegt, de nutsregulator moet een campagne starten, waarbij dat die contracten ook, het verschil tussen vaste contracten, variabele contracten, dynamische contracten, geduid wordt. Ik hoop dat ook de gevaren van die drie contractvormen dan ook aan bod kunnen komen.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar in het algemeen bent u redelijk tevreden, hoor ik, hè?
3: Wel, het zijn een aantal stappen vooruit, maar vooral die structurele keuzes, die richting dat we in moeten gaan en de politieke beslissingen daar rond, ja, die blijven nog uit.
0: Maar verdorie, meneer Goemaar, ik dacht dat we nu eens positief gingen kunnen afsluiten. Maar het is genuanceerd, maar het was redelijk positief. Oké, dank u wel voor dit gesprek, Stefan Goemaar, expert energiearmoede bij SAMO. Ik wens u een fijne dag.
3: Ja, hetzelfde voor u.

0: Eels met Baby, Let's Make It Real zullen we doen. En dan vooral na het nieuws van 8 uur. Na de koffie, tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
3: Auw.
2: Chronische rugpijn.
4: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
2: Behandelingen zonder resultaat.
5: Het heeft nooit niet geholpen.
4: Nee.
1: Op VRT 1 brengt Pano de gebrekkige zorg voor rugpatiënten in beeld. Op VRT Canvas strijden weer nieuwe studenten voor de felbegeerde Campus Cup. En op VRT Max vindt het eerste deel van de docu-reeks The Michael Jackson Story. Veel kijkplezier straks.
6: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
7: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
7: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Nu bij Maxizo.
10: Hallo!
9: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
12: Allee, dat is toch gemakkelijk?
11: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
12: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
11: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
13: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
14: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
15: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De VS gaat voorlopig geen schepen meer begeleiden door de straat van Hormuz. De OCMW's vragen ondersteuning omdat ze zwaar onder druk staan. En Arsenal mag naar de finale van de Champions League voetbal. De Amerikaanse operatie om schepen door de straat van Hormuz te begeleiden is na een paar dagen alweer stilgelegd. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd op zijn sociale media. Stijn Verkruijsen, wat is er aan de hand?
17: Het is een zoveelste bocht van Trump. Hij pauzeert Project Freedom, terwijl die operatie nog maar net begonnen was en er nog maar 3 schepen onder Amerikaanse begeleiding door die straat waren kunnen varen. Hij doet dat ook amper 3 uur nadat zijn minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, een persconferentie had gegeven waarin hij zei dat de gevechtsfase van de oorlog voorbij is en dat nu alle aandacht gaat naar die nieuwe operatie, namelijk het beveiligen van schepen door die straat.
18: This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay? We're not attacking them. But if they're attacking us, or they're attacking a ship, you need to respond to that.
17: Als Iran op schepen schiet die door de straat willen varen, dan zullen wij reageren, zegt Rubio.
0: En zegt president Trump er ook bij waarom hij de operatie op pauze zet?
17: Ja, hij doet dat omdat de onderhandelingen tussen Iran en Amerika volgens hem in een cruciale fase zitten. In Iran klinkt dat niet zo. Daar wordt die pauze als een overwinning gepresenteerd. Want Iran vond die beschermingsoperatie een schending van het staakt het vuren. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken is nu trouwens in China, een bondgenoot. Amerika heeft China al opgeroepen om Iran te vragen de straat van Hormuz vrij te geven. We zullen zien hoe dat verder gaat.
0: Dankjewel, Stijn. De Vlaamse regering maakt geld vrij voor vissers die veel inkomen verliezen door de oorlog in het Midden-Oosten en de hogere energieprijzen. Dit jaar zal dat tot maximaal 3 miljoen euro zijn. De visserij heeft het bijzonder moeilijk, zegt de bevoegde minister Hilde Krevits.
3: Als je gaat vissen op zee, dan verbruik je heel veel energie. Dat is niet alleen brandstof, maar ook koelinstallaties, de verlichting, het feit dat je moet leven aan boord. Dat wordt een pak duurder. En we zien dat heel veel vissers hun inkomsten op dit moment heel aanzienlijk zien dalen, te gevolge van die explosie van de kosten. En dus voor die vissers die een inkomen met meer dan 1/3 zien dalen, voorzien we straks ook tijdelijke ondersteuning.
0: De wekenlange staking bij Bpost heeft het postbedrijf 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers. Het is nog maar een eerste ruwe schatting. De verliezen komen onder meer door de boetes die Bpost moet betalen, omdat de dienstverlening tekortschoot, en door kosten om de achterstand van brieven en pakjes weg te werken. Veel postpersoneel heeft gestaakt omdat de werkuren zouden verschuiven van 's ochtends naar later op de dag. Sinds maandag zijn er geen blokkades meer, maar er is nog altijd geen sociaal akkoord. Vandaag zitten vakbonden en directie opnieuw samen. De OCMW's zeggen dat ze onder zware druk staan en daarom extra ondersteuning willen van de federale overheid. Er komen meer aanvragen voor een leefloon, nu mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En tegelijk krijgen de OCMW's nieuwe regels en bijkomende opdrachten opgelegd. Er is ademruimte en extra geld nodig, zegt Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
10: Er zijn sinds begin van dit jaar al duizenden mensen bij het OCMW komen extra aankloppen door deze maatregel. Nu, op zich staan wij nog altijd achter deze maatregel, maar we moeten hem natuurlijk goed kunnen uitvoeren. En vandaar dat wij aan de federale minister vragen om geen bijkomende druk op de OCMW's te zetten, geen nieuwe maatregelen in te voeren en ook te zorgen voor een goede financiële compensatie van de OCMW's.
0: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, mag van Spanje naar de Canarische eilanden varen. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij Kaapverdië, een 1500 kilometer ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen aan boord zijn overleden. 3 anderen die ziek zijn, zullen opgepikt worden met medische vliegtuigen. De dader van de dodelijke aanrijding eergisteren in Leipzig in Duitsland wordt geïnterneerd. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man niet toerekeningsvatbaar was. Hij moet naar een psychiatrische instelling. Tot een paar weken geleden was hij ook al opgenomen geweest. De man, een Duitser van 33, reed met hoge snelheid verschillende mensen aan in een voetgangerszone in het centrum van Leipzig. Daarbij vielen 2 doden. Bij een Oekraïense droneaanval op de Krim, het schiereiland dat door de Russen ingenomen is, zijn volgens Rusland 5 doden gevallen. Oekraïne had een staakt het vuren aangekondigd vanaf middernacht. Het is niet duidelijk wanneer de aanval precies gebeurd is. Rusland wil dan weer een staakt het vuren op 8 en 9 mei, vrijdag en zaterdag, om zijn overwinning op Nazi-Duitsland te herdenken. Sport. De Engelse club Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het versloeg in de halve finale Atletico Madrid met 1-0 na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd. Een verslag van Hermien van Beveren.
19: Met Leandro Trossard staat al zeker 1 Belg in de Champions League finale en de Rode Duivel lag ook aan de basis van het enige doelpunt in Londen. Het verschil met Atletico Madrid was opnieuw niet groot, maar Arsenal was wel de gevaarlijkste ploeg en kort voor rust kon Bukayo Saka scoren na een schot van Trossard. Atletico probeerde te reageren, claimde 2 keer een strafschop, kreeg die niet, terwijl aan de overkant Gyökeres de kans op de 2-0 miste. Maar 1 doelpunt volstond dus voor de finale, pas de 2e ooit voor Arsenal met Bayern München of Paris Saint-Germain als tegenstander.
0: In het volleybal heeft Mazeik ook de 2e wedstrijd voor de titel gewonnen tegen Roeselare. Thuis won Mazeik met 3-0. Als het Roeselare nog 1 keer kan verslaan, is Mazeik de nieuwe kampioen. Roeselare won de voorbije 5 jaar de titel. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. Het is fris, tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt ook opnieuw warmer. Vooraan, de Amerikanen gaan voorlopig geen schepen meer door de straat van Hormuz loodsen. President Trump pauzeert die operatie omdat er volgens hem kans is op een akkoord met Iran. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Radio 1. De Ochtend.
21: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
22: En Arno, goedemorgen.

0: helemaal tot op het einde. Ik zou niet anders durven. Arno en Vive ma liberté.
1: De ochtend.
0: De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken die heeft een uitnodiging in de bus gekregen van zijn Chinese ambtgenoot. Dus is die gisteren op het vliegtuig gestapt richting Peking. En daar zou hij vandaag praten met minister Wang Yi. En ze zouden daar wat van gedachten wisselen waar het dan over zal gaan. Dat willen wij weten van Dorien Emmers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Docent Chinese studies en economie aan de KU Leuven. Want dit is de eerste keer dat ze elkaar spreken sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Wat hebben ze te bespreken?
2: Ja, ze zouden nog een drietal keer met elkaar gebeld hebben, maar het is de eerste keer dat ze elkaar in persoon ontmoeten. En ze hebben toch wel heel wat te bespreken, hè? Want van Chinese zijde uit wil China eigenlijk toch ook wel dat dit conflict snel tot een einde komt. Van de Iraanse zijde uit hopen zij dat wanneer Trump volgende week naar China afreist, dat China geen toegevingen zal doen over zijn positie ten opzichte van Iran, waar Iran zich niet in kan vinden. Terwijl China van zijn zijde eigenlijk wel graag stapjes vooruit zou willen kunnen maken en misschien naar de VS toe zou kunnen willen signaleren dat zij achter de schermen toch gemedieerd hebben.
0: Ja, ze hebben allebei wel wat te winnen bij dit gesprek voor de toekomst. De oorlog, heeft die de band tussen China en Iran veranderd?
2: Iran is afhankelijker geworden van China door deze situatie. China is niet militair tussengekomen. Maar op diplomatiek vlak heeft China toch wel een belangrijke rol gespeeld. Een belangrijk moment was het veto van Rusland en China in de VN-veiligheidsraad. Mm-hmm. Waar China dan heeft gezegd, en Rusland ook, dat zij vonden dat het voorstel gebiased was en dat Iran niet meteen gedwongen mocht worden.
3: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
1: Peugeot. Radio 1 live.
2: Dat hier aangevallen is op een illegitieme manier, dat hebben ze ook al heel vroeg zo genoemd, van Chinese zijde uit, op een illegitieme manier door een grootmacht. En ja, China wil zich daar dan, wil zich positioneren als de grootmacht die zich daartegen durft te verzetten. Dus dat speelt ook wel aan de Chinese zijde een rol.
1: Ja, en hoe zit het eigenlijk? Want de hele wereld leidt hier op de een of andere manier onder die oorlog. Hoe zit dat economisch voor China?
2: Ja, China zeker ook. Intern in China probeert China te signaleren dat economisch het voor China niet zo erg is, dat China zich goed voorbereid heeft, ze hebben olievoorraden aangelegd, noem maar op. Maar eigenlijk voelen ze dit wel zeker. Hè? Hun energievoorraden op langere termijn staan onder druk, hun toevoerketens van heel wat kritische grondstoffen staan onder druk, hun toegang tot exportmarkten staan onder druk, wat ook een enorm probleem is voor China, die sowieso al in een situatie van overproductie zit voor heel wat goederen. Waar gaan ze al die producten verkopen? Het Midden-Oosten was vorig jaar de belangrijkste bestemming van Chinese investeringen. Ook high-tech investeringen in bepaalde golfstaten. Dat staat ook onder druk nu. Mm-hmm. Dus voor China staat er ook heel wat op het spel. En ze gaan dus wel degelijk achter de schermen Iran proberen te overtuigen, denk ik, om toe te zeggen tot een staakt het vuren.
1: Ja, want dat is achter de schermen. Hè. Je had het al over dat veto in de VN, die uitspraak dat het op een illegitieme manier is aangevallen. Maar wat doen zij intussen achter de schermen?
2: Ja, ze blijven achter de schermen omdat ze willen niet graag rechtstreeks mediëren. Dus tot nu toe was de belangrijkste mediator Pakistan. Omdat China eigenlijk ook goede banden wil onderhouden met de andere golfstaten. Zoals Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld. Dus vandaar dat ze achter de schermen blijven. Maar ze zouden toch wel bijvoorbeeld ook bij het staakt het vuren dat onderhandeld werd door Pakistan. Ja, last minute een duwtje in de rug gegeven hebben voor Iran om dat te aanvaarden. Dat gaan ze nu ook proberen te doen. De Chinese staatsmedia heeft voorlopig enkel gerapporteerd dat Arachi aangekomen zou zijn. Mm-hmm. In China opener communiceren ze er niet over. Alles wijst er toch op dat China die koers zal verder zetten.
1: Ja. Veel experten hebben het over China altijd, hè, wanneer het over deze oorlog gaat en over het grote belang van het grote land. Het is druk in Peking. Onze minister van Buitenlandse Zaken was er onlangs, de Amerikaanse
2: vorige
1: president
2: week,
1: Trump.
2: Ja.
1: Die komt volgende week, als hij zich niet bedenkt. Hè. Dat zegt wel iets, hè?
2: Ja, zeker. Het is inderdaad het afgelopen jaar, sinds het begin van de tweede ambtstermijn van Trump, druk geweest in Peking. Dus in zekere mate denk ik wel dat volgende week, als Trump inderdaad naar daar reist, dat Peking een heel brede rode loper gaat uitrollen. Want de hernieuwde aandacht voor China als mogelijke geopolitieke partner, dat is deels een resultaat van het feit dat Trump zo'n sloophamer is voor heel wat zorgvuldig opgebouwde diplomatieke relaties. Waardoor landen gaan kijken naar, we leven nu in een multipolaire wereldorde. Met welke grootmachten kunnen we op welk vlak samenwerken? En kan China misschien toch op sommige vlakken wel een interessante partner zijn voor ons? Dat is inderdaad een evolutie die we het afgelopen jaar hebben gezien. Trump wijst er voorlopig op dat hij effectief gaat afreizen deze keer, dus dat niet opnieuw uitgesteld gaat worden. Hij zei er al over dat het amazing gaat worden. Eerder in februari zei hij, this will be a wild one. Dan hou ik mijn hart wel al een beetje vast. Alleszins, hopelijk reizen ze naar daar en kunnen ze toch constructieve gesprekken hebben over een stabielere wereldorde in de volgende jaren.
1: Het woord stabiel, dat gaan wij onthouden. Dankjewel, Doreen Emmers, docent Chinese studies en economie aan de KU Leuven. Fijne dag.
2: Dag.

0: Licky Lee met Lucky Again. Zometeen de zelfrijdende auto, maar zolang dat zo niet is, is het dit. 177 kilometer file naar Antwerpen bijvoorbeeld. Op de E17 een kwartier van voor Kruijbeke. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Langzaam naar Brussel op de A12 10 minuten in Wilrijk door een ongeval. Op de E19 een kwartier vanaf Peutig. Op de E40 20 minuten vanaf Bertem. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten trager tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring wat aanschuiven van Strombeek tot Wemmel door een ongeval op de linkerrijstrook.
2: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
3: De ochtend.
0: Wordt het echt een realiteit? Is het binnenkort zover, die zelfrijdende auto's op de weg? Minister van Mobiliteit Annick de Ridder die wil een versnelling hoger schakelen nu de tests in Nederland met auto's goed verlopen zijn. De auto's zouden daar binnenkort de weg op kunnen. En onze redactie heeft vernomen dat er ook bij ons later deze week meer nieuws zou volgen. Steven Latree, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoofd AI bij onderzoekscentrum IMEC. Weet u meer? Wanneer is het zover?
4: Ja. Wel, voor wanneer het is altijd een beetje koffiedik kijken. Ik denk dat het vooral belangrijk is om goed te definiëren wat zo'n zelfrijdende wagen dan juist is.
0: Oké, wat is het en wat kan het?
4: Ja, ik denk dat we allemaal wel wat dromen. Hè. We zitten in de file en we gaan de krant lezen of wat e-mails doen ondertussen. Ja, dat is het absoluut niet. Hè. En zelfs de recente hoera-berichten van afgelopen jaren worden zelfs een beetje onderuit gehaald. Die experimenten stoppen meer en meer. Wat het wel is, is een zelfrijdende wagen waar je als bestuurder ten allen tijde heel aandachtig moet zijn ook. En die wagen eigenlijk nog wat moet helpen. Maar die rijdt wel zo goed als autonoom. Tesla noemt het full self-driving car. Het is niet echt full self-driving car. Het is een beetje meestal self-driving car. Dus wat betekent dat? Dat betekent dat je kan aangeven, ik wil van A naar B. Die wagen zal voor jou rijden, autonoom rijden. Maar je moet als bestuurder ten alle tijde heel aandachtig zijn op de weg en hem zelfs af en toe wat helpen.
0: Ja, maar waarom is dat dan? Want dan is het niet zelf. Probeer ons dat eens uit te leggen.
4: Ja, het is voor een heel groot stuk zelfrijdend. De filmpjes die vandaag al beschikbaar zijn van testen in Nederland tonen aan dat zo'n wagen in het centrum van Den Haag bijvoorbeeld rijdt. Voetgangers ziet, stopt voor een zebrapad als het recht moet afdraaien. Netjes wacht voor een fietser waar het voorrang moet geven. Dus op zich eigenlijk heel zelfrijdend is. Maar ook wel af en toe nog eens moet geholpen worden, omdat zo'n wagen vaak wel ietsje conservatiever is dan wij als mens en daardoor soms een klein duwtje moet krijgen van het is groen, je mag weer verder gaan rijden. Maar voor 98% van de tijd zal die wagen eigenlijk alle beslissingen voor jou nemen.
0: Maar als dat 98% is, dan is de verleiding misschien net wel groot om inderdaad de krant te gaan lezen, hè? Of een serie te kijken, ik zeg ze maar wat. Omdat het het gewoon doet, dan is het misschien wel gevaarlijk.
4: Ja, klopt. Hè. Dus daarom dat het heel belangrijk is. Hè. Zo'n wagen zal je zelf ook continu in de gaten houden. Dus in principe zou je dat nooit kunnen doen. Op het moment dat je niet meer je ogen op de weg hebt, zal die wagen dat detecteren en zal die automatisch in een meer manuele modus schakelen.
0: Ja.
4: En als een beetje het ironische aan die zelfrijdende wagen, tot 98-99% krijgen we die wagens wel relatief eenvoudig nu de dag van vandaag zelfrijdend, maar die laatste 2-3% omhoog niet meer in de bestuurdersstoel te gaan zitten, maar op de achterbank wat de kranten gaan lezen, dat is heel moeilijk.
0: Maar goed, dan betekent dat de eindverantwoordelijkheid nog altijd ligt bij degene die nog overzicht heeft over die 2%?
4: Ja, absoluut. En dus dat zal zeker in Europa de volgende jaren zo blijven. Er waren 2-3 jaren geleden waren er grote experimenten met commercieel beschikbare wagens, bijvoorbeeld in Duitsland, waar Mercedes en BMW wat we noemen level 3 zelfrijdende wagens hebben. Dat betekent concreet dat je wel nog in de bestuurderszetel moet zitten, maar je even goed die krant kan gaan lezen. Mm. Ja, die zijn eigenlijk in stilte gestopt. Omdat enerzijds de kostprijs van zo'n wagen bijzonder groot is, maar ook omdat die eigenlijk maar op heel beperkte plaatsen in Duitsland dan kunnen gebruikt worden. Lees een snelweg waar er de volgende 10, 15 kilometer geen afrit is. Zoveel van die plaatsen hebben wij ook niet in België.
0: Geen, denk ik, bij wijze van spreken. Hè? Dus ja, is ons wegennet daar klaar voor?
4: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Je ziet wel dat eigenlijk in binnenstad dat het meer en meer, dat het beter en beter lukt. Maar inderdaad, het is wel zo dat als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de Verenigde Staten, waar typisch die wagens eerst zijn gebouwd, getraind en zijn echt voorop voorbereid, hebben wij soms wel een complexer wegennetwerk, zeker als we spreken over echte steden zoals Gent, Antwerpen, Brussel. Maar ook daar zien we toch dat de vooruitgang in de technologie ervoor gezorgd heeft dat die toch eigenlijk echt wel heel goed zijn slag kan trekken. Maar het kan uiteraard dat nog altijd kan er een foutje gebeuren. Maar heel vaak dan foutjes waar wij als mensen misschien ook eens 2 of 3 keer moeten kijken. Denk aan 6, 7 straten die allemaal op een kruispunt samenkomen en we niet goed weten, is dit verkeersbord nu voor mij of voor die weg daar juist naast mij?
0: Ja, welke auto's zullen dat dan doen binnenkort?
4: Ja, het grote voordeel hiervan is dat eigenlijk de technologie in wagens meestal al van die aard is. En dan bedoel ik vooral de hardware, echt de camera's, de sensoren die erin zitten. Dat toch heel veel van de meest recente wagens dat zouden kunnen. Vandaag de dag is het vooral Tesla die daar koploper in is en die nu zijn software heeft goedgekeurd gekregen door de Nederlandse overheid om die echte modus te mogen inschakelen. Het staat al jaren in de Verenigde Staten, nu voor de eerste keer in Europa, specifiek in Nederland.
0: Dus voorlopig zijn het alleen Tesla's die zo zullen rondrijden?
4: Voorlopig wel, maar op zich zouden heel veel verschillende wagens van verschillende merken hebben die eigenlijk dezelfde hardware en zouden die met een software-update kunnen diezelfde autonomie krijgen in de toekomst. Dat is zeker nog niet voor vandaag, maar op zich stopt niks dat daartegen.
0: Ik heb zoveel slimme luisteraars, dat wil u niet weten, die allemaal blijkbaar ook in Amerika zijn geweest in de afgelopen tijd en daar zelfrijdende auto's hebben gezien op de passagiersstoel, kinderen zonder chauffeur, gewoon leeg. Waarom kan het daar wel en hier niet?
4: Ja. Dat is eigenlijk het ironische van het gegeven. Dat noemen wij niveau 5 aan zelfrijdende wagens. Dat betekent inderdaad eigenlijk een taxi die voorbij rijdt, waar er niemand in zit en jou weg kan oppikken. Dat kan wel. En op zich zou dat ook in België kunnen, moest de wetgeving hierin willen meegaan. Met de kleine beperking dat wij inderdaad opnieuw toch wel complexere wegennetten hebben. Maar het is belangrijk om te weten dat zijn totaal andere wagens en ook een totaal ander businessmodel. Okay. Waarom? Die wagens die hebben een kostprijs van 20, 30, 40.000 euro soms extra aan sensoren en camera's. Dat is niet een optie die wij als gewone consument zo snel daar zullen leggen om dat te kunnen gaan doen. Nee, dat zijn meer wagens die echt de vervanging zijn van taxis. En dan is het natuurlijk eerder het vervangen van de mens die je ook moet betalen als taxichauffeur daarin.
0: Ja, dat zijn twee verschillende dingen, heb ik begrepen. En luisteraar nu ook. Dank u wel, Steven Latree, hoofd AI bij onderzoekscentrum IMEC. En dan laat ook nog iemand weten, op de trein kan je ook gewoon de krant lezen of e-mails. Is ook zo.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
7: Onmogelijk.
6: Zekerheden?
7: Onmogelijk.
6: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
8: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
9: wegwijzer.
8: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer die uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
1: Half negen, goedemorgen. De Amerikaanse president Trump die pauzeert zijn operatie om schepen door de straat van Hormuz te loodsen.
3: Ja, voor een korte periode zegt hij om te zien of er een deal mogelijk is met Iran. De operatie heeft voorlopig dus maar een paar dagen geduurd en er zijn maar enkele schepen mee geholpen. Maar volgens Trump zitten de onderhandelingen met Iran nu in een cruciale fase. De wekenlange staking bij Bpost heeft het bedrijf 15 miljoen euro gekost, blijkt uit een eerste ruwe schatting op basis van de vele inkomsten die Bpost verloren is. Het gaat dan ook om boetes die het postbedrijf moest betalen en de bijkomende kosten van het wegwerken van de achterstand van brieven en pakjes. En de OCMW staan onder zware druk en vragen aan de federale overheid om geld en ademruimte. Er komen sinds begin dit jaar meer aanvragen voor een leefloon, omdat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En de overheid blijft ook nieuwe regels en opdrachten opleggen.
1: Belangrijk voor de OCMW's. Dankjewel Jasper. Goedemorgen Bram.
4: Goedemorgen.
1: Nog wat mist, zeg.
4: Ja, en nog wat regen ook. En voor het drogere weer moet je vandaag naar het westen gaan. Daar kunnen ook een paar opklaringen zijn. Maar elders in het centrum en in het oosten is het zwaar bewolkt, is het nevelig en valt er wat lichte regen. En dat is ook zo voor een groot gedeelte van deze dag. Ook de temperaturen die zijn vandaag ondermaats. 11 tot 14 graden maar. En dat met een kille wind uit het noorden. Vanavond en vannacht wordt het stilaan droog met opklaringen. Een minima van 5 tot 9 graden. En ook morgen ziet er toch wel wat beter uit dan vandaag. We gaan af en toe de zon te zien krijgen, maar er zijn ook nog wel wat wolkenvelden en lokaal kan er nog wel een buitje vallen. Bij opnieuw een ondermaatse 13 of 14 graden. Vrijdag dan zon en wolken, kleine kans op een bui, maar meestal droog weer en het gaat zachter worden. We gaan naar 19 graden en daar doen we op zaterdag nog wat bij. 2 of 23 graden dan, met vaak droog weer en zon en wolkenvelden.
5: Tegels, nachtdiersteen, parket in Bermo.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Vandaan natuurlijk. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Straks rond de middag, rond 12 uur, wordt in Venetië het Belgisch paviljoen officieel geopend door Vlaams minister van Cultuur, Caroline Genet. Veel schoon volk in Venetië deze dagen natuurlijk voor de Biennale van Venetië, tweejaarlijkse viering van de hedendaagse kunst. Viering is misschien niet de allerbeste omschrijving deze keer voor deze 61ste editie van de Biennale, want ja, er gebeurt wel een en ander. Joris Vergeil op het Lido met zicht op Venetië, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want er is al veel over gezegd en geschreven. Hè? Is daar veel van te merken in Venetië zelf?
2: Ja en nee. Het weer hier lijkt de sfeer op sommige plekken toch een beetje weer te geven. Het is hier echt grijs en regenachtig. In mineur. En dat is ook de overkoepelende titel, hè, van deze biennale. In Minor Keys. Al had de curator Koyokuo het helemaal anders in gedachten toen ze nadacht over dat thema, over de centrale tentoonstelling. Want de Biennale, dat zijn landenpaviljoenen, maar ook wel heel belangrijk, één grote centrale tentoonstelling. En daar begint het eigenlijk al. Koyokuo is onverwacht overleden, een paar weken voor de eerste persconferentie over haar biennale. Dat is nu bijna een jaar geleden. Haar team heeft dat werk dan in haar naam verder gezet, maar het zet natuurlijk wel een domper op de feestvreugde. Haar naam valt hier vaak. En ik sprak gisteren bijvoorbeeld met kunstenaars Otto Bongkanga en Sami Baloji. De ene woont in Antwerpen, de ander in Brussel. En ze zijn nog geselecteerd door de curator voor ze stierf, kende haar ook. En hun werk staat heel zichtbaar buiten aan het centrale paviljoen. Mm-hmm. En ze kwamen elkaar toevallig tegen toen ik erbij stond. Ze vielen elkaar voor mijn ogen in de armen, Ruud. En ik hoorde hen zeggen, we did it. Dus dat het daardoor een andere editie is dan anders, dat merk je echt wel.
0: Ja, en geopolitiek is er ook een en ander aan de hand in de wereld. Hè. Rusland en Israël blijven deelnemen, die paviljoens gaan open. Daar is ook veel controverse over.
2: Zeker, dat is al een paar weken of misschien zelfs al maanden dat dat speelt. Je merkt gewoon, heel de wereld komt hier samen. Dat geeft automatisch spanningen. Zeker als je weet dat dit eigenlijk ook een beetje een competitie is. Elk land wil natuurlijk scoren met een eigen inzending. Sami Balaji noemde dat een beetje een neocoloniaal gegeven. In elk geval, de hoofdprijs, een gouden leeuw, dat is voor een kunstenaar een heel belangrijke erkenning. Het kan een carrière echt helemaal lanceren, wereldwijd. Maar bon, door de controverse rond Rusland, rond Israël, is de jury van de prijzen collectief opgestapt, worden er zaterdag voor het eerst geen prijzen uitgereikt. Er komt ook geen nieuwe jury. Er komt dan een publieksstemming in november. Tegen het einde van de biennale weten we dan wie de publiekslieveling wordt. En je voelt dat dat ook voor spanning zorgt bij sommige kunstenaars hier. Omdat zo Rusland en Israël nog altijd kans maken op die gouden leeuw. Dus vergelijk dat gerust met die andere wedstrijd die volgende week van start gaat in Wenen, het Songfestival.
0: Ja, en daar blijven we over praten. Zal dat hier dan ophouden, denk je, die controverse? Nu, als het dan opent, gaat het dan wat liggen?
2: Deze week in elk geval niet. Er circuleren hier nog altijd petities. Er wordt opgeroepen om vrijdag te betogen. Dus ik ben benieuwd wat dat zal geven. In elk geval, de organisatie hier die blijft achter de deelname van Israël staan. De werken van Belu Simeon Fainaru die worden gewoon getoond. En voor het Russisch paviljoen is er wel een vreemd compromis bereikt. Dat heb je ook al wel gelezen. Die waren voor het eerst weer welkom sinds de oorlog in Oekraïne, sinds 2022 dus. Veel politieke commotie in Europa, ook hier in Italië. De Europese Commissie die dreigde dan met subsidie in te trekken. Het compromis is nu dat tijdens de previewdagen, dus van nu tot vrijdag, het Russisch paviljoen gewoon open is. Ik heb dat bezocht. Maar dat het vanaf zaterdag, wanneer het grote publiek welkom is, dat het dan dicht zal zijn.
0: Dat is een halfslachtige oplossing.
2: Dat is zeer halfslachtig. Vooral ook, ja, nu is alle pers daar. Hè. We hebben daar beelden gedraaid. Er is een groepstentoonstelling. Ik heb een muziekcollectief Russische muziek horen spelen. Alles stond ook klaar voor een zeer chique receptie. Dus je kan wel zeggen, Rusland heeft op deze manier een slag geslagen. Want de beelden van het geopende paviljoen, die gaan rond. Het is wel mooi dat aan de ingang van de biennale dan weer een Oekraïens werk staat. Origami Dear. Dus op die manier zou je kunnen zeggen dat Oekraïne nog net iets zichtbaarder is. Ja, symbolen, het doet er allemaal toe. Hè.
0: Ja.
2: Het andere belangrijk symbool is Iran. Dat heeft last minute de aanwezigheid hier geannuleerd. Dus je voelt gewoon geopolitiek, het komt
0: niet
2: allemaal
0: samen. De wereld speelt mee. Ja, natuurlijk. Het is ook, er zijn ook heel veel landen die daar van alles doen. Ons eigen land, zullen we daar naartoe gaan? Want je had het al over Otto Bongkanga en Sami Baloji. Maar Miet Warlop, dat is onze Belgische inzending in ons paviljoen. En voor het eerst is dat dus performancekunst. Werkt dat?
2: Ja, je merkt gewoon, Rut, dat dat paviljoen alles aan kan. Dat is zo'n prettige plek. Je bent er ook al vaak geweest. Hè. Elke keer wordt dat helemaal getransformeerd door de volgende kunstenaar. Het is ook het oudste paviljoen in de Biennale tuin. Dat blijft bijzonder. En nu dus, voor het paviljoen, staan er hoge houten tribunes met daarop tientallen gipsen platen met woorden in allerlei talen. Ik heb op voorhand ook gevraagd, ja, die regen, is dat geen probleem? Maar blijkbaar kan de gips daar toch wel tegen. En binnen dus ook nog eens van die tribunes met allerlei gipsen platen. Tijdens die biennale worden in het paviljoen ook die gipsen platen de hele tijd bijgemaakt. Je ziet dat gebeuren, want in de performance, die een paar keer per dag wordt opgevoerd, sneuvelen er nogal wat van die platen. It never shut, zo heet haar werk. En stil is het er nooit.
0: Dat is zeer energiek, zag ik. Hè? Ja.
2: Oh, ongelooflijk. Ja, maar echt opzwepende muziek en de performers. Ze halen echt alles uit de kast. En ook als ze er niet zijn, dan kan je nog altijd binnen, hoor je nog altijd de muziek. Want het kost natuurlijk enorm veel om hier elke dag performers te laten spelen. Ze zijn met vier. Dus de data dat ze echt spelen, die vind je op vrtnieuws.be. In elk geval, Miet Warlop is moe, maar duidelijk heel erg tevreden. Ik kon haar gisteren interviewen, luister maar.
3: We zijn net geopend voor de preview, dus ik ben hier nu 2 maanden. En dan eigenlijk 3 weken met de performers gerepeteerd. En nu, het is wel overweldigend. En zeker ook voor de performers. We zijn dat eigenlijk al heel tijd in een leeg paviljoen aan het doen. En dan nu plots moeten die zo drummen om eigenlijk tot bij hun objecten te komen. Dat ze op de muur moeten zetten. Dus dat is wel een hele andere situatie. Maar het werk krijgt natuurlijk ook wel meer mening. Omdat er een volk is. Dat zorgt wel dat werk plots er staat.
0: Dan begint het pas te leven, aldus Miet Warlop vanuit ons Belgisch paviljoen. En wij hoorden jou, Joris, heel graag. De volgende dagen zal jij wel nog blijven leveren, zeker vanuit Venetië. We zien jouw reportages wel op alle mogelijke kanalen van VRT Nieuws. Vanmiddag om 12 uur, officiële opening, energieke opening van het Belgisch paviljoen.

0: Klaas met Tijd voor mij. Tijd voor file, ja. 160 kilometer op de E314 van Nederland naar Leuven. Een kwartier trager van Park Midden-Limburg tot Houthalen. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Naar Antwerpen ook op de E17. Kwartier van voor Kruijbeke. Kwartier vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313 ook 15 vanaf Ranst. Ook nog een kwartiertje op de A12 van Schelle tot Wilrijk.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Langzaam naar Brussel op de A12, 10 minuten in Wilrijk door een ongeval. Op de E40, 20 minuten vanaf Berthem. Op de binnenring rond Brussel, 25 trager tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Groenendaal tot Tervuren. En ook nog 10 minuten van Stroombeek tot Jette. Daar zijn twee aanrijdingen gebeurd. En in Brussel sta je ook nog 20 minuten in de file aan de werken in de Wetstraat.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: De ochtend.
0: Leeft hij of leeft hij niet? Ik heb het over die bultrug Timmy. Wij hebben daar intussen al minstens 1,5 miljoen euro in die hele reddingsoperatie gepompt. Dat kan tellen. En dat dier was nogthans uitgerust met een trekker toen hij is vrijgelaten op zee. Maar die lijkt weinig of geen informatie door te sturen. En dus weten we het niet, tenzij Kelle Moreau het antwoord heeft. Goedemorgen, meneer Moreau.
4: Goedemorgen, Judith.
0: Marien, bioloog bij het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. Wij bellen elkaar vaak in deze saga. U bent op dit moment ook op een walvissenconferentie in Slovenië. Wordt daar veel over Timmy gesproken?
4: Wel, daar wordt veel over Timmy gesproken, maar vooral tussen de sessies door. Ja. Iedereen volgt met argusogen wat er daar allemaal aan het gebeuren is. Maar in het grote plaatje van de wereldwijde problemen waar walvisachtigen mee te kampen krijgen, moet ik helaas zeggen, dat zullen sommige luisteraars misschien schokkend vinden, dat het lot van één individuele walvis eigenlijk een beetje een fait divers is.
0: Ja, wel voor 1,5 miljoen euro, hè? Leeft Timmy nog?
4: Privaat geld, ja, ja. Natuurlijk. Ja, dat weten we dus niet met zekerheid. U hebt het al gezegd, de trekker, dat is een toch een iets wat warrig verhaal aan het worden, met veel mysterie omhuld. Die trekker, die zender die op de bultrug bevestigd is, is ook onderdeel van het private initiatief dat de reddingsactie heeft opgezet. En er gaan verschillende signalen, verschillende types informatie de wereld rond. Enerzijds wordt er gezegd, we krijgen wel regelmatig informatie van die trekker waaruit we kunnen afleiden dat het dier nog leeft. Maar anderzijds krijgen we geen plaatsbepaling. Er wordt ook gezegd, indien we die toch zouden krijgen, gaan we die niet, of toch zeker niet in real time, met de wetenschap delen. Dat is toch allemaal een beetje
0: jammer,
4: vreemd.
0: Hè?
4: Het zou toch goed zijn dat we daar allemaal iets kunnen uit leren, hè? Of dat zo'n reddingsactie uiteindelijk toch een positief einde kent. Het is allemaal heel eigenaardig en er is nog een ander aspect dat toch wel wat mysterieus is, namelijk het feit dat een dier dat eigenlijk meer dan een maand lang live de wereld rond gestreamd is geweest, dat er dan op het moment van de lang geanticipeerde vrijlating geen beeldmateriaal blijkt te zijn. Dus ook hoe dat dier uiteindelijk terug in zee gebracht is,
0: dat hebben we niet
4: vanuit
0: gezien.
4: Dat drijvende aquarium, zo gezegd, dat hebben we niet gezien. En daar bestaan ook verschillende verhalen over die de ronde doen. Ik weet het niet, hè, maar dus er zijn verhalen die zeggen, ze hebben het schip opengezet en hij is zelf de vrijheid tegemoet gezwommen. Andere verhalen zeggen, het dier was niet meer in staat om dat schip op eigen kracht te verlaten en ze hebben hem er moeten uittrekken met een touw aan de staart. Ik weet het niet, indien dat waar is, is dat weer iets dat volledig ingaat tegen alle mogelijke protocols. Ja. Voor walvisstrandingen. Het is allemaal mysterieus.
0: Ja, en ik voel aan hoe u het vertelt dat u met een beetje een wrang gevoel zit.
4: Ja, en dat ben ik niet alleen. Dat is de ganse wetenschappelijke gemeenschap die daar een beetje ervaring mee heeft. Dus het wetenschappelijk advies is van bij de aanvang van de hele reeks strandingen geweest, gebaseerd op de ervaring die er wereldwijd bestaat met dieren van dergelijke omvang, is het niet mogelijk om als mens een geslaagde reddingsactie op te zetten. En ook met privaat geld en de Duitse bevoegden die dan gezwicht zijn en toch een toelating gegeven voor de reddingsactie, dat dat nu allemaal zo mysterieus afloopt, dat sterkt eigenlijk de wetenschap alleen maar in de overtuiging dat dat aanvankelijke advies het juiste was.
0: We hadden dit niet moeten doen.
4: Wel, dat blijft zo. Hè. Dat we niet moeten doen. En dat klinkt hard wanneer je het leven van één individueel dier beschouwt. Maar het is gewoon de ervaring die leert dat het eigenlijk in de praktijk niet werkt.
0: Duidelijk.
4: En dat er dus ja, geen actie aan de orde was.
0: Oké, dankjewel. Kelle Morrow, marinebioloog bij het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen.
3: De Ochtend.
0: Over Timmy. Van Timmy naar Wales, want er zijn al Japanse, Amerikaanse en Duitse journalisten langsgekomen en nu ook nog een Belgische. Dat zei het pas verkozen lid van het Welsh parlement, Lindsay Whittle, toen onze ploeg hem daar opzocht in het stadje Caerphilly, zo moet ik dat zeggen, in de buurt van Cardiff. Hij komt op voor de Welsh Nationalistische Partij en dat moet ik dan weer zo uitspreken, Palit Cymru. We leren heel veel bij. Waarom is er zoveel aandacht voor de lokale parlementsverkiezingen in Wales morgen? Catherine van der Schoot, die dat allemaal perfect uitspreekt, en Björn van Keer, die zochten het uit en die maakte deze reportage.
5: We beginnen in Cardiff Bay. Een mengeling van oud en nieuw is dat hier. Een oud boothuis. Verderop het Millennium Centrum, hypermodern. Maar alle ogen en ook die van de cameraploegen die hier al onder de tentjes staan, zijn gericht op het grijze gebouw met veel glas en een enorme luifel. Dit is waar het om draait. Senate Cymru, het Welsh Parlement. Het krijgt meer macht bij de verkiezingen, gaat van 60 naar 96 zetels. Er komt ook een nieuw kiessysteem met proportionele resultaten, dus de puzzel kan helemaal herlegd worden. En wat hier verwacht wordt, is dat Labour, dat nu de meerderheid heeft, ook in de regering hier, heel sterk gaat verliezen. En dat aan Plaid Cymru, de regionale partij. Wat maakt hen zo populair en waar staan ze voor?
6: The next station is Caerphilly.
5: Caerphilly dus, in de twee talen hier. We hebben een afspraak met Lindsay Whittle, die al jarenlang meedraait in de gemeenteraad. Bij een bijverkiezing eind vorig jaar heeft hij ineens de Labour-kandidaat eruit gewipt. Hoe heeft hij dat gedaan?
7: Good morning, how are you?
8: Hello. Mr. Whittle.
7: How are you? All right, lovely to meet you. These are several.
9: It's a very close thing between ourselves and Reform, and the only way to beat them is for all the left-wing parties, which are the majority in Wales, to unite behind the strongest, and we are the strongest.
5: Hij wil heel de linkerkant van het spectrum overtuigen om voor Plaid te stemmen. Maar goed, aan de linkerkant zitten de Greens, maar zit ook Labour, die hier altijd de macht hebben gehad. Wat gaat er daarmee gebeuren?
9: We have seen the death of the Labour Party now in the last year within these valleys, and their time in Wales after 100 years has come to an end. We thank them for their service, we wish them well, but we're looking to the future now.
7: Hello there, how are you?
10: Just wishing that.
7: Oh, that's very kind, thanks very much. Thanks very much.
10: I hope all goes well.
7: Oh, lovely.
10: You've got my balance there.
7: Don't get knocked over, we're being interviewed by the...
10: Yes, we're from the Belgian radio.
11: Oh, from the Belgian radio?
10: Yes, we are.
11: Oh, really?
7: There you are.
11: Oh, interesting.
9: Well, we've had them from Tokyo, from New York Times, and from German television.
11: Oh, wonderful.
9: Now it's Belgium's turn, so...
11: Oh, well, I really hope you do well, and
9: we've
11: got to keep Reform out as well.
9: We are better than them.
11: Absolutely essential. Thank you, all the best, Lindsay.
5: Een vrouw die erg onder de indruk was van het programma van Plaid, How Reform UK buiten, maar waarin verschillen ze dan? It's also a kind of a nationalistic party.
9: No, it's British nationalism, full of xenophobia, misogynists, homophobes. We are totally the opposite to them. We are a welcoming country.
5: Wij zijn helemaal anders dan Reform UK, ook een nationalistische partij, maar zij zijn Britse nationalisten, zegt Lindsay Whittle. Ze zijn vrouwonvriendelijk, tegen homo's, tegen migranten, en dat zijn wij niet. Hier is iedereen welkom. Dat is het verschil tussen Plaid en Reform UK. Door het kiessysteem kan het zijn dat er hier een coalitieregering zal gevormd moeten worden. En dat is inderdaad zoals het zou moeten, zegt hij. Het Europese systeem toch op verschillende plaatsen waar je moet samenwerken en de ideeën bundelen. Maar goed, hoe zet je daar dan een regionalistische partij in die misschien wel voor onafhankelijkheid van Wales wil gaan?
9: When we are a prosperous nation, then we will thrive as an independent nation. But until that time, not just yet. Not just yet. I've waited 60 years. I can wait another 5.
5: De weg is nog lang, zegt Lindsay Whittle, voor onafhankelijkheid. Hij streeft er natuurlijk naar, maar het moet met allemaal samen gebeuren. Eerst een welvarend Wales en dan zien we wel.
7: Thank you very much. Thank you.
8: Take care. Bye-bye.
0: Morgen over de lokale parlementsverkiezingen in Wales. Ongetwijfeld nog meer.

0: Stella Soe en de Galants met Move In. Zometeen het nieuws van 9 uur en Floris komt er al aangewandeld. Ah, nee, gelopen. Ja, hij is er helemaal klaar voor.
1: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
2: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Wablicitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Het is vandaag 20 jaar geleden dat Grant McLennan overleed, de frontman van de band The Go-Betweens uit Australië. We gaan zo meteen nog eens hard aan hem denken, samen met collega Eddie Hendricks in Classic Stories na het nieuws.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. De wekenlange staking bij Bpost heeft het bedrijf 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit een eerste ruwe schatting. Het personeel staakte tegen het plan om de werkuren te verschuiven van 's ochtends naar later op de dag om meer pakjes te kunnen bezorgen. Alles opgeteld komt Bpost nu voorlopig aan een impact van 15 miljoen euro, zegt Mathieu Goudefroy.
14: Daarbij houden we rekening met bijvoorbeeld de verloren inkomsten, hè, omdat we natuurlijk minder post en pakjes hebben kunnen betalen tijdens die staking. Maar daarbij zitten ook de boetes bijvoorbeeld door tekortkomingen in onze dienstverlening. En ook de bijkomende kosten natuurlijk die we moeten maken om de grote achterstanden momenteel weg te werken. We schatten dat dat toch nog een tiental dagen zal duren voor we alle achterstanden in heel het land, vooral Wallonië en Brussel, dan weggewerkt hebben.
13: Sinds maandag zijn er geen blokkades meer, maar er is nog altijd geen sociaal akkoord. Vandaag zitten vakbonden en directie opnieuw samen. De OCMW's zeggen dat ze onder zware druk staan en extra ondersteuning nodig hebben van de federale overheid. Er komen meer aanvragen voor een leefloon, omdat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En de OCMW's krijgen ook nieuwe regels en bijkomende opdrachten opgelegd. Er is ademruimte en extra geld nodig, zegt Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
15: Er zijn sinds begin van dit jaar al duizenden mensen bij het OCMW komen extra aankloppen door deze maatregel. Nu, op zich staan wij nog altijd achter deze maatregel, maar we moeten hem natuurlijk goed kunnen uitvoeren. En vandaar dat wij aan de federale minister vragen om geen bijkomende druk op de OCMW's te zetten, geen nieuwe maatregelen in te voeren en ook te zorgen voor een goede financiële compensatie van de OCMW's.
13: De Vlaamse regering maakt geld vrij voor vissers die veel inkomen verliezen door de oorlog in het Midden-Oosten en de hogere energieprijzen. Dit jaar zal dat tot maximaal 3 miljoen euro zijn. De visserij heeft het bijzonder moeilijk, zegt de bevoegde minister Hilde Krevits.
16: De Iran-crisis zorgt ervoor dat de kostenstructuur voor onze vissers aan het exploderen is. Vandaar dat we met de Vlaamse regering beslist hebben om toch steun te verlenen en ervoor te zorgen dat onze vissers blijven uitvaren om te zorgen voor verse vis op ons bord. Het moet hier een echt grote inkomstendaling zien met meer dan 1/3.
13: De Amerikaanse president Trump pauzeert de operatie om schepen door de straat van Hormuz te begeleiden. Voor een korte periode, zegt hij, om eerst te zien of er een deal mogelijk is met Iran. De Amerikaanse operatie heeft voorlopig dus maar een paar dagen geduurd en er zijn maar enkele schepen meegeholpen. Maar volgens Trump zitten de onderhandelingen met Iran nu in een cruciale fase. De Iraniërs zien dit dan weer als een toegeving van de Amerikanen. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten valt er nog een groot deel van de dag regen. Het is ook fris tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui en af en toe zon. Vrijdag zon en wolken en opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
11: Radio 1.
18: Classic Stories.
11: Met Floris Dalemans.
10: Goedemorgen, welkom bij Classic Stories, waar we ook vandaag een verhaal vertellen samen met Chris Friends van Talking Heads en Tom Tom Club over een van de andere muzikale uitspattingen die hij ooit gedaan heeft als producer en muzikant. Dat voor straks in de jukebox. We gaan het hebben over Grant McLennan en de Go-Betweens. Er is interessant nieuws opgedoken over de Rolling Stones, iets met The Cure, dat gaan we zo meteen vertellen. En het is ook woensdag. Op woensdag geven we een duo ticket voor een concert weg. Voor wie, dat kom je te weten in The Who. Dat is ook voor straks.

0: Janis Ian, Run Too Fast, Fly Too High.
1: Classic Stories.
0: Gisteren is de allereerste single van het nieuwe album van de Rolling Stones uitgekomen. Die heet In The Stars en klinkt zo.

0: hebben eerder al hun nieuwe album Foreign Tongues aangekondigd. Dat was met die affichecampagne waar we het nog over gehad hebben vorige week. Intussen zijn er ook al wat verschillende namen bevestigd van mensen waarmee ze samenwerken op die plaat. Dat hebben ze bijvoorbeeld gisteren gedaan in New York. Ze waren in gesprek met Conan O'Brien in een of ander event over die nieuwe plaat. En dan vertelden ze wat leuke dingen, dat ze met Paul McCartney samenwerken, met Steve Winwood, met Chad Smith van The Peppers en ook met Robert Smith van The Cure. En bij die laatste, bij Robert Smith, was de ontmoeting tussen hem en Mick Jagger erg toevallig.
1: I turned up one day to do my vocals in London. And there's this bloke standing there with his back to me with this long gown on. When he turned around, he was covered in lipstick. I'd never met before. And it's, you are Robert Smith of The Cure. And he said, yeah, we've never met. And then I said, well, while you're here, then you better go and do something. That's how collaborations work sometimes.
0: Zo gaat dat dan. Je bent hier nu toch. Zing maar iets. That's how collaborations work sometimes. Go out and sing the backing vocal, zei Mick Jagger tegen Robert Smith van The Cure. En zo geschiedde. Je gaat hem dus ook horen op die nieuwe plaat van de Rolling Stones. Die plaat is er nog niet, want die komt pas uit op 10 juli. Nog even wachten daarop dus. Maar sinds gisteren kregen we dus al deze eerste single van de Stones die, ja, naar hun normen heel modern klinkt, alhoewel als de gitaar hier invalt, hoor je wel meteen vintage Rolling Stones. In The Stars is dit.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: dan komt die nieuwe plaat Foreign Tongues uit. Dit is daar de eerste nieuwe single van In the Stars van de Rolling Stones.
1: Radio 1. Classic Stories.
0: Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat Grant McLennan overleed. Hij was pas 48, stierf veel te jong in zijn slaap. Grant McLennan was een van de oprichters en frontmannen van de groep The Go-Betweens.

0: Streets of Your Town van de Go-Betweens wordt nog heel vaak gedraaid vandaag de dag. Zeker hier bij Radio 1 houden we nog altijd heel erg van dat liedje. Eddy Hendricks, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Floris.
0: Zwaar, wij houden hiervan, hè?
1: Wij houden hier erg van, ja.
0: We draaien het nog regelmatig. Ja. Praat mij eens bij de Go-Betweens. Waar situeren we dit?
1: In Australië zitten we. Die Streets of Your Town is hun bekendste nummer. Het is van eind jaren 80 en op dat moment waren ze toch al 10 jaar actief. En ik vind het eigenlijk ook wel een van hun mooiste liedjes. Mm. Dus ja, die Grant McLennan is een van de oprichters en frontmannen, maar hij is niet alleen. De andere is Robert Forster. Dus twee trekkers in die groep, twee straffe songschrijvers ook. En nu en dan zegt of schrijft er in die tijd iemand dat ze de Lennon en McCartney van Australië zijn.
0: Oh ja.
1: Maar bon, Floris, dat is, zoals elke vergelijking met Lennon en McCartney, van de pot gerukt.
0: Ja, maar afgaande op Streets of Your Town en andere nummers die ik van hen ken, konden ze wel een aardig liedje schrijven.
1: Ja, toch? Natuurlijk, dat zeker. Ze zijn heel sterk in melodieuze, ja, verzorgde gitaar, pop, poprock. Knappe teksten ook. Ze zijn alle twee literair aangelegd. Het zijn bijna kort verhalen die ze op muziek zetten. En het eerste nummer dat hen hier wat airplay bezorgd heeft is Bachelor Kisses.

0: Bachelor Kisses van de Go-Betweens. Zoals je zegt, een mooie, dromerige gitaarpop. Grant McLennan, zijn hand zit hierin.
1: Ja, hij heeft het helemaal geschreven, ja. Ja,
0: ze waren in Australië begonnen, zeg je. Ja. Speelt zich dit daar dan af of is het ook al groter op dat moment?
1: Ja, stilaan wordt het met dit nummer, dat is een single geweest en dan krijgt heel veel airplay, wordt het voor hen wel wat groter dan Australië zelf. Dat komt ook omdat ze met een andere Australische groep de Birthday Party op tournee mochten. De Birthday
0: Party. Nick Cave, ja.
1: Voilà, dat was Nick Cave, de jonge Nick Cave, de wilde Nick Cave nog. Maar bon, ze mogen daarmee op tournee en ze komen daar onder andere voor in Engeland, in Londen. En daar maken ze toch wel wat furoren en de pers en de radio springen er wel een beetje op. Ideale springplank voor de groep. Hun carrière komt in een stroomversnelling en eind jaren 80 zijn ze op hun creatieve hoogtepunt met het album 16 Lovers Lane. En daar komt dan weer die Streets of Your Town van, dat we het daar straks even hebben gehoord.
0: Ja, dat nummer was bij ons ook heel bekend. Dan denk ik dat ze daar zo wel wat gelanceerd waren. Was het dan vertrokken?
1: Dat zou je denken. En daar had het ook al een schijn van. Maar paradoxaal genoeg is die Streets of Your Town eigenlijk een beetje het begin van het einde geweest.
0: Ah, ja?
1: Dat is een beetje kort op de bocht, maar het is eigenlijk wel een beetje waar. Er zijn een paar redenen voor. Eerst en vooral, The Streets of Your Town en het hele album krijgt wel heel veel lof van de pers. En zeker ook genoeg airplay, dat is het probleem niet. Maar het wordt helemaal geen commercieel succes. Dus probleem. En wat ook meespeelt, we hebben het al over Robert Forster en Grant McLennan gehad. De twee speelfiguren van de Go-Betweens. Maar in de band spelen ook nog twee vrouwen mee. Twee geweldige muzikanten. Lindy Morrison op drums en Amanda Brown op viool. En nog veel meer instrumenten.
0: Mm-hmm.
1: En die Lindy Morrison is het lief van Robert Forster.
0: Ah, ja.
1: En Grant McLennan en Amanda Brown, dat is ook een koppel.
0: Ja, dan is de vergelijking met Lennon en McCartney en de Beatles wel helemaal weg. Want daar zat dat helemaal anders in elkaar. Ik voel wel een beetje Fleetwood Mac of ABBA zelfs.
1: Ja, niet zozeer qua muziek, maar qua dynamiek en gedoe. Wel. Al is het zeker niet zo complex als bij Fleetwood Mac destijds. Maar ja, daar kan ook niks of niemand overheen. Ja. Bij de Go-Betweens zat dat zo. Die Streets of Your Town is een compositie van Grant McLennan.
0: Mm-hmm.
1: En Robert Forster die voelt stilaan aan zijn water dat die Grant McLennan en Amanda Brown zijn lief, meer en meer een twee-eenheid wordt. Ook professioneel binnen de groep. Amanda is nu het klankbord voor Grant en niet meer Robert Forster. Dus, en daar heeft die Robert Forster het eigenlijk wel best moeilijk mee.
0: Ja, hun relatie verzuurt een beetje, voel ik.
1: Die relatie verbrokkelt en in combinatie met dus dat gebrek aan commercieel succes zorgt dat toch voor een wat onaangenaam sfeertje. En clever

0: genoeg hebben ze het niet langer laten etteren. Nee, kort na die Streets of Your Town doeken Robert Forster en Grant McLennan de go-betweens op.
1: Ja.
0: En dat doen ze zonder de rest van de groep daarover te polsen.
1: Ai, ai.
0: Ja. Dus en Amanda is daar zo kwaad voor dat ze dat uitmaakt met Grant.
1: Ja, die twee zijn dan op elk hun eigen weg gegaan, solo gegaan?
0: Ja, die zijn beide solo gegaan en hebben best wel mooie platen gemaakt, hoor. En van Grant McLennan herinner je misschien deze single nog, die toch wel wat airplay gekregen heeft.

0: Een stukje uit Lighting Fires van G.W. McLennan. Dat is ook Grant McLennan. Zijn tweede naam is William. Daar komt die G.W. vandaan. Dat is een nummer dat ik inderdaad nog heel goed ken. Mm-hmm, ja. Is hij solo succesvoller geweest?
1: Nee. Nee, helaas nee. Hij maakte in totaal 4 soloplaten, maar ook daar weer weinig commercieel succes. En hetzelfde geldt voor de solo-carrière van Robert Forster. Dus voel je al een beetje aankomen wat er dan gebeurt, Loris.
0: Is er een reunie geweest?
1: Ja hoor, die twee mannen vinden elkaar weer en beginnen opnieuw met de Go-Betweens. In 2005 brengen ze het album Bright Yellow, Bright Orange uit. En in Australië krijgen ze daarvoor de award voor beste album van het jaar. Dus een Australische Mia.
0: Niet slecht. En dan lijkt het dan toch wel te lukken. Wat vroeger dan niet ging, dat commercieel succes in eigen land. Want ja, zo'n beste album van het jaar en zo. Ja. Dan verdien je wel iets, hè?
1: Ja, maar dan komt er iets tussen. Ach. Tussen de Go-Betweens.
0: Okay.
1: Ja,
0: helaas. Vrouwen weer?
1: Nee, erger. Veel erger. Ah. Noodlot. Het is Grant McLennan die in zijn slaap aan een hartaanval
0: stond. Ah, dat is waar we het vandaag over hebben eigenlijk. Ja. Want dat is 20 jaar geleden natuurlijk.
1: Dat is vandaag dag op dag 20 jaar geleden. Dus dat was ook meteen het einde van de Go-Betweens.
0: Als je dan net een soort Australische Mia gekregen hebt, dan volgt er toch een soort eerbetoon of zo, denk ik. Hoe is dat aangekomen in Australië?
1: Wel, enkele jaren later hebben ze in Brisbane, dat is de stad waar ze vandaan kwamen, hebben ze een van de bruggen die over de rivier de Brisbane loopt, hebben ze die herdoopt tot de Go-Between Bridge.
0: Oh, dat is wel mooi.
1: Ja, en dat geeft ook wel een beetje aan dat die Go-Betweens in eigen land echt wel een grote status genieten.
0: En dat is terecht, Eddie, want we zeggen net, we horen ze graag, de Go-Betweens.
1: Mm-hmm,
0: bedankt om 20 jaar na datum van het overlijden van Grant McLennan die band even weer tot leven te brengen. Een van de boegbeelden van die groep was hij. En we gaan ze denk ik nooit vergeten. We zijn toch in elk geval nu niet helemaal vergeten.
1: Ze mogen een plaatsje wel hebben, ja.
0: Wat spelen we? Wat is volgens jou de mooiste? Toch Streets of Your Town misschien?
1: Dat is voor mij een van de mooiste en het is ook hun bekendste nummer. Dus geen twijfel.
0: Gaan we doen. The Go-Betweens. Eddie, veel dank.
1: Alsjeblieft.

0: 20 jaar geleden overleed Grant McLennan en dit is erfgoed intussen de Go-Betweens en Streets of Your Town. Nog een dikke 110 kilometer file op de E314 van Nederland naar Leumen. 20 minuten vertragen van Park Midden-Limburg tot Houthalen. Daar is links versperd door een ongeval. Nog 3 files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de E19 ook 10 minuten, dat is vanaf Sint-Job. En vanaf Ranst ook, dat is de E313 richting Antwerpen, dat is ook 10 minuten. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Naar Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Boggerhout. Het gaat ook traag naar Brussel. Op de E40 is dat vooral 10 minuten vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Brussel sta je een kwartier stil in de file aan de werken in de Weststraat.
1: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
2: Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.

Bags & Howard, Big Bubbles, No Troubles en Skilo daarvoor en I Wish. Het is woensdag. Op woensdag spelen wij hier in Classic Stories het spel De Hoe. Als je zometeen kunt raden wie we zoeken, win je misschien tickets voor het concert van die artiest. Ik heb één duo-ticket liggen voor een concert dat binnenkort plaatsvindt. Voor wie? Ja, dat is de vraag natuurlijk. We gaan zo meteen een opgave laten horen. Daar zitten vier geluidsfragmenten in. Die leiden samen naar één artiest. Als je het weet, stuur dan zo snel mogelijk je naam en je e-mailadres door. Want de eerste die het goed heeft, die mag naar het concert van de artiest die hier verstopt zit.

Ja, wat zou dat kunnen zijn? Die vier fragmenten leiden naar één band, één artiest, één groep. Ja, één man, één vrouw. Dat moeten we nog een beetje in het midden laten. Wie het precies is, dat gaan we zo meteen hopelijk horen van een winnaar. Als je het weet, stuur je naam en je e-mailadres door via de Radio 1-app of het Radio 1-kanaal op VRT Max. In afwachting, de Bengals. Dit is Going Down to Liverpool.

Going Down to Liverpool van de Bangles. We zitten volop in de hoe. We zijn op zoek naar een winnaar voor concerttickets van een artiest die verstopt zit in deze opgave. Coming out.

0: Dat waren de fragmentjes van de opgave. Daar zijn zoals altijd een paar foute antwoorden op binnengekomen. De overleden artiest die niet kan spelen van de week is Bob Marley. Elke week is er iemand die zo'n artiest opnoemt. We geven concerttickets weg. Bob Marley is het dus zeker niet. Olivia Dean is ook een paar keer genoemd. Damso zat ertussen. Peter Gabriel zat ertussen. Kate Tempest is genoemd. Allemaal foute antwoorden, maar... ook heel veel goede antwoorden. Er waren heel wat mensen die het wisten, maar de eerste was Christian Art uit Merelbeke. Christian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar was je mee bezig toen de opgave op de radio kwam?
1: Hier te danken. Ik weet het niet meer.
0: Het is 5 minuten geleden, Christian.
1: Ja, ik stond in de keuken. Ik denk dat ik een wafel aan het eten was.
0: Oké, maar vreselijk druk had je het niet. Dat begrijp ik.
1: Nee. Ja.
0: Je hebt het helemaal goed. Welke artiest zochten wij vandaag?
1: Big Thief.
0: Big Thief, inderdaad. Hoe ben je daar opgekomen? Heb je alle fragmentjes herkend?
1: Het eerste was Big Love van Fleetwood Mac. En dan was het Adrianne Lenker. Dus ja, dat was al redelijk duidelijk. En ik denk dat daarna Fergal Sharkey nog gekomen is, maar dat was ik al aan het typen GSM.
0: Inderdaad, Fergal Sharkey, You Little Thief, zo heet dat nummer. Big Love van Fleetwood Mac. En dan ja, een stukje gesprek van Adrianne Lenker. Je moet haar dan natuurlijk herkennen, dat is bij jou wel het geval. Je herkende haar stem en dan ook een stukje muziek van haar. Dat heeft het wel weggegeven, denk ik dan, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ben je daar blij mee met tickets voor Big Thief? Dat is de grote vraag natuurlijk.
1: Ik ben er blij mee. Ik had eigenlijk al 2 kaartjes. Maar kijk, nu kan ik nog 2 mensen meenemen.
0: Ah, voilà,
1: ik ben een grote fan. Ik ging met mijn dochter gaan. En nu kan ik nog 2 andere mensen meenemen. Hè.
0: Dat is jullie allemaal van harte gegund. Veel plezier daar, Christian. En tot later. Hè.
1: Ja, tot later. Ja, tot ziens.
0: En hopelijk spelen ze dit dan ook bijvoorbeeld Forgotten Eyes, een van de singles van Big Thief, die ze altijd met veel succes brengen tijdens concerten, dus hopelijk binnenkort bij ons ook.

0: Vergas en Ice van Big Thief. Dinsdag 2 juni spelen ze in Vorst Nationaal. En Christian, je mag met onze groeten en met nog een paar vrienden gaan. Dat is een heel mooi concert, denk ik. Wij gaan vooruitblikken naar vrijdag. Want vrijdag viert Chris Frantz zijn 75ste verjaardag. Daarom zit hij al de hele week in de jukebox.
1: De jukebox van
0: Chris Frantz van Talking Heads, van Tom Tom Club, de band waar hij bekend door geworden is. Maar Chris Frantz heeft zoveel meer gedaan. Hij is bijvoorbeeld ook te horen op dit nummer.

0: Jawel, het nummer 19-2000 van Gorillaz. Ook daar hoor je Chris Frantz op. Zijn vrouw Tina Weymouth, ook van Talking Heads en Tom Tom Club, hoor je daar ook op trouwens. Het begon allemaal na een toevallige ontmoeting met Damon Albarn in Londen in de jaren 80. Wanneer Talking Heads of Tom Tom Club in Londen gingen spelen, wouden ze altijd naar een specifiek hotel in de wijk Notting Hill. De Portobello Hotel, een hotel in een van die prachtige typische Notting Hill huizen met zo die grote zuilen en een klein voortuintje. Je kent dat beeld misschien wel. In die jaren was het een heel populair hotel voor bands of artiesten wanneer ze in Londen kwamen spelen.
1: Portobello Hotel, which is where Talking Heads and Tom Tom Club like to stay. A lot of musicians and artists would stay there. It's since become very expensive and most people can't afford it now, but in those days it was they gave a discount to bands.
0: In de Portobello Hotel kregen artiesten en bands korting vroeger. En zelfs het personeel bestond uit artiesten, want er werkte toen ook nog een onbekende muzikant in de bar tijdens de nachtelijke uren. En dat was Damon Albarn.
1: Damon was the nighttime bartender, and he, you know, we would say we'd like a few beers, and he'd bring the beers, and then he said, you know, I'm starting a band.
0: Kijk, zo gemakkelijk is dat. Je geraakt aan de praat aan de bar, zo simpel is het. In de Portobello Hotel, Damon Albarn is daar barman. Hij giet biertjes uit voor Chris Frantz en Tina Weymouth. Hij vertelt dat hij ook met een band bezig is. Het is 88 op dat moment. Damon Albarn is 20 jaar en net begonnen met Blur. Tom Tom Club vertrekt weer verder op tour, hun wegen scheiden. Maar de band van die barman in de Portobello Hotel komt helemaal van de grond. Blur wordt enorm succesvol. En wanneer hij daarna met Gorillaz begint, belt hij Chris and Tina op.
1: He later on invited us to contribute to the first Gorillaz album. I did a little bongo thing and Tina did a vocal thing and the record was a big hit.
0: A little vocal thing, dat ga je zo meteen horen. Tina Weymouth zingt echt wel mee op dat nummer. En een beetje bongo van Chris, ze staan er toch maar op dat nummer. Het nummer en de debuutplaat worden een gigantisch succes voor Gorillaz. Chris en Tina waren ook meteen fan van die band.
1: We like what the Gorillaz do. I saw him doing what Tom Tom Club did, which is something very different from, like with us, Tom Tom Club was very different from Talking Heads, not what you would expect exactly from members of Talking Heads. Same with him. Gorillaz is very different from Blur, and maybe not what you would expect from a member of Blur. So I think he would. One of the reasons he asked us to play on it probably was a nod to the fact that he liked what Tom Tom Club had done.
0: Chris Frantz ziet veel gelijkenissen tussen Tom Tom Club en Gorillaz. Ze kwamen beide uit een andere band, respectievelijk Talking Heads en Blur. En beide deden ze iets compleet anders dan met die vorige band. Een perfecte samenwerking, dacht Damon Albarn. En gelijk had hij.

Gorillaz, 19-2000, een beetje bongo van Chris Frantz en stem van zijn vrouw Tina Weymouth, allebei van Talking Heads en van Tom Tom Club. Trouwens ook Noodle, hoor je daar? Noodle is een virtueel personage bij Gorillaz. Die stem was van Mio Hattori, die later nog wat opdook op de liedjes van Gorillaz. Dat was het verhaal van vandaag. Heeft nog andere dingen gedaan buiten Talking Heads en Tom Tom Club, die Chris Frantz. Morgen nog één verhaaltje in de jukebox. En nu onderweg naar het nieuws van 10 uur. Dat is zo bij de radio. Dit is Television daarentegen. En Venus.

0: Tom Verlaine ten tijde van Television en Venus. Hij overleed in 2023, wordt nog altijd hard gemist in de muziek. Morgen nog meer Classic Stories. Zometeen is er De Wereld van Sophie.
1: De Roma en Literair Productiehuis Vonk en Zone presenteren Vers Vuur. Op zaterdag 23 mei. Een prikkelend festival van woordkunst in al haar vormen. Met onder andere Chibi Ichigo, Fresco, Ikraan, S.O.E. Weide en Willy Organ op verschillende podia. Tickets via deroma.be, samen met Radio 1.
2: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
3: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
2: Behandelingen zonder resultaat.
4: Het heeft nooit niet geholpen.
3: Nee.
2: Is er sprake van een verdienmodel?
5: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
2: Op de rug van de patiënt. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Grando, Grando, Grando.
8: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
12: Check, check, check. Check de promo.
11: Aldi, altijd vers, altijd slim.
13: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
16: Gelukzakken?
15: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
16: Ah, chansaars.
15: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
17: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
18: Allee, tot straks, hè, mama.
17: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
19: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
20: Bij Cyparis XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Cyparis XL.
21: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
22: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
23: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
24: Wordt u wel eens geambeteerd door geluidsoverlast? Laat het zeker weten en luister vooral naar De Wereld van Sophie zometeen, want we gaan het erover hebben na het nieuws van 10.
1: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dood. De verplichte sluiting 's nachts van bars, winkels en bordelen in de Brabantwijk in Schaarbeek lijkt na een maand al resultaten op te leveren. Er zijn minder diefstallen met geweld, er ligt minder zwerfvuil en de bewoners vinden het rustiger op straat. Dat zegt de waarnemende burgemeester van Schaarbeek. Sinds begin deze maand moeten handelszaken tussen 1 en 6 uur 's nachts dicht blijven en de meeste zaken houden zich daaraan. De eerste resultaten zijn dus hoopgevend. Door de droogte in april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Op meer dan 6 op de 10 meetplaatsen staat het grondwater laag of zeer laag. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen en de Kempen. Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
0: Voor de tijd van het jaar is dat toch wel minder gunstig. Dus we hebben eigenlijk toch wel veel meer regen nodig om dat grondwater verder aan te vullen. En dan niet die hevige stortregen zoals we ook de voorbije dagen hebben gehad. Want als het te hevig regent op korte termijn, dan spoelt dat water veel te snel af naar de riolering en dan is het eigenlijk ook weer verloren.
24: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen probeert Ferm Kinderopvang vandaag mensen warm te maken om onthaalouder te worden. De Fermgroep biedt momenteel opvang aan 67.000 kinderen. De nood blijft bijzonder groot, want er zijn meer dan 11.000 plaatsen tekort in Vlaanderen. En het is nu interessanter geworden om in het beroep te stappen, zegt Elke Butiens van Ferm.
2: Veel mensen weten bijvoorbeeld nog niet dat er ondertussen ook een nieuw werknemersstatuut bestaat. Nu met het nieuwe statuut dat er bestaat, is het zo dat onthaalouders vast inkomen krijgen, aangevuld met een onkostenvergoeding en eigenlijk alle voordelen waar een andere werknemer van kan genieten. Dat maakt het nu wel veel aantrekkelijker.
24: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het een boot met drugsmokkelaars op een bekende smokkelroute. Die informatie kan niet onafhankelijk gecheckt worden. En de aanvallen zijn volgens experts ook in strijd met het internationaal recht. Sinds vorig jaar heeft het Amerikaanse leger zoal 185 mensen gedood in het Caribisch gebied en in de Stille Oceaan. Opdeling vandaag. In het westen blijft het meestal droog. In het centrum en het oosten valt er nog een groot deel van de dag regen. Het is fris tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui en af en toe zon. Vrijdag zon en wolken en opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo.
4: Radio 1.
5: De wereld van Sophie.
10: Met Sophie Lemaire.
26: Een zeer goeiemorgen.

0: Hartbrekers met Cocon. Een zeer goeiemorgen en welkom.
1: De wereld van Sophie.
0: Deze week publiceerde luchtvaartconsultant 270 de nieuwste cijfers over de geluidsimpact van Brussels Airport. De last die mensen ondervinden van de luchthaven. Daar is al enkele weken veel om te doen en nu blijken ook de cijfers op een probleem te wijzen. Er komt nu net één voorbij, zeg. Vervelend. Van 104.000 mensen rond de luchthaven is de slaap ernstig verstoord. Dat is een stijging van 2,5% in één jaar tijd. Geloof ik. En dat terwijl de luchtvaartsector zich wel sterk maakt dat de vloot al maar stiller klinkt. Ik steek er graag mijn licht over op bij luchtvaartspecialist Luc de Wilde. Een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Voorzitter ook van de Aviation Press Club. Die studie waar we nu uit leren dat er 104.000 ernstig slaapverstoorden rond de luchthaven wonen. Waar komt die studie vandaan?
2: Wel, het is zo dus dat elke luchthaven verplicht is van de overheid om jaarlijks een studie te laten doen, metingen te laten uitvoeren en die dan, ja, het is niet alleen metingen, maar ook consulting te doen, dus een navraag doen bij omwonenden, welke de gevolgen zijn, welke de hinder is. En daar is men aan verplicht en dat is het rapport ervan.
0: Oké. Komt van Brussels Airport zelf eigenlijk?
2: Onder meer, ja, inderdaad. Ja. Maar het moet van de overheid.
0: In dat rapport van deze week lezen we dus dat ook een derde van de vluchten in 2025... dat er een verschil wordt gemaakt tussen ernstig slaapverstoorden, die vermeldde ik al, ernstig gehinderden, dat zijn er toch 300.000 geloof ik, en potentieel sterk gehinderden. Wat is het verschil tussen die groepen of wat betekenen die groepen?
2: Ja, dat die eerste groep die ernstig slaapverstoren, dat is, ja, vind ik zelf toch ook wel een verontrustend element. Dat zijn de mensen die er echt de slaapstoornissen door ondervinden, door het vaak overkomend vliegverkeer. En dat is inderdaad onaangenaam. Die tweede groep, ja, dat zijn mensen die er wel ook ernstig door gehinderd worden, maar minder continu. Het zijn ook termen die vastgelegd zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar zoals je weet, In terminologie is het vaak soms moeilijk om precies te gaan bepalen wat, wanneer, hoe, in welke omstandigheden. Weer is een belangrijke factor, wind bijvoorbeeld. Ik hoor dat ook wel eens van mensen die wonen in de buurt van een spoorlijn. Ja, de ene keer hoor ik die treinen wel meer dan de andere keer. Dus de methodiek is ook belangrijk, omdat je kunt met cijfers heel veel aantonen. Maar uiteraard, dat er hinder is, daar kunnen we zeker niet aan twijfelen.
0: Ja, nee, want zijn het cijfers, u zegt het, u schrikt er een beetje van of u vindt het toch alarmerend dat het zoveel mensen zijn die gehinderd worden?
2: Ja, schrikken doe ik er niet van. Wat je wel ziet in dit resultaat van het onderzoek is dat er natuurlijk wel een verschuiving is van de mensen die daar hinder van door ondervinden. En dat is door een gewijzigde procedure die in gang getreden is eind vorig jaar. Mm-hmm. En die nu nog altijd van toepassing is. En dat betekent eigenlijk dat je een ander publiek of een andere groep mensen tegenkomt die hinder ondervinden daar waar dat deze mensen dat vroeger helemaal of bijna niet hadden. En dat heeft vooral te maken met die aanvliegroute waar we het, veronderstel ik, zo dadelijk nog zo nodig hebben.
0: Ja, want er was inderdaad al wel wat gemor in Brussel de jongste tijd over de geluidsoverlast van de luchthaven. Wat is daar precies veranderd?
2: Ja, het is zo dus dat vroeger, we moeten misschien eerst duidelijk maken, en dat is misschien toch wel interessant voor de luisteraar ook, dat een vliegtuig, ja, dat kan de lucht ingaan door de draagkracht, de stuwkracht van een vliegtuig en de snelheid. Dus vooral bij het opstijgen zorgt dat voor heel veel lawaaihinder. Maar volgens de studie gaat het hier voornamelijk over landende vliegtuigen. En een vliegtuig dat landt, maakt sowieso minder lawaai dan bij het opstijgen. Maar wat belangrijk is, een belangrijke kanttekening is, dat natuurlijk bij de landing krijg je een ander soort geluid. Dat is de aerodynamica op de vleugels. En dat zorgt er dan wel voor dat je een soort sissend geluid krijgt. En doordat die aanvliegroute nu gewijzigd is, ja, is dat voor die mensen die eronder wonen nieuw. Het is enerzijds nieuw, maar het is ook wel een ervaring die minder aangenaam is.
0: Ja, waarom is die landingsroute gewijzigd?
2: Ja, dat heeft eigenlijk een beetje te maken met Europese wetgeving of aanbevelingen in de eerste plaats. We moeten ook eventjes teruggaan naar de weersomstandigheden. Laten we daarbij beginnen. Zijn vaak de piste die nu gebruikt wordt, de 07 links. Dat is, ik ga je ook nog even zeggen, de luchthaven Zaventem heeft 3 start- en landingsbanen. Mm-hmm. Dat betekent, ik zeg wel degelijk start en landing, dus dat kunnen die in de beide richtingen gebruikt worden. Dus dan heb je eigenlijk 6 pistes die kunnen gebruikt worden. En dat is allemaal in functie van de windrichting. En de laatste weken, zeg maar maanden, worden we vaker geconfronteerd met een oosten, noordoostenwind, waardoor er een bepaalde baan, 07 links, veel vaker gebruikt wordt voor het landend vliegverkeer. Ja, zeer intens, tot zelfs deze week ook nog, heeft louter en alleen te maken met de windrichting. En waarom? Omdat vliegtuigen altijd, ja, bijna niet alleen aanbevolen, maar om veilige omstandigheden te landen, is dat tegen de wind in. Dus je moet altijd tegen de wind in je landing proberen uit te voeren. En het is in functie daarvan dat de luchtverkeersleiding de baan openstelt die tegen de wind vliegen mogelijk maakt.
0: En zolang de wind uit één kant blijft waaien, zal de landingsbaan ook dezelfde blijven.
2: Klopt, klopt. En dat is inderdaad een fenomeen. Weerkundigen hebben er misschien wel een uitleg voor. Ik lees daarover dat het wel iets vaker voorkomt dan vroeger. Dat is ook zo. Als we de laatste statistieken bekijken, wordt die landingsbaan heel frequent gebruikt. Maar nogmaals, het heeft echt te maken met vliegveiligheid. Want een vliegtuig moet, net zoals het opstijgen, moet ook het landen gebeuren tegen de windrichting in. En dan krijg je uiteraard de veiligste procedure om het vliegtuig aan de grond te zetten. En dit is eigenlijk het gevolg van de weersomstandigheden in de eerste plaats. Mm-hmm. En niet zozeer van ja, een bepaalde politieke partij of een luchtverkeersleiding die beslist om we gaan die route gebruiken om die mensen het leven wat moeilijk te maken. Nee, zo werkt het niet, helemaal niet. Dat kan ik echt beklemtonen. Het gaat louter en alleen om vliegveiligheid in functie uiteraard van de weersomstandigheden, voornamelijk de wind dan.
0: In het rapport dat deze week uitkwam, stond ook te lezen dat 1/3 van de vluchten in 2025 gebeurde met de meest geluidsefficiënte toestellen. In 2019 zou dat nog maar 1/4 van de toestellen geweest zijn dat geluidsefficiënt was. Wordt er inderdaad de jongste jaren stiller gevlogen? Dat 1/3 van de vluchten in 2025 gebeurde met de meest geluidsefficiënte toestellen. In 2019 zou dat nog maar 1/4 van de toestellen geweest zijn dat geluidsefficiënt was. Wordt er inderdaad

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Profel Ramen en Deuren is uw huis heilig. Dat is een glasheldere belofte. Radio 1, live.
3: Worden. Natuurlijk, dat gaat al over een langere termijn. Maar als we kijken over de voorbije pakweg 30 jaar, van de jaren 1995 tot 2025, zijn ze toch tot 30% stiller geworden. Dus het omgevingsgeluid. En dat is door de inspanningen die men vooral doet naar aerodynamica van de vliegtuigen, voor de vleugels. Omdat het normaal luchtweerstand veroorzaakt. Luchtweerstand kan geluid veroorzaken, maar vooral ook op het inzetten van stillere motoren. En ik zeg maar, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappijen die vooral actief zijn op Zaventem, dat zijn dan Brussels Airlines en TUI, maar uiteraard ook anderen, die hebben toch wel de voorbije jaren fors geïnvesteerd in de aankoop van die nieuwe vliegtuigen. Natuurlijk, dat is niet zoals met een auto. Een auto die heb je meestal op een paar weken, maanden, als je die nieuw wilt kopen. Ja, voor vliegtuigen mag je toch rekenen op 2-3 jaar, vooraleer die geleverd worden. Mm-hmm. Dus de beide maatschappijen die ik net noem, Brussels Airlines en TUI, die zijn dat proces gestart. Die hebben al een 10-12 van die vliegtuigen. En dat proces wordt nu verder gezet en zal pakweg over 3 jaar vervolledigd zijn, waardoor een groot deel van hun vloot echt stiller is dan de voorbije jaren.
4: Het zal iets verlichten, maar de klachten zijn er wel. Hè? De klachten van geluidsoverlast. Als ze om de 5 minuten boven je hoofd komen vliegen in drukbevolkt gebied, dan blijft er geluidsoverlast bestaan. Hoe zou dat nog kunnen opgelost worden? De Hoge Gezondheidsraad pleit bijvoorbeeld voor een verbod op nachtvluchten tussen 11 uur 's avonds, 7 uur 's ochtends. Is dat een realistische oplossing?
3: Wel, ik denk dat je dan moet kijken naar luchthaven, tot luchthaven. Als je kijkt in de ons omringende landen, is er eigenlijk maar 1 grote luchthaven die een nachtsluiting heeft. En dat is de luchthaven van Frankfurt in Duitsland. De andere luchthavens, Schiphol bij Amsterdam en Parijs, Charles de Gaulle, die luchthavens hebben restricties. Dat wil zeggen dat je daar minder vluchten kan uitvoeren. Maar ook Brussels Airport heeft dat. Er zijn duidelijke restricties voor met welk soort toestellen er mag gevlogen worden, hoeveel vliegbewegingen er 's nachts mogen zijn. Dus dat is allemaal strikt gelimiteerd. Maar als je de vraag stelt, hoe zou men dat kunnen verbeteren? Denk ik dat je vooral moet kijken of je niet gaat penaliseren. Dus dat je die luchtvaartmaatschappijen die oudere lawaai veroorzakende vliegtuigen gaat beboeten, maar ze gaat eerder motiveren met incentives om geluidsarmere vliegtuigen in de vloot te nemen. En ik weet bijvoorbeeld dat DHL, een hele grote vrachtvervoerder die vooral 's nachts opereert, dat die ook gestart is met dat proces om stillere vliegtuigen in de vloot op te nemen. Maar nogmaals, dat doe je echt niet van vandaag op morgen. Dat is een proces van jaren. Maar ik denk dat zowel de overheid als Brussels Airport inspanningen kunnen doen om bijvoorbeeld de vliegtaxen te verlagen voor luchtvaartmaatschappijen die geluidsarmere vliegtuigen inzetten.
4: En dat zo aantrekkelijker te maken voor de luchtvaartmaatschappij.
3: Een andere mogelijkheid, zoals je aanhaalde, van ja, je kunt de luchthaven sluiten, maar dan moet je ook naar de andere factoren gaan kijken, economische factoren. Je mag niet vergeten dat Brussel een enorm logistiek centrum is, vooral naar de farmaceutica. Heel veel geneesmiddelen passeren langs de luchthaven, maar ook de duizenden pakjes die we allemaal wel eens over de vloer krijgen. Ja, vele daarvan komen ook allemaal via het systeem van on-time delivery, dus werkelijk 's nachts landen met het vliegtuig in Brussel en dan met kleine vrachtwagen of bestelwagens naar de klanten brengen. En daar zijn we toch wel uniek in qua ligging. Maar het heeft ook zijn nadelen, omdat wij heel dicht bevolkt zijn.
4: Ja. Zou je, zot ideetje, de luchthaven gewoon kunnen verplaatsen op langere termijn? Een andere locatie centraal in het land vinden, waardoor je niet zo dicht bij het bevolkte stadscentrum zit?
3: Ja, zeg nooit nooit. Het zou altijd kunnen. Alleen, het probleem is dat wij in België, en dan spreek ik niet alleen over Vlaanderen, maar in België geen enkele ruimte niet meer hebben die voldoende groot is om een nieuwe luchthaven te creëren. Hmm. Ik denk dat het eind jaren 80, 90 was, ook weer van vorige eeuw, dat onder de regering Verhofstadt nog 1 keer voorgesteld

0: geweest is om een totaal nieuwe luchthaven te bouwen in Henegouwen. Men heeft dat onderzocht, maar men is ook al tot de vaststelling gekomen dat de beschikbare ruimte te klein was om een volledige operationele luchthaven te hebben. En dat is natuurlijk ook niet alleen omwille van die vliegtuigen, maar je krijgt dan ook die aanvoerroutes. Je moet autowegen aanleggen, je moet die vlot bereikbaar maken. Dus ja, een nieuwe luchthaven aanleggen, denk ik dat onmogelijk is. Maar waar wel weer nog over gesproken wordt, is bijvoorbeeld een luchthaven aan te leggen in zee. Gezamenlijk door Nederland en België.
1: Ja.
0: En dat er in de buurt, ja, het is niet echt in de buurt van Zeeland, maar dat daar iets zou aangelegd worden, omdat in Nederland de groei van de luchtvaart ook bijzonder sterk is, maar ook uiteraard de gevolgen voor omwonenden, is er destijds door een politieke partij in Nederland voorgesteld van laat onze luchthaven in zee bouwen, zowel voor Nederland als België. Maar sedert dat het voorstel gedaan is, hoor ik over dat project ook niks meer.
1: Ja, het zal ook immens veel kosten om zoiets te gaan opzetten. Maar dat ging ik vragen, hebben ze in de buurlanden gelijkaardige problemen eigenlijk? Wordt daar ook geklaagd over de luchthavens?
0: Wel, je kunt toch wel zeggen dat Europa toch heel dicht bevolkt is als je dat gaat vergelijken bijvoorbeeld met Azië of ook de Verenigde Staten of Canada. Zijn we zeer dicht bevolkt op een kleine hoeveelheid grond. En de verschillen van klachten, die zijn er wel van land tot land. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets in de voormalige Oostbloklanden, en dan ga ik eventjes in de richting van Roemenië, Hongarije en dergelijke, Joegoslavië, daar hoor je die klachten veel minder. Waar zijn de meeste klachten in Europa? Voornamelijk rond Amsterdam. Daar is men echt, daar nemen politieke partijen dat zelfs op in hun verkiezingsprogramma, wat de toekomstplannen zouden moeten zijn voor de luchthaven Schiphol. Wij uiteraard ook, maar nogmaals, het heeft te maken met die dichtbevolkte omgeving waar wij in vertoeven.
1: Ja, de belangrijkste maatregelen die op korte termijn effect zouden kunnen sorteren, dat is dan stillere vliegtuigen stimuleren dat die vooral in gebruik worden genomen.
0: Ik denk dat dat een correcte samenvatting is. Je raakt op die manier niet aan het economisch weefsel. Je raakt ook niet aan het logistieke knooppunt dat Brussel is. Je behoudt ook de werkstelling. Maar uiteraard, het moet allemaal samengaan met een aanvaardbare leefomgeving. Dat kan ook bijvoorbeeld door isolatie van woningen. Maar ik denk, als je vliegtuigmaatschappijen gaat motiveren en stimuleren om nieuwere, modernere vliegtuigen te gebruiken, dat zij daar is. En dat is een proces dat trouwens al volop aan de gang is. Ik geef u daar één voorbeeld van. Dat is misschien niet slecht, dit voorbeeld. London Heathrow, de grootste luchthaven in Europa, neemt ook maatregelen om die stillere vliegtuigen naar Londen te brengen. En luchtvaartmaatschappijen haken erop in. Die gaan erop in. Ook bijvoorbeeld Brussels Airlines zal naar Londen vliegen met hun stilste vliegtuigen, omdat ze een incentive krijgen om die vliegtuigen te gebruiken. En ik denk dat daar toch wel een oplossing te vinden is.
1: Luc de Wilde, luchtvaartspecialist, voorzitter van de Aviation Press Club. Heel erg bedankt.
0: Graag gedaan. Radio 1.

0: Ray featuring Hans Zimmer en Click Clack Symphony. We gaan het hebben over geluidsoverlast. Dus benieuwd het me zeer of u ooit geluidsoverlast ondervindt. En welke dat dan is, laat gerust weten via de app van Radio 1 of op het Radio 1 kanaal van VRT Max. Op de E314 van Nederland naar Lummen moet je even voor Genk Oost opletten voor een defecte auto op de linkerrijstrook. En in Brussel sta je een kwartier in de file aan de werken in de Wetstraat. Op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: De wereld van Sophie.
0: Meer dan 104.000 mensen in de ruime omgeving van luchthaven Brussels Airport worden in hun slaap ernstig gestoord door de opstijgende en landende vliegtuigen. Zo'n 300.000 mensen zijn door het lawaai ernstig gehinderd. Dat blijkt uit cijfers van 2025 die pas werden vrijgegeven. En zij die in het Brusselse gewest wonen, die hebben het allermeest last. Hoe zwaar is die geluidsimpact dan en in hoeverre beïnvloedt dat het dagelijkse leven daar? Daarvoor ging Lotte de Kaluwe eens op café in Brussel om te horen hoezeer het thema leeft in de hoofdstad.
3: Ik hoor die om het kwartier overvliegen, maar het is een beetje een geruis. En dat gaat weg. Maar na 3 jaar hier wonen ben ik daar al gewoon. En is dat een beetje, kan dat loslaten, ik kan dat uitzetten.
4: Ik woon nog niet zo lang in Brussel. En ik merkte al een verschil met een jaar geleden en nu. Dan was dat zo'n moment dat we samen op terras zaten. Heel vlakbij op ons appartement. Dat we zeggen, is er nu nog één aan het vliegen? Nog één? Meestal valt ons dat niet echt op. Maar dat was de eerste keer dat we ons echt opvielen. Dat er heel veel meer passages zijn.
5: Waar woont u?
6: Anderlecht. Maar ze vliegen echt heel laag en het is heel luid. Zeker als het bewolkt is, want dan gaan die echt door die geluidsmuren. Dat is echt ongelooflijk luid.
5: Is het meer dan vroeger?
6: Ja, en frequenter. Want vroeger was het ook soms een dag niet. Maar nu heb ik de indruk dat het elke dag is.
4: Ik woon in Molenbeek langs het kanaal en voor mij is het zelfs niet recent, is het echt al jaren, vooral in de weekenden, dat er 's nachts gevlogen wordt, heel laag over mijn gebouw. Molenbeek is een super dichtbevolkte, gezinsrijke, kinderrijke gemeente en ik denk altijd, oh my god, als al die mensen wakker worden tussen 2, 3, 4 uur 's nachts van die laag vliegende vliegtuigen, dan zijn we met meer dan 100.000, zoals er zo gezegd in het nieuws verspreid wordt.
7: Ik woon in de buurt van Torontaxis. Ik hoor redelijk wel wat passeren, maar qua lastgewijs valt het voor mij relatief wel mee, omdat ik al even in een stad woon, dus om een duur raak ik dat wel gewend. En ik heb ook wel de luxe dat de ramen bij ons wel echt wel heel goed geïsoleerd zijn, waardoor ik er niet zoveel problemen van heb. Maar ik kan me wel voorstellen, als je in een beetje minder geïsoleerde huis zit, dat het geluid wel redelijk overlastend kan zijn.
8: Ik woon in Vorst. We hebben zo onze dagelijkse cargovlucht die overvliegt, die we zo al wat kennen, om hoe laat ook. Maar verder moet ik wel zeggen dat het mij niet opvalt bij ons dat daar vliegtuigen passeren. Maar die nachtvluchten lijkt mij inderdaad niet zo om vrolijk van te worden.
9: Ik woon zelf bij het Maria Luisa Square bij Maalbeek. Je ziet ze wel van ver passeren, maar zelfs dan vind ik nog steeds dat je dat echt heel hard hoort. En nu mijn lief woont bij IJzer en daar heb je het echt heel hard, dat geluid. Je hebt dat echt zo, als de gordijnen die dicht zijn, ben je echt zo precies zo overdonderd door dat geluid.
6: Het is echt om de 10 minuten soms, hè.
9: Zo.
6: Echt om het kwartier, ja.
9: Ik merk het echt wel op dat het veel frequenter is.
10: Ik merk er niet zo heel veel van.
11: Ik denk dat ze echt zo just zo bij het kanaal over, allee, zo daar echt meer. En wij zitten echt aan de andere kant, dus niet zoveel last van.
12: Als filmstudenten wel. Wij zijn filmstudenten, of ja, een deel van ons. En dan hechten we veel waarde aan ons geluid in de film. Dus vliegtuigen zijn dan wel echt irritant als wij aan het filmen zijn.
10: Ja, het is gewoon, als je filmt, dan er zijn zo apps voor om te zien of er vliegtuigen aankomen. En dan, ja, dan soms zie je dat er een vliegtuig aankomt, dan moet je alles stilleggen en dan moet je heel lang wachten voordat het terug stil is. Want dan heeft gewoon heel lang geluid nadat die gepasseerd is en zo. Dus, ja.
13: Ik woon niet in Brussel, in de Lembeekhalle.
5: En daar zijn er ook vliegtuigen die overvliegen?
13: Daar horen wij momenteel ook meer opstijgende vliegtuigen, vooral 's morgens. Ik word ervan wakker als de venster open staat. Dan word ik ervan wakker en dan gaan wij die sluiten.
5: En heeft u al gedacht aan oordopjes? Of,
13: ja, dan zet ik inderdaad mijn oordopjes in. Dus als ik weet van het is te warm op de kamer, dus de vensters moeten open blijven, dan doen we onze oordopjes in. En dat helpt wel.
5: Maar het beïnvloedt dus wel uw slaapkwaliteit.
13: Ja, dat wel natuurlijk. Gelukkig kunnen wij redelijk goed terug inslapen. Maar ik kan mij voorstellen dat sommige mensen eens wakker zijn en niet meer de slaap kunnen hervatten.
5: Vindt u dat een probleem?
13: Ja, eigenlijk wel. Hè. Als je echt een goede slaapkwaliteit wilt hebben en je wilt uitgerust 's morgens aan je werkdag beginnen, dan is het volgens mij voor iedereen wel belangrijk dat hij een goede slaapkwaliteit heeft. En ja, vliegtuigen verstoren dan natuurlijk die slaapkwaliteit.
8: Ja, ik word er wakker van 's nachts. Mijn nachten zijn onderbroken. Ik kan ook niet met mijn raam open slapen natuurlijk. Dus verse lucht 's nachts is niet mogelijk. Ik hou zo mijn slaap bij met mijn horloge. En ik krijg soms echt zo'n hele slechte slaapscore omdat ik veel te vaak ben wakker geworden. Ik heb onlangs nog eens door het mooie weer gedacht, ik ga toch met mijn raam open slapen. Ik denk dat ik 14 à 20 keer wakker ben geworden op één nacht. Dus dat kan niet anders dat dat invloed gaat hebben op mijn gezondheid.
14: Ik woon in Aarschot.
5: In Aarschot? Oké. Ja, dan heeft u niet veel last van de vliegtuigen in Brussel.
14: Nee, in Brussel niet. Maar in Aarschot beginnen ze al te draaien. Hè. Er komen er heel veel vliegtuigen in Aarschot nog vrij hoog over. En dan Rotselaar, Leuven naar beneden. Dus op een zondagavond merk je toch wel heel veel terugkomers van citytrips. Sommige, vooral vrachtvliegtuigen, kunnen soms wel heel laag vliegen. Dat je het zelfs die hoort als je met ramen open slaapt. Die hoort je al in Aarschot, wat eigenlijk straf is, want die zouden daar nog een stuk hoger moeten vliegen. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat dat hier in de regio overlast kan bezorgen.
8: Ik heb 2 mooie terrassen. Het enige moment dat het heel fijn is om op die terrassen naar vliegtuigen te kijken, is op de Nationale Feestdag. Want dan zie ik ze ook heel laag overvliegen en dat is spectaculair. Maar ja, die terrassen, ik zeg het overdag, is het voor mij soms minder storend. Maakt het deel uit van het leven in een stad ook. We kunnen ook niet wensen dat het doodstil is. Maar het is vooral 's nachts, die nachtvluchten. Waarom moeten vliegtuigen 's nachts vliegen? Voor wie? Wie zit daar dan in, vraag ik mij af. Zijn dat alleen onze pakjes? Kunnen die dan een dagje later komen? Dat heeft zeker impact op mijn leven. Ik heb ook al gedacht om te verhuizen. Er zijn ook buren van mij die verhuisd zijn met exact die klachten. Omdat die op het 6e, 7e verdiep, dus bovenaan wonen. En dan denk je, ja, het is hier rustig, maar nee.
9: Geluidsoverlast is nooit fijn in het algemeen. Je kunt dat relativeren door te zeggen van ik ben in de stad gaan wonen. Dat is mijn eigen verantwoordelijkheid ook een beetje. Maar tegelijkertijd, Brussel is het dichtbevolkte deel van België. Waarom laat je daar die vliegtuigen zo dicht over de stad landen en opstijgen? Veel meer mensen gaan daar dan last van hebben dan als je dat spreidt over Vlaanderen en Wallonië. Als je zegt we spreiden het, hou dan ook rekening met die bevolkingsdichtheid.
8: Ik ben eigenlijk heel blij dat het nu nog eens op de agenda komt.
5: Ben je van plan om te verhuizen?
8: Nee. Ik woon veel te goed. Dicht bij het centrum, mooie plek. Molenbeek, kanaalzone. Ik woon er al 15 jaar. Het is een fantastische buurt. Dus nee, verhuizen ga ik niet doen.
0: Niet alleen in Brussel, tot in Lembeek, tot in Aarschot horen ze de overvliegende vliegtuigen. Ik wil het vandaag daarover hebben, over geluidsoverlast en ook over hoezeer dat een impact kan hebben op je leven. Mocht u soms last hebben van geluidsoverlast en als dat zo is, welk geluid is het dan dat u danig hindert? Dat benieuwt me zeer. Is het brommertje van de buurjongen? Is het werken in de buurt? Of de haan een beetje verderop? Laat maar weten. Via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
2: Radio 1.

0: your brain. Too much to ask about. So don't ask.
1: Dry cleaning en strong feelings, die zijn er ook over geluidsoverlast.
2: De wereld van Sophie.
1: Een nieuw rapport over de geluidsoverlast die Brussels Airport met zich meebrengt zegt dat de nachtrust van ruim 100.000 mensen die rond de luchthaven wonen ernstig verstoord wordt door het vliegen, vooral dan 's nachts. Een stijging is dat van 2,5% in vergelijking met een jaar geleden. En dus hebben we het daar eens over. Want het is natuurlijk niet alleen rond een luchthaven dat mensen wakker liggen of gestoord worden overdag tijdens het werken of tijdens gewoon het babbelen. Met je bezoek op dat moment, de scoutvijf in de buurt, het laden en het lossen van vrachtwagens in de buurt, het optrekken van auto's aan het kruispunt vlakbij. We worden allemaal af en toe wel eens auditief gekloot. Wat is de impact van geluidsoverlast? Wat stoort ons het meest en wat kan je daartegen beginnen? Daarover kan ik het hebben met professor Dick Botteldoorn. Een zeer goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Professor aan de UGent, u leidt daar de onderzoeksgroep Noise and Health. Die onderzoekt de invloed van geluid op onze gezondheid. Vanaf wanneer kan je eigenlijk spreken over geluidsoverlast?
3: Ja, dat is een heel variabel gegeven. Hangt af van de persoon, uiteraard ook van het geluidsniveau. En van de situatie waarin u verkeert als u het geluid hoort. Als u 's nachts of 's avonds in een rustige periode blootgesteld bent aan omgevingsgeluid, dan zal u daarop anders reageren dan als dat tijdens uw eigen drukke activiteiten is.
1: Mm-hmm. Het gaat niet per se over decibels of zo. Je kan het niet vatten in vanaf zoveel decibel spreek je over geluidsoverlast. Het is een beetje in the ear of the beholder.
3: Ja, dat klopt. Natuurlijk, er moet een bepaald geluidsniveau zijn vooraleer je het geluid gaat waarnemen of vooraleer je er aandacht gaat aan besteden. En hoe luider iets is, hoe groter de kans dat je het hoort en hoe groter de kans dat je gehinderd bent. Mm-hmm. Of hoe groter de kans dat je lichaam gaat reageren tijdens de nacht bijvoorbeeld. Gaat het lichaam reageren door de hartslag te verhogen en zich eigenlijk klaar te maken om te ontwaken, om te vluchten. Dat natuurlijk niet nodig is voor een overvliegend vliegtuig, maar evolutionair gezien een luid geluid met lage frequentie werd aanzien als iets gevaarlijk en dus reageert je lichaam om zich voor te bereiden.
1: Mm-hmm.
3: En ja, goed, dan ga je ook op langere termijn mogelijke effecten daarvan zien.
1: Ja, wat je aan het doen bent speelt mee in de bepaling van wat overlast is. Als je gewoon rustig wat aan het rondwandelen bent in de tuin, word je minder gehinderd door pakweg een vliegtuig dan wanneer je in gesprek bent met de buurman en je het gesprek even moet stilleggen.
3: Dat is niet altijd zo duidelijk, omdat je hebt twee zaken natuurlijk. Je hebt een activiteit, bijvoorbeeld een gesprek, en dan kan het zijn dat dat gesprek verstoord wordt door een luid geluid, als dat luid genoeg is. Anderzijds, als je wil genieten van de stilte in je tuin of in een park of iets dergelijks, dan zal een stiller geluid misschien sneller je aandacht trekken en ja, meer hinder veroorzaken, omdat het niet strookt met je intenties van dat moment.
1: Mm-hmm.
3: Je wil dan genieten van die stilte, je hoort dan nog duidelijker de verstorende geluiden.
1: Ja. Voor sommige geluiden heb je ook een betere tolerantie. Kan dat? Bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven. Hè. Ambulances bijvoorbeeld, die storen als ze passeren. Maar je vindt het niet erg, want het is een ambulance. Je weet dat die een goede zaak komt doen.
3: Ook daar weer is er een nuance. Het belang dat mensen hechten aan een geluidsbron. Ze denken, dit is noodzakelijk. Of die activiteit die met dat geluid te maken heeft, is noodzakelijk, dan gaat men iets toleranter zijn. Maar het voorbeeld dat u geeft over ambulances, dat zal misschien wel kloppen ergens op een plaats waar heel zelden zoiets gebeurt. Maar als je natuurlijk in de buurt van een ziekenhuis woont waar er continu ambulances aan en afrijden, dan verandert de zaak. Hè? Dan ga je misschien toch wel meer hinder ondervinden. Dus. Maar het klopt natuurlijk helemaal. En dat is een van de redenen waarom je verschillen ziet tussen hetzelfde geluidsniveau veroorzaakt door bijvoorbeeld een trein of een vliegtuig of een auto.
1: Mm-hmm.
3: Omdat mensen bepaalde bronnen meer acceptabel vinden, meer belangrijk vinden voor de samenleving dan anderen.
1: Ja. Weten we van welke soort geluiden mensen sneller last zullen ondervinden?
3: Dat hangt een beetje vanaf wat je last noemt, maar het is natuurlijk wel zo dat, ja, je kan eigenlijk zeggen de geluiden die opvallen. Hè. Dus iets wat opvalt doordat het een hoger geluid is, een korte piek is, een steile piek is, een snel toenemend geluid. Iets wat opvalt omdat het qua frequentie afwijkt, hè. Misschien een hoge pieptoon, tonaal pieptoontje, of een laagfrequente brom die je vaak hoort. Dus die uitzondering zorgt ervoor dat je meer gaat letten op dat geluid en een grotere kans op hinder hebt. Als je dat vertaalt naar dagdagelijkse geluiden, ja, dan ga je zien dat betekenis die mensen hechten ook aan het geluid. Hè. Dus als je iets hoort, wat hoor je dan? Hè? Je hoort niet, mensen gaan zelden zeggen, ik hoor een ruis of een pieptoon. Ze gaan zeggen, ik hoor het geluid van iets. Hè. Ik hoor het geluid van een basketbal die op de gevel botst. Ik hoor het geluid van een vogeltje dat fluit. En zelfs met eenzelfde geluidsniveau gaat dat misschien een totaal andere respons geven. Mm-hmm. Een andere respons die je kan zien in de hersenen en zo, kunnen we die verschillen detecteren.
1: Mm-hmm. Maar over het algemeen kan je zeggen dat constante geluiden net iets minder storen, omdat ze minder opvallen dan plotse geluiden.
3: Omdat je ze eigenlijk kan onderdrukken. Het gehoor gaat de constante geluiden naar de achtergrond duwen, worden eigenlijk afgesloten van verdere verwerking in de hersenen. Maar dat wil niet zeggen, als je een vrij hoog geluidsniveau hebt, constant geluidsniveau hebt, dat je daar geen mentale effort moet voor doen, geen cognitieve belasting krijgt, om die achtergrondgeluiden te blijven onderdrukken. Dus het kan zorgen voor een snellere vermoeidheid of zoiets, alhoewel dat je niet direct op dat moment een hinder ondervindt. Dus, maar je hebt wel een effort nodig om het geluid te onderdrukken, naar de achtergrond te duwen, als je wil.
1: Ja, de impact op ons lichaam is er. Als je echt in een zeer luide omgeving zit, weten we wat dat zoal teweeg brengt, fysiek, in ons lijf?
3: Ja, voor een aantal, misschien eventjes. Dus de autonome respons is er. Er is de respons via het meer cognitieve, de stressrespons. En dan heeft men onderzocht hoe een volledige keten van reacties in je lichaam ontstaat, die uiteindelijk op lange termijn kan leiden tot meer ernstige gezondheidseffecten, zoals ischemische hartziektes en dergelijke meer. En omdat men juist dat pad helemaal onderzocht heeft van hoe die invloeden zijn en hoe die invloeden cumuleren met andere invloeden, met bijvoorbeeld luchtverontreiniging, met voeding enzovoort, die kan men dan bewijzen van ja, er is toch wel een relatie tussen dat geluid, zelfs al ben je er niet door gestoord, en die lange termijn gezondheidseffecten.
1: Mm-hmm.
3: Dus je hebt eigenlijk die correlaties die men ziet. Men ziet mensen in luide omgevingen hebben meer die ziekte, een bepaalde ziekte. Anderzijds kan men gans die keten onderzoeken en dan heeft men eigenlijk toch wel een vrij goed bewijs dat er een causaal verband is tussen dat geluid en die ziekteuitkomst.
1: Mm-hmm. Als het gaat over hart- en vaatziekten, is dat dan omdat luid lawaai een soort stressreactie teweeg brengt?
3: Daar zit een stressreactie in en daar krijg je dan een verandering in de bloedvaten vooral en in de spieren rond het hart die gaan sneller verouderen als je wil.
1: Mm-hmm.
3: Dus die gaan ook al met de leeftijd achteruit gaan en dat effect wordt versneld.
1: Ja, want ik denk dat voor veel mensen herkenbaar zal zijn als je plots een zeer stille ruimte binnenkomt, dat je lijf plots gaat ontspannen. Dan pas merk je wat al het lawaai voorheen met je lichaam deed, zonder dat je je zeer bewust van was.
3: Ja, stilte. Wat ik daarnet zei, je onderdrukt eigenlijk het continue achtergrondgeluid. En als je plots stilte hebt, dan heb je ook een verandering die opvalt. Dat trekt ook je aandacht, omdat je plots dat niet meer moet doen. Dus evengoed een Net zoals de toename van geluid gaat ook een afname van geluid triggeren dat je meer aandacht besteedt aan het omgevingsgeluid. En dan ga je natuurlijk gaan evalueren van, ach ja, het is stiller. En tja, nu realiseer ik mij dat het daarnet niet stil was. Hè. Dus dat klopt, ja. Dus zo kan je dat inderdaad vaststellen.
1: Ik las ergens dat het ook voor geestelijke gezondheidsproblemen zou kunnen zorgen, mocht je lang gehinderd worden door geluid. Had u dat ook al gehoord?
3: Ja, er zijn een aantal studies rond mentale gezondheid, allerlei uitkomsten van mentale gezondheid en blootstelling aan geluid. We hebben er net zo eentje afgerond, een Europese studie, Equalife noemde die, waar naar jongeren gekeken is, effect van geluid en andere omgevingsfactoren zoals de beschikbaarheid van groene ruimte op mentale gezondheidsuitkomsten van jongeren. Daar zie je ook correlaties die ongeveer van dezelfde grote orde zijn als bij de hartziektes, die dan meestal bij iets later leeftijd optreden. Maar wat iets moeilijker ligt, is het causaal verband leggen.
1: Mm-hmm.
3: En daarom, ja, die correlaties kunnen in andere richtingen ook zijn. Hè. Het kan zijn omdat er een probleem is met mentale gezondheid, dat er meer hinder ontstaat bij eenzelfde geluidsniveau. En dus je weet niet in welke richting de relatie gaat.
1: Mm-hmm.
3: Er zijn ook heel wat verstorende factoren, bijvoorbeeld de socio-economische factor, hè, socio-economische situatie waarin men verkeert, is vaak gecorreleerd met het geluidsniveau in je woonomgeving.
1: Ja, ja.
3: En natuurlijk, wat is dan de oorzaak van die mentale klachten? Is het dan die socio-economische toestand of is het dat geluidsniveau? Mm-hmm. Dus dat is niet altijd duidelijk op die dingen. Vandaar dat ook bijvoorbeeld als je kijkt naar rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat men redelijk zeker is over die hartziekte als uitkomst, dat men bij mentale gezondheid toch nog altijd wat meer voorzichtig is,
1: ja,
3: zou ik zeggen.
1: Ja. Ja. Dat is nog niet één op één aangetoond. Stel dat je er last van hebt, dat je ergens in een omgeving woont met een trein die voortdurend passeert, een vliegtuig, weet ik veel wat, werken. Wat kan je er tegen beginnen als jij het structureel niet kan oplossen, je er gewoon een modus vivendi in moet vinden? Wat zijn oplossingen om geluidsoverlast voor jezelf te minimaliseren?
3: Er zijn een aantal zaken die... Als we kijken hoe mensen reageren op geluid, dan klassificeren we noemen dat coping, een manier van omgaan met geluid. Er zijn mensen die meer actief gaan denken en die dus effectief gaan proberen het geluidsniveau bij hun thuis, hè, als ze natuurlijk geen invloed kunnen hebben op die trein, door betere geluidsisolatie, ramen, isolatie onder het dak, akoestische isolatie, geen thermische isolatie, dat soort actieve copingstrategieën gaan toepassen. Uiteraard opnieuw, je moet de mogelijkheid hebben om die dingen te doen, afhankelijk van eigendom, huurhuis enzovoort, zijn er wel wat verschillen. Er is ook een strategie van mentaal omgaan met geluid, waarbij je enerzijds kunt neigen naar het negeren van het probleem, de denial. En dus dan ga je eigenlijk ook minder hinder ondervinden. Er zijn mensen die in een vrij luide omgeving wonen, maar toch van zichzelf vinden dat ze niet gehinderd zijn.
1: Mm-hmm.
3: Dat wil natuurlijk niet zeggen dat uw autonome reactie, bijvoorbeeld het ontwaken tijdens de nacht of het bijna ontwaken, zelfs als je niet bewust bent dat je effectief ontwaakt, dat die er niet is. Dus die blijft er. En dat kan dan weer zorgen voor meer vermoeidheid overdag en dat soort dingen. Waarbij je dan met de actieve copingstijl, als je echt probeert een stille zijde te creëren, een stille zone in de woning, dat je daar wel dan ook die autonome respons kunt onderdrukken. Een ander ding, als het echt in een langere termijn visie is natuurlijk ook de mogelijkheid om nu en dan te ontsnappen naar een stillere zone. En vandaar dat de beschikbaarheid van groene ruimte met een goede akoestische kwaliteit binnen bereik van iedereen ook wel een belangrijk aspect is op het vlak van stadsplanning dan. Dat je mensen de mogelijkheid geeft om nu en dan eens in een rustige omgeving te zijn.
1: Ja, een ontsnappingsroute.
3: Maar daar moet je wel gebruik van maken. Hè. Dat is natuurlijk uw eigen...
1: Ja. Ja, interessant hoe moeilijk het te grijpen is eigenlijk, geluidsoverlast. Dat is wel duidelijk. Professor Dick Botteldoren van de vakgroep Noise and Health van de UGent. Heel erg bedankt.
3: Graag gedaan.

0: yourself up. Pick Yourself Up van Tony Bennett en Bill Charlap. Het is iets voor elf. Ik maak wat ruimte voor het nieuws.
1: Dit is de hartslag van de allereerste bezoeker aan Brusk. Nu nog volledig in rust. Maar vrijdagochtend gaat hij de hoogte in. Want dan stapt hij met Compagnie Merkpoel als eerste binnen in de gloednieuwe kunsthal in Brugge. De spanning stijgt voor Compagnie Merkpoel in Brusk. Vrijdagochtend in Brugge en op Radio 1.
2: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson. De ondernemende private bank.
5: Mannekes!
6: Kompie!
5: Ik voel me de max!
6: Wij ook!
7: Altijd als we in de Gamma zijn!
8: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
7: Oh my god!
5: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
8: Die zijn nog verbeterd, hè?
7: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
8: Geven ze korting?
5: 30% op alle verf!
7: Dan pak ik 10 potten mee!
5: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
7: Ja, ja!
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma! Jouw verfexpert.
1: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het parket van Antwerpen wil 2 Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Dat zegt het parket zelf, nu het onderzoek afgerond is. Vorig jaar deed de politie enkele huiszoekingen in de Joodse buurt in Antwerpen. Ze nam onder meer messen in beslag en lijsten met de namen van Joodse kinderen die recent besneden waren. Het parket wil de 2 mannen laten vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen en het onwettig uitvoeren van de geneeskunde. De Raad De Kamer moet volgende maand beslissen of er genoeg bezwaren zijn tegen de 2 en of er dus ook daadwerkelijk een rechtszaak van komt. Door de droogte in de maand april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Op meer dan 6 op de 10 meetplaatsen staat het grondwater laag of zeer laag. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen en in de Kempen. De regen van de voorbije dagen heeft daar niet zoveel aan veranderd. Spaarzaam zijn is dus de boodschap, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
11: Wij hebben een oproep gedaan naar waterlopenheerders, naar landbouwers ook, om het water zoveel als mogelijk in de grond te laten trekken. En voor burgers, ja, zouden wij willen vragen om geen water te verspillen. Dat is een goed idee het hele jaar door. Zowel met grondwater, maar ook met regenwater en met kraanwater. Want Vlaanderen kent een heel lage waterbeschikbaarheid.
0: Sinds vanmorgen vroeg is de Duitse politie bezig met een razzia bij leden van 2 extreemrechtse jongerenorganisaties. Ze doen huiszoekingen bij 36 verdachte tieners of jongvolwassenen in heel Duitsland. De organisaties zijn zeer gewelddadig en de Duitse veiligheidsdiensten houden hen al een tijdje in het vizier. Ze hadden plannen om aanslagen te plegen tegen opvangcentra voor asielzoekers. Meestal droog weer in het westen, maar in het centrum en het oosten valt er nog een groot deel van de dag regen. Het is ook fris, tussen 11 en 14 graden. Morgen is er nog een lokale bui mogelijk, dan krijgen we af en toe zon. Vrijdag zon en wolken en opnieuw warmer, richting 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be
1: Radio 1.
10: De wereld van Sophie.
1: Met Sophie Lemaire.

0: Tricky met Overcome. Een zeer goedemorgen. Blij dat je luistert. Welkom in de wereld van Sophie.
1: De wereld van Sophie.
0: Zo van die brommertjes die zo bij stilstand lawaai komen maken. Onnodig luide knalpotten, hanen, honden die blijven blaffen tot hun baasje thuis komt van het werk. Bladblazers, autoalarmen die for no reason blijken te loeien, achteruitrijdende piep-piep-piep-camions. De jongste single van U2. Je moet niet zo heel diep nadenken om snel heel veel soorten geluidsoverlast te kunnen opsommen. Deze week bleek uit nieuwe cijfers dat Brussels Airport de slaap van zo'n 104.000 mensen ernstig verstoort. Zo'n 300.000 mensen in het leven ernstig hindert. En daarom hebben we het vandaag over geluidsoverlast. Want als je ermee te maken krijgt, op dagelijkse basis bijvoorbeeld, dan kan lawaai je echt kirrewiet maken. Mieke woont al meer dan 15 jaar in het centrum van Gent. Ze houdt enorm van haar buurt, maar ze koestert tegelijk een immens grote haat voor de trams die elke 5-6 minuten piepkraakschurend voorbij komen gekrast. Het verpest het leven daar zodanig dat ze ernstig overweegt om uit haar geliefde buurt na al die jaren toch te verhuizen. En ze is niet de enige. Anke van Meer zocht haar op.
2: Het is de straat. Dit deel is wel oké, maar dan daar is de beroemde bocht dat toch wel heel veel mensen in de buurt en in de stad echt al kennen. Omdat als de tram passeert, moet je echt je oren eigenlijk dicht houden om er geen tinnitus aan over te houden bijna. Zoals dit is het normale stadsgeluid. Veel bewegende mensen, veel auto's en zo. Maar het is dus hier.
3: Ja,
2: ik woon hier. Ja.
3: Echt een gezellig plekje.
2: Ja, echt. In 15 jaar leer je je buren kennen. Hè. Je kan bij elkaar terecht en zo. En dat is een van de dingen dat ik toch enorm zou missen als ik hier verhuis. Maar ja, het is het wel. De overweging is wel makkelijk gemaakt ook. Ik woon in het centrum van Gent, dichtbij een tramroute. En eigenlijk echt in een bocht waar de tram rijdt. En dat klinkt gelukkig wel nog altijd op de meeste momenten normaal. Maar er zijn echt periodes waar dat er zo een knarsende, piepende, heel erg hoge toon te horen is. En dat is natuurlijk het geluid waar ik last van heb. De tram, het geluid is echt tot 2 uur 's nachts en start alweer om 5:40 's ochtends. Dus heel erg weinig slaap. En dan overdag, ja, fysieke vermoeidheid. En hoe langer dat eigenlijk aanhoudt, hoe prikkelbaarder dat je eigenlijk wordt. Hè. Dus op den duur kan je ook niet meer verdragen en ben je sneller kortaf, terwijl dat ik eigenlijk helemaal niet zo'n persoon ben. Ja, het is de impact van dagen na elkaar eigenlijk niet kunnen slapen. En dan ook overdag constant het geluid moeten horen. Want dat komt echt, dat is de belangrijkste lijn in Gent. Dus die komt om de 6 minuten of zo. Dus dat is een constant gegeven dat je bewust of onbewust eigenlijk mee bezig bent. Op de ergste momenten. Geluidsterror zou ik het echt wel noemen. Vroeger waren er mensen gemarteld met geluid. En dat is iets dat je misschien niet kan voorstellen. Maar ik kon ertussen wel al, eerlijk gezegd. Het is echt, op sommige momenten is het echt een marteling. Ja, het is de combinatie van de hoge toon en de duur ervan. Hè. In het begin hadden we daar geen last van. De tram, dat is een bepaald geluid, want dat is ook wat je het meeste hoort van mensen. Van ja, je weet toch dat als je aan een tramlijn gaat gaan wonen, dat geluid gaat maken, uiteraard. En dat is ook helemaal niet het geluid waar wij het over hebben. De gewone tram, daar wen je aan. Dat is een achtergrondgeluid, zoals dat er zoveel in zijn in Gent. Maar er is ik denk dat in 2014 of zo was, zijn er werken uitgevoerd aan de bocht. En dan daarna zijn er grotere tramstellen gekomen. En het is eigenlijk sinds dan dat het probleem al maar erger en erger geworden is. Wel, in het begin dachten wij eigenlijk wel echt dat wij de enigen waren die daar last van hadden, omdat... Ja, wij wonen echt wel effectief in de bocht, dus op de plek waar het geluid het ergste is. Maar het was mij op een bepaald moment eigenlijk zodanig beu, om het zo te zeggen, dat ik een keer mijn stoute schoenen heb aangetrokken eigenlijk. En ik heb een kleine enquête bij, denk ik, een 200-tal mensen gebust. Enquêtes, ja, meestal komt er daar niet zo heel veel reactie op, maar ik had al eigenlijk heel snel heel veel reactie. En... echt mensen, allee, verhalen dat ik dan echt super erg vind, die na 29 jaar gaan verhuizen. Mensen die net verhuisd waren, ze zeggen dat dan, ondanks onze liefde voor de buurt, kunnen we het eigenlijk gewoon niet meer aan om hier te wonen. Tot mensen die niet met het raam kunnen open, slapen. Die in de slaapkamer verplaatst hebben naar vanachter. Iedereen heeft oordopjes. Allee, dus het is wel echt een probleem dat gans de buurt treft, eigenlijk. Op de ergste momenten ga ik echt gewoon bij mijn vader gaan slapen. Hij woont op de Boerenbuiten, daar is het stil. Allee, en het gaat zelfs helemaal niet om stil. Want allee, wij wonen in het centrum van Gent. Ik ben echt gewoon aan geluiden. Veel geluiden dat andere mensen horen, horen wij echt totaal niet meer. Wij zijn daar echt aan gewend. Maar het zijn echt die hoge tonen die terecht voor zorgen. En dat kan ook niet geïsoleerd worden, want we hebben speciaal glas ook, speciale akoestische isolatie overal. Dus het zijn echt die tonen. En als dat een week aan een stuk is, dan moet ik echt vluchten, want een week niet kunnen slapen en dan moeten werken, dat is eigenlijk niet leefbaar. Op dit moment ben ik redelijk moe, omdat het was eventjes wel weer beter. Maar nu, sinds vorige week, is de toon weer echt enorm hoog. Dus ja, als je niet kan slapen voor 2 uur 's nachts en al terug wakker wordt om 5 uur, dan ben je moe. Je bent niet meer zo alert, hè. Dus soms doe je echt domme dingen, omdat je hoofd is een beetje een wolk en je kan niet meer zo alert reageren op dingen of zo. Soms denk ik ook echt van, nu mag je niet met de auto rijden, want ik zou misschien niet meer snel genoeg kunnen reageren of zo. En je vergeet ook alles. Je loopt ergens naartoe en je bent vergeten waarom. En denk dat dat echt allemaal wel te maken heeft met dat slaaptekort. Als ik die piep hoor, dan in het begin denk je altijd van, oh nee, hij is daar weer. Hoe meer keer op een dag dat je hem hoort, hoe erger dat je gedachten worden eigenlijk. En het is van woede tot verdriet. Ik heb echt al liggen wenen tot het van, oh nee, hij is daar weer. Hoe meer keer op een dag dat je hem hoort, hoe erger dat je gedachten worden eigenlijk. En het is van woede tot verdriet. Ik heb echt al liggen wenen tot val.

0: En dan de constante blootstelling aan dat geluid. Maar ja, soms roep ik ook echt. En allee, soms denk ik dan van mezelf van, amai, je bent niet meer normaal of zo. Of ben je gek aan het worden? Maar ja, het zorgt echt wel ergens voor agressie ook. Ik uit dat uiteraard niet op andere mensen. Maar soms roep ik wel echt eventjes mee met de tram van, ah, is daar nu weer? Ik denk dat wij het best geïsoleerde huis zijn in onze buurt. We hebben een verbouwing gedaan van ons dak. Daar zit er denk ik 30 centimeter isolatie in, echt overdreven. Omdat wij hier heel graag wonen. Wij wonen hier ook al 15 jaar. Dus wij wouden zelf eerst alles doen dat wij konden om het aan te passen. Ik heb oordopjes op maat. Ik heb nog zo'n speciale koptelefoon om daarover te doen. Maar het wordt eigenlijk echt niet beter. Dus wij denken ook echt effectief wel aan verhuizen nu op dit moment. Het is dat ik een van de ergste dingen vind. Want ik heb honden, dus ik loop heel vaak buiten. Ik ken hier superveel mensen in de buurt. Dat is echt van mensen dat ik heel goed ken tot gewoon oppervlakkig hallo. Dat is ook iets waar ik een beetje schrik voor heb. Als je dan verhuist, start je eigenlijk helemaal opnieuw, hè? Ik weet niet of dat andere mensen daar altijd evenveel last van hebben of ons. Het is natuurlijk ook wel zo, ik ben heel veel thuis, ik ben zelfstandig. Het is een beetje de combinatie van verschillende dingen dat ervoor zorgt dat voor ons en dan voor toch wel een aantal andere buren echt niet oké is. Als je daarnet komt wonen, denk ik dat die impact minder groot is, omdat het een soort opbouw eigenlijk is. Hè. Het is een opbouw dat nu al een jaar of 10, 12 bezig is. Maar ik denk ook niet, sommige mensen hebben echt wel zoiets, waar heb je het over? Dus het is heel dubbel. Ik snap ook wel echt dat je, als je dat niet meemaakt, kan je daar niet in verplaatsen. Dat is bij heel veel dingen zo. En zo één keer dat horen, want er zijn vaak mensen die dat we dan mee praten aan de deur en de tram passeert. En die zeggen dan, die doen echt hun oren dicht en die zeggen, maar het is echt wel enorm luid. Maar je kan het nooit aantonen zoals dat je het echt om de 10 minuten hoort of minder. Hè. Dat is nooit hetzelfde. Dus ik begrijp dat wel. Ik begrijp dat wel dat mensen dat niet snappen. Maar het zou wel fijn zijn mochten ze dan ook zichzelf proberen verplaatsen in u.
1: Alleen maar begrip. Ik moest maar 2 keer die tram in de reportage horen passeren om jeuk over heel mijn lijf te krijgen. Over geluidsoverlast hebben we het. Van wat ervaart u geluidshinder? Laat het zeker weten. Wart Bogaert is al de reacties aan het verzamelen om te zien wat ons het meeste stoort in dit land. Dus reageer gerust via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT.
2: Radio 1.

0: Ding van Johannes is zijn naam. Cover is het van, u had het misschien herkend, One Thing van Amiri. Van intussen toch wel een jaar of 15 geleden, zeker. In Brussel sta je 15 minuten in de file aan de werken in de Wetstraat. En verder alleen maar kleinere vertragingen.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben allemaal maar één stel oren, twee exemplaren in totaal. En die kunnen niet eindeloos veel lawaai verdragen. Je zult maar één van die 100.000 mensen zijn die hun nachtrust elke avond verstoord zien door de af- en aanschurende vliegtuigen boven Zaventem. Of je zal maar Mieke zijn die tot waanzin gedreven wordt door het schelle geluid waarmee de tram 's avonds en 's nachts door haar straat in Gent piept. Ik kreeg daarover een reactie van Geert, die jarenlang met alle trams gereden heeft in Gent. Die meent dat het komt door de nieuwe tramstellen, want de oude trams die hadden losse meedraaiende wielonderstellen en dat maakte minder lawaai. Maar dus de nieuwe trams, hermelijnen en albatrossen, noemt hij ze. Heet het misschien ook zo, geen idee. Die zijn niet voorzien van losse wielonderstellen en daardoor krijg je dus die extreme wrijving in de bochten. Ter informatie. We vroegen ons af, wat zou nu de allerluidste plek ter wereld zijn? Wat is de plaats waar je oren het meest op de proef worden gesteld? De stad met het meeste geluidsoverlast. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat onderzocht. En volgens de WHO is de luidste plek op aarde Mumbai in India. Een metropolis dat met 12,5 miljoen inwoners. Dat zijn er ongeveer evenveel als in gans België, maar dan samengepropt in één broeierige stad. En van die 12,5 miljoen inwoners van Mumbai is Else Reinaars er eentje. Een Vlaamse milieuadvocaat is het die al 25 jaar woont en werkt in de luidste stad ter wereld. Vincent Bilot sprak met haar.
2: Dus ik zit hier op het 30e verdiep. Ik doe even de rolluiken naar boven. En je hoort toch wel al heel wat verkeersdrukte. Mumbai, luidste stad in de wereld, niet verbazend. Mumbai is luid, maar Delhi ook, Bangalore ook, Lucknow ook, kleinere dorpjes ook. De norm is heel anders. Ja. Ik woon hier al 25 jaar. En natuurlijk ben je dan ondergedompeld en je beseft het waarschijnlijk minder als je hier leeft. In Mumbai heb je continu, bijna 24/7, het geluid van wagens, rickshaws. Mensen spreken luid, er zijn heel veel feesten, muziek, ook heel veel restaurants. En in het algemeen is het hier gewoon heel luid. Ook in ons appartement, wij hebben ook wel dubbele beglazing. Ook dan nog is er nog altijd heel veel geluid. En dus het is heel moeilijk om je daar echt van te isoleren. In Mumbai word je dus ook in een zwembad van geluid gegooid. Er is geen ontsnappen aan. Het blijft altijd heel luid. Iedereen die hier op bezoek komt, het is net zoals de kleuren, de geuren, het geluid. Ik denk, het is, je voelt het meteen. Je kan je dus moeilijk afzonderen van die drukte, die geluidsoverlast. Is gewoon een feit in het dagelijkse leven. Het is wel een beetje sensory overload. Je kan er niet aan ontsnappen eigenlijk, die drukte. Het is wel heel stil misschien als het zo 5 uur 's morgens is. Maar dan eens 6 uur krijg je wel het geluid van die markten. Je hebt dus toch altijd wel mannetjes die zo in de straat dingen wel proberen te verkopen. Of dat nu melk is. Of je missen scherpen. Of bezems verkopen. En dan natuurlijk eens 7 uur, 8 uur begin je toch die drukte al te voelen van al die rickshaws. En rickshaws tuteren op. enorm, ook als er niemand is op die baan. Dus je kan één riksje hebben. Ik had uit gewoonte, zeg maar, tuteren. Ook al is er niemand voor hem, niemand achter hem. De meeste mensen gebruiken verkeerslichten niet. Maar ze willen altijd tuteren om aan te geven, ik ga links, ik ga rechts. En dan natuurlijk, die verkeersdrukte wordt dan wel enorm eens 10 uur tot 's avonds laat. En dan is het eigenlijk continu. Vanaf 7 uur gaat dan iedereen wel naar huis. Of omdat de huizen, de appartementen best klein zijn, spreken veel vrienden na het werk ook af in restaurants en bars en cafeetjes. En met als gevolg, dus vanaf 7 uur voel je dan wel die stroom van mensen die dan hun kantoor verlaten, afspreken in al die restaurants. Die restaurants die denken, ja, geluid is een beetje gezelligheid. Dus muziek, ook luide muziek, alle restaurants bomvol. Maakt de stad heel bruisend, heel leuk, maar ook geluidruchtig. Dat is gewoon een feit. En ook restaurants, eens na 10 uur 's avonds, worden dan zo'n beetje discotheken, zeg maar. Dus dan heb je meteen, ja, eens 's avonds krijg je die geluidsstructuur nog eens boven, maar natuurlijk, ja. Dus dat is zo'n beetje het verloop en de gelaagdheden, denk ik, van de algehele geluidservaring, zeg maar. Mumbai is natuurlijk heel dicht bevolkt. Ik denk vergelijkbaar met Tokio, New York zijn zo'n beetje de steden, ik vermoed, gelijkaardig zijn aan Mumbai. Mumbai natuurlijk in India ook de meest dicht bevolkte stad. Het feit dat we allemaal zo dicht op elkaar wonen, maakt het natuurlijk de ervaring nog intenser. Het is misschien geen verklaring, maar het ligt wel uit waarom de algehele drukte zo intens is. Want de meeste Indiërs aanvaarden het ook en ik denk zijn ook zo opgegroeid. De meeste mensen die hier wonen, je past je natuurlijk aan. Dus dan denk ik dat je er niet zo vaak bij stilstaat totdat je naar een ander land gaat, een andere stad en dan zegt, oh, dus het kan ook heel rustig zijn. En zelfs in de mate denk ik dat wij ook de eerste dagen als we terugkomen naar België zelf moeten leren om wat minder luid te spreken, omdat je eigenlijk zodanig gewoon bent aan achtergrondgeluid. De straat is stil, mensen spreken ook wat zachter. En dan natuurlijk is die rust heel ontspannend en dan apprecieer je het. Omgekeerd, de eerste week als je terugkomt naar Mumbai is het natuurlijk heel intens. En dan natuurlijk binnen de week pas je je weer aan en vergeet je het weer. En klaag je er ook niet over, is gewoon zo. Het is enkel als je de stad even verlaat, dat je het weer zegt van, oh, hoe rustig kan het zijn? Dus nee, ik denk, hier woon ik wel permanent. Dat is gewoon een feit. En ja, dan in balans neem je dan de dingen. Hè? Je hebt natuurlijk pro's en cons. Maar ik vind dan het sociale en het bruisende van deze stad net heel fijn. Dus ja, ik woon hier ook heel graag. Dat is gewoon een feit. Natuurlijk, mijn man is ook Indiër, moet ik misschien aan toevoegen. Mijn kinderen zijn hier ook geboren. Maar natuurlijk, er zijn vele andere gemengde koppels die het ook voor gezien houden en zeggen, wij gaan terug naar Finland, hoor. Dat is ook. Dus, maar ja, ik vind het hier wel ontzettend leuk. Dus ik blijf hier. Maar ik leef wel mee met de mensen die in Brussel het hebben natuurlijk, hoor. Geluidsdruk.
0: Ja. Els Reinaars blijft in Mumbai, de luidste stad ter wereld. Maar wel een waar je vrolijk van wordt, blijkbaar. Zo klonk ze toch. De reportage die was van Vincent Bilot.

0: hard werken, hè. Op elk feestje. Je moet deze spelen en iedereen begint te dansen. Punjabi MC met Mundian Tobakke.
1: Radio 1.

0: Arlo Parks en Get Go. We hebben het over geluidsoverlast.
1: De wereld van Sophie.
0: En jawel, het is een leed dat we klaarblijkelijk met z'n allen delen. Kan ook niet anders, hè, in zo'n druk bevolkt landje als het onze, dat we elkaar auditief al eens op de zenuwen werken, valt niet te vermijden. Ik vroeg u te laten weten welke geluidshinder, of van welke geluidshinder u het meest de sesjes krijgt, de spreekwoordelijke wubbes, of waar u de gordijnen van zou willen inklimmen. En die reacties die heeft Wart Bogaert voor u opgelijst. Goedemorgen, Wart.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Er werd druk gereageerd, hè?
2: Ja, er werd druk gereageerd. Het was heel interessant en het heeft bij mezelf toch tot een persoonlijk goed voornemen geleid, namelijk dat we nog harder ons best moeten doen, Sophie, nog meer dan we nu al doen, om een overdaad aan oorstrelende, zoetgevoisde, zachte geluiden in de ether te sturen. Want onze luisteraar heeft het auditief lastig.
0: Ja, blijkbaar.
2: Ja, dat is zeker een feit. Ik heb de reacties wat proberen onder te verdelen in thematische clusters.
0: Okay.
2: Zoals daar zijn dieren. Dieren, ja, die werken ons af en toe wel eens op de zenuwen. Bijvoorbeeld deze diersoort.
0: De hondjes.
2: De hondjes. En dan gaat het voornamelijk over de hond van de buren vaak. Hè. Carmine, Paulette, Marleen, Ide, Emilie, de Klerk. Nog een aantal mensen die gereageerd hebben. De honden staan, ja, worden het meest genoemd op de voet gevolgd door deze beestjes.
0: Ah, ja.
2: Ja, mijn buurman heeft 3 hanen, schrijft Griet, die de hele nacht door kraaien. We moeten zelfs in de zomer met de ramen dicht slapen.
0: Oei, de hele nacht door.
2: De hele nacht door, dat is natuurlijk heel lastig. En op een derde plaats, op de derde plaats in de dierenergernissen, komen deze dieren.
0: Oh ja. Het is het moment, hè?
2: Ja, het is het moment. En we hebben daar een nogal verontrustend bericht van Wart Vergoten over gekregen. Jaarlijks moet ik 's nachts op jacht, schrijft hij, naar een aantal brulkikkers in mijn visvijver. Ze houden me anders de hele nacht uit mijn slaap. Dus ga ik met mijn zelfgemaakte, aanhalingstekens open, Frog Slayer, aanhalingstekens dicht, op jacht.
0: De Frog Slayer?
2: Om ze te doen zwijgen.
0: Ja. Is het zoals Buffy de Vampire Slayer?
2: Hij geeft er niet meteen meer duiding bij, maar ik begin te fantaseren. De Frog Slayer.
0: Klinkt van, als een horrorfilm.
2: Klinkt een beetje horror. En dan heeft Bart de Le Pierre uit Oostkamp een iets vriendelijker oplossing. Momenteel last van kikkers, schrijft hij, die heel erg actief en irritant zijn. Er is een poel achter ons huis, maar dit is het eerste jaar dat er groene kikkers zitten en ik heb het geweten, dag en nacht, en niets aan te doen behalve hopen dat de reigers ze ook vinden.
0: Ja.
2: De levende Frog Slayer is dat dan,
0: ja, ja, ja, ja,
2: waarschijnlijk.
0: Maar met die kikkers, het gekke is dat die beginnen plots en je weet niet wat hen bezielt, waarom die plots met 500 tegelijk beginnen roepen en dan ineens woep, zwijgen die ook weer.
2: En je kan het ze ook niet vragen.
0: Heel raar. Ja, nee. Slechte communicatoren zijn het.
2: Ja, maar goed, het goede weer zal er inderdaad voor veel tussen zitten. En het goede weer, dat brengt natuurlijk nog een hele hoop andere geluiden met zich mee. Ook bijvoorbeeld dit gezellige geluid. Ja, de bladblazer. Hè, van zodra er 3 blaadjes op een oprit liggen, dan moeten die weggeblazen worden. Of je hebt natuurlijk ook nog dit geluid. De grasmaaier en de boomzaag.
0: Ik dacht dat het een boomzaag was.
2: Ja, de boomzaag of zo'n trimmertje om grasranden mee te verwijderen. Maar dat zijn niet de enige goed weergeluiden die ons blijkbaar irriteren. It's a duck schrijft, ja, niets mis. Ja, it's a duck. Ah, nu heb ik hem pas. Ah, stond... Ah, it's a... Nu heb ik hem door.
0: Ik ging net
2: goed
0: vragen.
2: Gedaan.
0: Had je hem al gevoeld?
2: Jammer dat de eend nu niet bij de vervelende geluiden staat.
0: Itza Duk.
2: Goed gedaan. Goed, maar zij of hij schrijft niets mis met een bescheiden belletje, maar die crèmekarren die tegelijk de hele middag onterluidst een lelijke elektronische versie van Broeder Jacob door de betonnen wijk schalm. Marteling.
0: Ja.
2: Wel, Itza Duk, speciaal voor jou, een ander ijskardeuntje. Ja, heeft niet iedere wijk zo zijn eigen ijskardeuntje. Ja. Bij mij is het nog net iets anders.
0: Ik vind dat nu eigenlijk wel een super aangenaam geluid.
2: Ja, het is instant zomer, hè?
0: Ja, toch.
2: Vind ik ook. Goed.
0: Maar goed.
2: Johanna van Melle uit Temse, Jo van der Beken uit Schaarbeek en nog een aantal mensen die hebben dan weer een gelijkaardige ergernis. Deze namelijk.
3: Oh.
2: Ken je het? Zo stationair draaiende of optrekkende brommertjes. Jo van der Beken die heeft het over knalpotterrorisme.
0: Goed woord.
2: Goed woord. Johanna van Melle noemt het geluiden die enkel dienen om iemands ego op te poetsen.
0: Ja. En of kleine pietjes te maskeren.
2: Dat zeg jij dan weer. Hè? Dat zouden onze luisteraars nooit durven zeggen. En Sébastien Turquerie uit Wervik. Die brommers maken meer lawaai dan dat ze vooruit gaan. Mm-hmm. En Dirk Huilenbroek die heeft het over mensen die hun brommer nog eens goed lawaai laten maken zonder dat ze zelf vooruit gaan. Mm-hmm. Heel irritant. Kleine suggestie voor al deze mensen. Verhuizen naar Beveren of Sint-Gilles-Waas of Stekenen. Voor Johanna uit Temse is dat niet eens zo ver. Maar daar, in die drie gemeentes, treedt de politie op tegen dat soort lawaai. Die mensen krijgen, je verzint het niet, een gasboete. Maar dat is natuurlijk, ja, wat ik nu aan het doen ben, dat is natuurlijk de oplossing bij de slachtoffers leggen. Dat willen we natuurlijk niet. En dus deze mooie boetade, waar je eens moet over nadenken, van Philippe Leempoels. Het meest irritante geluid, schrijft hij, is geluid dat met een beetje beleefdheid vermeden kan worden.
0: Hela.
2: Schoon,
0: hela wijsheid.
2: Wijsheid bij de luisteraars. Van Pat Majeur mag trouwens iedereen vertrekken hoe en wanneer je wil. Maar wat hij niet wil horen bij dat vertrek, is dit.
0: Mm.
2: Ja. Rare gewoonte, schrijft hij, van mensen die vertrekken met de auto of de bromfiets om nog eens te toeteren.
0: Ah ja, naar het gezelschap dat ze net verlaten hebben.
2: En uitvoerig afscheid van genomen hebben. Dan moeten ze nog eens toeteren. Vooral als dat 's avonds laat is, is dat heel lastig voor Pat Majeur. Opvallend, zowat iedereen, het is al een paar keer naar voren gekomen, zowat iedereen heeft blijkbaar luidruchtige buren.
0: Ah ja?
2: Stel aan mensen de vraag, wie is het luidst? De buren of jijzelf, ja, dan gaat iedereen zeggen, de buren.
0: Die ander.
2: Zeker weten, die ander. En dan gaat het bijvoorbeeld over dit. Aanhoudend geluid van verbouwingswerken, geklop en geboor, of erger nog, dit.
0: Ah ja.
2: Ach.
0: Ja.
2: Oh. Ja, wat is dat? Een boorhamer, denk ik dan. En in een enkel geval komen de klachten, de burenklachten, ook hierover binnen. Laat Frank Kakenberg ons bijvoorbeeld weten.
0: Ambras.
2: Ambras, burenruzie. Pijnlijk.
0: Oh, ja.
2: Voor alle duidelijkheid, wat je hier hoort zijn niet de buren van Frank Kakenberg, maar een illustratief voorbeeldje dat ik uit een klankendatabase heb gehaald. Om nog even op die prachtige boutade trouwens van Philippe Leempoels, over geluid en beleefdheid terug te komen. Een vaak gehoorde klacht, onder andere Sabine Himpens, is luide bellers.
0: Ah, met de, ja, die gewoon
2: met
0: de telefoon op speaker zetten.
2: Op speaker zetten en zelf ook daar nog boven proberen te geraken. Bijvoorbeeld op treinen of evengoed in de openbare ruimte op terrassen. Ik heb dat niet meteen in een klankendatabase teruggevonden. Maar het is wel zeer herkenbaar voor heel veel mensen,
0: evolutie,
2: denk ik.
0: Hè?
2: Rare evolutie, ja. Hoe jongeren ook telefoneren. Dat is inderdaad iets dat vaak binnenkomt. Dat, ja, dat op speaker zetten, dat de telefoon niet meer tegen het oor houden. Dat is inderdaad een bijzondere evolutie. En dan heb je, en daarmee wil ik afsluiten, ook nog Hannes van Horen. Hij schrijft: goedemorgen, wereld van Sophie. Het is misschien vreemd om te zeggen, maar ik kan niet goed meer tegen stilte. Ik ben opgegroeid in een landelijke omgeving en na mijn studies ben ik gaan varen. Ik werkte en leefde heel de tijd in een lawaaierige omgeving, 24 op 24, 7 op 7. En als ik na zo'n reis terug thuis was, kon ik vaak dagen niet slapen omwille van de afwezigheid van geluid. Hij woont nu in Antwerpen, dicht bij de ring, en hij wordt in slaap gewiegd, zegt hij, door al die omgevingsgeluiden. Tja, kijk, het is hier al een paar keer gezegd, denk ik, hè? It's in the ear of the beholder.
0: Ja, dat is het klaarblijkelijk. It's in the ear of the beholder. Klopt, ik wil nog er een reactie van Ken aan toevoegen. Die laat weten dat er blijkbaar therapieën bestaan die je kunnen helpen omgaan met hinderend geluid. Exposure therapie. Hè. Mm-hmm. En dan kan je leren op... Hij is zelf psycholoog trouwens. Hè. Die heeft al wat mensen met tinnitus en geluidsgevoeligheid behandeld. En dus dan word je aangeleerd om het geluid te accepteren, denk ik. En er geen negatieve connotatie aan vast te hangen. Dus voor wie echt tureluur zou worden van het geluid van de buren, de kikkers of die brommers, je kan altijd therapie volgen. Goed, dankjewel om dat overzicht even bij te houden voor ons Bart Bogaert.
2: Alsjeblieft.
4: Radio 1.
0: Iets rustgevends, hè? Julie London.

staat in vele versies. Dit is die van Julie London. Fly me to the moon. Op de E19 van Brussel naar Frankrijk. Kwartiertje vertragen tussen Leroux en Bergen. Dat komt door werken. Radio 1.

0: heerlijk dansbaar is deze single van Lenny Lenny, Tambourine.
1: Radio 1.
0: Afsluiten. Doe ik met Beck. Dit is Ride Lonesome.

0: Ride Lonesome van Beck. We hadden het deze voormiddag in de wereld van Sophie over geluidsoverlast. Mocht je wat gemist hebben van deze uitzending, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
2: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
1: Behandelingen zonder resultaat.
3: Het heeft nooit niet geholpen.
2: Nee.
1: Is er sprake van een verdienmodel?
4: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
1: Op de rug van de patiënt. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
0: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
0: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels,
9: natuursteen, parket, Impermo.
10: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
11: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
0: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
13: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
12: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
14: Held van de dag is Ellen Goossens, want zij heeft een onvruchtbare man weer vruchtbaar gemaakt. Meer uitleg in Nieuwe Feiten zo dadelijk, maar eerst het nieuws.
0: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het Antwerpse parket wil twee Joodse besnijders vervolgen. Enkele chirurgen in ons land doen onnodig en te snel rugoperaties. En in Duitsland zijn huiszoekingen aan de gang bij extreemrechtse jongeren. Het parket van Antwerpen wil twee Joodse mannen vervolgen omdat ze jongens illegaal besneden zouden hebben. Het onderzoek van het parket is afgerond. Dries Hirou, waarvan worden de twee precies verdacht?
16: Wel, de aanklachten zijn opzettelijke slagen en verwondingen op minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. Want besnijdenissen op zich zijn niet illegaal in ons land, maar het mag enkel door een arts worden uitgevoerd. En dat zijn de zogeheten mohels die rituele besnijdenissen uitvoeren niet. Vorig jaar werden in het kader van dat onderzoek nog enkele huiszoekingen uitgevoerd in de Joodse wijk in Antwerpen. Er werden toen messen onder meer in beslag genomen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White, die het onderzoek van het parket eerder dit jaar al met veel ophef antisemitisch noemde, heeft gereageerd en zegt dat dit een smet voor België is. Buitenlandminister Prévost reageert daarop dan weer dat White's kritiek op een gerechtelijke procedure ongepast is. Volgende stap is de Raadkamer volgende maand. Die moet beslissen of er daadwerkelijk een proces komt tegen de twee of niet.
0: Dankjewel, Dries. Een aantal chirurgen in Vlaanderen voert onnodig rugoperaties uit om er geld aan te verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Uitleg door Wim de Maeseneer.
17: Kathleen ging door haar rug tijdens het winkelen en belandt bij een rugchirurg. Hij wil haar zo snel mogelijk opereren.
2: Hij zei van ja, u hebt geluk dat u nog niet in een rolstoel zit, maar als ik u niet snel help, dan gaat het wel zover komen. Dat is een keuze wel rap gemaakt, hè?
17: De chirurg plaatst 8 schroeven, maar de rugpijn van Kathleen verdwijnt niet. Ze gaat te raden bij andere chirurgen.
2: Die zeiden dan, dat is raar, nee, was helemaal geen gevaar. Een tijd later heb ik dan gehoord dat hij ervoor gekend is van onnodige zware operaties uit te voeren.
17: Verschillende andere patiënten die Pano sprak, maakten precies hetzelfde mee. Ook pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven kent de verhalen.
3: Wekelijks zien wij hier patiënten waarvan wij ons echt wel de vraag stellen waarom zijn ze in godsnaam geopereerd geweest. En we moeten vaststellen dat ze heel vaak komen van een handvol rugchirurgen in dit land.
17: De chirurg van Kathleen is intussen verhuisd naar het buitenland.
0: De hele reportage is vanavond te zien op VRT1 rond 20:20. Een vrouw die verdacht wordt van moord op haar man krijgt een schadevergoeding van enkele duizenden euro's omdat er naaktbeelden van haar verspreid waren. 7 mannen hadden die zonder haar toestemming rondgestuurd. Zij verdedigde zich met het argument dat de vrouw een pornoster was. Maar de rechter in Gent vond niet dat de mannen die beelden zomaar mochten verspreiden. De vrouw zelf zit in de gevangenis in afwachting van haar proces voor moord. Door de droogte in april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Op meer dan 6 op de 10 meetplaatsen staat het grondwater laag of zeer laag. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen en in de Kempen. De regen van de voorbije dagen heeft daar niet zoveel aan veranderd. Spaarzaam zijn is de boodschap, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
8: Wij hebben een oproep gedaan naar waterloopbeheerders, naar landbouwers ook, om het water zoveel als mogelijk in de grond te laten trekken. En voor burgers, ja, zouden wij willen vragen om geen water te verspillen. Dat is een goed idee het hele jaar door. Zowel met grondwater, maar ook met regenwater en met kraanwater. Want Vlaanderen kent een heel lage waterbeschikbaarheid.
0: De regionale president van de Canarische eilanden ziet het niet zitten dat het cruiseschip waar het Hantavirus vastgesteld is naar Tenerife komt. De nationale Spaanse overheid had dat wel toegestaan. Het schip ligt nu nog bij Kaapverdië en zou over een dag of 3 bij Tenerife aankomen. Het Hantavirus bestaat in veel varianten en wordt meestal via knaagdieren overgedragen. Maar de overheid in Zuid-Afrika zegt nu dat bij 2 patiënten die naar daar overgebracht waren een variant is vastgesteld die bij nauw contact uitzonderlijk ook van mens op mens kan overgaan. 3 mensen die op het cruiseschip zaten zijn aan het Hantavirus gestorven. Op verschillende plaatsen in Duitsland houden justitie en politie huiszoekingen bij leden van 2 extreemrechtse jongerenorganisaties. Ze worden ervan verdacht dat ze een criminele organisatie vormen. Roel Pennemans, het is wel een heel grote operatie.
18: Zeker, de politie viel binnen op 50 plekken verspreid over zo goed als heel Duitsland. Die huiszoekingen zijn gericht tegen 36 verdachten. Volgens de politie mogelijk leidende figuren van die 2 extreemrechtse jongerenverenigingen. Het gaat dus om jonge mensen of zelfs tieners. De jongste verdachte zou amper 16 jaar oud zijn. De 2 groepen stonden al langer op de radar van de Duitse veiligheidsdiensten omdat ze zeer openlijk en vaak zeer gewelddadig te werk gaan tegen mensen van bijvoorbeeld de queergemeenschap, buitenlanders of politiek anders.
0: Is er al iemand opgepakt?
18: Voorlopig niet. Met de huiszoekingen zou de Duitse overheid vooral meer informatie willen te weten komen over die netwerken en de structuur van de organisaties. Het Duitse federale parket voert mee het onderzoek. En dat parket heeft eerder al andere extreemrechtse jongerengroepen aangeklaagd, maar niet als criminele organisatie, maar als terreurnetwerk. Zo staat er nu in Hamburg een groep terecht, onder meer voor een aanslag tegen een asielcentrum.
0: Dankjewel, Roel. In de straat van Hormuz is een Frans containerschip beschoten en daar zijn ook gewonden bij gevallen. De beschieting gebeurde gisteravond, een paar uur voor bekend raakte dat de Amerikanen voorlopig ook geen schepen meer gaan begeleiden om veilig door de zeestraat te varen. Uitleg door Frank Renaud.
19: De eerste berichten verschenen in de pers, maar de Franse transportmultinational CMA-CGM heeft het nu ook bevestigd. 1 van zijn containerschepen, de San Antonio, is beschoten in de straat van Hormuz. Het schip, dat vaart onder Maltese vlag, is daarbij beschadigd geraakt. Een aantal bemanningsleden is gewond. Ze zijn van boord gehaald en geëvacueerd en krijgen nu medische hulp, zegt CMA-CGM. Het zou gaan om Filipijnse bemanningsleden. De beschieting had gisteravond plaats voor de kust van Dubai. De San Antonio bevindt zich al weken in de straat van Hormuz sinds de scheepvaart daar is stilgelegd. Volgens Amerikaanse media is het ruim 220 meter lange schip beschoten met een kruisraket. Wie dat deed is onbekend. In een eerste reactie liet de Franse regering weten de beschieting onaanvaardbaar te vinden.
0: Vanmiddag wordt het overal droger, wel met veel wolken. We halen rond 13 graden in het centrum. Morgen op veel plaatsen bewolkt met in de namiddag lokale buien tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog en dan is het ook zachter tot 19 graden. Het Antwerpse parket wil twee Joodse besnijders vervolgen. Daar begon het nieuws mee. Of er ook echt een proces komt, weten we pas volgende maand. In elk geval noemt de Amerikaanse ambassadeur het opnieuw een schande voor België. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
21: Radio 1.
20: Nieuwe feiten.
21: Met Lieven van den Houten.
22: Veel dank aan Sofie van der Donk voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch dat Zwitserland een koning heeft. Jonas Lauwiener is de naam. En zelf had ik er ook nog nooit van gehoord. Geen wonder, want zijn rijk is niet groter dan 15 voetbalvelden. Land dat hij niet veroverd heeft, maar gekocht. Want er is een wet in Zwitserland die toestaat dat je grond zonder eigenaar voor een paar honderd euro kunt kopen, simpelweg door een brief te sturen naar het lokale bestuur. En zo kon die Lauwiener meer dan 140 percelen onder zijn bewind krijgen. Het is helaas voor de koning geen aaneengesloten gebied, maar een lappendeken verspreid over heel Zwitserland. 7 jaar geleden liet Lauwiener zich in een kerk door een priester tot koning kronen van al die lappen grond, het Lauwienerrijk. En zijn koninkrijk heeft intussen een eigen bank, een eigen munt met zijn kop erop en zelfs een eigen leger waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Oh ja, graag. Strijden voor Lauwiener. Ik zie het zitten.
21: Het is woensdag 6 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
22: Aan de VUB in Brussel zijn ze erin geslaagd om een onvruchtbare man weer vruchtbaar te maken. We vinden een Nederlands woord voor het Engelse situationship. En waarom zitten mensen wel en dieren nooit met de benen gekruist? Vraag het aan Gilles. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: En iedereen moet zingen zoals hij gebekt is. En Katzenjammer doet dat dus op deze manier. My Own Tune. Op de buitenring rond Brussel. 10 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Naar Brussel op de E429 bij Halle. Een kwartier file door een ongeval naar Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Wommegem. Ook file door een ongeval op de linkerrijstrook en op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten file golven tussen Linkeroever en Deurne.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Held van de dag is Ellen Goossens, want zij is erin geslaagd om een onvruchtbare man weer vruchtbaar te maken. Goedemiddag, Ellen.
3: Goedemiddag.
0: Ellen Goossens, biomedicus aan de VUB, gefeliciteerd in de eerste plaats, want het is toch een wereldprimeur, hè, wat jij gedaan hebt.
3: Dank u wel, dat is inderdaad het geval. We waren inderdaad de eerste ter wereld die immatuur testiculair weefsel hebben teruggeplaatst en bij een persoon die door chemo is onvruchtbaar geworden.
0: Het was door chemo dat die man onvruchtbaar was geworden. En wanneer vond die chemo in zijn leven plaats?
3: Hij kreeg die chemo toen hij nog een jongen was. Hij was toen 10 jaar oud. Dus voor het moment dat hij zaadcellen produceerde, waardoor we dus geen zaadcellen konden invriezen om later te gebruiken in reproductieve behandelingen. Daarom hebben we in dit geval testiculair weefsel. Dat de voorlopercellen van de zaadcellen bevatten, hebben moeten invriezen.
0: Jullie hebben eigenlijk een stukje teelbal ingevroren toen hij 10 was.
3: Ja. Ja, dat is juist.
0: En hoe groot is dan dat stukje? Is dat zichtbaar met het blote oog of is dat een piepklein, zijn dat een paar celletjes?
3: Nee, dat is, die stukjes zijn zichtbaar met het blote oog. Ja. Dus wij hebben fragmentjes van maximum 20 kubieke meter ingevroren.
0: 20 kubieke meter?
3: Millimeter,
0: ah,
3: sorry.
0: Okay. Oef, ik dacht
3: 20
0: al.
3: 20 kubieke millimeter.
0: Dat zijn stukjes, dus meerdere stukjes uit die balletjes hebben jullie ingevroren, ja, lang geleden.
3: Dat is 16 jaar voor de transplantatie gebeurd, ja.
0: Oké, dus dat is nu een volwassen man, een twintiger, een late twintiger. En jullie hebben dan die stukjes van toen hij 10 was, hebben jullie die dan gewoon weer terug in die intussen volwassen teelbal geplaatst?
3: We hebben eigenlijk 2 transplantatiemethodes uitgeprobeerd. Dus we hebben een aantal stukjes in de teelbal teruggeplaatst, maar we hebben ook een aantal stukjes onderhuids van de balzak teruggeplaatst.
0: En waren die allebei even succesvol, die transplantatiemethodes?
3: In dit geval niet. Het gaat natuurlijk nog wel maar om 1 patiënt. Bij deze patiënt waren het 2 stukjes die teruggeplaatst waren in de teelbal die spermatogenese opleverden.
0: Ja, dus die begonnen zaadcellen te produceren.
3: Inderdaad. Dus een jaar na de transplantatie hebben we die stukjes moeten verwijderen om te kijken of daar inderdaad zaadcelproductie aan de gang was. En dat was in 2 van die stukjes zo.
0: En dat was het grote nieuws. Dus dat ingevroren weefsel van toen die vandaag 6 of 27-jarige man 10 jaar was. Daar zat dus leven. Dat leeft dus nog na 16 jaar in de diepvries. Dat is sterk, hè, toch?
3: Wel, als dat op een juiste manier wordt ingevroren, en dat is bij min 196 graden Celsius in de gasfase van de vloeibare stikstof, dan kunnen die cellen inderdaad terug beginnen delen na ontdooien.
0: Juist. En die zaadcellen die dan dat ooit ingevroren teelbalweefsel begint te produceren, komen die dan vanzelf ook in het sperma van die man terecht?
3: Nee, dat is niet het geval, omdat die stukjes die we transplanteren geen connectie maken met de zaadleiders. Dus we zijn wel degelijk nog altijd verplicht om die stukjes die we transplanteerd hebben naderhand terug te verwijderen.

0: werkende, gezonde zaadcellen?
1: We hebben er een paar, ja. Dus in theorie zouden we die kunnen gebruiken in ICSI-behandelingen om eicellen te bevruchten in het labo.
0: Juist, maar een paar zaadcellen is niet veel, hè?
1: Nee, dat is inderdaad niet veel, maar voor ICSI heb je eigenlijk maar één goede zaadcel nodig.
0: Oké, die technieken tegenwoordig, dat is ongelooflijk wat jullie allemaal kunnen. Zullen jullie nu meer mannen weer vruchtbaar kunnen maken?
1: Wel, ik vermoed dat dit nieuws wel andere mannen zal motiveren om ook de stap te zetten. In ons centrum in het UZ Brussel zijn er 150 patiënten die weefsel hebben ingebankt. Dus als die volwassen worden en blijken onvruchtbaar te zijn, kunnen die inderdaad beroep doen op de transplantatie.
0: Het opent de deur naar het vaderschap voor heel veel potentiële vaders die die deur gesloten hebben gezien gedurende vele jaren. En dat is mede door jouw onderzoek. Dankjewel, Ellen Goossens. Nog een fijne dag.
1: Graag gedaan. Aha. Dankjewel voor jou ook.

0: My sperm is healthy.
1: Over de rest zullen we maar zwijgen, denk ik. Pete Gardner en My Sperm is Healthy.
2: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
1: Het mirakel gaat weer gebeuren, zoals altijd op woensdagmiddag. Goedemiddag, Ruud Hendricks.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Het mirakel dat wij een woord gaan creëren.
4: Ja.
1: En dat doen we natuurlijk met Wouter de Pree. Goedemiddag, Wouter.
4: Goedemiddag, lieve, en goedemiddag, Ruud.
3: Dag, Wouter.
1: Wouter, jij bent de grote aanjager van het ontbreekwoord. Vorige week heb jij ons een opgave meegegeven.
4: Ja, een situationship.
1: Moeilijk,
4: hè? Ik heb het altijd moeilijk om het te spreken.
1: Dat alleen al is een reden om dat woord weg te gooien.
4: Situationship, ja. Ik heb een makkelijker uit te spreken woord nodig. Mm-hmm. Het is een vage periode waarin koppels zitten voor ze echt iets met elkaar beginnen. Wat is het nu? Is het uitgebreide vriendschap? Is het een vrijblijvende relatie? Wat is het?
1: Ja, wat is het? Het is een soort voorstadium. Mm-hmm. Maar dat situation is een probleem, hè?
3: Ja.
1: Het is ook een beetje problematisch.
3: Ja.
1: Want het is ook niet helemaal zeker. De een wil wel, de ander niet. Ja. Er wordt aangetrokken en afgestoten. Dat is dus dat zoeken we ook wel een beetje.
3: Klopt, het is niet zomaar het neutrale... Ja, situatie. Het is echt wel een probleem.
1: Een situation is een situation room in het Witte Huis. Een crisis. Een soort crisis ook. Waar je Goed, veel reactie. Want...
4: Ja, 400. Net boven de 400. Dat is niet slecht, hè, toch? Jo Rijmen zei een woord dat blijkbaar al eventjes op het internet staat. Een kwalitatieve scharrel. Zou je kunnen samenvatten als een kwarrel.
1: Een kwarrel. Ik ben voor...
4: Ja, maar het lijkt een beetje kwartelachtig misschien.
3: Ja, vind ik ook wel.
1: Nederlanders zeggen dat soms, een kwarrel. Een kwaliteitsscharrel.
4: Ja. Dan een woord dat er net naast

0: vind ik. Het heeft ja, een vriendeling. Dus je bent geen vreemdeling. Je bent ook niet bevriend. Maar dat maar is meer voor...
1: Vriendeling, ja. hebben dat niet.
2: Hebben we dat voor iets, hè? Een vriendeling?
0: Een vriendeling.
1: Ik weet niet of het ooit een ontbreekwoord was.
2: Ja.
1: Moet je eens checken.
0: Ah, maar ja.
2: Ja, natuurlijk. Voor iemand die nog net...
1: Voor iemand die je wel kent.
0: Die binnenkomen.
1: Dus het prestadium van een vriendschap eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, we kennen soms onze rijkdom niet.
0: Ach, hè? Ach, ja. Een proefrelatie is heel effectief, maar misschien een beetje te saai. Ja. Mm. Je zit in een aantal aanmoedigende, lieve woordjes. Je zit in tederschap of in koesterschap.
1: Oei, oei.
0: Oei, ja. Ja, ik hoorde
1: dat doet mij aan eigengebreide eierwarmers en andere heel soft.
0: Je bevindt je in een vrijstaat of je doet aan knuffelsnuffel.
1: Knuffelsnuffel.
0: Oh. Ja, ja, weerzin. Ja. Een beetje meer oordeel over die periode. Het is een potelperiode.
1: Een wat? Een potelperiode?
0: Een potelperiode, waarin je elkaar zit te bepotelen. Ja, maar dat
1: is meer scharrelen,
0: gaat alleen over het fysiek. Ja, je zit in aanpapschap.
1: Een aanpapschap.
2: Ja, ja.
0: En dan een aantal woorden met weinig vertrouwen dat het goed komt. Een fladderrelatie. Of je zit in fladderschap. Je bent mekaars scharrel plus. Dan een aantal klankinzendingen. Je bent een dubio-duo. Ja. Of een dobber-duo. Je zit in een probatierelatie.
1: Probatie.
0: In een relatiesituatie. En in relatiehesitatie.
1: Een eventuelatie.
2: Ja.
0: Iemand zegt je palietert. Dat vond ik wel geestig. Voor genietend in het leven staan. Je palietert.
1: Ja, maar dat vraagt een beetje uitleg. Maar het,
2: maar het is ook
1: gaan we ooit wel gebeuren.
0: Ja,
1: gebruiken,
0: palieteren. Misschien is het bijvangst voor iets anders. Ja. Je hebt zweefverkering.
2: Zweefverkering.
0: Mm-hmm. Je bent een twijfelstel.
2: Ja.
0: Je bent mekaars relatief lief. Van Joke de Drie.
2: Oké.
0: Okay. En dit zijn diegenen die mijn top 7 net niet haalden.
2: Oké.
1: Okay. Ja, twijfelstel misschien.
2: Ja.
1: Oké. We zijn in blijde verwachting.
0: Mm-hmm. Rie van Rompuy, je bent solo samen.
2: Solo. Ja, dat is eigenlijk wel een mooi beeld, hè? Ja. Omdat het. Wel, want dat is typisch voor een situationship. Hè? Dus je bent eigenlijk wel samen en toch ook niet. Je wilt nog heel veel dingen alleen doen. Hè?
1: Ja, het is onzeker.
2: Zeker. En alleen. Solo samen. Zo.
1: En solo samen. Die tweestrijd zit daarin.
2: Het is mooi, hè? Ja, dat vind ik wel
1: we
2: mooi.
1: We zijn solo samen.
2: En, ja, we zijn solo samen. Mm. Dat kun je ook heel makkelijk zeggen. En in een zin gebruiken. Want... Ja,
1: wij zijn een soort van samen maar ook
2: zijn,
1: weer niet.
2: Ja, we zijn solo samen.
1: Solo samen.
2: Maar misschien mooi. Moeten we dat... Dat is eigenlijk met een streepje dan.
0: Zo. Ah ja,
1: dat zullen we later...
2: Ja, dat moeten we dat is later te bepalen.
1: Ja, laten we dat even parkeren. Ja.
0: Boris de Dekker, Jan Swijns, Ivan Seukes, met een bijna rijm. Je zit in een quasi-relatie.
2: Ja. Quasi kan twee betekenissen hebben, schijnbaar of bijna, maar dat is een... Dat is allebei goed, denk ik.
1: Een bijna-relatie.
2: Een bijna-relatie. Maar weet je, met de woorden op relatie... ik heb er precies een beetje moeite mee. Omdat het juist nog geen relatie is, toch?
0: En,
2: ik moet het uitleggen. Ik moet het uitleggen. Dus kijk, lieve Wouter en ik, we hebben ook een relatie.
1: Mm-hmm. Samen, met z'n drieën.
2: Met z'n drieën.
1: Een soort trio vormen wij.
2: Ja, we hebben een relatie, want wij maken allemaal samen deze rubriek.
1: Juist.
2: Maar relatie heeft wat in de taalkunde heet een pregnante betekenis.
1: Oké. Okay.
2: Dus een betekenis die zwanger is van betekenis. Namelijk, als je relatie bedoelt, bedoel je ook vaak gewoon een liefdesrelatie.
1: Ja.
2: Ja? En met zoiets als dit ook, een quasi-relatie... heb ik het probleem dat je gaat denken van... het is al een liefdesrelatie. Het is niet gewoon het woord relatie. Van kun je... Nee, ik zie aan liefde dat
1: hier. Ja, maar ik snap je redenering niet helemaal. Wat ik wel kan volgen is... we hebben een liefdesrelatie.
2: Relatie.
1: Dat is een relatie door... We hebben een werkrelatie.
2: Relatie.
1: Maar dus als je zegt... taalrelatie.
2: Ja, voilà, kijk.
1: Dus dat eerste deel zegt iets over de aard van de relatie.
2: Ja.
1: Is een kwaliteit...
0: Ah, zo.
1: Een kwaliteit van de relatie.
2: Dus een quasi-relatie, dat is zo van... Dan heb je al een... Bij mij roept dat op, dan heb je al een liefdesrelatie.
0: Just. Ja, ja, ja, ja.
2: Dat wou ik eigenlijk gewoon zeggen.
0: Maar zwakt die quasi dat dan niet automatisch af? Ja.
1: Een quasi-auto is eigenlijk niet echt een auto.
2: Ja. Ja. Ja, maar dat kan zeker.
0: Ja.
2: Ja, het kan hoor. Maar...
1: We nemen deze hobbel, we gaan naar nummer 4.
0: Freek Wille. Floebizou.
2: Een wat?
0: Floebizou. Ja, die vond ik heel geestig. Ik kan niet verklaren waarom, maar je zit in een floebizou.
1: Bisou, bisou, bisou.
2: Ja, ja, maar natuurlijk, het is Frans. Hè. We stochten in Nederland. Maar, ja, nee, maar ik vind het ook een heel mooi beeld, hoor. Echt waar. Zo, het klinkt goed.
0: Ja, vloe, bisou.
2: Ja, vloe, bisou. Ja. Vloe, bisou. We zitten in vloe, bisou.
0: Überhaupt is toch ook onze taal vloe.
2: Ja, natuurlijk.
1: Er is veel Frans in onze taal, hè?
2: Ja.
1: Vloe, bisou.
0: Een inzending die massaal.
2: Nee, ik vind hem ook niet slecht.
1: Ja, we zijn al verder. We zijn al verder.
0: Massaal binnengestuurd, onder andere door Frank Gabriels en Wouter Stassen. Een kijk, ik vind het moeilijk om hem te zeggen. Dus, prelatie.
2: Ja,
1: dat is volgens mij een woord dat ook in Nederland de studenten in Nederland gebruiken.
2: Ja.
1: Ze korten het ook af tot prela.
2: Ja, of een prela. Klopt, maar ook daar heb ik dus dat probleem mee. Ja. Van een prelatie of een prela of een prelatie, dat is een verkorting. Dan denk ik altijd van, het wordt wel ooit een relatie. En dat...
1: Dat is niet noodzakelijk.
2: Nee.
1: De situationship
2: is er niet. Complexe situatie.
1: Oké, we zetten de puntjes graag op de i.
0: Ja, dus... Ik ben dus niet akkoord met de redenering. Prelatie roept bij mij niet op dat het automatisch een relatie wordt. Dus zoals... weet je nog hoe dat theologisch zit als je in het voorgeborgte van de hel zit? Raak je dan ook automatisch in de hel?
1: Nou, over naar de afdeling theologie.
2: Ja, andere wetenschap.
1: Oei. Kun je uit het voorgeborgte van de hel ook niet in de hel komen? Je kan er blijven zitten.
2: Ja.
1: Je kan er blijven zitten, volgens mij.
2: Dat is waar.
0: Ja.
2: Oké, ik trek mijn bezwaar wat terug.
1: Oké, goed zo.
0: Nathalie de Poorter, aanloopliefde. Of raak je daar automatisch op?
1: Aanloopliefde.
2: Dat is mooi, hè?
1: Aanloopliefde.
2: Dus we nemen een aanloop en misschien komt het er wel ooit.
1: Het is een aanloopliefde.
2: Dat is ook niet slecht. Dat is zoals een aanloopauto.
1: Juist, een aanloopwerk of zoiets. Of een aanloopjob.
2: Dat zou misschien ook wel bestaan. Ik ken het vooral van een aanloopauto.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Een bijzondere inzending van Anja, waarbij vrij eigenlijk toch een extra betekenis krijgt. Ook je zit in vrijblijverij.
2: Ja,
1: vrijblijverij.
2: Ik vind het eigenlijk...
1: Het is een mooie grap.
2: Het is een
1: veel wijverij, vrijblijverij.
2: Goed hoor. Maar kun je... Vrijblijvend is natuurlijk meer dan alleen maar in een relatie. Dat is het. Het is in een soort situatie... Het is te ruim. Voordat we het precies zoeken. Yes. Maar ik vind het wel een mooie.
1: Hebben we er nu 7?
0: Ja, de laatste kanshebber. Jochen Delru en Mieke Simoens. Je bent een twijfelstel.
1: Een twijfelstel, voilà. Ja. Een twijfelstel, ook niet slecht.
2: Nee.
1: Want daar zit die situatie.
2: Ja.
1: Nou.
2: Als we dus even moeten recapituleren, we hebben er toch wel veel.
1: Ja, twijfelstel. Ja.
0: Solo samen.
1: Vrij solo samen. Vrij blijven.
0: Quasi-relatie.
1: Vloe bisou.
2: Ja.
1: Ze waren eigenlijk allemaal goed. Hè. Prelatie heb je eigenlijk ook al min of meer goedgekeurd, als het ware. Dus het... buikgevoel zal moeten spreken.
2: Wel, dan ga ik toch voor dat twijfelstel.
1: Het twijfelstel.
2: Een twijfelstel dat solo samen is. Want weet je waarom ik zo twijfel? Omdat je natuurlijk bij twijfelstel... dan heb je een zelfstandig naamwoord. Dan kun je alleen, wij zijn een twijfelstel. Bij solo samen kun je zeggen, ja, we zijn solo samen.
1: Ja, maar je hebt al gekozen, Ruud.
2: Maar goed.
1: Het is twijfelstel
2: maar
1: geworden.
2: Maar het was echt een moeilijke keuze.
0: Ruud, ik vind je deze week zo ontzettend enthousiast. Wat een plezier. Ja. Is dat de kwaliteit van de inzendingen die je uitzonderlijk hoog vindt?
1: Hij heeft heel lekker gegeten vanmorgen.
0: Ja. Goed. Je hebt hem zien smullen in de kantine van de WRT.
1: We hebben een nieuwe opgave nodig.
0: Ja, de opluchting die je voelt... als je wakker wordt en het was maar een droom.
1: Oh ja, dat is zo herkenbaar.
0: Dat examen dat je plots moest ondergaan. Ja. Of bij mij is het vaak dat ik een deur open doe en daar zit een publiek en ik wist niet dat ik moest optreden.
2: Dat overkomt mij nooit.
1: Ja, mij wel, maar in mutatis mutandis natuurlijk. Ja. Je geraakt niet in de uitzending.
2: Oh, ja.
1: Je geraakt niet op...
2: Ja, ja.
1: Mijn terugkeerde nachtmerrie was ooit... Niets werkt nog in de studio behalve de microfoon. Dat is onlangs voorgekomen.
2: Ja.
1: En sindsdien is de nachtmerrie ook voorbij.
2: Ja.
0: Oh. Ja.
1: Dat is handig, hè?
2: Ja.
1: Omniplayer heeft ook voordelen.
0: Je hebt het gevoel dat je je grootste angst de baas kunt.
1: Is dat wat er is gebeurd?
2: Ja.
1: Goed, maar misschien zijn er mensen die... Ja, het kan natuurlijk soms ook een opluchting zijn. Hè?
2: Het kan een opluchting zijn.
1: Of soms ook een teleurstelling, bedoel ik.
0: We zoeken een specifieke voor de opluchting.
1: Voor de opluchting.
0: Je hebt een slechte droom gehad of een beproeving in je droom.
1: Het was maar een droom.
0: En het was maar een droom.
1: Oef. Daar zijn we nieuwsgierig naar. Laat het ons weten. Reageer via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1. Of op het Radio 1-kanaal op VRT Max. Oef, het was maar een droom. Dat gevoel, dat zoeken we.

0: quizvraagje, Ziel.
1: Oh shit. Hier was ik niet klaar voor.
0: Welke ABBA classic is uit dit nummer voortgekomen?
1: Wacht, hè.
0: Allee. Dus dit nummer was te slecht. Ze hebben dit opgenomen in de jaren 70. Ze hebben het weggegooid. Het was niet goed genoeg. Luister, alleen luister. Does your mother know?
1: Does your mother know?
0: Ja, dat is een ABBA-hit.
1: Ah ja, okay. Ik had het nooit kunnen weten.
0: Cultuurbarbaar. Goed, Giel is erbij komen zitten, want ik heb post gekregen natuurlijk voor Giel Wijkmans.
2: No one else can help. Als niemand het antwoord weet...
3: Wordt dan echt niemand, hè?
2: Vraag het aan Giel.
0: Hallo, schrijft deze dame. Ik vraag me al even af hoe het komt dat als we gaan zitten... vaak de benen over elkaar slaan. Ik doe het zelf ook. Maar ik zie andere zoogdieren of primaten het niet meteen doen. Sommigen zijn er zelfs zo goed in dat ze nog een extra omslag bij doen. Hoe komt dat toch? Giel, help. Fijne groet. Fien. Mooie vraag.
1: Zeer mooie vraag. Ja,
0: alleen mensen kruisen de benen.
1: Ja.
0: Doe jij het soms?
1: Absoluut, absoluut. Heel vaak, eigenlijk bijna iedere keer wanneer ik op een stoel ga zitten, kruisen mijn benen zich wel op de een of andere manier.
0: En klopt het dat alleen mensen dat doen?
1: Ja, dus natuurlijk, gorilla's bijvoorbeeld zullen wel in een soort van kleermakerszit gaan zitten soms, maar echt... Sowieso.
0: Dat is iets anders. Hè? We hebben het net nu echt over een beetje damesachtig de benen kruisen.
1: Daar heb je sowieso al een stoel voor nodig. En bij mij weten zijn wij de enige dieren die over stoelen beschikken. Dus inderdaad zijn het alleen mensen die het doen. En wij doen het eigenlijk omdat het ontspannend is. Wanneer wij gaan zitten, gebruiken wij onze rug- en buikspieren om ons recht te houden. Als we dat niet zouden doen, dan zouden wij als een zak aardappelen in elkaar stuiten.
0: Ja, dat doen sommige mensen ook in de... op de bank, op de sofa, de couch potato.
1: Inderdaad, maar als je gewoon op een normale stoel je bovenlichaam recht wil houden, daarvoor gebruik je spieren, maar je gaat natuurlijk niet zitten om je in te spannen, je gaat zitten om je te ontspannen.
0: Juist.
1: En daarom leggen wij eigenlijk onze benen over elkaar. Want wanneer je de klassieke kruismethode doet, dus laten we zeggen knie over knie, dan zet je eigenlijk je bekken op slot. Dus wat er gebeurt is dat je bekkenbotten tegen je heiligbeen gaan aanduwen. Dus je heiligbeen, dat is het bot dat tussen je onderrug en je staartbeentje zit.
0: Ja.
1: En die duw je tegen elkaar aan, waardoor dat er meer wrijving is en eigenlijk je hele bekken op slot gaat. Je hebt daardoor minder spierkracht nodig om jezelf recht te houden. Er is Nederlands onderzoek gebeurd naar hoeveel minder spierkracht en je zou tot 10-14% minder spierkracht nodig hebben om recht te blijven zitten wanneer dat je knie over knie legt.
0: Ja, dus je zet dat op slot daar onderaan allemaal, de hele beenderenstructuur, waardoor je minder spieren moet gebruiken. Dat snap ik. Goed, en dieren hebben geen stoelen, dus daar komt het eigenlijk op neer.
1: Daar komt het inderdaad op neer. Nu, er zijn natuurlijk verschillende manieren om je benen te kruisen. Je hebt ook die ubermannelijke manier, de vierhouding, zal ik maar
0: zeggen. Leer mij eens een ubermannelijk iets zien.
1: Wanneer je met je enkel op je,
0: dan maak je meer, neem je meer plaats in.
1: Ja.
0: Dat is mannelijk natuurlijk.
1: Dat is super mannelijk.
0: En zet je dan de boel ook op slot?
1: Nee, dan ontspan je eigenlijk je bilspieren. Dus door je bovenste been, dus het been waarvan je de enkel op de knie legt, dat draait een beetje naar buiten. En op die manier ontspan je bilspieren. Dus het is ook een manier van ontspanning, maar niet op dezelfde manier. En dan heb je natuurlijk ook nog de enkels kruisen, ook iets wat ik zelf veel doe. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat wanneer je op een normale manier op een stoel gaat zitten, je benen altijd een beetje naar buiten zullen gaan. Maar door je enkels te kruisen...
0: Je enkels kruisen.
1: Ja, zo.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Ah, wel, als er mensen nu naar Canvas kijken of naar de webcam, dan kan ik het even voordoen. Maar dus de ene enkel over de andere.
0: Gewoon je ene been over je andere been leggen terwijl
1: zo ontsnappen,
0: het
1: gestrekt houdt. Zo ontsnappen die benen niet. Dus ja, er zijn verschillende manieren om dat te doen. Er zijn wel culturele verschillen. Ook.
0: Het is ook iets cultureels.
1: Ja, want we doen het niet uit een of ander universeel biologisch gegeven. Amerikanen bijvoorbeeld, die zullen, Amerikaanse mannen zullen meer die ubermannelijke vierhouding aannemen. Zij vinden ons knie op knie gedoe een beetje...
0: Nichtoïde.
1: Jij hebt het gezegd. Terwijl wij dat net doen omdat dat eleganter, verfijnder is. Maar een Amerikaanse man wil zijn mannelijkheid graag tonen door veel mogelijk plaatsen.
0: Wij zijn daar mannen genoeg voor om dat te niet hoeven doen. Hè?
1: Terwijl als die Amerikaanse man dat zou doen in het Midden-Oosten of in sommige Aziatische landen, dan is dat weer een zeer grote vorm van respectloosheid, want je toont je voetzolen onvermijdelijk natuurlijk aan de andere mensen bij jou in de buurt.
0: Goed om te weten.
1: En dat zijn natuurlijk vieze lichaamsdelen en door die naar de ander te wijzen, ja, dat is zeer onrespectvol.
0: Ja, maar is het gezond eigenlijk?
1: Het is niet ongezond. Is het gezond? Dat maakt dat niet per se. Het is niet ongezond. Wat er wel kan gebeuren als je knie over knie legt, is dat je de bloedbanen in de knie een beetje afknelt en dat je dan eens na een tijdje met een slapend been eindigt. Maar zo erg is dat niet. Dat is na enkele minuten is dat voorbij. Wat er wel wordt aangeraden is dat je af en toe afwisselt van been, zodat je tenminste die last, zal ik maar zeggen, verdeelt.
0: Helder.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel.
1: Het ongezondste aan het gekruist zitten is eigenlijk gewoon het zitten.
0: Het zitten. Dus af en toe recht staan.
1: Ja.
0: Ik heb tegenwoordig een horloge die zegt staan. Doe het niet hoor. Goed, als er mensen zijn die nog vragen hebben voor Gilles Wijkmans, ze zijn natuurlijk welkom op nieuwe feiten uit radio1.be.

0: Crosslegged, Matt Pacheco en Nate Christen.
1: Nieuwe feiten.
0: Nederland moet altijd 80 korrehoenen hebben. Dat is wettelijk verplicht. En desnoods halen ze die korrehoenen uit Zweden. Jeroen Visser, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Onze man in Stockholm. Je bent meegegaan, hè, op korrehoenenjacht. Samen ja. met landgenoten van jou. In het holst van de nacht, waar was dat?
2: Dat was in Ljusdal. Dat is ongeveer 5 uur rijden van Stockholm naar het noorden.
0: Is dat een soort natuurgebied?
2: Ja.
0: Dat veel is natuur in Zweden natuurlijk, hè?
2: Maar er is natuurlijk heel veel natuur hier. Inderdaad. Dus, ja, maar dat is inderdaad een natuurgebied. Je kunt daar ook beren zien soms. En natuurlijk de wolf en af en toe een eland.
0: Dus, en korrehoenen.
2: En dus de korhoen, ja dat, en dan specifiek de balt van de korhoen. Want dat is het bijzondere aan deze vogel. Dat is echt een spektakel.
0: De balt.
2: Dus dat kan je dan in de vroege ochtend kan je dat
0: De vroege
2: kijken.
0: Ochtend vertonen ze erotiserend gedrag.
2: Ja, het is een soort dans waarbij de mannen natuurlijk een stukje territorium hebben. En als ze geluk hebben, komen de hennen zich dan op een gegeven moment melden. En dat betekent niet dat er meteen actie is, maar dat is wel de hoop bij de mannen. En ja, dan proberen ze natuurlijk indruk te maken. En dat gebaat met heel veel geluid en met de tonen van de witte veren. En heel veel gevechten ook met de andere mannetjes. Echt heel mooi.
0: Maar wacht eens, het klinkt een beetje als het geluid van een trein die in de verte, de sporen kun je dat soms horen. Of schaatsen. Over het water. Dat geluid eigenlijk bijna.
2: Ja. En dan is er ook nog een ander geluid. Dat klinkt meer als een beetje de schreeuw van een zombie. Dus zo kondigen ze hun komst aan. Dan verschijnen ze zo in het ochtendgloren tussen de bomen. Dan hoor je die kreet en dan komen ze aanvliegen. En dan begint het spektakel. Het duurt echt uren.
0: Het zijn mooie beesten, hè? Zwarte, donkere, met felle kleurtjes her en der.
2: Ja, ze hebben van die mooie rode wenkbrauwen ook. Dat is ook heel prachtig. En inderdaad, zo'n blauw-paars gloed. De hennetjes zijn wat kleiner en bruiner. Dat is ook heel mooi. Maar de mannetjes die de show stelen.
0: Bij het ochtendgloren heb je die dan samen met landgenoten van jou, die speciaal naar Zweden waren gekomen om die korrelhoenen te vangen.
2: Ja, klopt. Ja. Dat was Staatsbosbeheer. Die vangen de korrelhoen elk jaar. En zo'n stuk of 50 elk jaar. En die zetten ze dan bij in een natuurgebied in Nederland. De Sallandse Heuvelrug. In het oosten is dat. En daar, dat is eigenlijk de enige plek waar de korhoen, die vroeger heel veel voorkwam in Nederland en ook in België. Dat is de enige plek waar die nog is. En daar wordt die dan bijgezet in de hoop dat die populatie op een gegeven moment weer zelfstandig kan leven. Ja, maar dat is nu in ieder geval nog niet zo.
0: Maar ze hebben afgesproken, Nederland heeft met zichzelf afgesproken dat het er minstens 80 moeten zijn.
2: Ja, het is een Natura 2000 gebied. In België heb je ook zo'n gebied, de Hoge Venen, vlakbij Luik. En daar hebben Nederland en België dus de plicht om dit soort soorten te beschermen die op het punt van uitsterven staan in dat gebied. En ja, Nederland heeft gezegd, nou, ons streven is om er van elk mannetje en een vrouwtje allebei 40 te hebben. Dus 80 inderdaad. En want dat zou een soort van garantie geven dat ze het met genoeg kuikens zeg maar kunnen redden voor komende jaren, zonder dat je elke jaar naar Zweden moet.
0: Ja, maar ze moeten elk jaar naar Zweden. Dus eigenlijk een groot succes is het niet.
2: Nee. Ja, en dat heeft natuurlijk te maken met de reden ook waarom de korhoen zo is gedaald in aantal, is dat het landschap niet meer geschikt is voor die vogels. Hè, door minder heidelandschap, maar ook door de intensieve veehouderij en de grote hoeveelheden stikstof.
0: Stikstof,
2: in de
0: grond. Ja, het woord lag op het puntje van mijn tong. En is dat in de Hoge Venen dan beter? Doet de korhoen het daar nog ietsje beter dan, het korhoen moet ik zeggen, dan in Overijssel?
2: Nee, daar floreert de koroen ook nog niet. Dus ja. Toen ik er was in Zweden, was er ook een team uit België die ook weer korhoens kwam halen. En dan gaat vooral om de hennen, hè, want die kiezen gewoon een mannetje. En die zorgen voor de kuikens, die zijn het belangrijkste. En er was op een dag, toen ik er was, het Belgische team had maar één hennetje gevangen. Dus die kregen de Nederlanders mee.
0: Ach,
2: omdat je gaat
0: zo zijn
2: niet
0: wij.
2: Rijden. Ja, je gaat niet rijden met voor maar één hennetje. Dus kregen de Nederlanders mee.
0: En dat is in netten dat die gevangen worden, neem ik aan.
2: Ja, het zijn van die kooien, die staan gespannen. En als je er dan, met een draadje eigenlijk. Dus als je dan midden in dat balsgebied staan die dan klaar. En als je er tegenaan loopt als korhoen, dan valt het luikje dicht, zeg maar. Ja.
0: Was het leuk eigenlijk? Want ja, je moet dan midden in de nacht opstaan om bij het ochtendgloren die dieren te vangen. Lijkt mij een zware klus.
2: Ja, het is ook wel erg mooi. Het is natuurlijk niet mijn hobby om vroeg op te staan. Maar dit vond ik wel. Dit was natuurlijk wel een avontuur. En het ziet er echt prachtig uit. Je ziet natuurlijk het licht opkomen. Het is daar. Het is natuurlijk prachtig. Het is helemaal stil. Daar begint het. En dan, dan begint dat schreeuwen en dat dansen. Eigenlijk iets wat je nog nooit ziet. Eigenlijk. Je moet daar echt. Die beesten zijn hartstikke schuw. En je ziet dit alleen als je heel vroeg komt en anders ben je alweer te laat. En je moet ook er zijn voordat ze beginnen. Dus we zaten in zo'n hutje, zo'n gecamoufleerd hutje zaten we te kijken. En dan moet je dan een paar uur zitten. Ja. Maar het is wel echt heel mooi.
0: Dan is de beloning des te groter natuurlijk. Hè? Korhoenen genoeg in Zweden. Hoeveel hebben jullie er gevangen die ochtend?
2: Wij hadden die ochtend op ons veldje, er waren vier veldjes waar ze. En wij hadden drie haantjes gevangen. Dus daar was een beetje teleurstelling over. Maar de andere teams hadden wel wat meer hennen. Dus die ochtend gingen ze meteen rijden. En dan hebben ze nog een aantal vangdagen daarna. Volgens mij hebben ze uiteindelijk 31 hennetjes gevangen die week. En iets van 10 haan of zo. Dus dat geeft hoop.
0: En die moeten dan zo snel mogelijk naar Nederland worden vervoerd. Gaat dat in auto's of worden die gevlogen? Of,
2: Ja, echt een bestelbusje. Dus die kratten worden daar in het busje gezet. En dan moet dat busje volgens hun eigen regels 24 uur later al klaarstaan op de Sallandse Heuvelrug om de korhoen uit te zetten, of bij te zetten, moet ik eigenlijk zeggen. En dan hebben ze nog een team, een verser chauffeursteam dat ergens in Zuid-Zweden klaarstaat om het team dat aankomt rijden te vervangen en weer verder te rijden. Dus ze willen echt geen tijd verliezen.
0: Over de brug naar Nederland. En die korhoenen, voelen zij zich wel thuis in Nederland of op de Hoge Venen?
2: Nou, dat is. Er zijn wel wat uitdagingen. Sorry, er zijn wat uitdagingen. Want je haalt zo'n beest uit zijn baltsperiode en ontvoert hem dan eigenlijk. Ze kregen ook echt zo'n sok over hun hoofd om ze kalm te houden. Dus dat gaf dat ontvoeringsbeeld nog wat extra lading.
0: Ja, enorm veel stress voor zo'n wild dier natuurlijk, ja.
2: Ja, dus die sok is ook bedoeld tegen de stress. Dus dat heeft wel een functie. Maar ja, je zet wel zo'n beest natuurlijk in een heel nieuw gebied. Dus de sterftecijfers zijn niet al te best. Veel van die dieren gaan in de eerste maand al dood. En dat komt ook soms door desoriëntatie. Dan vliegen ze gewoon een richting uit en belanden ze in een coniferenheg. En dat overleven ze soms niet.
0: Dus het is een beetje dweilen met de kranen open.
2: Ja, dat is ook wel de kritiek. Maar, zeggen ze dan, de biologen bij Staatsbosbeheer, het gaat wel steeds een beetje beter. Zeker de laatste 2 jaar. En dat komt ook omdat er geïnvesteerd wordt in het landschap natuurlijk. Dus de Natura 2000 gebieden. Daar wordt natuurlijk ook geprobeerd om het landschap te verbeteren. En het aantal boeren die eromheen boeren en stikstof in de grond duwen. Om die te verminderen. En dat gaat natuurlijk ook stapje voor stapje. En dan is het de situatie ook weer beter voor de korhoen.
0: Ja, we leven op hoop. Dankjewel Jeroen Visser voor jouw avontuur en jouw verhaal. Nog een fijne dag.

0: Zo kun je het ook zien natuurlijk. A Chicken Ain't Nothing But A Bird. Louis Jordan en zijn Timpani 5. Het middagjournaal komt eraan. En dat middagjournaal is deze week in handen van Annelies Moons.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraar van Nieuwe Feiten. Sinds kort staan er schapen tegenover ons huis. Op een dag stonden er plots 2 ooien met in totaal 5 lammetjes. Zo vers geboren dat hun navelstreng nog aan hun buikje hing. Minstens 2 keer per dag ging ik even kijken wanneer ik met onze hond Kroket ging wandelen. Hij, even nieuwsgierig als ik, want hij is eigenlijk gekweekt om schapen te herden. Hij was dus superblij, want op een normale dag hert hij enkel ons of een balletje dat wij maar uit de kudde blijven gooien. De eerste dagen kon je die lammetjes enkel van ver zien, liggend tegen hun moeder aan. 2 bij de ene, 3 bij de andere. Na een paar dagen huppelden ze wat meer rond, belachelijk schattig en onhandig. En hoe meer de dagen vorderden, hoe onstuimiger en dapperder ze werden. Soms stonden alle lammetjes bij elkaar op een paar meter van hun moeders, waardoor je niet kon zien wie bij wie hoorde. Tot er gevaar dreigde in de vorm van vrouw met hond. Dan spurten ze rechtstreeks naar hun eigen moeder. Het was zo mooi om te zien hoe die moeder evolueerde van altijd nodig naar een veilige haven om naar terug te keren. Niet moeilijk om daar een parallel in te zien van mijn eigen moederschap. Sowieso zie ik de laatste tijd meer en meer onszelf in de natuur. En vooral wat we ervan kunnen leren of waar het ons aan herinnert. Hoe in de lente sommige bomen al uitbundig in blad staan, terwijl anderen nog kaal staan te slapen. Ieder rustig alles op zijn eigen tempo. Hoe sommige planten alle anderen verdringen als je ze niet tegenhoudt en anderen nederig wegkruipen. Hoe ik zoveel kan proberen om bepaalde planten in onze tuin te zetten, ze niet zullen gedijen omdat onze bodem gewoon voor hen niet past. Ik zie ook hoe planten omgaan met kwetsuren. Dat paardenbloemen die ergens diep in een berm staan die nooit gemaaid wordt, weelderig hoog groeien en bloeien. Dat hun neefjes en nichtjes die op een pad staan dat regelmatig afgereden wordt, zichzelf klein houden, schouders opgetrokken, dicht bij de grond blijvend, maar toch bloeiend. Dat bomen die geknot worden weer takken maken, al zal het lang duren voor ze weer die weelderige haartels hebben. Dat planten die je te hard snoeit of verplant misschien een jaar of meer nodig hebben om te recupereren voor ze weer gaan groeien. Lang geleden las ik iets over rouw en verdriet waar ik sindsdien heel vaak aan denk. Dat ze als glitter zijn. Dat je op het moment van een heftige gebeurtenis een karrevracht aan glitter over je gegoten krijgt. Zoveel glitters dat ze overal komen te zitten. Je ogen jeuken ervan. Je huis, je auto ligt vol. Je omgeving draagt ze ook mee. Je bent zo bedekt in glitter dat het absurd is dat niet iedereen je er de hele tijd over aanspreekt. Want hoezo zien die niet dat jij helemaal vol glitter hangt? Met de tijd veeg je hoopjes glitter bij elkaar en gooit ze weg. Tot je jaren later regelmatig nog ergens een glittertje tegenkomt in een zak of in een spleet tussen 2 parketplanken. Soms kom je wel nog eens een groter hoop tegen. Dan loop je bijvoorbeeld een vaas omver waar toch nog heel veel glitter in zat. En dan moet je weer aan de slag. Het er laten zijn en er toch ook wel iets mee doen. Of er is altijd de optie om er even van weg te lopen. Dat kan ook altijd. Even weg van de glitter. Weg van het verdriet. Straks zullen we er wat mee. Maar eerst even naar buiten. Naar de schapen en hun lammetjes.
0: Ja, met de hond Kroket. Heb ik dat goed begrepen dat die hond Kroket heet? Wie doet zoiets, Annelies? Hoewel, ik heb er nooit aan gedacht om een hond te nemen, maar de mogelijkheid dat ik hem eventueel Kroket kan noemen, doet me twijfelen. Dankjewel, Annelies Moons, voor dit heerlijke middagjournaal. Morgen weer, zometeen na Nieuws van 1, is er voor u Ilse Liebens. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. De betoverende indieband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets voor een magische avond met Big Thief via livenation.be. Samen met Radio 1.
1: Radio 1 Special.
0: 8 mei is V-Day.
2: Long live the cause of freedom.
3: Op 8 mei vieren we elk jaar de bevrijding.
4: En eren we onze verzetshelden.
2: Today is victory in Europe Day.
3: Maar vraagt de huidige wereld ook niet om verzet.
5: 1000 Palestijnen omgekomen.
6: De Russische oorlog in Oekraïne.
7: De oorlog in Iran.
4: En wie zijn dan de verzetshelden van vandaag?
1: Radio 1 Special.
0: Helden van het Verzet. Met Rudy Franks en Vincent Billot. Vrijdag van 9 tot 10 op Radio 1.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
10: Onmogelijk.
9: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
10: Onmogelijk.
9: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
11: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
13: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
14: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
13: Ah ja?
14: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be. Nwise. Energiewijs ondernemen.
15: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
19: En hier uw linkeroor.
18: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
19: Wat blief?
18: Zie je het wel?
19: Oh, amai, dat is ampetant.
18: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
19: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
18: Wat?
19: Aan halve prijs.
18: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
19: Wat blief?
18: Bij Hans?
19: Ja, ja, het kan anders.
20: Profel.
21: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Antwerpse parket wil twee Joodse besnijders vervolgen. Enkele chirurgen in Vlaanderen doen onnodig en te snel rugoperaties. En in heel Duitsland zijn huiszoekingen aan de gang bij extreemrechtse jongeren. Het parket van Antwerpen wil twee Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Dat zegt het parket zelf, nu het onderzoek naar de praktijk is afgerond. Dries Giroux, waarvan worden de twee precies verdacht?
23: Wel, de aanklachten zijn opzettelijke slagen en verwondingen op minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. Want besnijdenissen op zich zijn niet illegaal in ons land, maar het mag enkel door een arts worden uitgevoerd. En dat zijn de zogeheten mohels die rituele besnijdenissen uitvoeren niet. Vorig jaar werden in het kader van dat onderzoek nog enkele huiszoekingen uitgevoerd in de Joodse wijk in Antwerpen. Er werden toen messen onder meer in beslag genomen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White, die het onderzoek van het parket eerder dit jaar al met veel ophef antisemitisch noemde, heeft gereageerd en zegt dat dit een smet voor België is. Buitenlandminister Prévost reageert daarop dan weer dat White's kritiek op een gerechtelijke procedure ongepast is. Volgende stap is de raadkamer volgende maand. Die moet beslissen of er daadwerkelijk een proces komt tegen de twee of niet.
22: Dankjewel, Dries. Een aantal chirurgen in Vlaanderen voert uit geldgewin onnodig rugoperaties uit. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden. Soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Uitleg door Wim de Mazeneer.
2: Kathleen ging door haar rug tijdens het winkelen en belandt bij een rugchirurg. Hij wil haar zo snel mogelijk opereren.
7: Hij zei van ja, u hebt geluk dat u nog niet in een rolstoel zit. Maar als ik u niet snel help, dan ga ik het wel zover komen. Dat is een keuze wel rap gemaakt. Hè?
2: De chirurg plaatst 8 schroeven, maar de rugpijn van Kathleen verdwijnt niet. Ze gaat te raden bij andere chirurgen.
7: Die zeiden van, dat is raar, nee, was helemaal geen gevaar. Een tijd later heb ik dan gehoord dat hij ervoor gekend is van onnodige, zware operaties uit te voeren.
2: Verschillende andere patiënten die Pano sprak maakten precies hetzelfde mee. Ook pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven kent de verhalen.
17: Wekelijks zien wij hier patiënten waarvan wij ons echt wel de vraag stellen waarom zijn ze in godsnaam geopereerd geweest. En we moeten vaststellen dat ze heel vaak komen van een handvol rugchirurgen in dit land.
2: De chirurg van Kathleen is intussen verhuisd naar het buitenland.
22: Een vrouw die verdacht wordt van moord op haar echtgenoot krijgt van 7 mannen een schadevergoeding van enkele duizenden euro's. Omdat de mannen zonder haar toestemming naaktbeelden van haar hadden verspreid. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De mannen beweerden dat het beelden waren van een anonieme pornoster. Maar de rechter oordeelde daar anders over en veroordeelde de mannen tot het betalen van een schadevergoeding. De vrouw zelf zit in de gevangenis in afwachting van haar proces. De 2 artsen infectiologen zijn vanuit Nederland op weg naar het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld. Dat meldt de Nederlandse cruisemaatschappij. 3 mensen die aan boord waren van het schip waar het hantavirus aan boord is, zijn intussen naar Nederland onderweg. 2 van hen hebben symptomen van het virus. De 3e passagier had een nauwe band met een opvarende die vermoedelijk is overleden aan het virus. In totaal zijn 3 ouderen gestorven op het schip. De regionale president van de Canarische eilanden ziet het intussen ook niet zitten dat het Nederlandse cruiseschip naar Tenerife vaart en daar aanmeert. De nationale Spaanse overheid had dat wel toegestaan. Nu is het schip nog vlakbij Kaapverdië voor de westkust van Afrika. Op verschillende plaatsen in Duitsland houden justitie en politie huiszoekingen bij leden van 2 extreemrechtse jongerenorganisaties. Ze worden ervan verdacht dat ze een criminele organisatie vormen. Roel Pennemans, het is daar wel een heel grote operatie?
20: Ja, absoluut. De politie viel binnen op 50 plekken, verspreid over zo goed als heel Duitsland. Die huiszoekingen zijn gericht tegen 36 verdachten, volgens de politie mogelijke leidende figuren van die 2 extreemrechtse jongerenverenigingen. Het gaat dus om jonge mensen of zelfs tieners. De groepen zouden honderden leden tellen die vooral via sociale media als TikTok en Telegram zouden worden gerecruiteerd. Ze stonden al langer op de radar van de Duitse veiligheidsdiensten omdat ze zeer openlijk en vaak zeer gewelddadig te werk gaan tegen mensen van bijvoorbeeld de queergemeenschap, buitenlanders of politiek andersdenkenden.
22: Ja, en is er al iemand opgepakt?
20: Voorlopig niet. Met de huiszoekingen zou de Duitse overheid vooral meer informatie willen vergaren over die netwerken en de structuur van de organisaties. Het Duitse federale parket voert mee het onderzoek. Dat heeft al eerder andere extreemrechtse jongerengroepen aangeklaagd. Niet als criminele organisatie, maar als terreurnetwerk. Zo staat er in Hamburg een groep terecht, onder meer voor een aanslag tegen een asielcentrum.
22: Dankjewel, Roel. In de straat van Hormuz is een containerschip van een Franse rederij beschoten. Daarbij zijn ook gewonden gevallen. De beschieting gebeurde gisterenavond voordat president Trump aankondigde dat hij Project Freedom stilzet, waarbij de VS schepen helpt om door de straat van Hormuz te varen. Uitleg door Frank Renaud.
24: De eerste berichten verschenen in de pers, maar de Franse transportmultinational CMA-CGM heeft het nu ook bevestigd. 1 van zijn containerschepen, de San Antonio, is beschoten in de straat van Hormuz. Het schip, dat vaart onder Maltese vlag, is daarbij beschadigd geraakt. Een aantal bemanningsleden is gewond. Ze zijn van boord gehaald en geëvacueerd en krijgen nu medische hulp, zegt CMA-CGM. Het zou gaan om Filipijnse bemanningsleden. De beschieting had gisteravond plaats voor de kust van Dubai. De San Antonio bevindt zich al weken in de straat van Hormuz sinds de scheepvaart daar is stilgelegd. Volgens Amerikaanse media is het ruim 220 meter lange schip beschoten met een kruisraket. Wie dat deed is onbekend. In een eerste reactie liet de Franse regering weten de beschieting onaanvaardbaar te vinden.
22: In Venetië is daarnet het Belgisch paviljoen officieel geopend tijdens de 61ste Biennale van Venetië. Dat is het belangrijkste evenement rond hedendaagse kunst ter wereld. Het wordt om de twee jaar georganiseerd. Een verslag van Joris Vergeijlen.
3: Grijs en somber weer in Venetië en dat zet de toon voor deze biennale. Er is heel wat kritiek op de organisatie te horen, omdat Rusland en Israël mogen deelnemen. Vandaag was er luid protest voor het Russisch paviljoen. Minister van Cultuur Caroline Genet, die het Belgisch paviljoen opent, deelt die kritiek.
4: Kunst is altijd politiek, maar als kunst propaganda wordt voor regimes die genocide plegen of die Europa en onze waarden aanvallen en een Oekraïnse cultuur vernietigen, dan moet daar protest tegen zijn.
3: Toch is het vooral de kunst waar het om zou moeten draaien. In de paviljoenen veel performancekunst deze editie. België heeft daar een sterke reputatie, zegt Miet Warlop. Zij vertegenwoordigt ons land als allereerste performancekunstenaar.
5: Ik heb eigenlijk beeldende kunst gestudeerd en dan uiteindelijk van daaruit ben ik op het podium beland. Dus voor mij voelt het wel als zo terug naar wat ik eigenlijk ooit wou doen.
3: De Biennale van Venetië loopt nog tot 22 november.
22: Vanmiddag wordt het overal droger, wel met veel wolken. We halen rond 13 graden in het centrum. Morgen op veel plaatsen bewolkt met in de namiddag lokale buien. Tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog en dan is het ook zachter tot 19 graden. Het Antwerpse parket wil twee Joodse besnijders vervolgen. Daar begonnen we mee. Of er ook echt een proces van komt, weten we pas volgende maand. De Amerikaanse ambassadeur in ons land noemt het opnieuw een schande voor België. Meer in de app van VRT Nieuws.

kwestie van meteen in de juiste groove te zitten. Sly and the Family Stone met Family Affair. We gaan vandaag piepen in de muziekapp van Isolde Lazoen. Benieuwd naar welke songs zij de voorbije weken veel heeft geluisterd. Jens den Donker die serveert opnieuw een nummer van Joy Division uit zijn classic album van de week. En we ontdekken samen ook de nieuwe plaat van Tori Amos. Deze band speelt morgen in Trix. De

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Radio 1 live.

0: Er is onlangs nog een verzamelalbum uitgekomen. Allemaal nooit eerder uitgebrachte songs met telkens wel iemand van de Walkabouts aan boord bij die songs. Je hoorde All For This en zo is het bijna 20 over 1 geworden. Opletten als je onderweg bent naar Brussel op de E429 moet je tussen Tubeke en Halle een half uur file rijden. Dat komt door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier aanschuiven tussen Linkeroever en Deurne. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen gaat het langzaam een kwartiertje op de E313 vanaf Ranst. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
1: Radio 1.

0: album van de week.
1: Jens den Donker, die is veel dingen. Dat is een stand-up comedian, een presentator, een postzegelverzamelaar. Daar kwam ik onlangs ook achter. En grote fan van kunst. En die passie die deelt hij nu met het publiek in een voorstelling. Die heet Romantiek. Hij vertelt dan een aantal verhalen uit de kunstgeschiedenis. En hij leukt die, zo zegt hij het zelf, op met wat flauwekul. Een passieproject, zo noemt hij het zelf. Iets helemaal anders dan een stand-up comedy show. Voor zijn classic album van de week neemt Jens den Donker ons mee naar het Manchester van eind jaren 70. Een stad onder een loodgrijze hemel. Een industriestad die veel van zijn glans al kwijt was. Een stad ook met heel veel werkloosheid en armoede. In die stad en in die periode ontstond de debuutplaat van Joy Division, Unknown Pleasures uit 1979. Jens den Donker had de groep toevallig leren kennen, want op de bus naar huis zag hij een jongen met het t-shirt aan. Dat t-shirt met daarop de hoesfoto van die plaat. Zwart en wit en dan zo die golfjes erop en die radiogolven precies. Die hoes, die t-shirts kom je nog heel vaak tegen. We gaan luisteren naar New Dawn Fades.
2: New Dawn Fades begint een beetje bizar. Komt opnieuw door Martin Hennett, de producer. Die heeft eigenlijk een soort sample genomen van het nummer die ervoor staat op de plaat Inside. En dat omgedraaid. En dat geeft weer een heel bevreemdend soort klank die dan weer een hele rare, mysterieuze, veel vragen oproepende intro oplevert voor het nummer. Dus bizar begin van een prachtig nummer. New Dawn Fades.

Ook morgen en overmorgen dompelen we ons nog onder in die debuutplaat van Joy Division. In die gitzwarte, metalen, koude, industriële plaat. Unknown Pleasures, classic album van de week, gekozen door Jens den Donker. Je hoorde New Dawn Fades. Dit is nieuwe muziek uit Friesland. Nimmen Sunderdij. Zong door Maite.

We zaten in Friesland met Maite en Nimmen Sunderdijen van het ene uiterste van Nederland naar het andere. Denk ik toch, als mijn aardrijkskunde mij niet in de steek laat. Van Friesland naar Zeeland, dat zijn toch twee uitersten, hè? Zwat, het is bluf. En zachtjes zingen, ben ik wel zeker van.

0: Op de voorlaatste dag van dit jaar gaat deze vrouw 80 worden. Er zit nog altijd geen sleet op. Ongelooflijk. Patti Smith en Frederik. Het is bijna 20 voor 2 geworden. Naar Brussel moet je aanschuiven op de E429 tussen Tubeke en Halle. Het is daar 25 minuten file rijden. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Deurne. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen op de E313 een kwartier file vanaf Massenhoven. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect. Opletten daar.
1: Dit is de hartslag van de allereerste bezoeker aan Brusk. Nu nog volledig in rust. Maar vrijdagochtend gaat hij de hoogte in. Want dan stapt hij met Compagnie Merkpoel als eerste binnen in de gloednieuwe kunsthal in Brugge. De spanning stijgt voor Compagnie Merkpoel in Brusk. Vrijdagochtend in Brugge en op Radio 1. Ilse Liebens.
2: Radio 1.

Die indrukwekkende en zeer herkenbare stem van Tom Waits hier bij Massive Attack. De handen in elkaar geslagen voor een donker politiek geladen protestlied tegen ICE en consorten. Je hoort de Boots on the Ground. Dit is Axel Red en Naïve.

0: Axel Red en Naïef toen zij begin dit jaar tijdens de Mia's een Lifetime Achievement Award kreeg. Toen trad ze daar ook op. Samen met Sylvie Kreusch, als ik mij dat goed herinner. En het is die Sylvie Kreusch die nu met Romeo Elvis het officiële WK-lied van de Belgische Voetbalbond heeft gemaakt.
1: Hey, Sylvie Kreusch hier. Samen met Romeo Elvis maakte ik het ultieme Belgische WK-anthem Kiss the Grass, Allee Allee. En guess what? Deze week zijn we de Volkstip op Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Go straight to the heart, spin me around again.
0: Radio 1.

0: Chris de Bruyne en Je suis Gaga. En de volgende man die komt binnenkort langs bij Radio 1 om live muziek te komen spelen bij Aiko volgende week vrijdag. Deze man, J. Jerome 87, Track and Field.
1: Well, the good times can fill a thimble, set an eye in the field of wind. Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. February, I felt the same as I do now. So take me to try.

0: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
1: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
1: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels.
5: Nachtweersteen.
4: Parket.
5: Impermo.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
10: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
12: Kom.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer die uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Bij SuperXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Een aantal chirurgen in Vlaanderen voert uit geldgewin onnodig rugoperaties uit. Dat blijkt uit een onderzoek van ons onderzoeksprogramma PANO. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden. Soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. En dat is misdadig, zegt pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven.
8: Ik zie hier regelmatig patiënten die heel verwonderd staan wanneer ik hun vraag zich even te ontkleden voor een grondig lichamelijk onderzoek. En ze met de opmerking maken, ja maar, u bent de eerste die mij dit vraagt. En daar word ik boos van. Het is echt crimineel om een patiënt een ingreep aan te bieden zonder een volledige analyse. En daar hoort ook bij dat je je handen op de patiënt legt en een goed onderzoek doet.
7: De hele reportage is vanavond te zien op VRT 1 rond 20:20. In Temse in Oost-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken in een varkensstal. Op het moment van de brand waren 3000 varkens in de stal. Geen enkel dier heeft het overleefd. Volgens de burgemeester is er geen asbest vrijgekomen. De brand is intussen onder controle, maar de brandweer is nog aan het nablussen. Door de enorme rookontwikkeling vraagt de gemeente om ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. Het Israëlische leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Gezondheid al 4 mensen gedood, onder hen de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn tegen doelwitten van de gewapende Libanese militie Hezbollah, omdat Hezbollah het staakt het vuren heeft geschonden. Eerder vandaag had het Israëlische leger de inwoners van 12 dorpen al gewaarschuwd om hun woning te verlaten. 2 infectiologen zijn vanuit Nederland op weg naar het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld. Dat meldt de cruisemaatschappij. 3 passagiers waren al van boord gehaald voor verzorging. 2 van hen hebben symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een opvarende die vermoedelijk is overleden aan het virus. Intussen wordt nog steeds gediscussieerd over waar het schip mag aanmeren. Nu ligt het nog voor de kust van de Kaapverdische eilanden. De regering in Madrid had toestemming gegeven om naar de Canarische eilanden te varen, maar dat ziet de regionale overheid daar niet zitten. 8 opvarenden zijn besmet of vermoedelijk besmet. 3 mensen zijn dus aan het virus overleden. Vanmiddag wordt het overal droger, wel met veel wolken. We halen rond 13 graden in het centrum. Morgen op veel plaatsen bewolkt met in de namiddag lokale buien. Tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog en dan is het ook zachter tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

Volgens Wikipedia bestaat de band nog altijd, maar het is wel al meer dan 10 jaar geleden dat ze nog iets van zich hebben laten horen. Van Farlo, hun frontman, maakt trouwens wel nog muziek. Veel verschillende dingen, zowel filmmuziek als techno. Je hoort Harold T. Wilkins. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Dit is nieuwe muziek van...

Die van Rare Earth is misschien wel de bekendste versie, maar deze is minstens even leuk. Get Ready in de versie van Ella Fitzgerald. Alan Sparhawk die speelde jarenlang samen met zijn vrouw in een van de allermooiste bands ter wereld, de band Low. Nu, Mimi Parker die is er helaas niet meer, maar Alan Sparhawk die maakt wel nog muziek en vanavond speelt hij die live in het Wilde Westen in Kortrijk. En die goede muzikale genen die zijn doorgegeven, dat weten we nu ook, want Cyrus, de zoon van Mimi en Alan, die heeft al een paar keer op het podium gestaan samen met zijn vader. En hij speelt ook bas op dit nummer. Een nummer dat in de vorige concerten stevast mooi tot op het einde van de set werd gehouden. Wie weet voor vanavond. Dit is No More Dark.

0: En daarna gaan we elkaar allemaal eens goed vastpakken. Alan Sparhawken, No More Darkness. Het is precies 2:15 geworden. Opgelet als je onderweg bent op de Antwerpse ring richting Nederland, vertraag je een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen aanschuiven op de E313, 10 minuten vanaf Vranst. Naar Brussel op de E4.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Radio 1, live.

staat nog altijd te blinken op mijn bucketlist. Ooit een keertje een concert meemaken van deze vrouw. Van Mylène Farmer. En pourvu qu'elle soit douce. En daarvoor Stromae en Santé. Zometeen duiken we in de muziekapp van Isolde Lazoen. Zeer benieuwd naar welke songs zij de voorbije weken het vaakst heeft geluisterd. Dit is haar nieuwste single, Egoland. MUZIEK

0: Isolde Lazoen en Egoland.
1: Op repeat.
0: Doet me hard uitkijken naar haar nieuwe album. Dat zal My Kind of Drama heten en komt uit deze zomer, 28 augustus, om exact te zijn. We kennen Isolde Lazoen natuurlijk als drummer, als zangeres, als iemand ook met een voorliefde voor filmische en melancholische muziek. Dus ik ben zeer benieuwd naar welke songs zij de voorbije weken het vaakst heeft geluisterd.
1: Op repeat.
2: Hey, ik ben Isolde Lazoen en dit zijn mijn meest beluisterde nummers van de afgelopen weken.

Op 3 staat Life's What You Make It van Talk Talk. Waarom? Omdat ik een muzikaal project heb gedaan de voorbije maanden met een soort all-star band. Ja, dat was een fantastisch nummer om te drummen. Het is zo'n heerlijk repetitief nummer dat je zo'n beetje in transe brengt als je het aan het spelen bent.

Op twee staat er iets obscuurder. Het heet Confronto van Lessiman. Dat is zo van die typische library music. Eigenlijk is dat waar ik meest van al naar luister. Wat dat hier vaakst op staat thuis en in mijn auto en in mijn playlistjes. Dat was muziek die vroeger gemaakt werd voor documentaires en zo. Ja, ik vind dat super interessant. Dat geeft een instant sfeerke en een vibe. En ja, voor mij past dat gewoon op elk moment van de dag. Ook altijd super interessante klanken die gebruikt worden. Instrumentarium, en dat is iets dat mij heel erg inspireert voor mijn eigen muziek. Dat is helemaal mijn dada.

0: planet.
1: En dan op nummer 1 staat Tout petit la planète van Plastic Bertrand. Dat is eigenlijk een liedje dat wij als gezin vaak naar luisteren in de auto. En we waren nu onlangs nog op reis. En dat passeert altijd. Dat is gewoon de max van een nummer. Een van de favoriete liedjes van mijn zoontje. Ik ben ook zot van de harmonie. Dat komt zo precies uit klassieke muziek, als je dat zo ontleent. Het is een beetje een barok karakter, die progressie waar dat liedje op ronddraait. Het is heerlijk en wij worden er allemaal vrolijk van.

Ik kan u zeggen, ik ga vanaf nu ook vaker naar dit nummer teruggrijpen. Wat een leuke song. Tout petit la planète van Plastic Bertrand. Het meest afgespeelde nummer in de muziekapp van Isolde Lazoen van de voorbije weken. Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat ze op vakantie is gegaan met haar gezin. Een nummer dat vaak opstaat in de auto. Ook omdat het een van de favoriete songs is van haar zoontje. Nog in haar top 3, Les Simon en Talk Talk. Zometeen Sean Colvin op je radio met Get Out of This House. Na Donald Fagen en New Frontier.

0: Dit jaar is het 30 jaar geleden dat A Few Small Repairs uitkwam. Die heel erg mooie plaat van Sean Colvin. En dat wordt gevierd, jawel, met een hele reeks concerten. Deze zomer en in het najaar. Sean Colvin en Get Out of This House. Het is bijna 3:15 geworden op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In de Kennedy-tunnel is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Richting Gent een 15 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen dan op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten en ook 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Naar Brussel aanschuiven op de E429 tussen Tubeke en Halle. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. In Brussel is de Wetstraat door werken en een defect voertuig aan het kruispunt met de Kunstlaan afgesloten waarschijnlijk. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
1: Radio 1.

0: jou. Kom, ik dans van This Is Not a Love Song.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Tori Amos die vertelt al heel lang heel mooie verhalen. Dit is haar 18e album, ondertussen ons album van de week, In Times of Dragons. Het verhaal over een strijd tegen tirannie, waarbij een personage, de dictator, zich laat meeslepen door de lizard demons die Amerika volledig in macht willen krijgen en de democratie willen slopen. Je hoort, het is heel erg 2026 en zonder dat ze namen noemt, weet iedereen waarover ze zingt, namelijk over de president en over de machtige tech-miljardairs. We gaan luisteren naar Tori Amos en Veins.
2: Radio 1.

Mooi dat die stemmen zo dicht bij elkaar liggen. De stemmen van Tori Amos en van haar dochter Natasha, die je hoorde op dit nummer op Veins. Van op ons album van de week, In Times of Dragons. Album kan je winnen via het Radio 1-kanaal op VRT Max.

0: Jessie Ware live. De Superbloem Tour 2026. De Britse diva komt naar Brussel met haar gloednieuw album. Vrijdag 20 november in de AB. Tickets livenation.be. Samen met Radio 1.
1: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
0: de max.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Krijtvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
7: Krijtvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
10: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
11: Knaldi! Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Mannekes.
14: Pompie.
13: Ik voel me de max.
14: Wij ook.
15: Altijd als we in de gamma zijn.
16: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
15: Oh my god.
13: Zie die nieuw potten gamma superieur verf.
16: Die zijn nog verbeterd, hè.
15: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
16: Geven ze korting?
13: 30% op alle verf.
15: Dan pak ik 10 potten mee.
13: Voorzichtig voor uw rug en moeder.
15: Ja, ja.
17: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.
4: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines ondervindt op dit moment geen problemen door brandstoftekorten. Maar de maatschappij blijft waakzaam. Ze is maar verzekerd van kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Steven Rombout, wat betekent dit nu precies?
18: Wel, dat betekent dat Brussels Airlines niet ver kan vooruitkijken. De olieleveranciers kunnen kerosine 100% garanderen voor de komende weken, maar dus niet langer. Toch wil topvrouw Dorothea van Boxberg de klanten geruststellen. Als er voor een bepaalde vlucht een kerosine tekort is, zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug. De hoge olieprijzen hebben voorlopig maar een beperkte invloed op de resultaten van Brussels Airlines. Dat komt omdat ze zich samen met de Duitse moedergroep Lufthansa grotendeels had ingedekt tegen stijgende prijzen.
1: Dankjewel, Steven. In Temse in Oost-Vlaanderen heeft een zware brand gewoed in een varkensstal. Op het moment van de brand waren 3000 varkens in de stal. Geen enkel dier heeft het overleefd. Volgens de burgemeester is er bij de brand geen asbest vrijgekomen. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. Het Israëlische leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Gezondheid al 4 mensen gedood, onder hen de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn tegen doelwitten van de gewapende Libanese militie Hezbollah, omdat Hezbollah het staakt het vuren heeft geschonden. Eerder vandaag had het Israëlische leger de inwoners van 12 dorpen al gewaarschuwd om hun woning te verlaten. Vandaag opent het Belgisch paviljoen op de Biennale van Venetië. De Biennale is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst in de wereld. Voor het eerst wordt het Belgische paviljoen performance kunst getoond. Kunstenaar Miet Warlop, die ons land vertegenwoordigt op de Biennale, vindt het een logische keuze, omdat de Belgische podiumkunsten een sterke reputatie hebben.
5: Ik heb eigenlijk beeldende kunst gestudeerd en dan uiteindelijk van daaruit ben ik op het podium beland. Dus voor mij voelt het wel als zo terug naar wat ik eigenlijk ooit wou doen. En langs de andere kant denk ik dat we in België echt wel heel uitzonderlijk zijn in de podiumkunst. Ik denk wel dat ook van de overheid een goede keuze is om dat eens in het paviljoen te brengen.
1: Zaterdag opent de Biennale voor het publiek. Ook Rusland en Israël zijn vertegenwoordigd en dat leidt tot kritiek. De Biennale van Venetië loopt nog tot eind november. Vanmiddag wordt het overal droger, maar wel met veel wolken. We halen rond 13 graden in het centrum. Morgen op veel plaatsen bewolkt met in de namiddag lokale buien tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog en dan is het ook zachter tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be

Max Colombie zit in New York. Hij speelde daar op een van de afterparties van het Met Gala. En morgen speelt hij daar een show in Elsewhere. Dat is een club in Brooklyn. Max Colombie, Oscar and Wolf en Strange Entity. Goedemiddag. Deze man die komt vrijdag live spelen bij Aiko. Er is Floris, Francis, Arthur en Wolfje.

Bij mij toch voor altijd en eeuwig verbonden aan Dirty Dancing, The Contours en Do You Love Me. En dit is Erykah Badu in het fijne gezelschap van Guru. Dit is Plenty.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat boven

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Radio 1 live.
2: Naar Antwerpen dan, op de E17 vanaf Kruijbeke 3 kwartier file en op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 1/2 uur. Op de buitenring rond Brussel dan, 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. In Brussel is het aanschuiven in de Wetstraat, dat komt door werken en een defect voertuig aan het kruispunt met de Kunstlaan. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
1: Radio 1.

0: don't talk back.
1: Yakety yak, yakety yak.
2: Jackeriaak van de Coasters op Radio 1. Sofiane Pamart is al een hele tijd een van de populairste pianisten ter wereld. Toch zeker als we naar streamingcijfers gaan kijken. Zijn nieuwste plaat heet Movie. En op die plaat heeft hij een aantal zotte mensen bij elkaar verzameld. Wyclef Jean doet erop mee. En Celeste ook. En dichter bij huis onze Oscar and the Wolf. Maar ook Sia zie ik en Nelly Furtado. En hij heeft eigenlijk die mensen een bijzondere opdracht meegegeven. Hij heeft gezegd tegen al die mensen: ik componeer de muziek bij een denkbeeldige film en jij mag in die film een rol spelen. Ik geef jou een setting en aan jou om te kiezen hoe je die rol dan inkleedt. En het resultaat is indrukwekkend. Dit is wat Rima deed met die vraag van Sofiane Pamart. Hun gezamenlijke nummer heet Movie Star.

0: Mavis Staples met een troostende schouder. You are not alone. Radio 1. Het is bijna 3:30. Na het nieuws van 4:00 is er natuurlijk de wereld vandaag op jouw radio met Gert Geens. Goedemiddag.
1: Dag Hils, goedemiddag.
0: Gert, Bill White, de Amerikaanse ambassadeur, is dat vandaag opnieuw in het nieuws. En dan weten we waarover het gaat.
1: Ja, dan weten we waarover het gaat. Want net als een paar maanden geleden komen we dan bij de ophef over Joodse besnijdenissen. White reageerde vandaag met termen als beschamend op het nieuws van bij het parket van Antwerpen. Want dat vraagt nu aan de raadkamer om twee moheels, dat zijn rituele besnijders, om die door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Daar spelen twee elementen, opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachte raden ten aanzien van minderjarigen en ook de onwettige uitoefening van geneeskunde. Vooral over dat laatste gaan wij in de wereld vandaag nog even door met Tom Goffin, want hij is professor gezondheidsrecht. En nog meer gezondheid, want ook wij willen zeker stilstaan bij de pano van vanavond. Daarin komen onnodige operaties of andere behandelingen bij zware rugpijnen aan bod. Want het is zo, zeker niet overal, maar op bepaalde plaatsen en bij bepaalde chirurgen lijkt er daar dus wel een probleem te zijn. Een van de makers komt daar meer uitleg over geven. En we gaan ook eens over de grens kijken naar Nederland, want daar kunnen sommige mensen hun nieuwe huis of appartement nog niet in, omdat ze geen elektriciteit zullen hebben. Want er is daar een grote druk voor bijkomende aansluitingscapaciteit op het net. Anders, en misschien net iets te eenvoudig gezegd, ik weet het niet, maar het net kan het op bepaalde momenten niet meer aan. Dreigt zoiets ook bij ons? Want ja, de druk op het net gaat niet verminderen, denk ik, de komende jaren toch. We gaan dat allemaal eens vragen aan energiemarktexpert Dieter Jong.
0: Prima, allemaal na het nieuws van 4:00 in de wereld vandaag. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto-man.

0: De House Martins op Radio 1 en Bild. Het is ruim 4:20. Opletten als je onderweg bent op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In de Kennedy-tunnel is de weg wel vrijgemaakt. Richting Gent een kwartier aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En verder is in Antwerpen-West de middenrijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Naar Antwerpen aanschuiven op de E17 vanaf Kruibeke 3 kwartier. Op de E34 vanaf Melzelen 40 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 1 kwartier en 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de buitenring rond Brussel dan 1 kwartier aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En tenslotte in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
1: Radio 1.

Fulco in zijn tuinhuis. Vanaf vandaag kan je in de bioscoop gaan kijken naar een concertfilm van Billie Eilish. Een registratie van een van haar concerten uit haar Hit Me Hard and Soft Tour. Geregisseerd door James Cameron. Dit is Billie Eilish en Birds of a Feather. MUZIEK

originele nummer is al fantastisch. En deze mix van MNM maakt het nog net iets groovier, vind ik. You're the best. Zometeen, na het nieuws van 4 uur, dan zit Gert Geens hier voor De Wereld Vandaag. Het gaat daar onder andere over Joodse besnijdenissen, maar ook over de druk op het elektriciteitsnet in Nederland. Ik laat je met nog één plaatje. Dit is Chicago en Saturday in the Park.

0: Ken Jazz, de bijloken zitten weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
2: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
1: Behandelingen zonder resultaat.
3: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
1: Is er sprake van een verdienmodel?
4: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
1: Op de rug van de patiënt. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
0: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
9: Grando, Grando, Grando.
10: Hier Pipa de kat.
11: En Bobby de hond van Maxizo.
10: Hallo. Beste katten en honden.
11: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
10: De dierenwinkel met de lage prijzen.
11: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
10: Of tip maxizo.be in en dan keihard miauwen, heel de dag lang.
11: Ze zal het wel doorkrijgen.
10: Tot binnenkort.
12: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
13: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
14: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
13: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een pakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
16: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
15: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
17: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
15: Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
20: Voor optimale bescherming tegen de warmte.
21: Of tegen het geluid van regen.
22: Allee.
20: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
23: Voor welke medische uitdagingen staat de bemanning of in het beste geval een arts op een cruiseschip waar altijd veel mensen dagenlang bij elkaar zijn? En ik wil het met u in de wereld vandaag ook hebben over choucroute, over zuurkool.
0: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
25: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Zeker 3 hogescholen en universiteiten bij ons zijn het slachtoffer van een datalek. Het zijn de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en Artevelde, de Hogeschool in Gent. Het lek is een gevolg van een hackersaanval op bepaalde software die de scholen allemaal gebruiken. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers in totaal zijn getroffen. Door het lek zijn namen, mailadressen en interne berichten van studenten en medewerkers gestolen. Mogelijk zijn er ook nog andere hogescholen of universiteiten betrokken. Brussels Airlines heeft nog zeker voldoende brandstof voor de komende 4 tot 6 weken. De luchtvaartmaatschappij ervaart op dit moment dus geen problemen met brandstoftekorten door de spanningen in het Midden-Oosten. Naar de zomer vooruitkijken gaat wel niet. Toch wil topvrouw Dorothea van Boxberg alle klanten geruststellen. Als er voor een bepaalde vlucht een tekort is, zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug.
26: I think actually that customers really can buy that. Tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight. And in the worst case, the ticket would be refunded.
25: Het Israëlische leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Gezondheid al 4 mensen gedood, onder hen de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn tegen doelwitten van de gewapende Libanese militie Hezbollah, omdat Hezbollah het staakt het vuren heeft geschonden. Eerder vandaag had het Israëlische leger de inwoners van 12 dorpen al gewaarschuwd om hun woning te verlaten. En op de Biennale van Venetië is vanmiddag het Belgisch paviljoen geopend. De Biennale is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld. Naast een centrale tentoonstelling zijn ook heel wat landen vertegenwoordigd met een eigen paviljoen. Ons land wordt vertegenwoordigd door kunstenaar Miet Warlop. Het is meteen ook de eerste keer dat een performance-kunstenaar die eer krijgt. De organisatie van de Biennale ontving heel wat kritiek, omdat ook Rusland en Israël zijn uitgenodigd. Uit protest daartegen is de jury opgestapt. De prijsuitreiking wordt dus uitgesteld, maar de biennale gaat gewoon door zoals gepland. Vanmiddag wordt het overal droger met veel wolken wel. We halen rond 13 graden in het centrum. Morgen op veel plaatsen bewolkt met in de namiddag lokale buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog en dan is het ook zachter tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1.
0: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
23: Goedemiddag. Wie heeft er niet eens last van zijn of haar rug, niet waar? Maar bij sommige mensen is de hinder en de pijn wel van die aard dat ze medische hulp moeten zoeken. En in ons reportagemagazine Pano is dus gebleken dat het op dat vlak soms toch echt niet goed blijkt te zitten. Onnodige operaties aan de rug en wat we daarover te weten zijn gekomen, we gaan er na 4:30 dieper op in. Fijn dat u bij ons bent. We beginnen eraan met nieuw werk van U2 en In Alive.

0: Op deze woensdag 6 mei ligt dat Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitgebroken is, ligt dat nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het schip zou normaal gezien aanmeren op de Canarische eilanden, maar de regionale regering daar wil daar geen toestemming voor geven. Vanmorgen zijn wel 3 patiënten met een vermoedelijke besmetting van het cruiseschip geëvacueerd. Nu goed, zo'n virusuitbraken zijn gelukkig zeldzaam, maar hoe kan de bemanning van een schip zich toch op zo'n rampscenario voorbereiden? Dat is een vraag die we kunnen stellen om de wereld vandaag mee te beginnen aan Thomas van Looy. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want u bent havenarts en docent maritieme geneeskunde aan de Antwerp Marine Academy. U geeft dus een medische opleiding, meneer van Looy, aan toekomstige zeemannen. Wat houdt die opleiding dan in?
1: Die opleiding is heel breed. Hè. Het is zo, zeevarenden die hebben natuurlijk niet de mogelijkheid om continu, om steeds van boord te gaan, om naar de arts te gaan. Dus wanneer er zich een medisch probleem voordoet aan boord, moeten zij in staat zijn om zichzelf te behelpen.
0: Ja, maar het gaat wel verder, want u zegt het is heel breed, maar het gaat wel verder, neem ik aan, dan een, zullen we maar zeggen, gewone EHPO-cursus.
1: Absoluut. Dus de zeevarenden, wat het zij moeten kunnen, staat eigenlijk in de STCW. De STCW is eigenlijk een standaardisering. Dus STCW staat voor Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. En daarin staat eigenlijk precies wat dat een zeevarende moet kunnen. Welke certificaten, welke opleidingen dat zij moeten behalen.
0: Kan u daar eens een paar voorbeelden van geven?
1: Ja, dus binnen die dus opleidingen, hoe moet ik met een schip varen, hoe moet ik navigeren? Maar daar zit onder andere dus ook het medische in. En het is zo dat dat ook iets gelaagd is. Dus aan boord heb je verschillende functies met de kapitein die daar helemaal bovenop staat. En die kapitein moet eigenlijk een cursus medical care volgen. En zoals u zelf daar juist al aangaf, betreft dat niet enkel eenvoudig een EHBO-opleiding, maar moeten zij ook echt kunnen managen. Aan boord moeten zij ook echt anamnese kunnen uitvoeren, klinisch onderzoek kunnen uitvoeren. Waar dat zij dus een opleiding krijgen aan de Antwerp Maritime Academy.
0: Oké, en vanaf wanneer is er dan echt ook een arts aan boord? Als ik dan ook dus, al een beetje denk aan passagiersschepen, cruiseschepen?
1: Ja, het is zo. Op een normaal schip, een normaal zeevarend schip, daar zijn normaal geen artsen aan boord. Dus daar is de kapitein uiteindelijk de eindverantwoordelijke.
0: Ja, ja.
1: Nu, die kapitein kan zich wel beroepen ook op radiomedisch advies om op die manier advies in te winnen van een arts. Maar in dit geval gaat het over een cruiseschip. En op een cruiseschip is het zo dat er altijd ook wel een medische equipe aan boord is. In dit geval is dus de kapitein of de officieren aan boord, zijn zij geholpen? Of is daar een arts aan boord die dat eigenlijk hun kan ondersteunen in hun, in hun doen? Kunnen mensen met een acuut probleem op consultatie gaan bij die arts, hebben zij ook materialen aan boord om iemand verder te helpen, verder onderzoeken te gaan doen. Dus het is op zich al wel een luxe situatie aan boord op een cruiseschip, dat ze daar veel meer mogelijkheden hebben.
0: Ja, je kan dat dan een beetje zien, denk ik toch, als een huisarts, maar dan op een schip. Veel mensen dagen bij elkaar, zeker bij die Hondius, op een relatief kleine oppervlakte. Ik denk, meneer van Looy, als er dan iets de ronde begint te doen, ja, dan kan het plots heel druk worden, hè, voor die bemanning of voor die medische equipe.
1: Absoluut, absoluut. Dus dat zal er inderdaad wel in rep en roer staan aan boord. Nu, zij gaan ongetwijfeld daar wat procedures hebben om dat in goede banen te gaan leiden. Waarbij door opdracht zal gegeven worden, wat ik ook versta, dat de bemanning, dat de passagiers, dat zij in hun cabine moeten blijven. Dus dat daar maatregelen getroffen worden om de verspreiding tegen te gaan. Hè.
0: Ja. Want op welke medische noodgevallen wordt bijvoorbeeld een bemanning ook voorbereid?
1: Op zich worden zij dus over de opleiding zelf, is heel uitgebreid, dat ik daar juist al gezegd. Het is zelfs zo dat de studenten nautische wetenschappen, dus dat zijn de kapiteins van morgen, dat zij theoretische lessen krijgen, dat zij praktijklessen krijgen, maar dat zij ook nog eens 120 uur verplichte ziekenhuisstage dienen te volgen in België. De AMA is er eigenlijk heel uniek in.
0: Okay.
1: Waarbij dat zij dus op een spoedgevallendienst ondergedompeld worden en waar dat dus de kapitein van morgen kan zien, een zieke komt binnen, hoe verloopt zo'n proces van intake, anamnese, naar klinisch onderzoek, naar aanvullende testen, dat moet gebeuren.
0: Terugdenkend weer aan de cruiseschepen, wordt er ook echt een rampenplan vooraf uitgewerkt voor wanneer het zwaar misloopt? En wat staat daar dan in?
1: Ja, ongetwijfeld. Nu, dat gaat de maatschappij zelf zijn. Daar heb ik geen inzage in. Er worden vanuit de WHO, vanuit de IMO, worden er wel heel wat documenten gepubliceerd waarbij dat dan shipping companies zich kunnen baseren.
0: Want inderdaad, wat met het Nederlandse schip gebeurt, is natuurlijk dat is zo'n beetje het nachtmerriescenario, vrees ik wel. Hè?
1: Absoluut, ja. Nu, u ziet in dit ook dat tot op de hoogste regionen van de WHO, dat daar ook wel actie ondernomen wordt. Hè. Dus u ziet in dit geval dat daar, er is een gezondheidsrisico aan boord. Dat wordt gemeld. Het is ook zo dat de kapitein verplicht is om dat te melden via de Maritime Declaration of Health. Dus als zij een haven aandoen en er is een gezondheidsrisico aan boord, moet hij dat melden.
0: Ja, en ook de bemanning gaat dus op medisch vlak niet onbeslagen aan boord de zee op. Daar zorgt onder meer u voor, daar op die Antwerp Marine Academy. Dank u wel, Thomas van Looy.
1: Dank u wel.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval met een vrachtwagen op de linkerrijstrook, maak daar ook een reddingstrook alsjeblieft. En richting Stabroek 10 minuten van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. Naar Antwerpen dan een kwartier op de E17 vanaf Kruijbeke. 20 minuten op de E34 vanaf Melselen. We doen er nog 5 minuten bij. 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpen Haven en een kwartier op de E19 vanaf Kleine Bareel. Ook een kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Door een ongeval op de A19 van Kortrijk naar Ieper is bij Wervik de linkerrijstrook afgesloten. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug helaas defect.
2: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Radio 1 live.
3: Hele datacenters, elektrische auto's, er zijn er meer en ze verbruiken ook steeds meer. En daardoor neemt de druk op het elektriciteitsnet enorm toe. En dat lijkt vooral in Nederland een groot probleem. Bedrijven raken daar niet altijd aangesloten op het net. En nu worden ook particulieren getroffen, want veel woningbouwplannen worden vooruitgeschoven of ze worden zelfs helemaal afgeblazen. En mensen kunnen ook niet intrekken in nieuwe woningen, want... Er zijn geen stroomaansluitingen. Dieter Jong, energiemarktexpert, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Wat ik hier net vertelde, dat gaat toch al redelijk ver daar in Nederland. Merken we daar in ons land ook al iets van?
4: Wel, dat er congestie op het net is, dat merk je af en toe aan zaken zoals bijvoorbeeld, ik denk dat men de voorbije jaren al gemerkt heeft dat sommige zones de zonnepanelen uitvallen wanneer het te zonnig is en de spanning oploopt op het net. Dat is ook een vorm van die congestie die we hebben. Maar we hebben nog niet echt een probleem gehad met het feit dat we geen afname voldoende kunnen voorzien. Dus voor ons is het probleem momenteel enkel beperkt tot zonnepanelen die te veel injecteren op de straat.
3: Ja, dan net iets minder acuut dan in Nederland. Van waar dat verschil met onze noorderburen? Waarom hebben zij dat probleem nu al in grotere mate?
4: Ik denk dat het voornamelijk ligt aan het feit dat ze altijd een netwerk gehad hebben. Nederland is een gasland, eerder dan een elektriciteitsland. Uh-huh. Dus ze hebben sowieso altijd zijn vertrokken vanaf een zwakker net dan België dat doet. Dus het Belgische net was al bijvoorbeeld een standaard een driefasig net op veel plaatsen, waar je in Nederland vaak de woningen nog enkelvoudig, dus enkelfasig aansloot. Nu, dat gezegd zijn, heeft er in Nederland natuurlijk wel een hele boom ontstaan van zonnepanelen, batterijen en ook EV's. Dus de Nederlanders zijn veel sneller elektrische wagens aan het adopteren, aan het overnemen. Wat maakt dat er natuurlijk een veel grotere belasting op het net komt, veel sneller dan bij ons.
3: Als je dat allemaal optelt, hebben wij nu nog net iets meer marge, maar daarover straks misschien nog meer. Eerst eens vragen, wat gebeurt er eigenlijk als er overspanning is?
4: Wel, de overspanning is typisch een probleem van de zonnepanelen. Als we met z'n allen proberen te veel energie op het net te pompen, ja, dan is er geen plaats genoeg. En dat wil zeggen dat op dat moment de spanning lokaal, dat is een heel lokaal fenomeen, de spanning omhoog loopt. En als die spanning omhoog loopt op het net, dat is de 240 volt of de 220 volt die we normaal gezien kennen, hè, ja, als die 253 volt wordt, dan gaan de zonnepaneelomvormers zich afschakelen uit bescherming eigenlijk, om niet het net te overbelasten.
3: Mm-hmm. Ik kijk eens naar buiten.
4: En dat is wat er gebeurt bij die zonnepanelen. De afname hebben we zo'n regel niet.
3: Ik kijk eens naar buiten. Ik denk niet dat er vandaag risico is op overspanning. Maar in de toekomst wordt dit ook een probleem bij ons, toch? Duurt het gewoon
4: langer? Bij ons zitten we eigenlijk in de fase die voorafgaand aan de crisis is die we in Nederland zien. Bij ons speelt die netcongestie zich vooral af op het niveau van de studies. Dus wij zien dat vandaag eigenlijk, voor je aansluiting op het net kan krijgen, moet je een studie aanvragen bij de netbeheerder, of je mag aansluiten op het net. En daar zien we wel dat de wachttijd enorm aan het oplopen is, omwille van de vragen voor batterijen en de vragen voor nieuwe aansluitingen die gebeuren, hè, onder andere verzwaringen voor elektrische voertuigen. Daar zien we wel dat wij vandaag al met een congestieprobleem zitten. Hè. Die wachttijden lopen hoog op. Dat is bij Nederland een fenomeen geweest van een aantal jaar geleden. En daarna heb je natuurlijk de effectieve congestie die zich op het net voordoet als de aansluitingen zich materialiseren. Dus wij zitten eigenlijk in die aanloopfase naar die netcongestie, maar we hebben ze vandaag nog niet op het gebied van de afname dan, hebben ze nog niet op ons net.
3: Nee, maar we moeten ons er wel terdege op voorbereiden, denk ik dan. Gebeurt dat goed?
4: Wel, er zijn al een aantal maatregelen genomen in het verleden. Hè. Dus men heeft bijvoorbeeld recent een maatregel genomen om te zorgen dat je niet al te vrijblijvend netaansluitingen kan vragen. Dus dat men toch een zekere vorm van financiële garantie bijvoorbeeld moet geven op het Elianet om die netaanvraag te doen, zodanig dat men vermijdt dat er nogal opportunistisch netaanvragen gebeuren. Want ja, elke keer als iemand een netaansluiting

0: vraagt en hij krijgt die, dan heeft hij een bepaalde tijd om, zich die, om die effectief te gaan gebruiken. Maar zolang als hij dat recht heeft, kan die capaciteit niet vrijgegeven worden aan iemand anders. Dus als men netcapaciteit reserveert zonder dat men van plan is om die echt te gaan gebruiken, ja, dan zorgt men natuurlijk voor een stukje fictieve congestie op het net. Dus dat heeft men proberen aan te pakken. Men heeft ook minder succesvolle zaken geprobeerd. Vorige week hebben we nog gezien dat Fluvius geprobeerd heeft om extra kapitaal op te halen, om investeringen in het net te kunnen doen, om die congestie voor te blijven. En dat is helaas niet doorgegaan.
1: Nee, en dat is dan kwalijk, want versnellen is wel degelijk de boodschap, zoiets?
0: Ja, we zijn, ik denk dat iedereen dat ook wel merkt in zijn eigen omgeving. Hè. We zijn massaal aan het omschakelen naar elektrische voertuigen. We zijn ook met redelijk veel laadpalen en batterijen aan het installeren. We blijven ook met toch nog altijd redelijk wat zonnepanelen plaatsen op onze daken. Dus we zien wel dat laagspanningsnet, hè, het net waarop we allemaal samengesloten zijn, dat meer en meer belast wordt. En dat ook niet direct een trend is die gaat stoppen. Hè. In het verleden hebben we golven gehad op basis van subsidies die gegeven werden. Vandaar is dat eigenlijk gewoon op basis van zonder subsidies van de normale markteconomie.
1: Ja. Ja, je kan het hebben over de capaciteit van het net zelf vergroten, maar ik wil nog even stil blijven staan bij prioriteit geven, al dan niet. Zijn daar regels over? Krijgen bepaalde dingen voorrang? Als het over afsluiten gaat, bijvoorbeeld, ja, ziekenhuizen zullen niet als eerste afgesloten worden, om maar iets te zeggen. Ja, bestaat daar een regelgevend kader voor?
0: Ja, dat is bij het afschakelen van het. Dus stel dat er effectief een probleem is waarbij dat we niet voldoende energie kunnen voorzien aan iedereen. Hè. Dan hebben we het niet over die studiefase, hè, want dat is papierwerk. Maar op het moment dat we effectief op het net zijn, allemaal aangesloten, en er is dan een tekort, dan hebben we inderdaad wat we noemden een afschakelplan. En in een afschakelplan is het zo dat CV's, industrie, ziekenhuizen en andere kritische infrastructuur, die worden eigenlijk terug aangeschakeld, of die worden niet mee afgeschakeld met de rest van het laagspanningsnet. Dat is waar. Dan wordt eerst in principe de particulier en de kleine KMO worden eerst afgeschakeld. En de kritieke industrie die mag blijven doordraaien. Ja. Ook de spanningsniveaus, dus de laagspanning wordt eerst afgeschakeld voordat we effectief naar de midden- en hoogspanning gaan.
1: Oké, en als u een aansluiting wil en ik wil een aansluiting en er is maar plaats voor eentje, dan wordt daar ook naar gekeken. Dat is nu ook al het geval.
0: Ja, dan is op dit moment het principe op dit moment is first come, first serve. Dus okay. de eerste partij die een aanvraag doet, krijgt in principe die aanvraag. Nu, daar wordt ook over nagedacht of we eventueel moeten kijken naar, zijn er bepaalde projecten die belangrijker zijn voor een maatschappelijk punt uit dan andere.
1: En is dat wel aangewezen dat dat nu eens bekeken wordt?
0: Wel, dat is op dit moment, ik denk dat we het nu op het Elia-niveau hebben ingevoerd. Fluvius weet ik niet of daar naar kijkt. Maar dat men dus met wat men noemt swimming lanes gaat werken, waarbij dat bepaalde technologieën hun eigen doorlooptraject krijgen en dus sneller of trager dan een ander project net aansluitcapaciteit krijgen.
1: Zeer interessant allemaal, maar we moeten dus voorbereid zijn op de toekomst op dat vlak. Dieter Jonge, energiemarktexpert, dank u wel voor het gesprek.
2: Radio 1.

0: Roll Back the River van James Bay. In het voetbal is er vanavond de tweede halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Terugwedstrijd daar. Maar wij gaan even in eigen land blijven bij het stamnummer 1. Want Antwerp, dat rouwt om zijn Hongaarse clublegende Laszlo Fazekas. Het is helemaal begrijpelijk als de jongste generatie nu al eventjes moet nadenken. Maar Fazekas groeide in de eerste helft van de jaren 80 wel degelijk uit tot een sterspeler bij Antwerp. In 1981 werd hij geïnterviewd door Karel Huybrechts. Zo lang was Fazekas toen nog niet in België, maar zijn Nederlands was al meer dan behoorlijk.
1: Wat is het grootste verschil tussen voetballen in Hongarije en voetballen in België?
2: De Belgische competitie is sneller, harder in een typisch West-Europees voetbal. Mm-hmm. Veel mantekking en niet zo veel techniek. Mm-hmm. Ja, een zware competitie. Mm-hmm.
1: Had jij er niet een beetje angst voor? Want in Hongarije, heb ik horen vertellen, was jij een beetje een, de grote vedette en jij werd beschermd. Hè? Terwijl je komt hier naar België en om te beginnen is allemaal sceptisch. Ze zegden, een oude Hongaar, wat komt hij bij Antwerp doen? En dan wanneer ze zien dat die Fazekas heel goed kan voetballen, dan wordt er direct heel brutaal tegen gespeeld.
2: Ja, maar ik heb een geluk karakter. Nee? Ik 14 jaar in de eerste divisie in Hongarije gespeeld. En niet kwetsuur. Mm-hmm. En ook in België nu 1,5 jaar spelen. En ook niet kwetsuur.
0: Laszlo Fazekas maakte in 4 seizoenen Antwerp 65 goals. Hij was nadien ook trainer bij de Great Old en ook bij verschillende andere Belgische clubs. De laatste jaren leed hij aan de spierziekte ALS, maar hij keerde toen hij al erg ziek was eerder dit seizoen nog één keertje terug naar de Bosuil. En dat werd een emotioneel weerzien. Laszlo Fazekas is 78 jaar geworden.
3: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
4: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1+1 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
7: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
6: Ah ja?
7: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
8: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
9: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
10: Radio 1.
11: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Waarom is er controverse rond het Vlaams Mensenrechteninstituut? Vlaams minister Zuhal Demir liet vanochtend zelfs één keer het woord afschaffen vallen tijdens een commissie in het parlement. Zo dadelijk komen we daarop terug met onze politiek verslaggever Benedikt Koesement. En de voorbije drie minuten kon u luisteren naar De Mens met Jeroen Brouwers, schrijft een boek.
1: De wereld vandaag.
0: Er zijn chirurgen in ons land die te snel besluiten om iemand met rugklachten te opereren. Dat blijkt uit een nieuwe aflevering van Pano. Daarin komen patiënten aan bod die na een operatie vreselijke pijn lijden en die van een andere dokter te horen gekregen hebben dat die operatie eigenlijk niet had mogen of moeten plaatsvinden. Goedemiddag, Peter Brems.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt die Pano gemaakt samen met collega Hans Bondink. Jullie zijn op verschillende problemen gestoten. We gaan stap voor stap werken. Eerste probleem, we gaan nog eventjes wegblijven van de operatie zelf. Eerst wil ik het met jou hebben over prikken bij lage rugpijn. Wat is dat?
2: Ja, prikken in de reportage gaat niet over acupunctuur, dry needling. Ja, dat zijn ook dingen die gedaan worden bij lage rugpijn. In onze reportage gaat het over prikbehandelingen, zoals een prof het noemt. En dat zijn dan allemaal behandelingen die gedaan worden in pijnklinieken, waarbij je bijvoorbeeld medicatie ingespoten krijgt in de rug op de pijnlijke plek. Het gaat ook over behandelingen waarbij dan met een naald een zenuw die pijn veroorzaakt heel erg verhit wordt om op die manier de pijn weg te nemen. Dus eigenlijk behandelingen die zeker bij acute rugpijn echt wel hun meerwaarde bewezen hebben. Als het dan gaat over die chronische lage rugpijn, die heel veel voorkomt, veel mensen krijgen ermee te maken vroeg of laat, dan is eigenlijk het bewijs dat die op lange termijn veel meerwaarde bieden veel minder overtuigend. Je hebt daar zowat twee kampen tegenover elkaar staan. En je hebt een groep wetenschappers die verwijzen naar een hele grote internationale studie die vorig jaar verscheen in een toptijdschrift. Mm-hmm. Die zei van eigenlijk bij lage rugpijn is dat low value care, heeft dat eigenlijk heel weinig meerwaarde. Een andere groep wetenschappers, en dat zijn dan vooral de artsen die zelf die behandelingen uitvoeren, die zeggen van nee, die studie was slecht uitgevoerd, dat kan wel vaak een meerwaarde hebben. Het is wel zo'n beetje een wespennest waar wij onze handen hebben ingestoken, merk ik.
0: Ja, en wat daarbij ook opgevallen is dat op sommige plaatsen die behandeling opvallend vaker toegepast wordt dan op andere.
2: Ja, je ziet hele grote verschillen. Sommige ziekenhuizen waar men heel snel naar die behandelingen lijkt te grijpen, andere waar men er veel voorzichtiger mee is. Hele grote verschillen. En ja, eigenlijk de enige manier om dat te verklaren, voor zover wij hebben kunnen nagaan, is het financiële model dat daarachter zit. Als je als arts een patiënt op bezoek krijgt met lage rugpijn, kan je een uur de tijd nemen voor een consultatie, luisteren, de problemen in kaart brengen, kijken ook naar de familiale situatie of er al die dingen proberen in kaart te brengen. Kost veel tijd, maar je wordt er eigenlijk niet zo goed voor vergoed in het Belgisch gezondheidssysteem. Mm-hmm. Dat dan €33 opbrengt voor een uur. Terwijl, dat is iets wat dan een pijnarts uit het UZ Leuven aan de kak stelt in de reportage. Als je tijdens dat uur dan er zou voor kiezen van gewoon mensen die prikbehandelingen in de rug te geven, kan je honderden euro's verdienen in dezelfde tijd. Wat niet betekent voor alle duidelijkheid dat dan al die pijnartsen zomaar nutteloze behandelingen zouden gaan aanbieden omwille van hun portemonnee. Maar het is wel zo'n soort van subtiele incentive, zeg maar, die dan ervoor kan zorgen dat dan toch iets te snel vaak gegrepen wordt naar die meer invasieve prikbehandeling.
0: Je geeft aan dat er soms andere belangen kunnen meespelen naast de medische urgentie bij de patiënt. Dan komen we bij tweede problemen, bij mensen die geopereerd zijn terwijl het misschien niet nodig was. Wat was er aan de hand met die mensen eerst? Dat is vraag.
2: Ja, het zijn vaak mensen, zoals er zoveel zijn in Vlaanderen. Mensen die op een dag door hun rug gaan, zoals ze dat dan zeggen. En een dame die we geïnterviewd hebben in de reportage, die tijdens het tillen in de supermarkt gewoon even door haar rug gegaan is. Heel veel pijn aan de kassa. Een kassier tegengekomen die zei van maar ik weet een hele goede rugchirurg die jou misschien kan helpen. Ik zal jou het adres doorgeven. Ja, dat bleek dan nu toevallig een van de rugchirurgen zijn die het niet zo nauw nemen en die heel snel overgaan tot opereren. En dat is dus eigenlijk een tweede ding dat we in de reportage proberen te onderzoeken, hoe een handvol rugchirurgen, het is zeker niet de meerderheid, het is een kleine minderheid, heel belangrijk om dat wel te zeggen.
0: Tuurlijk, ja.
2: De meesten nemen hun vak heel ernstig en gaan enkel opereren als het echt nodig is, maar een kleine minderheid, een vijftal waarvan wij de naam wel weten, die dan patiënten niet eerlijk waarschuwen over de risico's, die heel snel overgaan tot ingrepen, die geen alternatieven op tafel leggen. Ja, en soms met echt verwoestende gevolgen, hè, voor het leven van patiënten.
0: Jullie zijn zelf ook eventjes undercover gegaan, zeg maar. Waarom beslist een dokter om te opereren als het niet nodig is? Hoe gaat dat dan?
2: Ja, ik denk dat daar ook weer diezelfde financiële prikkels kunnen meespelen. Hè, dat je, als je arts bent in een regionaal ziekenhuis, dan word je betaald per ingreep die je doet. Hè. In een academisch ziekenhuis, een arts krijgt daar een vast salaris. In een regionaal ziekenhuis krijg je een vergoeding per ingreep die je doet. En dat kan er dan natuurlijk voor zorgen dat sommige artsen, ik zeg het nog eens opnieuw, een hele kleine minderheid, dat die dan denken van oké, bon, dit is eigenlijk een rug die ik misschien beter niet zou opereren, maar de patiënt vraagt ernaar, de patiënt heeft heel veel pijn, die hoopt dat een operatie misschien soelaas kan brengen. Ah, ik zal dat dan maar doen, hè, dan verdien ik er ook nog aan. Dus dat is een kleine minderheid die blijkbaar dan toch zich laat verleiden door die financiële prikkel van meer te kunnen verdienen per ingreep die je doet.
0: Maar is een rugoperatie ook wel sowieso niet altijd iets waarbij dat er een kans is dat het niet helpt op termijn?
2: Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat je bij elke rugoperatie risico's hebt. Hè. Dat kan mislukken. Het is niet altijd de schuld van de chirurg als de operatie dan fout afloopt. Dus dat is wel heel belangrijk om te benadrukken. Hè. Ja. Dat niet elke mislukte operatie, dat daar ergens een schuld aan vasthangt. Maar het is wel zo dat je als chirurg heel open moet communiceren op voorhand over de risico's. En dat is wat we ook hebben kunnen vaststellen bij onze undercoveropname, dat daar heel lichtjes werd.
0: Dat er snel conclusies ook getrokken werden. Hè?
2: Ja, heel snel conclusies, maar ook van, goh, zijn er dan risico's, dokter? Goh, ja, zegt hij dan, we doen dat heel vaak en een paar dagjes herstellen en dan komt dat allemaal wel weer goed. Zo heel licht eigenlijk, alsof het een routine-ingreep is. Ja. Terwijl daar eigenlijk een arts heel eerlijk moet zijn en zeggen van, kijk, dit zijn de risico's, dit is wat het zou kunnen opleveren. Dat je op die manier een geïnformeerde beslissing kan nemen als patiënt.
0: En kan er dan iets ondernomen worden tegen een dokter die wel heel vaak zo'n operaties doet? En wie zou dat dan moeten doen?
2: Dat is een grote vraag. Hè. Wij vonden het vooral heel verrassend dat als het dan gaat over die handvol chirurgen, dat heel veel mensen in België achter de schermen daar wel van op de hoogte zijn. De chirurgen die wij spraken, die zeggen van ja, wij weten dat, dezelfde namen keren altijd terug. De ziekenhuizen geven ook wel aan dat er een probleem is. Dan heb je de RISIF, die ook wel een rol spelen in het hele verhaal. Maar iedereen kijkt een beetje naar elkaar. Iedereen zegt van, ja, maar het is niet aan ons om dat probleem aan te pakken. Hè. De artsen zeggen van, het RISIF zou veel meer kunnen doen. Die hebben alle data over wie heel veel opereert. Die zouden dat perfect kunnen in kaart brengen. Het RISIF zegt dan van, ja, maar hè, die artsen moeten zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen. Hè. Als zij weten dat er een collega is die veel te snel opereert, waarom doen ze dan zelf niks om dat dan tegen te houden. Dan heb je nu de ziekenhuizen, de ziekenfondsen. En dat is misschien wel het meest opvallende dat wij hebben kunnen vaststellen. Dat iedereen een beetje naar elkaar kijkt, maar ondertussen wel, ja, elke dag patiënten nodeloos geopereerd worden met vaak hele grote gevolgen.
0: Wat moeten we nu concluderen? Ja, laat nooit je rug opereren, dat is wel heel drastisch. Misschien is dat in bepaalde gevallen toch de oplossing. Second opinion, vragen, zoiets?
2: Ja, ik ben natuurlijk geen arts, hè, dus het is moeilijk aan mij om daar een advies over te geven. Ik denk toch wel een paar dingen. Ik denk dat je als patiënt een fysiek onderzoek mag verwachten. Dat je wel vragen, maar dat mag vragen dat een arts niet enkel een foto van je rug bekijkt, maar dat hij jou ook fysiek onderzoekt. Mag je echt wel vragen.
0: Ja, dat als het alleen bij die foto blijft dan, en er wordt gesproken over opereren, dan moet er een alarmbelletje afgaan.
2: Dat is denk ik in de meeste gevallen echt wel... Dat zo hoort het niet te gaan. Dat je ook wel mag moeilijke vragen stellen als patiënt. Dat je mag zeggen van nee, maar leg mij toch nog eens de risico's uit. Zijn er toch geen alternatieven? Van lastig te durven zijn af en toe. Mm-hmm. Zonder te overdrijven natuurlijk. Mm-hmm. Ook een goed idee, denk ik, van iemand mee te nemen naar een consult. Omdat blijkbaar patiënten vaak bij zo'n gesprek over zo'n chirurgische ingreep overdonderd zijn. En dat dan allemaal een beetje moeilijk is om het allemaal te verwerken. En dat is zo'n tip die we kregen van een chirurg. Van ja, neem een familielid mee, een vriend, een partner. Zodat je het allemaal gemakkelijker kan absorberen. Ik denk ook wel, als je echt twijfels hebt, durf gaan voor een tweede opinie, dat zeker niet altijd nodig is. Hè? Dat je heel veel goede chirurgen hebt, die ons ook heel veel geholpen hebben achter de schermen trouwens.
0: Ja, en de huisarts kan misschien ook wel advies geven, natuurlijk. Hè?
2: Ja, dat is eigenlijk om dan terug te koppelen naar die dame waar ik net over vertelde, die daar in de supermarkt door haar rug gegaan was. Ja, misschien als die dan eerst bij de huisarts was gepasseerd en niet rechtstreeks van de kassa van de supermarkt naar de chirurg was gegaan, ja, had het ook wel anders kunnen aflopen, denk ik.
0: Ja, want die mensen, heb ik ook kunnen zien in jullie reportage, zijn nu ook nog aan het afzien dat er zaken zijn die beter kunnen. Dat is wel duidelijk, denk ik. Dankjewel, Peter Brems. En u zal uiteraard ook naar de Pano kunnen kijken. Dat kan via verschillende kanalen om 8:45 vanavond, bijvoorbeeld op VRT1. Maar ook vanaf 5:00, dat is al heel snel, op VRT Max en in de app van VRT Nieuws. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval met een vrachtwagen op de linkerrijstrook. Vergeet ook niet om er een reddingsstrook te maken. Richting Stabroek 1 kwartier van de Beveren tot de Thijsmans-tunnel. Ook 1 kwartier naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke. 25 minuten op de E34 vanaf Melcelen en op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de buitenring rond Brussel 1 kwartiertje tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring 1 kwartier filegolven tussen Dilbeek en Machelen. En door een ongeval op de A19 van Kortrijk naar Ieper is bij Wervik de linkerrijstrook afgesloten. Ook daar verlies je 1 kwartier.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
4: Radio 1.

0: Got Me van Laura Mvula. Interessante reactie van Steven nog in de app over de pano, want Steven is huisarts en hij zegt ja, akkoord, het is waar dat er veel geopereerd wordt aan de rug en ja, er is ook een verdienmodel aan, maar je mag ook de vraag van patiënten niet onderschatten. Er wordt vanuit de patiënt toch ook vaak druk uitgeoefend. Ja, kan ik mij ook iets bij voorstellen en dan kom ik misschien wel bij wat Peter daarnet gezegd heeft in ons gesprek. Eerlijk zijn, durven eerlijk zijn tegen elkaar. Maar interessante reactie zeker wel van Steven.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: Vlaams minister Zuhal Demir van N-VA heeft vanmorgen in de commissie werk opnieuw uitgehaald naar het Vlaams Mensenrechteninstituut. Toen haar microfoon uitstond, zei ze afschaffen. Wanneer het over dat instituut ging. Goedemiddag, Benedikt Koesement.
3: Dag Gert, goedemiddag.
0: Van onze politieke redactie natuurlijk. Wat is er vanmorgen gebeurd daar?
3: Wel, ik was er niet bij, dus ik heb het niet gehoord. En zoals je zei, de micro stond uit. Dat wil zeggen, als je dan de verslagen gaat opzoeken, je zal dat niet terugvinden, want dan komt dat niet in het officiële verslag. Maar er was wel een Belga-journalist aanwezig die dat dan heeft genoteerd. Dus het was de commissie werk in het Vlaams parlement. En je hebt twee parlementsleden van Groen, Fouad Benchika en Eva Plateau, die vragen hadden aan de minister over mensen met een beperking en hun kansen op de arbeidsmarkt. En het pleidooi van Benchika was dat er een zeer grote kloof is nog altijd tussen mensen zonder en mensen met een handicap. En dat er niet beter op wordt. Dat die cijfers niet de goede richting uitgaan de voorbije 10 jaar. En dus zegt Groen, er is een structurele discriminatie tegenover mensen met een beperking op de gewone arbeidsmarkt. En ja, dan kwam er een vraag van moet het Vlaams Mensenrechteninstituut niet hier eens naar kijken, waarop dus minister Demir zou hebben gezegd afschaffen dat instituut. Dus nog eens niet in de microfoon en dus ook niet in het verslag. Mm-hmm. Maar dus Demir zegt ja, als er gediscrimineerd wordt, dan wordt er een wet overtreden. En dan moet je naar het gerecht stappen. Dan is het aan het gerecht om zijn werk te doen. Rekent op het gerecht voor discriminatie en niet op dat Vlaamse Mensenrechteninstituut.
0: Ja, waarom is Demir ontevreden over dat Mensenrechteninstituut?
3: Wel, dat is een beetje een algemene ontevredenheid bij de partij N-VA. Je hebt UNIA, de federale instelling die discriminatie bestrijdt. En N-VA wilde een aantal jaar geleden Vlaanderen daar laten uitstappen, want de partij vond dat UNIA te veel gericht was altijd op moslims, of bijvoorbeeld dat het te vaak ging over de Zwarte Pieten-discussie, dat het instituut een beetje te woke was of te linksactivistisch. En dus is er dan in de vorige regering een opvolger gecreëerd, een Vlaams instituut. En nu, een aantal jaar later, merk je dat de N-VA zich daar ook wel aan ergert. Er zijn een aantal zaken geweest de voorbije tijd. Een aantal discriminatieklachten die gegrond werden verklaard. Herinner je dat voorval in Waregem? Dat ging over het zwembad van Waregem. Dat discrimineert door een moslima te verbieden in loszittende kledij te zwemmen. In Lannaken had je een gelijkaardig verhaal. Daar ging het om een transman die niet de toestemming kreeg om een loszittende zwembroek te dragen, want de zwembaden zeggen die regels zijn nodig voor hygiëne en veiligheid, maar het Vlaams Mensenrechteninstituut zegt dat ja, die zwembaden onvoldoende aantonen waarom die regels zo nodig zijn. En dan ging het bijvoorbeeld ook de voorbije tijd over het verbod op hoofddoeken in het gemeenschapsonderwijs. Dat is natuurlijk een debat dat al jaren woedt. Het GO verbiedt dat, vreest dat meisjes dan vanuit een omgeving toch druk zouden voelen om naar school te gaan met een hoofddoek. Maar dat instituut zei nu onlangs, ja, maar dat verbod is discriminerend. En minister Demir is het daar totaal niet mee eens. En zij is dus niet de enige. Nog meer kopstukken van haar partij denken zo. Manu Dirks, N-VA-parlementslid, had bijvoorbeeld ook al eens op X gezegd dat het instituut is volledig van het padje af. Over de zwembaden had minister van Sport Aniek de Ridder gezegd dit gaan we gewoon naast ons neerleggen. En minister Theo Franke heeft ook al eens gezegd van we gaan ons niets meer aantrekken van dat wereldvreemde woke-instituut.
0: Ja. En wat doet het Mensenrechteninstituut zelf daar dan mee? Wat is de impact van uw standpunt?
3: Wel, dat is geen rechtbank voor alle duidelijkheid. Dus ja. Dat Vlaams Mensenrechteninstituut deelt geen straffen uit, maar kan wel vaststellingen doen. Dus kan bepalen dit is discriminatie en daarmee kan je dan eventueel gerechtelijke stappen ondernemen. Dus dat kan gaan over klachten over racisme, maar dat kan dus bijvoorbeeld ook gaan over mensen met een beperking. En dus in dat instituut heb je twee onderdelen. Het bestaat enerzijds uit een onderzoekscel, dus onderzoek doen naar de klacht. En dan een tweede luik is de geschillenkamer. Moet dat dan aftoetsen aan de antidiscriminatiewetgeving. En op basis daarvan kan je dan een advies krijgen.
0: Maar zo'n advies is dan niet bindend. Moet de regering daar dan op zich helemaal geen rekening mee houden?
3: Inderdaad, niet bindend. Gelukkig niet bindend, zei minister Demir zelfs. Maar krijg je gelijk van dat Mensenrechteninstituut, ja, dan kan je wel met dat advies naar een rechtbank stappen om je rechten af te dwingen. Als je dat natuurlijk al zou zien zitten, om dan daarmee naar een rechtbank te stappen. Dus Unia kon wel beslissen bijvoorbeeld om echt iets te laten overgaan tot een rechtszaak. Dat was een deel van hun taak. Gebeurde niet vaak, maar Unia kon dat wel. Het Mensenrechteninstituut dus niet. Mensen moeten dus zelf het zien zitten om die stap te zetten.
0: We zijn begonnen met het woord afschaffen, maar dat kan ook niet zomaar, denk ik.
3: Nee,
0: dan.
3: Aangezien het bestaan ervan verankerd is in het Europees recht. De lidstaten moeten zo'n onafhankelijk instituut hebben. En het is sowieso ook duidelijk geen regeringsstandpunt. Vooruit staat nog altijd achter de instelling. En ook CD&V stelt de werking niet in vraag.
0: Oké, dankjewel voor je toelichting. Benedict Koussement van onze politieke redactie.
3: Graag gedaan.
0: Dag.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. Nieuws dat vanmiddag binnengelopen is in de Verenigde Staten. Is Ted Turner overleden? De oprichter van CNN is dat. De televisiezender die als eerste de klok rond nieuws uitzond en nog steeds meetelt. Straks komt Björn Soenes hier vertellen over Ted Turner. Hij is overleden op zijn 87ste.
1: Radio 1 Special.
2: 8 mei is V-Day.
3: Long live the cause of freedom.
4: Op 8 mei vieren we elk jaar de bevrijding.
5: En eren we onze verzetshelden.
3: Today is victory in Europe Day.
4: Maar vraagt de huidige wereld ook niet om verzet.
6: 1000 Palestijnen omgekomen.
7: De Russische oorlog in Oekraïne.
8: De oorlog in Iran.
5: En wie zijn dan de verzetshelden van vandaag?
1: Radio 1 Special.
2: Helden van het Verzet. Met Rudy Franks en Vincent Bilot. Vrijdag van 9 tot 10 op Radio 1.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
13: Oei oei oei oei oei oei, bel PMV.
14: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
12: Oh, Pascal, je bent een held.
14: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
15: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
14: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
16: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
17: Kia. Movement that inspires.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van hackers. Brussels Airlines heeft nog zeker voldoende kerosine voor de komende 4 tot 6 weken. En in het Verenigd Koninkrijk zijn er morgen lokale en regionale verkiezingen. Verschillende hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer geworden van een groot datalek. Het gaat onder meer om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Hackers hebben namen en mailadressen van studenten en docenten in handen. Er zijn volgens de getroffen scholen wel geen wachtwoorden gelekt. Volgens Ine van Zeeland, privacy-expert aan de VUB, lijkt het datalek mee te vallen. Maar moeten studenten en docenten wel waakzaam zijn?
19: Het kan dus gebeuren dat er op die manier wel bijvoorbeeld opdrachten worden verstrekt om geld over te maken naar een bepaalde rekening. Of dat er wordt geprobeerd om privégegevens van mensen of andere wachtwoorden alsnog los te krijgen of iemand zover te krijgen dat hij ergens inlogt. Waarbij dan meegekeken kan worden om vervolgens ernstiger lekken te veroorzaken.
18: In het Vlaams parlement is vanmiddag gedebatteerd over de beslissing van de Vlaamse regering over het drinkwaterplan, de energiemaatregelen en de begroting. Volgens de oppositie stelt het akkoord niets voor. Er klonk dan ook veel teleurstelling van op de oppositiebanken. Een verslag van Lonne van Erp.
20: U heeft de verwachtingen niet ingelost, u heeft gefaald.
21: Dat is het verdict van Chris Janssens van Vlaams Belang. De regering zou meer moeten doen om de energiefacturen betaalbaar te houden. Dat vindt ook Jos Dazen van PvdA.
20: Hoe kunnen jullie de mensen zo in de steek laten op het moment dat de facturen zo door het dak gaan?
21: Ook het drinkwaterplan, dat onder meer de vervuiling met PFAS en andere schadelijke stoffen moet aanpakken, is een flop, vindt Mieke Schouwvliegen van Groen. Er is geen gevaar voor de gezondheid, zegt de regering, maar daar is zij niet van overtuigd.
22: Merci, minister Bruins. Merci, N-VA. Merci vooruit voor een deal op kap van de volksgezondheid.
21: Jasper Pille van Anders maakt zich dan weer ernstig zorgen over de begroting.
23: Het enige wat jullie hebben gedaan
0: is de hete brei vooruitschuiven naar september en ondertussen de begroting laten rotten.
21: In september moet de regering in elk geval op zoek naar ruim 1 miljard euro om de begroting volgend jaar in evenwicht te krijgen.
18: Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines ondervindt op dit moment geen problemen met brandstoftekorten. Maar de maatschappij blijft waakzaam. Ze is maar verzekerd van kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Steven Rombout, wat betekent dit nu precies?
3: Dat betekent dat Brussels Airlines niet ver kan vooruitkijken. De olieleveranciers kunnen kerosine 100% garanderen voor de komende weken, maar dus niet langer. Toch wil topvrouw Dorothea van Boksberg de klanten geruststellen. Als er voor een bepaalde vlucht een kerosine tekort is, zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug.
8: I think actually that customers really can buy their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight. And in the worst case, the ticket would be refunded.
3: Ja, de hoge olieprijzen hebben voorlopig maar een beperkte invloed op de resultaten van Brussels Airlines. En dat komt omdat ze zich samen met de Duitse moedergroep Lufthansa grotendeels had ingedekt tegen de stijgende prijzen.
18: Dankjewel, Steven. De provincie Oost-Vlaanderen waarschuwt voor energieleveranciers die op een brutale manier klanten benaderen. Nu de provincie opnieuw een groepsaankoop voor elektriciteit en gas organiseert. Energieleveranciers bellen en mailen naar hun klanten en proberen hen te overhalen om niet in te tekenen op de groepsaankoop en bij hun oude leverancier te blijven. Ze bieden een nieuw tarief aan, maar dat is niet noodzakelijk voordeliger, zegt Simon Verpoest van de provincie Oost-Vlaanderen.
23: Soms kan het een interessanter voorstel zijn. Ik heb het in het verleden ook al meegemaakt dat dat effectief klopte. Maar het is niet altijd het geval. Dus maak een goede vergelijking. Probeer eventueel de V-test te raadplegen om de vergelijking te maken. Of klop aan bij een energiehuis.
18: Morgen zijn er gemeenteraadsverkiezingen in delen van Engeland, maar ook de parlementen van Schotland en Wales worden herverkozen. Vooral in Wales kan dat de kaarten flink doorheen schudden, want er verandert heel wat aan het kiessysteem. Katrien van der Schoot vanuit Wales.
24: Hi guys, hi everyone. Nice to be back.
25: Een vergadering van het Jeugdforum in Torfaen. Met podcasts en filmpjes maken ze leeftijdsgenoten bewust van hun democratische rechten. Voor het eerst kunnen ze vanaf 16 jaar stemmen voor het parlement in Wales. Zo kunnen we onze stem laten horen, zegt Charlotte.
26: It's an opportunity for young people to have their say, really, and get to feel like their voice is heard.
27: Good morning, how are you? Hello.
25: Ook het nieuwe kiessysteem in Wales kan de politieke kaarten doorheen schudden. Voortaan telt elke stem in verhouding. Zoals bij ons. Lindsay Whittle van de nationalistische partij Plaid Cymru is blij dat het recht van de sterkste voorbij is.
28: It's finished. It will always have to be, as it is in most European countries, a coalition of governments and ideas and thoughts.
25: Regeringspartij Labour zou hier in Wales zwaar verliezen. Plaid Cymru staat nipt boven het rechtspopulistische Reform UK. De laatste pamfletten zijn belangrijker dan ooit.
29: Thank you, all the best, Lindsay.
28: Thank you very much. Thank you.
18: De zoon van de Noorse kroonprinses krijgt geen enkel band. De rechtbank in Oslo heeft zijn verzoek daartoe afgewezen, omdat de kans op herhaling van de feiten te groot is. Marius Heuby zit in voorhechtenis op verdenking van verkrachting en mishandeling van verschillende vrouwen. Hij had om huisarrest gevraagd omdat iemand uit zijn familie niet naar de gevangenis kan komen wegens de slechte luchtkwaliteit. Vermoedelijk gaat het om zijn moeder, met de Maurit die aan een ernstige longziekte leidt. Volgende maand doet de rechter uitspraak in de zaak. In de Verenigde Staten is Ted Turner overleden, de oprichter van televisiezender CNN. Dat was de eerste commerciële televisiezender die de klok rond de nieuws uitzond, waarmee Turner een revolutie veroorzaakte in de tv-wereld. Later verkocht hij CNN aan Time Warner. Turner was onder meer een tijd lang getrouwd met de actrice Jane Fonda. Hij was 87 jaar oud. Laszlo Fazekas, voormalig speler en trainer van voetbalclub Antwerp, is overleden. Hij was 78 en leed al een aantal jaar aan de spierziekte ALS. De voormalige spits begon zijn carrière in zijn geboorteland Hongarije. Hij speelde 4 seizoenen bij Antwerp tot 1984. Daarna speelde hij ook bij Sint-Truiden. En daarna ging hij aan de slag als trainer, onder meer bij Eendracht Aalst, Harelbeke en Union.
25: Het blijft droog vanavond bij temperaturen tot 9 graden vannacht. Morgen eerst lokaal enkele opklaringen, daarna meer wolken en in de namiddag enkele buien. We halen dan tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, dan krijgen we ook mooie opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. Het datalek aan verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten, daar begonnen we mee. Hackers hebben namen en mailadressen van studenten en docenten in handen. Maar volgens de getroffen scholen zijn er geen wachtwoorden gelekt. Meer op veertiennieuws.be.
1: Radio 1.
4: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
3: Slechte cijfers op de beurs voor Bpost. Waar eindigt dat? Het is een van de vragen die we nog voor 6 uur gaan opwerpen. Maar eerst mag Elvis Costello.

0: Accidents Will Happen en Elvis Costello. Het parquet van Antwerpen wil twee Joodse mannen voor de rechtbank brengen voor illegale besnijdenissen. Het onderzoek daarnaar was al in 2023 gestart, maar het werd begin dit jaar een rel door de reactie erop van de Amerikaanse ambassadeur Bill White.
1: Het Antwerpse parquet heeft een onderzoek gestart om te weten te komen of in de Joodse gemeenschap pasgeboren baby's illegaal worden besneden.
2: Eigenlijk is het geen enkel religieuze redenen waarom ze het hier doen. Dat is meer een radicalisering. In Engels noemen ze het ook exercise of power.
3: Ik vind het eigenlijk op zich ongehoord hoor, dat een ambassadeur zomaar op publieke media zijn gevoelens en opinies ventileert. Dat doe je niet.
4: No apologies from your part.
5: There wasn't a need for an apology.
4: You insulted our country by calling it anti-Semitic.
5: No, I would never. That said, there is a rise of anti-Semitic activities here in Belgium.
6: Je kan wel zeggen dat als een politicus op parlement zit, een partijvoorzitter een uiting doet dat die jou niet bevalt, dat valt onder de vrijheid van meningsuiting, maar om daar diplomatieke sancties aan te koppelen, dat lijkt me allemaal van een aard en een orde die we nog nooit hebben gezien.
7: Il a surtout aussi reconnu que les attaques publiques ad hominem agressives que j'ai dénoncées, je l'ai rappelé, n'étaient probablement pas effectivement opportunes. Donc je pense qu'il a compris le message et que c'était quelque chose qui ne devait pas être réitéré.
8: Ik ga heel duidelijk zijn, ben van in het begin geweest. Een buitenlandse ambassadeur heeft 0,0 te zeggen over de binnenlandse aangelegenheden. En ik denk ook dat we er niet te veel aandacht aan moeten geven, want dat is nu net wat deze ambassadeur in kwestie wil.
0: Een buitenlandse ambassadeur heeft hier niets te zeggen, zei Valérie Van Peel. Dus in België mag de raadkamer zelf beslissen of de mannen voor de rechtbank komen voor opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachte raden ten aanzien van minderjarigen en voor de onwettige uitoefening van geneeskunde. Goedemiddag, Tom Goffin.
9: Goedemiddag.
0: Professor gezondheidsrecht aan de UGent. Die onwettige uitoefening van de geneeskunde, daar willen we het nu met u eventjes over hebben. Want wat zegt de wet hierover? Wanneer oefen je geneeskunde onwettig uit?
9: Wel een beetje vereenvoudigd zijn er eigenlijk drie niveaus. Een eerste niveau is eigenlijk wanneer dat je als niet-arts een handeling stelt die duidelijk een medische handeling is. Bijvoorbeeld een bepaalde behandeling of een onderzoek bij een patiënt. Bijvoorbeeld ik als jurist, ik voer een operatie bij jou uit. Ja, uiteraard is dat onwettige uitoefening van de geneeskunde.
0: Ik hoop het.
9: Ja, inderdaad. Maar belangrijk daarbij is ook wel zo'n medische handeling, dat is een erg brede definitie. En bijvoorbeeld ook inentingen valt daar ook onder. En dat is bijvoorbeeld de reden ook waarom dat een tijdje geleden toen dat apothekers ook de toelating kregen om griepvaccins toe te dienen, dat de regelgeving moest worden aangepast. Dus eerste categorie, algemeen medische handelingen. Tweede categorie is de situatie waarin ik doe alsof ik u ga genezen. Bijvoorbeeld, u bent kankerpatiënt en ik ben een persoon die via handoplegging u gaat genezen van die kanker. Uiteraard, die handoplegging gaat niet leiden tot een genezing van die kanker. Maar ook dat, als ik dat doe, ook dan kan ik vervolgd worden wegens onwettige uitvoering van de geneeskunde. Dus met andere woorden, de kwakzalvers en dergelijke meer. Derde groep, esthetische geneeskunde. Eigenlijk, een aantal jaar geleden, in 2013, hebben we de definitie van onwettige uitoefening uitgebreid tot ook deze van esthetische geneeskunde, dus voor niet-therapeutische doelen. En daarvoor is toen de wetgever expliciet tussengekomen.
0: Mm-hmm. En is het altijd klaar en helder? Want ja, misschien zijn er ook wel grijze zones. Kan u daar voorbeelden van geven?
9: Ja, het is zeker niet altijd zo klaar en helder. En een van de redenen is eigenlijk omdat we hier met erg oude wetgeving zitten. Eigenlijk de huidige formulering zoals we ze nu gebruiken is gebaseerd op wetgeving van onder meer 1967. Natuurlijk, de gezondheidszorg is erg geëvolueerd. We hebben nu een andere, meer genuanceerde benadering van wat geneeskunde is nu dan toen. Maar die regelgeving is eigenlijk nog altijd dezelfde gebleven. En tegelijk hebben we ook heel wat uitzonderingen al ondertussen gecreëerd op die onwettige uitoefening van de geneeskunde. Denk maar aan een mantelzorger die bepaalde verpleegkundige verstrekkingen uitvoert bij een patiënt. Of in het kader van onderwijs een bekwame helper, een leerkracht, die tijdens een schoolreis bepaalde medische handelingen stelt bij een leerling.
0: Ja.
9: Dus, maar er zijn uiteraard wel heel wat situaties waarin dat er een grijze zone is. Bijvoorbeeld de hele discussies die we vandaag nu ook hebben rond voedingscoaches, rond lifecoaches. Dat bevindt zich wel allemaal wat in een grijze zone. Het is duidelijk wat het kader is. Bijvoorbeeld een diëtist is bevoegd om de diëtiek te stellen en de handelingen die tot de diëtiek behoren te stellen. En in principe een voedingsdeskundige is dat niet. En we hebben daar wel degelijk regelgeving over, maar tegelijk ook daar, die regelgeving is ook wel wat verouderd, waardoor heel wat vraagtekens ontstaan. Andere dingen zijn dan wel geregeld. Bijvoorbeeld tatoeages en piercings. Daar is duidelijk van gesteld, dit is geen geneeskunde. Maar het blijft een beetje, ja, een beetje een dubbeltje op zijn kant. En eigenlijk moeten we soms gewoon wachten tot er een rechtelijke uitspraak is, alvorens we echt weten waar dat de grens ligt.
0: Ja, want nog één dingetje misschien. U had het al heel eventjes over esthetische heelkunde. Maar bijvoorbeeld een schoonheidsspecialiste die botox spuit. Mag dat?
9: Ja, nee, eigenlijk niet. Botox is ook zo'n medische handeling waar dat enkel maar artsen voor bevoegd zijn. Natuurlijk, dat het gebeurt is een publiek geheim bijna. Maar dat mag eigenlijk niet. En veelal is het gewoon omdat men het niet weet dat dat gebeurt. Dat men dat ook niet kan gaan vervolgen of dat er ook niks fout loopt. Als een schoonheidsspecialiste dat wel gaat doen en het loopt van die kant fout, ja, dan ga je tot een rechtszaak komen. En dan is het natuurlijk wel plots heel duidelijk.
0: Gebeuren er bij ons in België veel overtredingen op die wet over de onwettige uitvoering van de geneeskunde, meneer Goff?
9: Wel, als we dat strikt genomen bekijken, natuurlijk wel. Maar het probleem is wederom die wetgeving. In die wetgeving is eigenlijk gebaseerd op het principe van uitgezonderd plaatselijk verkeer. Iedereen is verboden om de geneeskunde of de gezondheidszorg in brede zin te gaan uitoefenen. Enkel maar zij die over een diploma beschikken, mogen bepaalde handelingen wel gaan stellen. Maar natuurlijk, als je vanuit zo'n uitzonderingsprincipe gaat redeneren, ja, dan zit je wel vaak in een gevrongen situatie. En dat leidt dan in de praktijk, strikt juridisch gezien, tot veel overtredingen. Maar die in de praktijk wel niet altijd tot veroordelingen leidt natuurlijk.
0: Ja, ik dacht niet dat hier uitgezonderd plaatselijk verkeer ter sprake ging komen, maar het is toch gebeurd en ik ben helemaal mee. Voor alle duidelijkheid, de mannen hier zijn nog niet doorverwezen, hè, maar als dat gebeurt, voor die onwettige uitvoering van de geneeskunde, welke straf riskeren ze dan?
9: Wel, in de wet staat dat er een gevangenisstraf opstaat van 8 dagen tot 6 maanden. En of een geldboete van 500 tot 5000 euro. Uiteraard dat laatste wel vermenigvuldigd met de opdicime, dus met een factor 10 vermenigvuldigen. Dus 5000 tot 50.000 euro. Dus ofwel beide straffen, ofwel een van beide straffen is mogelijk.
0: Oké, maar eerst nog de beslissing van de Raadkamer afwachten. En daarop is het nog even wachten.
9: Is mogelijk.
0: Oké, maar eerst nog de beslissing van de Raadkamer afwachten. En daarop is het nog even wachten, want die valt eind juni, zal dat zijn. Tom Goffin, professor gezondheidsrecht aan de UGent, dank u wel.
9: Graag gedaan.
0: Op de Antwerpse

0: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
1: Maatkasten Online.
2: Hoogstraten. Na.
3: Hoogstraten aardbeien.
0: Radio 1 live.
4: 20 minuten op de E313 vanaf Ranst. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring 10 minuten file golven tussen Dilbeek en Machelen. En door een ongeval op de A12 op de A19 van Kortrijk naar Ieper, liever is bij Wervik de linkerrijstrook afgesloten.

0: We gaan hier niet snel genoeg van krijgen. Sam Fender en Olivia Dean. Deze woensdag is een goede dag op de beurs, maar we zien geen groene cijfers bij Bipost. Het aandeel daalt vandaag opnieuw met ongeveer 2%. En vandaag is ook bekend geraakt dat de wekenlange staking bij Bipost het bedrijf 15 miljoen euro gekost heeft en die kostprijs die gaat nog oplopen. Tom Simons, financieel econoom bij KBC. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In het licht van wat ik net zei, hoe dramatisch is de situatie bij Bipost?
1: Ja, je zou dat denken. Het valt op zich nogal mee. Maar ja, een rood beursdagje op een zeer groene beursomgeving, ja, dat stemt tot nadenken. En dat

0: is zeker ook wat het management gezegd heeft vanmorgen, want toen hebben ze met cijfers naar buiten gekomen over het voorbije kwartaal. Die cijfers waren niet geweldig, minder dan verwacht, met ja, natuurlijk veel headlines. Namelijk dat het briefpapier, de post 14% in volume daalt, de pakjes 5% stijgen en dan zie je waar dat het schoentje blijft knellen. Een oud bedrijf, hè, je noemt B-Post, het is ondertussen B-Note geworden, dat toch nog worstelt met ja, een toekomst waar het naartoe wil onder zijn nieuwe CEO. Maar alleen, we zien dat nog niet in de cijfers, dat is een traag proces. En ja, terecht dat u dan de vraag stelt, is het dramatisch? Dat is het niet, maar het is zeker ook niet euforisch. Dus het is echt zo'n beetje die in-between-zone, die grijze schemerzone tussen gisteren en morgen. En dat is natuurlijk wel wat beleggers niet graag hebben.
1: U hebt het over de schemerzone tussen gisteren en morgen. Moeten we hier alleen kijken naar de staking of zijn er nog wel tal van andere redenen waarom dit gebeurt?
0: Nee, de staking is een mooi symbooldossier ergens, omdat de CEO Chris Peters, die wilde het bedrijf omvormen van een ochtendbedrijf naar een avondbedrijf. En dat wil natuurlijk zeggen dat iedereen mee moet in die visie. En dat is nodig, omdat ik zeg al, 14% minder brieven op een kwartaal tijd, dat is veel. En dat wil dus zeggen ook minder winst. Maar die overgang, ja, dat is natuurlijk een lastige affaire. Daar wordt een verzet tegen aangetekend, 15 miljoen euro. Dat is niet weinig. Zeker niet als je weet dat de winst sowieso vorig jaar maar 33 miljoen euro was. Dus ja, dan zie je wel hoe groot het probleem is. En ja, dan zijn die andere punten natuurlijk ook belangrijk. Als je dan door stakingen 15 miljoen verliest en je wil opschuiven naar echt een logistieke speler, dus een speler dat voor derde partijen verzorgt dat de pakjes en de internationale stromen geregeld worden, ja, die motor slaat ook nog niet aan, onder meer door een dossier uit het verleden. In Amerika hebben ze ooit eens Radial gekocht. Ja, en dat draait toch ook niet zoals het zou moeten, nog steeds niet. Ja, en dat is dan ook een hoofdpijndossier. Dus het is echt een verhaal van veel erfenissen die moeten opgelost worden en weinig toekomstbeeld waar geloof aan gehecht wordt.
1: Ja, weinig toekomstbeeld, zegt u. Ja, ik ga toch vragen, waar gaat dit dan naartoe?
0: Wel, technisch gezien, en dan zetten we natuurlijk de pet van het management op en die zegt van kijk, we moeten echt omvormen, we moeten echt vol inzetten op het aanbieden van diensten van bedrijven wereldwijd die pakketjes versturen, dus die third-party logistics, dat is onze toekomst. En we zien wel dat die kiemen er zijn. Hè. Ze hebben daar, Bpost heeft een overname gedaan, recent, ik denk vorig jaar. En ja, dat draait wel goed. Hè. Natuurlijk nog niet zo als dat het moet doen, maar dat is de richting. En boven alles is Bpost een tanker die weinig gestuurd heeft in het verleden en trager is gaan varen. En die moet je nu en sneller laten varen en van richting doen veranderen. Dus je ziet het wel, third-party logistics, logistieke diensten, dat is de toekomst. Maar wel tegen een achtergrond dat je liefst hebt dat het gisteren waar ik daar straks van sprak, dat natuurlijk ook winst en groei blijft opleveren. En dat is natuurlijk niet. Dus je krijgt groei die er nog niet is en groei die er was. En dat is gewoon een cocktail die moeilijk verteerbaar is. Mm. Ook voor vakbonden die vrezen dat ze moeten aanpassen, vernieuwen, meegaan in een bedrijf waar dat ze eigenlijk al 10, 20 jaar niet willen meegaan.
1: De taak van CEO Chris Peters is dus zwaar en stevig als u het hebt over een tanker die en van richting moet veranderen en ook nog eens sneller moet gaan varen. Aan de andere kant, hij is al wel CEO sinds november 2023. Waarom heeft hij de afgelopen 2 jaar deze rode cijfers niet kunnen voorkomen?
0: Wel, omdat het een tanker is, dat is al een belangrijke verklaring. En twee, omdat Bpost als staatsgeleid bedrijf, zullen we dan zeggen, heeft wel een verleden van, laten we zeggen, niet al te open te staan voor veranderingen. En plus, hij heeft veel erfenissen mee te nemen. Hè. Onder meer, ik sprak al van die Amerikaanse tak, Radial, ja, die ooit gekocht is door een vorig management, maar die, ja, die niet oplevert. Maar je zit daar natuurlijk wel mee. En dan kan je niet gewoon zeggen, we nemen daar afscheid van. Je moet dat proberen te managen. Dus heel veel tijd van het management gaat in die erfenissen, in het managen van stakingen. Hè, want vorig jaar, deze tijd, waren er ook veel stakingen. In het meekrijgen van een bedrijf. En dan moeten we eerlijk zijn, meneer Geens, bedrijven die succesvol zijn vandaag, dat is ook maar het resultaat van 10 jaar lang aan de weg timmeren. En als meneer Peters dan 1,5 à 2 jaar bezig is, dan heeft hij misschien nog even tijd. Alleen, Bpost is een bedrijf waar wij zo graag met het vergrootglas op zitten. Het vraagt tijd, daar kunnen we niet rond. Maar nogmaals, de kiemen zijn belangrijk. Hè. Dus waar hij naartoe gaat met Bpost, met B-Node moet ik zeggen, dat zie je wel, maar gewoon, je moet nu nog een vergrootglas hebben. En het zou beter zijn als het al een volwassen boom was.
1: Ja, Binoot heeft dus nog tijd nodig, zegt u. Maar ik wil toch de vraag stellen, bestaat de kans dat Bpost of Binoot overgenomen kan worden wegens goedkoop?
0: Wel, wij hebben Binoot. Bpost heeft vroeger PostNL willen overnemen in een periode dat het allemaal nog beter was. Ja, het zou kunnen overgenomen worden, tuurlijk. Maar dan gaat onmiddellijk weer de vraag komen van die partner die Binoot overneemt, wil die ook de sociale problematiek mee overnemen? Willen wij dat het een buitenlandse partner is die instaat voor onder meer onze briefverlening? Snap je? En dan krijg je diezelfde problematiek waar Bpost eigenlijk vandaag ook mee zit. Dus ik denk dat de kans van overname niet groot is, maar de kans op een internationale samenwerking, waarbij dat ze opgaan in een grotere groep, dat is een veel grotere kans natuurlijk. Maar ja, tot op heden, we speculeren nogal eens in de beleggingswereld op wat de toekomst brengen mag. De realiteit is dat er vandaag nog niet gebeurd is. En Chris Peeters gaat eerst zijn huiswerk willen gemaakt hebben en hij gaat eerst de bruid willen opkleden, alvorens in een huwelijk te treden.
1: Tot slot nog, Binoot blijft op de beurs wel?
0: Ja, natuurlijk. Om van de beurs te gaan heb je een partij nodig die zegt, dit is een goedkoop aandeel, erg goedkoop, wij gaan hier heel veel geld op kunnen verdienen als we dat van de beurs halen. En vandaag de dag gaat dat niet gebeuren, want de staat zit daar natuurlijk nog in en die zal zeker niet bereid zijn om aan de huidige prijs te verkopen.
1: Oké, dank u wel voor het gesprek hier, Tom Simons van KBC.
0: Met plezier.
1: En ik sluit nog aan met leuk nieuws uit het wielrennen. Want de voorbije dagen die waren wat moeilijk voor Lotte Kopecky in de Vuelta voor vrouwen. Maar kijk, vandaag is het gelukt. Ze heeft alle frustraties van zich afgesprint en de etappe van de dag gewonnen. En ze heeft meteen ook nog eens de leiderstrui daar gepakt. Dus het is een dubbelslag geworden voor haar. Sabine Hagedoren, hier het weer. Is het stilaan gedaan met het kille en natte weer?
2: Nee, nog niet helemaal. Dus we zitten nog onder de wolken en er sleept toch nog altijd een neerslagzone over het land. Nu druppelt het nog wat over de zuidoostelijke helft, maar stilaan is dat alsmaar minder en minder. Dus vanmiddag viel er al minder neerslag, nog een paar liter water per vierkante meter. En vanavond en vannacht, het zuiden van het land, de zuiden van Sambre en Maas, kan het af en toe nog een beetje miezeren. Maar voor de rest van het land blijft het meestal droog. En we gaan dan naar minimaal tussen 5 en 9. Graden. Morgen kan er eerst wat zon zijn, hier en daar, maar de wolken zijn toch ook wel vaak in de meerderheid. Misschien dat er een lokale bui valt, maar meestal droog weer. En ja, de kans op een opklaring blijft alweer groter voor de kuststreek. En het wordt ook iets zachter, temperaturen tot 15, lokaal 16 graden. Vrijdag is een mooiere dag met meer zon, met in de loop van de dag wat stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De kans op een bui is veel meer klein. En we gaan naar 19 graden, dus dat is al heerlijk. Het kan nog warmer. Zaterdag tot 22 of 23 graden. Met eerst veel zon, later wat wolkenvelden. En het blijft nog waarschijnlijk overal droog tot 's avonds. Dan kan er misschien een lokale bui vallen. Vanaf zondag daarentegen gaan we naar het wisselvallige. Dus meer wolkenvelden, meer buien ook, kans op een donderslag. Zondag nog wel 20 of 21 graden, maar volgende week wordt het dan stilaan opnieuw koeler.
1: Dankjewel Sabine en Olivier de Wilde van Sportza. Ik vrees dat ik jou geklopt heb in de spurt.
3: Ja.
1: Ik heb het al prijsgegeven.
3: Ja, je hebt
1: het
3: al gezegd.
1: Maar vul maar aan.
3: Ja,
1: Lotte Kopecky.
3: Lotte Kopecky heeft dus de vierde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Ze heeft daarbij haar ploeggenoten, Anna van der Breggen, geklopt in de sprint. Er was wel nog meer volk natuurlijk in die sprint. Maar de glimlach op de mond van Anna van der Breggen gaf ook wel een beetje aan dat het tussen ploeggenoten was dat ze eens gingen uitmaken wie het ging halen. En ja, Lotte Kopecky is toch ietsje sneller. Ze haalde het ook met verve en heeft ook wel een beetje de frustratie van zich afgekoerst natuurlijk. Want twee keer tweede plek, vooral ook die sprint die ze verloor van Sharif Bosuit, waarin toch wel een beetje werd gezegd dat ze een elleboog had gezet en dat er toch wel een beetje onsportief werd gekoerst of gesprint, heeft ze nu toch volledig zichzelf toch wel even in dat sprintpak gezet en eruit gekomen met haar groene trui die ze nu droeg, maar ze neemt ook de rode trui over. Want zij is nu ook de nieuwe algemene leider in de Vuelta Feminina. Vierde etappe nog maar, er is nog veel te doen en nog heel veel bergenwerk te gebeuren, maar zeg nooit nooit, misschien houdt ze hem tot op het einde. Ze heeft nu al sinds 6 seconden voorsprong op de eerste achtervolgster. En voilà. De eerste etappezege is gepakt. Kopecky mag dan toch weer van succes spreken in Spanje.
1: Twee Belgische ritzeges op 4 dagen, dat is niet slecht. Dankjewel.
4: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
5: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij een makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
6: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject, aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
9: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
10: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
11: Allee.
10: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
12: Radio 1.
13: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: 60 jaar geleden scoorden Diana Ross en The Supremes met You Can't Hurry Love. En begin jaren 80 heeft Phil Collins dat nog eens overgedaan. Van zijn versie kon u hier genieten.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: Sauerkraut of choucroute in het schoonvlaams is aan een opmars bezig in de Verenigde Staten. En voor wie het niet zou kennen, hier is de enige echte Urbanus.
3: Hoe zit dat hier, een manneke? Moet dat choucroute op? Choucroute, wat is dat, hè, pa? Ah, wel, zuurkool, kwispel.
0: Zuurkool dus, en dat moet je vooral veel en vaak eten. Tenminste volgens de Amerikaanse gezondheidsminister Robert F. Kennedy. Hij eet het zelf elke dag samen met een flink stuk vlees. Maar moeten we dat voedingsadvies wel zomaar aannemen van een man die eerder al omstreden adviezen gaf en elke dag rood vlees? Dat is misschien ook niet het beste idee, vermoed ik. Goedenavond, Evelien Mertes.
4: Goedenavond.
0: U bent diëtiste, werkt ook aan de KU Leuven. Zeg het maar, wat zijn de gezondheidsvoordelen van zuurkool?
4: Ja, zuurkool, dat is een gefermenteerd product. En fermentatie heeft eigenlijk effectief wel een aantal voordelen. Ten eerste, fermentatie kan de verteerbaarheid van voedsel verbeteren, doordat het fermentatieproces bepaalde stoffen al deels afbreekt voor ze in ons lichaam komen. Bijvoorbeeld lactose, de natuurlijke suiker die in melk zit, wordt deels afgebroken, waardoor dat het voor sommige mensen makkelijker te verteren is als ze yoghurt eten. En ook sommige koolhydraten worden al afgebroken, wat ervoor zorgt dat ook dat er een mindere kans is op een opgeblazen gevoel. Dus dat is een eerste. Een tweede voordeel waar ik ook nog aan denk zijn voedingsstoffen, zoals vitamine en mineralen, die beter opneembaar worden gemaakt door het fermentatieproces. En een derde is de fermentatie, dat is eigenlijk een soort van natuurlijke conservering door de zuren, zoals bijvoorbeeld melkzuur, die ontstaan tijdens de fermentatie. En die remmen dus de slechtste bacteriën en daardoor blijft voedsel dat gefermenteerd is langer houdbaar zonder kunstmatige toevoegingen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk zo de drie grote voordelen waar ik aan denk.
0: Ja. En wat is het effect op wat langere termijn als je dat regelmatig zou eten? Daar is al onderzoek naar gedaan, vermoed ik.
4: Goh, er is eigenlijk onderzoek naar gedaan, ja, maar niet zo heel veel.
0: Okay.
4: Er zijn studies die aantonen, zoals ik daarnet heb gezegd, dat de verteerbaarheid beter is enzovoort, dat de voedingsstoffen beter opneembaar worden gemaakt. Maar over het algemeen wordt wel aangenomen dat het zorgt voor een gezondere darmgezondheid en een beter microbioom op langere termijn. Maar natuurlijk, je moet daar niet gaan in overdrijven, in zuurkool eten bijvoorbeeld.
0: Moet het elke dag, zoals Robert F. Kennedy dus blijkbaar wel doet?
4: Goh, je kan elke dag een gefermenteerd voedingsproduct eten, maar natuurlijk niet in supergrote hoeveelheden. Het is altijd beter om regelmatig een gefermenteerd product te eten, eerder dan grote hoeveelheden. Elke dag een beetje werkt sowieso beter dan af en toe heel veel. En het is ook belangrijk om daarin te variëren, want er zijn heel veel verschillende gefermenteerde producten. Denk maar aan verschillende soorten groenten die gefermenteerd zijn, maar bijvoorbeeld yoghurt is ook een gefermenteerd product, tempeh ook, op basis van soja-eiwitten. Dus het is eigenlijk, de belangrijkste boodschap is om daarin te variëren vooral.
0: Mm-hmm. Bent u een zuurkool choucroute fan?
4: Ik vind zuurkool wel lekker, maar niet voor elke dag.
0: Ja, dat is misschien bij de meeste mensen wel zo. Wij kennen dat toch ook vooral, denk ik, mevrouw van de braadworst. Hè? Mensen die
4: inderdaad
0: naar het voetbal gaan, ik zeg maar iets. Hoeveel voetbalfans werken er daar niet eentje van binnen?
4: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat heel vaak bij de hotdog gekozen wordt.
0: Ja, zeg dat wel. Misschien is niet alles aan die braadworst of hotdog op het voetbal even gezond in grote hoeveelheden. Maar die zuurkool, alles wat u hier verteld hebt, is wel een opsteker, vind ik. En zo'n broodje is ook natuurlijk wel gewoon heel erg lekker. Dank u wel, diëtiste Evelien Mertes.
4: Heel graag gedaan.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 1 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En in Antwerpen-Noord is 1 rijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Vergeet niet om er een reddingsstrook te maken. Richting Stabroek pak minder 10 minuten van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. En ook 20 minuten op de E34. Daar is in Vraassenedo door een ongeval met een vrachtwagen file. Je kan er ook moeilijk voorbij. En verderop is er ook vanaf Melcelen nog eens 20 minuten file. 40 minuten op de A12 vanaf Antwerpen Haven. 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de E313 richting Antwerpen vanaf Massenhoven 40 minuten aanschuiven. En 20 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring 10 minuten filegolven tussen Anderlecht en Vilvoorde. Door een ongeval op de A19 van Kortrijk naar Ieper is bij Wervik de linkerrijstrook afgesloten. En op de E314 naar Genk verlies je 10 minuten van Zolder tot Houthalen.
5: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
1: De wereld vandaag.

0: Iedereen gaat vreemd van Fraukje. Ik heb het hier al meegegeven. Ted Turner, de oprichter van CNN, is overleden. Hij is 87 jaar geworden. Goedenavond, Björn Soenes.
1: Goedenavond.
0: Wie was die Ted Turner precies?
1: Het was een belangrijke figuur, een iconische figuur, ook een bekende figuur. Iedereen kent hem wel. Je had dat witte haar, je had dat fijne, dunne, witte snorretje. En hij was eigenlijk iemand die het hele medialandschap van Amerika en de wereld, mag je wel zeggen, veranderd heeft met de komst en de oprichting van CNN. Dat was kabeltelevisie. En daarvoor waren het allemaal televisiemaatschappijen die de mensen bijna verplichten om op een vast uur naar nieuwsuitzendingen te kijken. En hij zei, dat doen we anders. En hij begon met een lokale zender in Atlanta, in Georgia, waar dan later het hoofdkwartier van CNN zou komen. En hij kocht daar een lokale zender op en via satellieten bracht hij in het hele land die uitzending op antenne. In 1980, na lang gevecht voor een commissie om toestemming te krijgen, richtte hij CNN op, nieuwsnetwerk. En de mensen die hem niet goed genegen waren, zeiden, ja, dat is CNN, dat is eigenlijk niet Cable News Network, maar Chicken Noodle Network. Om de hele dag voor je tv te zitten. 24 uur aan een stuk. 24/7 news cycle. Maar ja, dat heeft de besluitvorming zelfs in de wereld veranderd. Gert, men noemt dat zelfs het CNN-effect. Door de emotionele impact van de beelden die blijven stromen. 24 uur aan een stuk worden beleidsvoerders aangezet om sneller beslissingen te nemen. En wordt de publieke opinie sneller beïnvloed.
0: Dus het was niks minder dan revolutie.
1: Het was totaal revolutionair. Ja, zeker. En hij heeft niet alleen CNN opgericht, hij heeft nog Headline News opgericht. Hij had ook een zeer goed filmnetwerk. Turner Classic Movies, TCM. Dat kon je vroeger ook hier op de kabel nemen. Omdat hij de hele bibliotheek van Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, die beroemde studio's, met onder meer klassiekers als Gone with the Wind, had opgekocht. Dus hij kon heel veel films aanbieden. Hij had dan ook nog het Cartoon Network voor de jongste kinderen. En hij was ook beroemd, Gert, doordat hij een tijd lang, het was zijn derde huwelijk, getrouwd was met de beroemde Jane Fonda.
0: Hoe spraakmakend is dat koppel geweest?
1: Zeer spraakmakend, want ze waren ook alle twee filantropisch ingesteld voor de goede zaak. Jane Fonda kenden we nog uit de jaren 60, G.I. Jane. Ze vocht tegen de oorlog in Vietnam. Ted Turner was zelf ook heel internationaal gericht. Ze hadden dan samen ranches, grote ranches, want Ted Turner was de grootste grootgrondbezitter van Amerika op een bepaald ogenblik. En hij wilde het bisonvlees herinvoeren. Omdat dat veel gezonder is en beter is, zei hij. En hij heeft dan ook een restaurantketen opgericht, Ted's Grill, om dat bisonvlees te promoten. Dat bestaat nog altijd, maar dat is de anekdote die je misschien wel wil horen met Jane Fonda. Kreeg ooit de vraag van Ted Turner, ben je al lid van de Mile High Club?
0: Oelala.
1: Ze wist niet wat dat was, maar de Mile High Club was seks hebben in het vliegtuig. En Ted Turner had natuurlijk geen lijnvliegtuig, maar zijn eigen privévliegtuig. En ze was meteen lid van de Mile High Club.
0: De lidkaart was binnen. 88 jaar jong is Jane Fonda nu, maar Ted Turner is nu overleden. En hij was, uit alles wat hier verteld ook, Björn, hij was duidelijk ook meer dan gewoon maar een mediareus of een mediafiguur. Ja, dat laatste was hij zeker.
1: Ja, hij was ook soms omstreden door felle uitspraken die hij deed. Voorstanders van abortus noemde hij idioten. Of tegenstanders van abortus noemde hij idioten. Voorstanders van As Woensdag, het Askruisje, zei hij, dat zijn Jesus freaks. En hij haalde uit naar allerhande mensen. Mm-hmm. Hij was ook vol met initiatieven, maar hij leed ook aan een psychiatrische aandoening, het bipolaire stoornis, waardoor men zegt, hij zijn ondernemerschap zoveel risico's nam en zo rijk is geworden, omdat hij van alles durfde te ondernemen. Als hij een idee kreeg, hij moest het uitvoeren. En dat deed hij ook meestal. Hij is ook veel geld kwijtgeraakt. Hij had op een bepaald ogenblik $10 miljard in portefeuille, maar dan verkocht hij zijn bedrijf aan Warner. En Warner fusioneerde dan met Time Warner, was fusie met AOL, America Online. Dat was dan een schandalig faillissement. En hij verloor daar 70% van zijn fortuin door die slechte fusie.
0: Ja. CNN, moeten we zeggen, heeft ook een heel moeilijke relatie wat recenter natuurlijk met president Trump. Dat dateert eigenlijk al wel van zijn eerste ambtstermijn. En dat heel lastig was. Heeft Ted Turner zich daar in de laatste jaren van zijn leven nog over uitgesproken op de een of andere manier?
1: Niet echt, want hij was er ook niet meer bij betrokken. Hij is, in 2000 is hij uit dat management gestapt. Het was al een heel ander bedrijf geworden. En de eerste baas van CNN na Turner, de man die de dagelijkse leiding nam, was uitgerekend de man die bij NBC Trump had binnengehaald om The Apprentice te maken. En later, dus de man die hem groot heeft gemaakt, is dan tegen zijn kar gaan rijden en Trump kon dat niet verdragen. Maar kijk, CNN is nog altijd een grote kracht, vooral internationaal. Ik herinner mijzelf uit mijn jeugd, toen ik een jaar of 23 was, was de eerste golfoorlog. En dat was het moment dat CNN ook in Europa zwaar doorbrak. Dat mensen die golfoorlog live konden volgen. Hè.
0: Hier hebben we een parallel Irak-Kuwait. Dat is mijn eerste herinnering aan CNN, denk ik.
1: Ah, wel, dat is het. Dat is die oorlog. Dat is die oorlog van 91, de eerste golfoorlog. Met de beroemde reporters Peter Arnett en wie was de andere? Bernard Shaw. Die zijn er al niet meer. En één die er wel nog is, die toen aan het Pentagon altijd stond verslag te doen, was Wolf Blitzer. Is ondertussen 78 jaar nog altijd ankerman bij CNN. Ze gaan daar lang door, Gert.
0: Ja, want laatste vraag misschien. Hoe zit nu CNN in dat Amerikaanse medialandschap, Björn? Is daar een evolutie in geweest?
1: Wel, in Amerika is dat eigenlijk niet zo'n belangrijke zender. Als je dat bekijkt, nou, qua kijkcijfers, ik heb dat vaak gezegd, tot verwondering van mensen, ze hebben vele honderden miljoenen bereik in de wereld, CNN International, maar je hebt ook CNN intern, en dat daalt 600.000, 700.000 kijkers. Dat is niet meer dan VRT1 op bepaalde momenten. En dan voor zo'n groot land als Amerika. Dus het wordt ook soms ook een beetje overschat, omdat wij daar vaak naar kijken. En CNN wordt dan gezien als een belangrijke speler. En dat is ook wat kabeltelevisie en Ted Turner mee hebben veroorzaakt, namelijk de polarisering. De ene zender is van die kant. Fox kwam dan als concurrent in 1996. Dat was dan de hele rechtse kant. En die gaan dan tegen elkaar tekeer. Terwijl vroeger had je die netwerken en die probeerden met de fairness-doctrine, namelijk fair nieuws geven, evenwichtig, genuanceerd, beide standpunten aan bod laten komen en de waarheid laten primeren. Dat is met kabeltelevisie helemaal anders geworden.
0: En de oprichter van CNN, Ted Turner, die is dus overleden op zijn 87ste. Dankjewel om het portret te schetsen, Björn Soenes.
1: Met groot genoegen.

0: Miles Away van Roxy Music. Zullen we Lotte Kopecky de wereld vandaag nog laten afronden? Ze won vandaag rit 4 in de Vuelta nadat het de voorbije dagen niet altijd liep zoals ze wou. Maar ze heeft de moed niet laten zakken.
1: De benen en de conditie zijn er. En dan komt het twee keer heel dicht. En dan is het gewoon zaak om erin te blijven geloven. En ik denk dat we dat vandaag wel getoond hebben.
0: Voilà, zie, en zo kunnen we dit programma met fijn nieuws afronden. Geniet nog van de avond bij Radio 1.
2: De Roma en Literair Productiehuis Vonk en Zone presenteren Vers Vuur. Op zaterdag 23 mei. Een prikkelend festival van woordkunst in al haar vormen. Met onder andere Chibi Ichigo, Fresco, Ikraan, SOE Weide en Willy Organ op verschillende podia. Tickets via deroma.be, samen met Radio 1. Maak elk...
3: Aanval Wout van Aert.
4: Vroom naar de speeltuin!
2: Momenten, Max.
5: Kende dat? Uw kleine mannen willen per se gaan schommelen en in de zandbak spelen en...
4: een ijsje eten.
5: Maar jij wil niks van de koers missen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan die twee kinderen die al klaarstaan. Niet simpel.
2: Toch wel, want met VRT Max pak je de koers live mee waar je maar wil. VRT Max. Maak elk moment
5: de max.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minute.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Hoezo gebeuren er soms rugoperaties die niet nodig zijn? Waarom is bondskanselier Merz allesbehalve populair bij de Duitsers? En waarom maken we geen radio meer zoals commissaris O? Tot zo in het kwartier.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van hackers. In het Verenigd Koninkrijk zijn er morgen lokale en regionale verkiezingen. En op de Biennale in Venetië hebben Russische en Oekraïense activisten geprotesteerd tegen de deelname van Rusland aan het evenement. Verschillende hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van een groot datalek. Het gaat onder meer om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Hackers hebben namen en mailadressen van studenten en docenten in handen. Er zijn volgens de getroffen scholen wel geen wachtwoorden gelekt, wel berichten tussen gebruikers. En daarin ziet ethisch hacker Inti de Keukenleren mogelijk een probleem.
13: Sommige scholen doen niet bijzonder veel in die privéberichten. Er zijn ook scholen waar dat anders is. Er zijn scholen waar dat daar ook studentenbegeleiders op zitten, waarbij dat studenten toch wel naar hun leerkracht als vertrouwenspersoon komen met heel persoonlijke vragen. En dan kan het dat die hackers met AI bijvoorbeeld gaan kijken van oké, over wat gaan die conversaties? Pakken nu eens de kwetsbare mensen uit. En dat zou kunnen leiden tot chantage.
12: In het Vlaams parlement is gedebatteerd over de beslissingen van de Vlaamse regering over het drinkwaterplan, de energiemaatregelen en de begroting. Volgens de oppositie stelt het akkoord niets voor. Er was dus veel teleurstelling te horen op de oppositiebanken. Een verslag van Lone van Erp.
14: U heeft de verwachtingen niet ingelost, u heeft gefaald.
15: Dat is het verdict van Chris Janssens van Vlaams Belang. De regering zou meer moeten doen om de energiefacturen betaalbaar te houden. Dat vindt ook Jos Dazen van PvdA.
14: Hoe kunnen jullie de mensen zo in de steek laten op het moment dat de facturen zo door het dak gaan?
15: Ook het drinkwaterplan, dat onder meer de vervuiling met PFAS en andere schadelijke stoffen moet aanpakken, is een flop, vindt Mieke Schouwvliegen van Groen. Er is geen gevaar voor de gezondheid, zegt de regering, maar daar is zij niet van overtuigd.
16: Merci, minister Bruins. Merci, N-VA. Merci vooruit voor een deal op kap van de volksgezondheid.
15: Jasper Pille van Anders maakt zich dan weer ernstig zorgen over de begroting.
17: Het enige wat jullie hebben gedaan
2: is de hete brei vooruitschuiven naar september en ondertussen de begroting laten rotten.
15: In september moet de regering in elk geval op zoek naar ruim 1 miljard euro om de begroting volgend jaar in evenwicht te krijgen.
12: De provincie Oost-Vlaanderen waarschuwt voor energieleveranciers die op een brutale manier klanten benaderen. Nu de provincie opnieuw een groepsaankoop voor elektriciteit en gas organiseert. Energieleveranciers bellen en mailen naar hun klanten en proberen hen te overhalen om niet in te tekenen op de groepsaankoop en bij hun oude leverancier te blijven. Ze bieden een nieuw tarief aan, maar dat is niet noodzakelijk voordeliger, zegt Simon Verpoest van de provincie Oost-Vlaanderen.
17: Soms kan het een interessanter voorstel zijn. Ik heb het in het verleden ook al meegemaakt dat dat effectief klopte. Maar het is niet altijd het geval. Dus maak een goede vergelijking. Probeer eventueel de V-test te raadplegen om de vergelijking te maken. Of klop aan bij een energiehuis.
12: Morgen zijn er gemeenteraadsverkiezingen in delen van Engeland, maar ook de parlementen van Schotland en Wales worden herverkozen. Vooral in Wales kan dat de kaarten flink doorheen schudden, want er verandert heel wat aan het kiessysteem. Vanuit Wales, Katrien van der Schoot.
18: Een vergadering van het Jeugdforum in Torfaen. Met podcasts en filmpjes maken ze leeftijdsgenoten bewust van hun democratische rechten. Voor het eerst kunnen ze vanaf 16 jaar stemmen voor het parlement in Wales. Zo kunnen we onze stem laten horen, zegt Charlotte.
19: It's an opportunity for young people to have their say, really, and get to feel like their voice is heard.
20: Good morning, how are you?
18: Hello. Ook het nieuwe kiessysteem in Wales kan de politieke kaarten doorheen schudden. Voortaan telt elke stem in verhouding. Zoals bij ons. Lindsay Whittle van de nationalistische partij Plaid Cymru is blij dat het recht van de sterkste voorbij is.
21: It's finished. It will always have to be, as it is in most European countries, a coalition of governments and ideas and thoughts.
18: Regeringspartij Labour zou hier in Wales zwaar verliezen. Plaid Cymru staat nipt boven het rechtspopulistische Reform UK. De laatste pamfletten zijn belangrijker dan ooit.
22: Thank you, all the best, Lindsay.
23: Thank you very much. Thank you.
12: Op de Biennale van Venetië hebben het feministische collectief Pussy Riot en de Oekraïense actiegroep Femen gedemonstreerd voor het paviljoen van Rusland. Rusland neemt voor het eerst sinds het Oekraïne binnenviel weer deel aan de Biennale. En dat leidde tot veel kritiek op de organisatie. Collega Joris Vergeijlen kwam net aan toen het protest begon.
24: Toen we met de boot op weg waren naar de Biennale tuin, zagen we boven een paviljoen een grote roze wolk. Dat bleek een rookbom te zijn die gegooid werd naar het Russisch paviljoen. Bij aankomst zagen we heel veel journalisten, heel veel mensen die aan het filmen waren. Protest van Pussy Riot en de Oekraïense verzetsgroep Femen met roze bivakmutsen, leuzen op hun borsten en lichaam, heel luid roepend. Er cirkelde een helikopter boven de Biennale tuin en op dat moment zorgde de politie er ook voor dat niemand meer in of uit het Russisch paviljoen kon. Dat heeft misschien een half uur geduurd en daarna is het paviljoen gewoon terug opgegaan. Dat blijft nog zo tot zaterdag, dan sluit het voor de rest van de Biennale. Er wordt misschien nog wel meer protest verwacht.
12: De Biennale van Venetië loopt tot 22 november. In de Verenigde Staten is Ted Turner overleden, de oprichter van televisiezender CNN. Dat was in 1980 de eerste commerciële televisiezender die de klok rond nieuws uitzond en zo een revolutie veroorzaakte in de toenmalige tv-wereld. Later verkocht Turner CNN aan Time Warner. Ted Turner was onder meer ook een tijd lang getrouwd met de actrice Jane Fonda. Hij was 87. In het wielrennen heeft onze landgenote Lotte Kopecky de vierde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De afgelopen dagen werd ze twee keer tweede, maar nu is de eerste ritwinst dus binnen. In een sprint haalde onze landgenote het met voorsprong voor haar ploeggenote Anna van der Breggen. Kopecky is ook de nieuwe leider in het algemene klassement. De frustratie van de voorbije dagen is weg, zegt ze.
25: Ja, toch wel. Ik bedoel, de binnende condities zijn er. En dan komt je twee keer heel... heel dicht en dan is het gewoon zaak om erin te blijven geloven. En ik denk dat we dat vandaag wel getoond hebben.
12: Shari Bosuit werd vierde in de sprint. Blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst lokaal enkele opklaringen, daarna meer wolken en in de namiddag enkele buien. We halen dan tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, dan krijgen we ook mooie opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. We begonnen dit bulletin met het datalek aan verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten. Hackers hebben de namen en e-mailadressen van studenten en docenten gestolen. Volgens de getroffen scholen zijn er geen wachtwoorden gelekt, maar experten waarschuwen wel voor mogelijke chantage. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: 163 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent is het 40 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Noord is één rijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Maak er zeker ook een reddingsstrook. Naar Antwerpen op de E17 nog vertragen in Deerlijk door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder vanaf Kruibeke 20 minuten. Op de E34 in Vraassenen door een ongeval met een vrachtwagen nog vertragen. Je kan er maar moeilijk voorbij. Verder vanaf Melselen is het 30 minuten extra. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven nog 20 minuten erbij. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En op de E313 in Herentals Industrie door een ongeval verder vanaf Massenhoven nog 25 minuten. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Door een ongeval op de E40 naar Gent is bij Aalter de rechte rijstrook dicht. En op de E314 naar Genk verlies je 10 minuten van Zolder tot Houthalen.
1: Er zijn 2 miljoen rugpatiënten in België of zo.
4: Met onze levensstijl te maken. Hè?
1: Ja.
20: 2 miljoen?
1: 2 miljoen.
22: Die boosheid op die chirurg is eigenlijk gekomen met andere chirurgen te beginnen raadplegen. Die zeiden van, dat is raar, nee, was helemaal geen gevaar. Er was niks aan de hand.
23: Hoe kan het dat chirurgen soms je rug opereren als dat niet nodig is?
26: Het is vandaag 1 jaar Merz in Duitsland.
27: Ik zweer dat ik mijn kracht in wohle des deutschen Volkes widmen.
28: Hij is wel wat scherper, maar hij denkt ook niet altijd supergoed na. En de Duitsers zijn denk ik wel zeer bedachtzame leiders gewoon.
29: Als je veel belooft en je levert niet, ja, dan krijg je je bevolking natuurlijk kwaad. Hè?
23: Waarom is het geen grote liefde tussen de Duitsers en bondskanselier Merz?
12: Televisie- en radiopresentator Hans Otten is overleden.
30: Commissaris O.
31: Zijn meest gewaardeerde ding dat hij ooit deed, meest eigenzinnig, was die commissaris O.
1: Ja. Die vrijheid, het rebelse om buiten de lijnen kleuren.
31: Waarom kan dat niet meer? Waarom is daar geen ruimte meer voor?
23: Ja, waarom maken we geen radio meer zoals commissaris O?
30: De commissaris sprak.
23: We zouden er uren over kunnen praten, maar we doen het in een kwartier. Ik ben Katrien Boon. Welkom. En ik begin dit kwartier dus met rugpijn. Niet letterlijk, want ik heb er geen last van. Maar ik heb het natuurlijk ooit al wel gehad. En de kans is groot, jij ook. Bij de meeste mensen kan wat kiné en meer bewegen al veel doen, maar soms is er meer nodig. Een infiltratie bijvoorbeeld, dan spuiten ze een ontstekingsremmer in je rug. En als ook dat niet werkt, is er nog de optie van een operatie. Alleen raden sommige chirurgen in ons land dat te snel aan.
32: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Au. Chronische rugpijn. Behandelingen zonder resultaat.
1: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
32: Is er sprake van een verdienmodel?
33: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
32: Op de rug van de patiënt.
23: Pano is dus in de wereld van de rugklachten gedoken en daar is veel over te vertellen. Maar wat mij het meeste trof, is dat er chirurgen zijn die opereren wanneer dat niet nodig is. Hoe kan dat? Om die vraag te beantwoorden ben ik gaan zoeken bij de bron.
34: Ja, goeiedag, ik ben Bob Daan, een van de neurochirurgen in het Sint-Blasius ziekenhuis in Denderbonde en ook al werkzaam in de Aalsterse ziekenhuizen. Wij behandelen hier rugpatiënten en we doen dat vooral in teamverband samen met de mensen van fysische geneeskunde, van neurologie, van de pijnkliniek. En zo proberen we toch het beste samen voor de patiënt uit te stippelen.
23: Bob werkt dus nooit alleen, hij werkt met een heel team. En dat was bij Kathleen bijvoorbeeld helemaal anders. Zij is een van de getuigen in Pano. Ze kwam bij een chirurg terecht nadat ze door haar rug was gegaan in de supermarkt.
22: Ik moest eerst een MRI laten maken. Vreemd genoeg ook van mijn nek, waar ik niks van mankeerde.
2: Hij zei van ja, u hebt geluk dat u nog niet in een rolstoel zit. Maar als ik u niet snel help, dan ja, dan gaat het wel zover komen.
23: En sinds die operatie heeft Kathleen onophoudelijke pijn.
2: Die boosheid op die chirurg is eigenlijk gekomen met andere chirurgen te beginnen raadplegen. Die zeiden van, oh, dat is raar, nee, was helemaal geen gevaar. Dus helemaal, er was niks aan de hand. En hoe idioot van te denken dat een onderrug zou herstellen met nek te opereren. Dat is helemaal, dat kan niet, dat is niet het geval.
23: Ik leg dit en de andere verhalen in Pano voor aan onze chirurg, aan Bob Daan dus. Wat loopt er mis volgens hem?
34: Voor mij een rugpatiënt is iemand waar je eerst naar luistert, waar je hoort van waar zit uw klachten, hoe zijn die ontstaan. Waarbij je eigenlijk ook probeert een idee te krijgen over de leefwereld van die patiënt. Dat je eigenlijk een beetje ook inzicht krijgt in de draagkracht van die patiënt. En dan essentieel is toch ook wel het klinisch onderzoek. Voor mij betekent dat de broek uit, de schoenen uit. Dat wil zeggen dat je die reflexen onderzoekt, dat je die kracht test. En dan met die gegevens, met dat idee dat je hebt, ga je naar de foto's kijken van de patiënt en daarover ga je dan een behandelplan maken. En dan voor mij een heel belangrijke factor in het verhaal is de huisarts. Want die kan eigenlijk nog nadien best bijsturen bij de patiënt om te zeggen, ja, ik denk dat ze gelijk hebben of nee, ik denk dat ze nog iets missen. En als het verhaal klopt en je hebt een goed voorstel, dan kan je tot een operatie overgaan.
23: Een heldere uitleg van Bob, maar zo gaat het dus niet altijd, weten we nu.
34: Dat vraagt heel wat tijd om in de patiënt te investeren. En een raadpleging bijvoorbeeld is weinig of niet gehonoreerd, dus financieel betaald voor neurochirurgen, orthopedisten, fysisch geneeskundigen en de mensen van de pijnkliniek, versus een akte. Dus met andere woorden, opereren brengt u veel meer op dan over de rug denken, praten en zo verder. Dus daar is toch ook wel een discrepantie in het geheel.
3: Mocht je iets wensen, wat zou je wensen?
2: Ja, het onmogelijke zou ik wensen. Ik wil teruggaan naar een week voor de operatie. Dat dat nooit gebeurd was.
23: We kunnen de tijd niet terugdraaien voor Kathleen, maar wat meer bewustzijn bij artsen kan er misschien wel van komen. En wie weet kan onze chirurg anderen inspireren.
34: Uw vijzen kunnen perfect zitten, maar als die patiënt niet goed is, is eigenlijk de operatie niet geslaagd. Al mijn patiënten gaan postoperatief naar de revalidatiearts. Omdat net een operatie alleen het niet gaat helpen. Ja, die rug moet ook gerevalideerd worden.
23: Ah wel, was je verdwaald?
29: Nee, ik had gezegd om mee door te schakelen naar de afspraak. Ja, sorry, ik was de taal gesproken.
23: Het kwartier heet dit, het kwartier. Welkom Jeroen Rijgaard.
29: Dag Katrien. Ik zal het dus hebben over Mert, de man die niet waarmaakt wat hij beloofd heeft.
23: Ja, het is een beetje een brute manier om binnen te komen in een gesprek over een verjaardag. Maar Friedrich Merz is dus precies 1 jaar bondskanselier van Duitsland. En dat jaar is geen groot succes geworden.
29: Er was heel veel hoop op hem gevestigd, omdat hij de man was die Duitsland zou geven wat Duitsland in dit tijdperk nodig heeft. Economische hervormingen, wat sterker in de wereld staan, wat durven opkomen. En het probleem is dat de Duitsers op dit moment helemaal zelf geen verbetering voelen. Dat betekent dan dat ja, zoiets van een 15-20% van de Duitsers nog tevreden zijn met het werk van de regering. En dat dus afstraalt op de bondskanselier.
23: Jeroen, ik heb jou een opdracht gegeven om 3 markante momenten uit te kiezen die tekenend zijn voor dat eerste moeilijke jaar van Merz. Jouw eerste moment is ook meteen echt het eerste moment.
29: Exact 1 jaar geleden, in de Bondsdag, 9:30.
5: Het Duitse parlement kent een dag van politieke hoogspanning.
6: Normaal is deze geheime stemming routine. Maar dan komt de verrassende, compleet onverwachte uitslag.
7: De abgeordnete Friedrich Merz had die erforderliche meerheid van minstens 316 stemmen niet bereikt.
6: Onvoorzien en pijnlijk.
29: Merz moet het vertrouwen krijgen van het Duitse parlement. En plots komt het resultaat 6 stemmen tekort.
8: En ja, dat is misschien wel symbolisch geworden voor wat zijn beleid is. Namelijk die valse start heeft hij ook wat doorgetrokken in een valse eerste startjaar. Het zegt vooral dat er in zijn coalitie wat ontevredenen zitten. Hè. Het probleem is alleen dat we niet weten wat daarachter zat. Want dat is een geheime stemming. Achteraf zijn daar nooit mensen voor uitgekomen dat ze tegen Merz gestemd hebben. Dus als ze al een boodschap wilden geven, ja, dan is het nooit duidelijk geworden welke. Behalve misschien de boodschap van let op Merz, je hebt niet veel overschot en wij bestaan ook nog en wij durven.
1: Oké, jouw tweede moment. Het Euroclear-debacle.
8: Ja, zelden is een Duitse bondskanselier zo hard afgestraft op Europees niveau. Het gaat om de bevroren Russische tegoeden die vooral hier in ons land liggen, om die in te zetten voor de oorlog in Oekraïne. Merz wou dat absoluut, wou op die manier nieuwe wapens voor Oekraïne gaan financieren. Ons land was daar tegen. En Merz heeft bakzeil gehaald.
9: Meneer De Wever, het is 3 uur 's nachts. Heeft u uw slag nu thuis gehaald?
10: Wij hebben een oplossing gevonden voor Oekraïne. Dat is het voornaamste.
9: U zet hier Merz en von der Leyen te kijken.
8: Ja, dat is op Europees niveau in decennia niet meer gezien. Dat een Duitse bondskanselier zo met de staart tussen de benen eigenlijk naar huis moest naar een Europese top.
1: Hoe doet Merz het eigenlijk op het internationale toneel? Het
8: probleem is natuurlijk dat Merz ja niet altijd even handig communiceert. Hij snapt de stijl van kanselier niet altijd. Hè. Dat hebben we ja, vorige week ook nog kunnen zien toen hij op een schoolbijeenkomst zei dat Amerika geen plan heeft voor Iran, dat het daar niet goed gaat. Dat is in het Witte Huis geraakt met dus een woeste Trump die nu ja, soldaten wil terugtrekken uit Duitsland, Tomahawk-raketten ook niet meer wil leveren. Er is een spreekwoord, Katrien, in Duitsland dat zegt het grootste gevaar voor Friedrich Merz is Friedrich Merz zelf.
1: En het derde fragment dat jij hebt uitgekozen gaat in feite ook wel over communicatie. Dat zijn zijn uitspraken over deeltijds werken.
11: Om het nog duidelijker te zeggen. Work-life balance. En 4-tage-woche.
8: Lifestyle dial zeit.
11: En deswegen müssen wir mehr arbeiten.
8: Een van zijn idee-fixen is dat de Duitsers meer moeten werken. En dus moet er meer voltijds gewerkt worden. En ja, de redenering...
11: Work-life balance. En 4-tage-woche.
8: Lifestyle dial zeit.
11: En deswegen müssen wir mehr arbeiten.
8: Een van zijn idee-fixen is dat de Duitsers meer moeten werken. En dus moet er...

0: eerste speeltuin op Studio Brussel. Er was bijvoorbeeld al Studio Kafka en Hallo Houten Kiet.
1: Hallo, dag Jan.
2: Dag Karel. In een auto?
1: Nee, ik sta in een frituur.
3: Het kon alle kanten uitgaan. Het was een soort vrijplaats waar van alles kon gebeuren. En dat was een soort grote speelplaats, grote pingpongtafel waar dingen over en weer werden gegooid.
0: En het legendarische Leugenpaleis van Bart Peters en Hugo Matthijssen.
4: Ja, ja, het Leugenpaleis.
0: Dat zijn programma's waar nog altijd met veel nostalgie over gepraat wordt.
3: Wat maakte hen zo goed? Dat zij zich niet dienden te houden aan de wetten van de radio die er bij ons ingehamerd waren. Van dat moet je doen, dat mag je zeker niet doen op de radio. En daar zondigden wij allemaal heel vrolijk tegen. En niemand die ons daarop kwam aanspreken. Dus het was een groot vertrouwen tussen de opdrachtgevers, zeg maar, en de makers.
0: En toch, na Commissaris O was er nog Quizinix. Maar daarna is de radiosatire en stille dood gestorven.
3: Op Studio Brussel had je ook nog, denk ik, Gunter D. En misschien nog andere programma's. Maar die lijn is inderdaad niet verder gezet. Je hebt natuurlijk ook de hele evolutie gehad van de stand-up comedians die hun eigen circuit verder hebben uitgebouwd. En je hebt natuurlijk de hele uitbouw van sociale of andere kanalen. Je hebt podcasts, je hebt Instagram, je hebt Facebook, waarop mensen hun eigen toon en satire kunnen realiseren.
0: De wereld is dus veranderd, maar de radio ook.
3: Het sterke, denk ik, van de programma's waar we het over hadden was dat zij uit een tijdperk stammen dat radio nog niet visueel was. Dus je creëerde een heel universum met personages en met figuren.
5: Ha, ben Hugo, hè?
6: Dag meneer Goossens, hoe gaat dat met u?
5: Ja, goed. Zeg Matthijs, ja? Waar kom jij zo altijd iedere week zo naar die 11e verdieping mij eigenlijk bezoeken? Is dat mouwvegen? Is dat bazenpoepen?
3: Elke luisteraar kon dat universum zelf visualiseren in zijn eigen hoofd. Maar er was niet de verplichting om dat ook nog eens visueel te gaan uitspelen. En vandaag de dag is met name radio natuurlijk ook visueel geworden.
0: En dat ga ik even checken in een radiostudio van vandaag. Bij Sophie Lemaire van De Wereld van Sophie op Radio 1.
7: Ik heb wel het gevoel dat we een aantal jaren geleden dat er veel meer ruimte was voor experiment. Pas op, bij de radio zijn de deadlines altijd strak geweest. Maar ik geloof wel dat er vroeger net iets meer ruimte was voor spel en plezier dan vandaag. Ja. Humor vraagt sowieso tijd en mensen. Je moet een idee hebben, je moet het laten rijpen, je moet dingen kunnen proberen. En dat is tijd, inspanning, dat zijn mensen. Allemaal dingen die er vandaag veel minder zijn.
0: En dan is er nog iets veranderd. Jij, de luisteraar.
7: Ik denk dat daar ook een veranderende behoefte is bij het publiek. Wat ik wel heb aangevoeld is dat je als presentator een aantal jaren geleden veel meer uitgedaagd werd om het publiek te gaan uitdagen. En dat opvallen, rumoer veroorzaken of eens iets stout zeggen, iets wat vandaag helemaal anders is. Je voelt dat mensen rust en stabiliteit verlangen.
0: Kan zijn, maar een nieuwe brok radioplezier, zoals Commissaris O., ik zou er zeker naar luisteren.
3: Wat mij betreft kan het zeker, maar dan moet je misschien wel eens durven nadenken over dat theater, wat men noemt theater for the mind. Hè? Dat radio de luisteraar de kans geeft om zijn eigen universum te creëren. En dan moet je er wel de middelen durven opzetten. Maar het hoeven niet altijd de grote ploegen te zijn. Het kan ook uit een klein ploegje groeien.
0: Ah kijk, een klein ploegje en een keukentafel. Dat is ongeveer hoe het kwartier elke dag gemaakt wordt. Ook morgen weer, dus tot dan.
8: Ik ben

0: je als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen? Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar.

0: Rendement?
1: Onmogelijk.
0: Zekerheden?
1: Onmogelijk.
0: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Radio 1.
4: Voorproevers.
3: Met Bent van Looy.
5: We gaan op reis in Voorproevers vandaag naar Spanje. Mijn gast woont en werkt er en schreef een diepgravende analyse over haar Spanje. Droombestemming voor bleke vakantiegangers. Maar we hebben het ook over de rijke geschiedenis, bijzondere tradities en een soms donker verleden. Welkom in Voorproevers.

0: Ojos de Brujo waren dat en Tiempo de Solea.
1: Voorproevers.
2: Radio 1.
0: Sarah de Vlam, welkom in Voorproevers.
3: Hallo. Hola.
0: Hola. Je schrijft dat je in 1995 plots op het eerste zicht verliefd werd op een land, op Spanje. Hoe
3: dat
0: ging
3: dat?
0: Dat
3: is zo. Dat noem je in Spaans een flechazo. Mm-hmm. En, zoals een vuurpijl, een coup de foudre. En dat is eigenlijk de fout van, of de schuld van mijn voormalige lerares Spaans. Die met ons op GWP, dus op schoolreis in het zesde middelbaar, naar Barcelona is gegaan. Ik wilde eigenlijk veel liever naar Praag, want daar gingen andere klassen naartoe. En dat was genoot mijn voorkeur. Ik wist ook nog heel weinig over Spanje.
0: Welk imago had het toen in jouw hoofd?
3: Ik had daar eigenlijk weinig ideeën over. Ik vond het een grappig land. Omdat ik me herinner van de lessen. Wij hadden toen al Spaanse les. En dat de vrouwen bijvoorbeeld Pilar noemden. Dus een vrouw die de naam Pilar krijgt. Ja. Ik vond eigenlijk alles grappig aan Spanje. Maar ik had niet zo heel hoge verwachtingen. Maar toen ik in Barcelona toekwam, dat was echt een ongelooflijk gevoel. Ik was echt overweldigd en ik wist toen, ik ga in Spanje wonen in de toekomst.
0: En zo gebeurde het ook in 1999 voor de eerste keer. Je wordt afgezet door je vader. Hoe voelde dat om ineens, als je ergens woont, ben je deel van dat land, ben je een Spanjaard? Hoe voelde dat? Om die identiteit aan te nemen?
3: Dat was een beetje vreemd misschien, want ik heb uiteindelijk, alhoewel ik enorm echt verliefd was op Barcelona, heb ik toch gekozen voor Madrid. Dat had te maken met een opleiding die ik daar had gevonden. En in het begin was ik eerlijk gezegd teleurgesteld. Omdat Madrid een heel andere stad is. Nu hou ik enorm van die stad. Maar ik zocht eigenlijk naar Barcelona en Madrid. En dat is natuurlijk een verkeerde insteek. Ik woonde bij Spaanse meisjes in. Zo'n soort van kot. Hè. Mm-hmm. En dat wou ik ook per se. Dus ik wou echt niet met andere Vlamingen of andere buitenlanders samenwonen. Ik wou echt onderdompelen in dat Spaanse. En eerlijk toegegeven, dat was wel eventjes wennen.
0: Want?
3: En de taal natuurlijk, maar ook een gebruiken, het laten eten, het voor mij toen vreemde eten. Alles was heel Spaans, dus in Spanje heb je weinig Anglo-Saxische invloeden. Ja. En ik miste dat. Ik zocht dan bijvoorbeeld een bepaald soort café. Ja, ik was uit Gent.
0: De Irish pub.
3: Nee, dat was ook niet echt aan mij besteed, denk ik. Maar ik weet nog dat ik...
0: Echt een Belgisch café daar.
3: Nee, ik wou vooral de Belgen mijden als ik in Spanje was. Maar het was toch minder toegankelijk op een manier. Ja. Voor mij dan, hè, vanuit mijn standpunt, kon ik me daar niet meteen thuis voelen. En als we bijvoorbeeld naar de discotheek gingen in het weekend met de Spaanse vrienden erbij, dan waren alle liedjes in het Spaans.
0: Ja.
3: En ik ging dan naar de DJ van, alsjeblieft, leg eens Michael Jackson op of zoiets. En die keken zo naar mij van, wat is dat hier? Nee, we hebben flamenco pop en dat is hetgene waarop dat je maar moet dansen. Maar ik wist echt niet hoe dat ik op flamenco pop moest dansen.
0: Ondertussen wel.
3: Ondertussen vind ik dat een heel tof genre. Het heeft eventjes geduurd.
0: Weet je nog het moment waarop het wel klikte, waarop je voelde van, oké, nu zit dit land mij als gegoten?
3: Ik ben een jaar gebleven en dan ben ik teruggekeerd naar België. En ik denk dat het vooral de terugkeer was naar België die voelde ik een roep van, uw Spaans project is nog niet afgelopen. Het is misschien niet hetgeen wat je ervan had gedroomd, hè, want als je erg verliefd bent, dan heb je hoge verwachtingen. Maar om die reden ben ik dan dus eigenlijk teruggekeerd naar Madrid en dan toen nog 3 jaar gebleven. En dan is eigenlijk de liefde voor het land ontstaan. Van verliefdheid naar
0: een
3: duurzame...
0: Een diepgravende liefde,
3: af en toe herinner ik mij wel, maar in een relatie is dat ook
0: dat
3: zo.
0: Dat is zeker zo, ja. Je had het daarnet over het enorme verschil tussen die twee grote steden, Barcelona en Madrid. Maar Spanje is een heel divers land. De Spanjaard bestaat niet, schrijf je?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik zou eerder zeggen dat er een... Spanje zou eigenlijk beter de naam Spanjes krijgen.
0: De Spanjes.
3: Ja, de Spanjes of de Spaanse landen of zo. Ja, ik heb er nog niet over nagedacht. Ik heb daar ook geen beslissingsrecht in.
0: Want merk je dat iemand van Baskeland helemaal anders is dan iemand uit Andalusia of al die dingen?
3: Ja, natuurlijk heb je de Basken, de Catalanen en de Galiciërs. Die hebben dan ook nog een eigen taal.
0: Ja.
3: En ook een eigen cultuur en een verleden. Maar ik denk ook bijvoorbeeld dat een Noord-Spanjaard, die gewoon Spaans spreekt uit Cantabrië, mm-hmm, of Asturias, toch ook een groot verschil toont met iemand uit Cadiz, uit het diepe, of uit het diepe Andalusië. Ze wonen ook meer dan 1000 kilometer uit elkaar.
0: Tuurlijk, ja. Ander klimaat, andere
3: inderdaad,
0: gewoontes.
3: Ja. Dus,
0: is er dan niets dat de Spanjaarden bindt, dat hen Spaans maakt?
3: Ik denk het wel. Een verleden is belangrijk. Een collectieve geheugen. En dan heb je een aantal Spaanse trekjes. Een jovialiteit.
0: Trots ook.
3: Een enorme eergevoel en trots. Ja, generositeit ook wel. De Spanjaarden zijn altijd een beetje dubbel. Hè. Mm-hmm. Ze hebben dus een hele mooie kant, maar die mooie kant heeft altijd ook wel een keerzijde.
0: Bijvoorbeeld?
3: Dat je eigenlijk nooit weet of dat je vriendelijk zal behandeld worden of niet. Het lijkt van het moment en de animo van de Spanjaard af te hangen of dat je goed ontvangen zal worden of niet. Dat is zo een typisch voorbeeldje, denk ik, wat je overal in Spanje wel een beetje hebt.
0: Mm-hmm. Er is ook een soort obsessie met medailles, met titels. Dat vond ik wel grappig dat je dat schrijft.
3: Ja, dat is eigenlijk
0: iedereen wil de grootste hebben zijn.
3: Ze zijn heel trots op zichzelf. Het bijzondere aan Spanje is dat zij eigenlijk daar worstelen ze mee, maar ze hebben een superioriteitsgevoel. Dus ze willen de el mejor del mundo en de voetbal en uitblinken langs alle kanten. En als ze iets hebben bereikt en ze schieten daaruit uit, gaan ze dat echt tik, tik, tik in de verf zetten. Maar een goede vriend van mij heeft mij jaren geleden eens verteld dat dat eigenlijk is om een minderwaardigheidsgevoel te compenseren. Mm-hmm. Omdat zij ook altijd een beetje achter Europa hebben gehinkt.
0: Waarom? Dus, waarom hinkten zij achter Europa?
3: Ze zijn natuurlijk ooit een ongelooflijk groot rijk geweest. In de tijd van Karel de Vijfde, die wij hier in België en Vlaanderen wel kennen. Dus het rijk waar dat de zon nooit onderging. Maar eigenlijk na Karel de Vijfde, al vanaf zijn zoon, is dat rijk altijd maar verbrokkeld. Tot het verlies van de laatste koloniën in 1898, Cuba en de Filipijnen. En dan is Spanje eigenlijk teruggekeerd helemaal op zichzelf.
0: Ja.
3: En ook in zichzelf mentaal gekeerd. Zij wouden dan ook niets meer weten van Europese invloeden en gekrenkte trots, zou ik het eigenlijk durven noemen. En dan heb je natuurlijk ook die hele moeilijke 20e eeuw en die lange dictatuur, waardoor dat zij volledig geïsoleerd waren van de westerse wereld.
0: Ja.
3: En toch een ander parcours hebben belopen dan landen zoals Frankrijk of zelfs Italië, wat dat fascistisch was, maar bevrijd is geworden.
0: Mm-hmm.
3: Maar Spanje is nooit bevrijd geworden van de dictator.
0: Nee, de dictator is gewoon in zijn bed gestorven.
3: Ja.
0: En dan ging het leven weer verder.
3: Ja.
0: Spanje is hier natuurlijk bekend als vakantieland, maar dat is nog helemaal niet zo heel lang.
3: Nee. Dat is eigenlijk vanaf de jaren 60. Dus vanaf het moment ook dat de Europese middenklasse is beginnen reizen naar het zuiden. Hè, dat concept is ontstaan voor mensen die ook niet zoveel centjes hadden om een vakantie door te gaan brengen aan de playa, de sol, de fiesta, de siesta. En Spanje was daar het ideale land voor, omdat het zelf eigenlijk dat allemaal heeft gebouwd voor de Europese toeristen.
0: Ja, ze hebben het de toeristen niet moeilijk gemaakt.
3: Helemaal niet.
0: Te makkelijk?
3: Naar mijn mening wel. Maar het is natuurlijk een economische goudmijn. Hè?
0: Mm-hmm.
3: En nog steeds. Nu is daar ook het citytrip toerisme bijgekomen. Vroeger was het eigenlijk alleen maar de playa. Hè?
0: Ja.
3: Dus iedereen ging van België.
0: Benidorm, denken we dan?
3: Inderdaad, ja.
0: En hoe komt dat dat net die stad zo'n trekpleister werd?
3: Ik denk door het goede klimaat.
0: Ja.
3: Maar de diepe geschiedenis van Benidorm en waarom het precies Benidorm is en dan niet de dorpjes daarnaast, dat weet ik eigenlijk niet. Wel dat het een van de allereerste is. Hè.
0: Ja.
3: Dus,
0: En wij zijn in de jaren 60 eigenlijk Spanje gaan koloniseren. Hè. De Duitsers, Mallorca natuurlijk, die hebben dat helemaal overspoeld. Dat waren niet de eerste invasies in Spanje. Historisch gezien waren er nog meer. We kennen de verhalen van Andalusië, dat door de Moren werd ingenomen, zoals dat dan heette. Heeft dat een grote invloed nagelaten daar? Ja, hè?
3: Die Moorse, ja. Die Arabische... Ik denk dat je naarmate je meer naar het zuiden reist, dat steeds voelbaarder is. Mm-hmm. Omdat er natuurlijk zoiets als geweest is als een reconquista, hè, dus de herovering van de christenen op de Arabische gebieden. En dat is gestadig naar beneden, naar het zuiden getrokken. Dan heb je al die lijnen waar dat die kastelen zijn gebouwd.
0: Waar trouwens de term Castiliaans vandaan komt.
3: Inderdaad.
0: De Spaanse taal. Ja.
3: Eigenlijk zou een goed naam voor Spanje Kasteelland zijn.
0: Kasteelland, ik neem het mee. Ja. Ja.
3: Dus ja, hoe verder dat je in het zuiden trekt, hoe meer dat je dat gaat voelen. En misschien ook wel in de mentaliteit. Maar een keer dat de Reconquista voltooid was in 1492, mm-hmm. hebben de koningen en de overheden van toen enorm een best gedaan om alles wat niet van zuiver bloed was, ja. waaronder dus ook de moslims
0: Joden ook.
3: En de Joden, ja. Hebben ze eigenlijk gewoon het land uitgezet. Dus als je nu aan een Spanjaard zegt van, ik pest mijn man daar soms mee, hè, van dat zal uw Joods bloed zijn, dan vindt hij dat toch niet zo prettig.
0: Ja,
3: of
0: ja.
3: ze uw Arabisch bloed zijn. Ja,
0: er zijn er ook veel die gebleven zijn en zich dan bekeerden. Ja. Tot het katholicisme.
3: En ik denk dat er ook locals waren als de Arabieren daar zijn binnengekomen. Want je moet niet denken dat die daar met 500.000 man zijn binnengestort. Dat waren
0: dat
3: een aantal.
0: Klein leger.
3: Dat was een klein leger. Mm. En de lokale bevolking heeft zich bekeerd tot de islam toen.
0: Je vertelde net dat Spanje inderdaad heel groot geweest is. Ze hebben zelf ook gekoloniseerd. Columbus hebben ze de zee opgestuurd. We weten allemaal wat daar het gevolg van is.
3: Ja.
0: Waarom hebben zij die heerschappij niet kunnen behouden over Cuba, over ja, delen van de Verenigde Staten?
3: Ik denk dat het niet zo gemakkelijk is om over de wereld te heersen in een totaal verschillend tijdperk. Hè. Als je bijvoorbeeld als koning een besluit neemt en dat moet dan uitgevoerd worden in Argentinië, eer dat dat besluit in Argentinië belandt via de boot enzovoort en dat dat dan nog moet gecheckt worden of dat die dat dan wel goed doen enzovoort. Dus het is heel moeilijk om de wereld te beheersen, in tegenstelling tot nu, met eigenlijk weinig communicatiemiddelen. Ja. Dat is een van de redenen. En de andere reden is slecht beleid eigenlijk vanuit Spanje zelf.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Spanje geraakt op zichzelf teruggeplooid. Op een gegeven moment waait er toch een nieuwe wind door het land. Dat was een verhaal dat ik niet kende. Dat heette La Nueva Planta.
3: Mm-hmm.
0: Wat was dat?
3: La Nueva Planta is een decretenpakket.
0: Ja.
3: Dus de Habsburgers zijn tot eind 17e eeuw aan de macht geweest. Maar in 1700 zaten de Spanjaarden met een probleem omdat er geen opvolger was. En dan heeft zich de kleinzoon van Louis XIV uit Frankrijk aangeboden, Felipe de Borbon, om de nieuwe Spaanse koning te worden. Maar dat was een hele andere dynastieke familie,
0: ja.
3: met ook een Franse inborst van grootsheid en centralisatiedrift, ja. eigenlijk naar Frans model.
0: Okay.
3: En vanaf dan heeft het koningshuis eigenlijk geprobeerd om Spanje te... Wat eigenlijk helemaal geen homogene constellatie was.
0: Ah, daar is geprobeerd om toch een soort eenheid te creëren.
3: Inderdaad, met één wet voor iedereen. Het Catalaans, het Baskisch, maar vooral het Catalaans eigenlijk, is dan afgevoerd geworden. Terwijl dat wel de voertaal was, niet alleen in Catalonië, maar ook in de Balearen en Valencia. Mm-hmm. Hè. En dus hij heeft er eigenlijk één homogene pap van proberen maken. En vanaf dan is eigenlijk ook het conflict ontstaan tussen de regionalisten,
0: ja, ja. Hè,
3: of de Spanjaarden die eigenlijk wouden dat alles bleef zoals het vroeger was. Iedereen mag een beetje voor zichzelf beslissen. En een andere visie daarop van rationaliseren, centraliseren en homogeniseren.
0: Ja, eeuwenlang blijft Spanje onder het bewind van aristocratie, van koningen, koninginnen, maar zeker ook van de kerk. Van waar komt dan die burgeroorlog, de opkomst van Franco, vanuit welk onderbuikgevoel komt dat?
3: Naar mijn mening moet je de burgeroorlog eigenlijk zien als een apotheose van een conflict dat al langer bezig is. Wij bekijken vaak de Spaanse geschiedenis. Je hebt de burgeroorlog en dan de dictatuur. Maar eigenlijk is, naar mijn mening, de burgeroorlog het einde van een lang verhaal.
0: Aha.
3: Van een conflict in de 19e eeuw tussen een Spanje dat zich wil moderniseren, wil aansluiten bij Europa, wil rationaliseren, wil emanciperen, en een ander Spanje dat dat eigenlijk totaal niet wil.
0: Mm-hmm.
3: En al in de 19e eeuw zijn er drie burgeroorlogen geweest. Die noemen de Carlistische oorlogen. Ja. Dat waren eigenlijk ook telkens conflicten tussen dat Spanje dat vooruitkijkt en het Spanje dat eigenlijk in het verleden wil blijven.
0: Progressief en conservatief.
3: Ja, en dan heb je de rol van het leger daarin. In de 19e eeuw, en dat is heel speciaal, heeft het leger staat eigenlijk aan de kant van de liberalen en van het moderne Spanje.
0: Huh.
3: Maar door het verlies van Cuba en de Filipijnen, dat is zo'n danig groot trauma voor de Spanjaarden, dat er eigenlijk een soort van patriotisme ontstaat.
0: Ja.
3: Ook binnen dat leger. Veel van die mannen, ja, die werkten eigenlijk in de kolonies en die zijn werkloos van het leger, hè? Bedoel ik, van personeel. En er ontstaat dus een heel sterk patriotisch gevoel en dat zal eigenlijk tot de clan van Franco leiden.
0: Ja.
3: Die zoiets heeft van, we moeten rust brengen, we moeten orde brengen, we moeten terug groot zijn en dan pleegt hij in 36 een staatsgreep.
0: Ja, en waar die voet aan wal kreeg, volgde direct een ideologische zuivering.
3: Ja.
0: Hoe moeten we ons dat voorstellen? Progressieve stemmen werden meegenomen op zogenaamde paseos, ja, wandelingen. Wat was dat?
3: Ja, dat is heel pijnlijk. Dat is letterlijk eigenlijk mannen naar een dorp rijden, hè? De nationale, dus de mensen van Franco, naar een dorp rijden. Zij weten eigenlijk via wie welke gedachten heeft. Denk maar aan leraars bijvoorbeeld. Hè.
0: Mm-hmm.
3: En via de kerk komen ze het ook te weten. Kunstenaars zoals Federico Lorca, hè, de dichter. En die worden eigenlijk gewoon op een vrachtwagen geladen en een beetje verder gereden naar een plek waar dat ze zonder boe of ba geëxecuteerd worden en in een massagraf worden gedumpt. En er is geen enkele vorm van justitie, van recht. Er is geen veroordeling. Het is echt in het wilde weg. Dus die burgeroorlog, daarom is dat ook zo traumatisch voor de bevolking. En er zijn nog steeds mensen, oudere mensen in Spanje, die vertellen van, mijn vader is gewoon meegenomen.
0: Mm-hmm.
3: Meegenomen, op de camion gezet heb. En we hebben hem nooit meer teruggezien.
0: Ja. Dat Franco-regime, hoe moeten we ons dat voorstellen in het dagelijks leven?
3: Ik denk dat je twee fases hebt. De initiële fase was een hele repressieve fase. Na de Spaanse burgeroorlog is er ook een hongersnood geweest. Dus de mensen, behalve een bepaalde elite natuurlijk, hadden het heel zwaar te verduren. Maar Spanje was toen volledig internationaal ook geïsoleerd. Maar eind jaren 50 komt daar verandering in. Sluit Franco aan bij de grote internationale organisaties. Sluit hij vrede ook met de kerk van Rome. Hè, want ze waren eventjes een eigen parcours opgegaan. En moderniseert het land. Er komt een soort van technocratische regering. Het leger bindt in aan belang. En dan heb je eigenlijk, ze noemen dat wel eens een dicta blanda.
0: Ja.
3: Dus dictadura is een harde,
0: ja,
3: van dura.
0: Ja, ja.
3: Hè. Blanda is soft, is zacht. En dan heb je eigenlijk een staats, kan je zeggen, een soort van staatstoezicht. Dus ogenschijnlijk is het vrij, maar je wordt wel voortdurend gecontroleerd.
0: Ja.
3: De politie is er altijd. Als je rebelleert, zal je opgesloten worden, soms nog erger. Dus het is, ja, als je foto's bekijkt uit de jaren 60 in Madrid, ja, zie je zo die Spaanse jonge vrouwen, eigenlijk zelfs bijna met een rokje, vrolijk, flaneren op de Gran Vía daar. Maar dat is eigenlijk maar een vorm van schijn. Dus het is een onderdrukte, bange bevolking die toch gaat proberen om een goed leven te hebben. En ik denk dat bijvoorbeeld die joie de vivre, die zo typisch is aan de Spanjaarden, eigenlijk een antwoord was van, oké, dat gaan we dan toch nog proberen doen.
0: Ja.
3: We gaan veel gaan feesten en proberen een zorgeloos leven te hebben.
0: Je schrijft dat, de rock'n'roll, met de komst van de Beatles naar een arena in de jaren 60.
3: Ja.
0: Die eerste barsten in het regime heeft toen ontstaan.
3: Joie
0: de vivre dan?
3: Voor een deel wel natuurlijk. Ja, ik denk dat de joie de vivre sowieso een volksantwoord kan zijn op als je het niet goed hebt, maar dan kan je het daaraan vastklampen. Hè. De Spanjaarden gaan heel graag uit eten. De publieke ruimte is voor hen de place to be. Hè. Veel meer dan de intieme ruimte zoals bij ons. Ja. Ze wonen ook heel klein.
0: Is Spanje eigenlijk in die zin één groot dorpsplein?
3: Ik vind eigenlijk van wel, ja. Zelfs in de steden kan je echt nog een dorpsgevoel hebben. Het hangt er een beetje vanaf waar dat je bent en of dat er al dan niet heel veel toeristen zijn.
0: Mm-hmm.
3: Maar dat kan je eigenlijk wel stellen. Zeker in Madrid. Madrid is eigenlijk een dorp dat uit zijn voegen is getreden. Dus, ja.
0: Ja. Nog even een paar clichés voor we moeten afsluiten. De Spanjaard zegt het cliché is liever lui dan moe. We moeten het over de siesta hebben dan natuurlijk.
3: Ja, de siesta heeft eigenlijk ook verband met Franco.
0: Oh ja.
3: Dat komt eigenlijk uit die periode van de hongersnood, waardoor dat de mensen 2 shifts moesten doen. Dus 's ochtends gaan werken, lang werken tot 2 uur, dan pas eten. Vandaar dat ze dus ook zo laat eten. Yes. En veel later dan de rest van de Europeanen.
0: Komt dat echt daar vandaan?
3: Eigenlijk wel. En die siesta is dan geïnstitutionaliseerd. Het is niet dat de Spanjaarden daarvoor nooit geen middagdutje hebben gedaan. Hè? Mm-hmm. Maar het is eigenlijk ook weer een kleine erfenis van de dictatuur. Zoals er wel vele zijn. Maar ik zou toch graag zeggen dat de Spanjaarden niet zo lui zijn als wij soms over hen zeggen.
0: Ze hebben gewoon een andere relatie met werk.
3: Ze werken niet zo graag.
0: Ja.
3: Ze werken om te leven en niet omgekeerd.
0: Juist.
3: Je hebt natuurlijk nuances. Hè? Er zijn Spanjaarden die ambitieus zijn en wel heel graag werken natuurlijk. Maar de algemene tendens is die. Ik vind ook dat ze niet zo efficiënt werken. Waardoor het soms lijkt alsof ze niet werken.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk werken ze qua uren en zo veel meer dan hier.
0: Is dat zo?
3: Ja. Ja.
0: De afgelopen weken kwam opmerkelijk nieuws naar buiten. De regering Sanchez wil vluchtelingen welkom heten en naturaliseren. Want zij hebben ze nodig, zegt hij.
3: Ja, dat is eigenlijk zo. In Spanje bestaat er een parallel-economie. En veel van de mensen, die immigranten die in Spanje wonen, die werken of die zitten helemaal in die parallel-economie die in het zwart verloopt. En dan hebben we het vooral over de zorg, de ouderenzorg. Dus heel veel oude, bejaarde Spanjaarden worden verzorgd door mensen uit Latijns-Amerika.
0: Mm-hmm.
3: Die spreken de taal en die zijn ook katholiek. Dus dat schept een vertrouwensband. Maar die vrouwen hebben geen sociale zekerheid. Betalen dan natuurlijk ook geen belasting. Hè.
0: Mm-hmm.
3: En voor mannen geldt lang hetzelfde, maar dan in de bouwsector.
0: Ja.
3: En als je natuurlijk al die mensen regulariseert, dan zal de Spaanse kas ook meer inkomsten daarvan krijgen. Omdat je in een wit circuit dan gaat werpen.
0: Ja.
3: Dus het kan alleen maar voordelig zijn. Maar eigenlijk, die mensen die geregulariseerd worden, de meeste daarvan wonen en werken al heel lang in Spanje.
0: Ja.
3: Het is gewoon dat ze nu papieren gaan krijgen, dat ze gaan bestaan.
0: Je zei daarnet, Spanje is heel lang een beetje het langzame broertje van Europa geweest. Sinds de crisis in 2008 hebben ze zich daar heel erg herpakt. En nu lopen ze economisch in de voorhoede. Voel je dat als je daar woont?
3: Ja, ik woon in de bergen.
0: Ja.
3: Dus nog net niet in een grot. Maar er is heel veel vitaliteit en dynamisme in Spanje. Als ik naar Barcelona bijvoorbeeld ga of door Spanje reis of andere plekken bezoek, dan zie je dat inderdaad. Ja. Dus, Spanje heeft ook een enorme inhaalbeweging gemaakt. Want je moet je voorstellen, je komt dus uit die Franco-tijd, waar dat eigenlijk nog nauwelijks asfaltwegen waren. En eigenlijk op hele korte tijd heeft dat land zich geprofileerd als bijna een van de modernste van Europa. Ik heb daarnet hier in Brussel even rondgewandeld. Als je dat vergelijkt met Barcelona en de netheid en de hipheid de moderniteit, dat is echt een wereld van verschil.
0: Denk je dat je nog in Spanje blijft? Of denk je soms van ik wil misschien terug naar België?
3: Je verliest een stuk van je identiteit. Eigenlijk beland je zo'n beetje in niemandsland. Als ik in Spanje ben, dan kan ik mij wel eens ergeren aan de Spanjaarden. Voel ik ook steeds, ik ben zelf geen Spaanse. Hè.
0: Mm-hmm.
3: Komen mijn Vlaamse, Belgische trekjes naar boven. Wanneer ik dan in België kom, heb ik altijd de eerste 2 dagen een soort van cultuurschok.
0: Ja.
3: En dat heeft voor een heel groot stuk te maken met de snelheid waarmee alles gebeurt. En dan denk ik van ja, het is niet voor niets dat de Spanjaarden de oudste bijna ter wereld zijn. En dat zij minder burn-outs hebben en minder stress.
0: Mm-hmm.
3: Dus zij hebben ook wel een levenskunst. Maar af en toe heeft het een ergerlijk trekje. Hè? Zoals uitstelgedrag, traagheid.
0: Hey, al die nuances zitten in jouw boek Me Gusta. Sarah de Vlam, het ligt nu in de winkel. Dank je wel voor het gesprek.
3: Dank je wel, Bent.

0: Meer verhalen over reizen in verre landen en een hele waaier aan andere onderwerpen vindt u in ons voorproeversarchief op VRT Max.
1: De betoverende indieband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets voor een magische avond met Big Thief via livenation.be. Samen met Radio 1. Dit is de hartslag van de allereerste bezoeker aan Brusk. Nu nog volledig in rust. Maar vrijdagochtend gaat hij de hoogte in. Want dan stapt hij met Compagnie Merkpoel als eerste binnen in de gloednieuwe kunsthal in Brugge. De spanning stijgt voor Compagnie Merkpoel in Brusk. Vrijdagochtend in Brugge en op Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Slim naar Antwerpen presenteert...
2: De Wegwijzer.
1: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
3: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
4: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Vanavond begint Belgische post-metal band Amenra weer aan een uitverkochte driedaagse concertreeks in AB. Wat maakt Amenra zo bijzonder? Fan en collega Aiko Duister vertelt het ons in Wonderland.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Antwerpen is er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Net voor het begin van de plechtigheid reageerde premier Bart De Wever op de plannen van het Antwerpse parket om twee Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De twee zijn geen arts en dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageerde alvast opnieuw furieus. De Wever blijft erbij dat iedereen de wet moet respecteren.
11: Daarop kan je uiteraard niks toegeven, dat is nogal evident. Maar ik denk dat het perfect mogelijk is om die twee te verzoenen. De godsdienstvrijheid enerzijds en de normale kwalitatieve eisen van de wetgeving die geldt voor iedereen zonder aanschijns des persoon welke ideologie of geloof hij of zij of aanhangt.
10: Verschillende hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van een groot datalek. Het gaat onder meer om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Hackers hebben namen en e-mailadressen van studenten en docenten in handen. Er zijn volgens de getroffen scholen geen wachtwoorden gelekt, wel berichten tussen gebruikers. En dat kan mogelijk een probleem vormen, zegt ethisch hacker Inti de Keukenleire.
12: Er zijn scholen waar dat daar ook studentenbegeleiders op zitten, waarbij dat studenten toch wel naar hun leerkracht als vertrouwenspersoon komen met heel persoonlijke vragen. En dan kan het dat die hackers met AI bijvoorbeeld gaan kijken van oké, over wat gaan die conversaties, pakken nu eens de kwetsbare mensen uit. En dat zou kunnen leiden tot chantage.
10: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is niet bang voor een wereldwijde uitbraak van het hantavirus, zoals bij corona. Het risico is gering, zegt de topman. Het hantavirus is aangetroffen op een cruiseschip dat voor anker ligt voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. 3 opvarenden zijn overleden, 5 anderen zijn ziek. De WHO wil dat het schip doorvaart naar de Canarische eilanden en dat de passagiers vandaar gerepatrieerd worden. Maar de lokale overheid van de Canarische eilanden, die bij Spanje horen, willen het schip voorlopig niet laten aanmeren. Er zijn nog een 140-tal passagiers aan boord. In de Verenigde Staten is Ted Turner overleden. Hij was de oprichter van televisiezender CNN in 1980. Turner lanceerde met het Cable News Network voor het eerst een commerciële televisiezender die de klok rond nieuws uitzond. Daarmee veroorzaakte hij een revolutie in de televisiewereld, die wereldwijd ook invloed had op de politiek, vertelt Amerika-kenner Björn Soenes.
13: 24-7 news cycle, maar dat heeft de besluitvorming zelfs in de wereld veranderd. Men noemt dat zelfs het CNN-effect door de emotionele impact van de beelden die blijven stromen 24 uur aan een stuk. Worden beleidsvoerders aangezet om sneller beslissingen te nemen en wordt de publieke opinie sneller beïnvloed.
10: De Turner was 87. Het blijft droog vanavond, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst lokaal, enkele opklaringen, daarna meer wolken. In de namiddag Vanmiddag enkele buien. We halen dan tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog. Dan krijgen we ook mooie opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 1. Wonderland.
15: Met Hannelore van Bezouw.

0: tijd. Als ik nu meteen wegrijd, misschien ben ik wel net als jij. Geef ik geen fuck om wat je vindt van mij.
1: Het algoritme met Opscheer. Goedenavond. De komende twee uren dompelen we ons onder in nieuwe muziek, waar je hopelijk ook het een en ander tussen kan ontdekken. We gaan het ook hebben over het Belgische metalfenomeen Amen Ra, want die hebben weer moeiteloos 3 AB's uitverkocht deze week. En gelukkig hebben wij een fan zitten op onze redactie die ons kan vertellen waarom ze zo populair zijn. Aiko Duister komt straks langs. We gaan ook nog horen wat poppy deuntjes. Zometeen een van onze eigen popsterren. Eerst deze uit Zweden. Robin met Blow My Mind. Welkom in Wonderland.

0: Angèle en Justice, What You Want. Zometeen een nieuw nummer van Young Lean. En de Franse producer Generation met ook een Belgische link. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 10 minuten vertragen tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Door een ongeval is op de E40 naar Gent bij Ater de rechte rijstrook ook nog dicht.
1: Tegels.
2: Natuursteen.
1: Parket. In Bermo.
3: Wonderland.
0: Je hebt het misschien al zien passeren online. Young Lean heeft een nieuw nummer, dus samen met de Franse producer Generation. Op zich is het al een heel cool nummer, maar het is vooral de videoclip die erbij hoort die opvalt. In de clip loopt Young Lean als een rokende pestkop rond op een jongensschool. En die is opgenomen in ons land, in het Kardinaal Mercier College in Eigenbrakel. Ze hebben er ook voor samengewerkt met een Belgische topchoreograaf, Damien Jallet. Die maakte in het verleden ook al clips voor MIA, heeft ook al samengewerkt met Madonna. Ga de clip dus zeker eens checken als je 7 minuten de tijd hebt. Hier krijg je de audio al. Generation en Young Lean met Storm.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Radio 1, live.
3: Radio 1, Wonderland.
4: En dit is Rosalia Focorani.

0: Criollo, Amaro Freitas en Dino Di Santiago. En een frivol pianotje. Você não me quis.
1: Radio 1.
2: Wonderland.
0: Er zijn bands waar je niet gewoon naar luistert, maar die je echt moet ervaren. En de Belgische post-metal band Amendra is daar misschien wel het ultieme voorbeeld van. De groep bestaat al meer dan 25 jaar en heeft in die tijd een enorme live reputatie uitgebouwd. En daar werden ze begin dit jaar eindelijk voor beloond door de muzieksector. Met de MIA voor de beste live band. Een erkenning waar ze heel blij mee waren.
3: Ja, we hebben hem. Ja. Een zottest. We hadden het helemaal niet meer zien komen. Ik denk dat het misschien wel de mooiste is die we konden winnen. Zo. We zijn al 27 jaar nu aan het timmeren aan die weg. Samen met onze crew. En het is echt wel ongelooflijk dat we die erkenning toch nog mogen voelen.
0: Zo. Maar wat maakt Amendra zo bijzonder? Hoe komt het dat hun concerten in ons land telkens in recordtempo uitverkopen? Waarom komen de fans ook elke keer weer terug? Allemaal vragen voor Aiko, die hen ook al meer dan 20 jaar volgt.
4: Inderdaad.
0: Welkom, ja. Aiko. Wat maakt Amendra nu zo bijzonder?
4: Ja, wat mij toch wel telkens opvalt bij die concerten is dat het publiek in een soort van collectieve transe gaat als ze naar Amendra komen kijken. Ze hebben muziek die gestoeld is op een hele trage, maar heavy sound. En de intensiteit van de frontman Colin van Eekhout en ook de zorgvuldig uitgekozen visuals, ja, die maken dat zo'n concert echt binnenkomt. In bijna elke recensie worden ook termen aangehaald als misviering en ritueel.
0: Dat klinkt best intens.
4: Ja, dat is het ook. De sound, ja, dat is echt verpletterende riffs. Die komen als een soort van lawine over je heen. En hoe ze hun nummers en ook de setlist opbouwen draagt ook bij tot die overrompeling. Er zitten wel heel vaak ook fragile momenten in de songs, waarbij de frontman Colin bijna fluisterend tekst declameert. Maar dan daarna volgt er altijd een soort van enorme emotionele ontlading. Een soort oerschreeuw ook over die muur van gitaren.
0: Ja, dat maakt bij het publiek ook veel emoties los.
4: Ja, absoluut. Ze zijn ooit begonnen vanuit het idee dat ze in die harde muziek, ze kwamen uit de hardcore scene in de jaren 90, dat ze daar meer diepgang in wilden brengen. De zanger Colin van Eekhout die verloor zijn vader op vrij jonge leeftijd. En Amendra was voor hem het vehikel, de manier om die pijn te verwerken.
5: Ja, verdriet en verlies en pijn, dat was ook de eerste keer in mijn leven dat ik dat echt ervaren had. En dat ik opeens voelde van oké, nu pas heb je eigenlijk iets te vertellen. Ik speelde al 4 of 5 jaar in bands en zo, maar in die end had ik toen nog niks te zeggen. Ik had geen reden om daar te staan en een micro te brullen, eigenlijk.
4: Ja, en dat is natuurlijk iets waar het publiek mee resoneert. Hè. Door de confrontatie met de pijn aangaan, de hevige emoties die dat losmaakt, kom je daarna ook wel met een soort van hernieuwde energie buiten. Mensen komen dus niet zomaar om te kijken, ze willen iets voelen, iets verwerken. En op die manier is Amendra voor heel veel fans een soort houvast geworden. En zeker op de concerten kan je dan spreken over een collectieve catharsis. Mensen die laten zich volledig meeslepen, komen vaak uitgeput, maar wel ook opgelucht buiten. Alsof ze echt samen door iets heen zijn gegaan en dan daarna weer verder kunnen. En dat, ja, de mensen raken, dat is ook echt het doel van een Amendra-concert.
5: Het is altijd hetzelfde bij ons. We geven ons gewoon volledig zo. En we proberen de sweet spot te raken en mensen vooral te kunnen raken zo. Een traantje losfrikken bij iemand, dan is dat voor ons een goede show. Daar mikken we op. Hè.
0: Klinkt als een emotioneel intense ervaring. Ja. Hoe ziet zo'n Amendra-show er net uit?
4: Ja, ze spelen heel veel met licht en schaduw. Het is allemaal zwart-wit. Dat licht en donker zit natuurlijk ook in de muziek. Ze hebben ook altijd indrukwekkende visuals. De hele achtermuur is een scherm. En dan zie je beelden van onder andere ruïnes, van oude kerken, van desolate landschappen. Ook indrukwekkende natuurfenomenen. Grote golven die over je heen komen. Bossen waar vaak toch mysterieuze taferelen zich afspelen. Heel veel vertraagde beelden ook van bijvoorbeeld vogels. vogels, insecten of de leden zelf die dan als een soort van pelgrims door een landschap wandelen. Dat is zo'n beetje de wereld die zij proberen oproepen. En dan de groep zelf, die spelen gewoon heel intensief, maar de man die veel aandacht naar zich toetrekt, dat is de frontman. Colin staat heel vaak grote delen van het concert met zijn rug naar het publiek. Hij is ook een introvert persoon in het echte leven, maar dat geeft hem ook de manier om, denk ik, om echt in die muziek te komen. Maar dan ergens halverwege gaat die bovenkledij meestal uit. En dan zie je op zijn rug ook een hele indrukwekkende tatoeage. Een dubbele omgekeerde galg. Je zou er ook de hamer van Thor in kunnen zien of een runeteken. Hij heeft zelf ooit uitgelegd dat het een soort symbool is voor wat ik al net vertelde. Het omzetten van pijn en verlies in kracht, in bescherming en in groei.

0: Naast al die dingen zijn er nog elementen die bijdragen tot het succes van Amen-Ra?
1: Ja, een aantal dingen, denk ik. Ten eerste ja, het soort van doorzettingsvermogen. Al die jaren heel veel live spelen. Het feit dat ze geen compromissen sluiten. Zelfs op een mainstream festival als Rock Werchter, waar ze ondertussen al een paar keer stonden, spelen zij nummers van pakweg 13 minuten. Ze zijn heel consequent ook in het gebruik van bepaalde symbolen en in het samenbrengen van een soort community rond Amen-Ra. Zelf noemen ze het collectief van mensen die, waar ze mee samenwerken. Dat kan gaan van grafisch vormgevers tot fotografen, hun crew, de merchman, al die mensen. Dat noemen zij de Church of Ra. En in hun artwork zitten ook heel veel referenties naar symbolen, bijvoorbeeld uit de vrijmetselarij. Of referenties naar rituelen. Dat zijn dingen waar zij op zoek naar zijn. En bijvoorbeeld uit die vrijmetselarij hebben ze ook het idee van een zeker broederschap gehaald. Wat ze altijd proberen uit te dragen.
2: Vanuit die broederschap eigenlijk wilden we via onze muziek mensen laten samenkomen en ergens in zichzelf graven en proberen te duiden dat iedereen het leven moet proberen leiden volgens in de mate van zijn kunnen. Dus ja, we proberen zo goed mogelijk mens te zijn.
1: Ze zijn ooit begonnen gewoon als tieners. Maar ze hebben zichzelf omgevormd in iets dat ja, toch aanvoelt als meer dan een gewone groep vrienden of een gewone groep. En dat geldt bij uitbreiding ook voor de fans die ze daarin willen betrekken. En er is ook altijd wel een gevoel van herkenning als je iemand ziet lopen met een tatoeage van Amen-Ra of met een trui van Amen-Ra. Dus ik denk de komende avonden in de AB dat we ze in de, ja, je gaat ze gewoon door Brussel zien samen troepen aan de ingang van de AB.
0: Het is een soort muzikale cult bijna.
1: Ja, ik vermijd het woord secte, maar soms heeft het daar wel iets van weg.
0: Ja, vanavond nemen ze dus opnieuw 3 keer die AB in vanaf vanavond.
1: Ja.
0: En dat is niet de eerste keer dat ze dat doen, hè?
1: Nee, dus dit jaar zijn het 3 AB-shows die ook trouwens heel snel uitverkocht waren. Vorig jaar waren dat er 5, het jaar daarvoor 2. Dat lijkt nu een jaarlijkse afspraak te worden. Benieuwd of ze dat volgend jaar opnieuw doen. Maar ja, daarnaast spelen ze ook heel veel grote shows op al onze grote festivals. Ze hebben het Koninklijk Circus al een paar keer uitverkocht, het OLT in Antwerpen ook. En dan heb ik het nog niet eens gehad over hun indrukwekkende internationale parcours, want tussen de AB en de festivals gaan ze bijvoorbeeld dit jaar ook nog eventjes naar Mexico en Amerika.
0: Wauw, oké, cool. Ga jij er weer bij zijn dit jaar in de AB? Want jij gaat ook altijd kijken, hè, Aiko?
1: Ja, ik heb nog niet geteld hoe vaak ik ze gezien heb, maar dat is ondertussen zelfs een gezinsuitstap geworden bij ons thuis. En wij hebben tickets voor vrijdag, dus met z'n vieren zullen we aanwezig zijn voor Amen-Ra in de AB.
0: Dankjewel voor je bijdrage, Aiko. En dan gaan we nu natuurlijk luisteren naar Amen-Ra.

samen eraan met A Solitary Rain. Gisteren speelden ze al in Diksmuiten en vanavond, morgen en vrijdagavond spelen ze dus 3 keer in een uitverkochte AB. Van metal gaan we naar een hondje dat Rio heet, ook gezongen door een ander hondje, Noah Melis van Borkov Borkov, oftewel Shy Dog.

Geen echt Bond-nummer, maar wel een nummer voor een Bond-game. Dat is bijna even iconisch, toch? Lana Del Rey met First Light. We gaan nu naar een rijtje jonge, Franstalige Belgische vrouwen. Die zijn heel goed bezig, vooral in Frankrijk. En ze verdienen het ook om in Nederlandstalig gebied veel meer aandacht te krijgen. Camille Yembe komt zo meteen. Eerst Iliona.

Later deze maand komt de debuutplaat van Camille Yembe uit. Jean Elite, zo gaat hij heten. En er gaat ook een feature met Loes en de Yakuza komen opstaan. Dit was al een van de singles die we hebben gekregen. Je n'ai jamais dit à personne. Nu, om af te sluiten, dit uur nog Jalen Ngonda. Hang it on the shelf.

0: Na het nieuws van 8 uur nog muziek in Wonderland. Jack White staat nog klaar. Lucy Dacus, Tori Amos en ook Neve. Tot zometeen na het nieuws van 8 uur.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
2: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
1: Behandelingen zonder resultaat.
3: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
1: Is er sprake van een verdienmodel?
4: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
1: Op de rug van de patiënt. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
0: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
9: Profil.
11: Ramen en deuren met glasheldere beloften. VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. We beginnen met nieuws dat net binnen is. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is aangetroffen, is vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip lag lange tijd voor anker voor de kust van Kaapverdië bij West-Afrika, tot het duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. Ja, Mieke Strings, wat gebeurt daar nu?
14: Ja, het schip is dus, zoals gezegd, eindelijk toch op weg naar de Canarische eilanden. De regionale minister-president van die eilanden verzette zich daar lange tijd tegen, maar uiteindelijk, ja, de Spaanse nationale regering heeft het laatste woord. Intussen zijn wel 3 patiënten met symptomen, bij wie het virus ook is vastgesteld, van het schip gehaald. Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Die 3 worden met 2 evacuatievluchten naar Nederland gebracht, maar 1 vliegtuig heeft onderweg een tussenlanding moeten maken op Gran Canaria. Blijkbaar was bij 1 van die patiënten de beschermende hoes waarin die vervoerd worden kapot en die moest gerepareerd worden. En het tweede vliegtuig, horen we net, is geland op Schiphol intussen. Over 3 dagen zou het cruiseschip zelf dan uiteindelijk aankomen op het Canarische eiland Tenerife.
13: Dank je, Mieke. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Net voor het begin van de plechtigheid reageerde premier De Wever kort op het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts en dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemde die kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag al opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
15: Wat je niet moet doen is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
13: De discussie over het drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat de mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Onchon Warehuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
16: Ik vind het niet, dat water van de kraan. Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Ik zoek zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
17: Drinkt u geen kraantjeswater?
18: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
19: Altijd flessenwater. Met het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
13: Het weer blijft droog vanavond, temperatuur van 8 tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: vermogen, wijd inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
21: Radio 1. Wonderland.
22: Met Hannelore van

Het is een oorwurmpje en bij gevolg ook een goede meezinger, Niamh, met Until My Last Breath. Op 10 november staat ze ook in de Henita Jazz Club in Heist op den Berg. Welkom in Wonderland en ook welkom Jack White. There is God and Broken Ribs.

De tuinierders onder ons weten dat de perfecte timing is dat Lucy Dekus nu deze single uitbrengt. Planting tomatoes, want vanaf half mei is blijkbaar de goede periode om tomaten te planten. Uitstekende marketing move. Of toeval misschien. In ieder geval bedankt Lucy. En ook bedankt The Haunted Youth. Dit is Wake Up

0: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
1: Hé, onmogelijk.
0: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
1: Onmogelijk.
0: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Radio 1 live.

0: Black Flower, Diagonal Walk.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Het nieuwe album van Tori Amos heet In Times of Dragons. Het is haar 18e plaat. En zoals ze dat wel vaker doet, heeft ze weer met deze een heel conceptalbum klaargemaakt. De plaat speelt zich af in een universum dat symbool staat voor de huidige politieke situatie in de VS. We komen heel veel mythische wezens tegen. Tori Amos verandert op de plaat bijvoorbeeld zelf in een draak. Er zijn ook lizard demons, die moeten de tech-miljardairs voorstellen. Er is ook een bozaardige dictator om maar te beginnen. En er zijn nog veel meer mythische wezens. Begin maar al na te denken wie die bozaardige dictator is ooit ook. Hè. Het is een trip in Times of Dragons van Tori Amos. Het is ons album van de week. En dit is een van de nummers. Saint Teresa. MUZIEK

Tori Amos met Saint Teresa. Het is een track uit haar nieuwe album In Times of Dragons. Dat is ons album van de week. Je kan een exemplaar winnen. Dat doe je door naar het Radio 1-kanaal op 14 Max te gaan. Daar naar beneden te scrollen bij Doe Mee. En daar vind je hoe je erin wint. We gaan verder met Zwanger Guy en San Andreas. Quatre mains.

0: it. Baby, don't play with it. Baby, don't play with it. Baby, don't play with it. Oh, baby, don't play. Baby, don't play with it. Oh, baby, don't play with it.
1: A Color Show is een Duits videoconcept dat nieuwe artiesten wil introduceren of herintroduceren in het geval van Jill Scott, want zij speelde daar dus onlangs een sessie en daar kwam deze versie uit van Don't Play. De volgende twee hoeven denk ik ook niet al te veel introductie meer te hebben. Ray en Hans Zimmer met Click Clack Symphony.

Flea komt binnenkort naar Jazz Middelheim met zijn jazzproject Flea and the Honora Band. En Nick Cave is te zien eind juni op Life is Life. Je hoort de Wichita Lineman en het is Sophia Aman met Here I Am.

Doet me altijd een beetje denken aan een hedendaagse Crazy Frog, dit. Leo Vincent opereert vanuit de Dewey-stal. Loving isn't easy. Zometeen de nieuwste van Kurt Vile. Eerst gaan we naar de New Yorkse underground met Chanel Beats en hun nieuwste single Song for the Messenger.

0: afsluiten met de nieuwste van Kurt Vile, Zoom 79. En daarmee gaat Wonderland slapen. Zometeen is er Belpop Late Night. Een fijne avond.
1: Oh, amai, check die foto van Trump met een rollator.
2: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
1: Ah, serieus?
2: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuur is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuur wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is aangetroffen is vanavond vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip met nu nog 150 passagiers aan boord lag lange tijd voor anker bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika, tot duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. De regionale minister van de Canarische eilanden, die deel uitmaken van Spanje, verzette zich tegen de komst van dat schip, maar de Spaanse regering heeft dan toch toestemming gegeven en wellicht zal het zaterdag aanmeren aan de kust van Tenerife. 3 patiënten met symptomen van het virus zijn vandaag van het schip gehaald. Een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Zij worden met 2 evacuatievluchten nu naar Nederland gebracht. En 1 toestel is zo net vanavond geland op Schiphol. Het andere heeft een technisch probleem en is voorlopig niet verder geraakt dan Gran Canaria, een van de Canarische eilanden. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Veel aandacht op deze herdenkingsdag gaat naar het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts en dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemde de kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
7: Wat je niet moet doen, is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
6: En in het voetbal begint rond deze tijd de terugwedstrijd van de halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De veelbesproken heenwedstrijd in Parijs was geëindigd op 5-4. De winnaar speelt in de finale tegen Arsenal. Het blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag ook enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: Radio 1.

De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.

0: Belpop.
1: Sì, dove va?

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is aangetroffen en lange tijd voor anker lag bij Cap Verde, is vanavond mogen vertrekken naar de Canarische eilanden. De Spaanse regering heeft daarvoor toestemming gegeven. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. 3 mensen met symptomen zijn vandaag van dat schip gehaald. Mieke Strings, wat weten we intussen?
3: Het schip met zowat 150 passagiers aan boord is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. 3 patiënten die wel symptomen hadden, worden met 2 vliegtuigen naar Nederland gebracht. 1 van die vliegtuigen is daar vanavond aangekomen. Het andere is door een technisch probleem moeten landen op Gran Canaria. En daar wordt nu gewacht op een nieuw vliegtuig.
2: Ja, en is de verspreiding van dat Hanta-virus nu onder controle?
3: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk, want tijdens een tussenstop voor Kaap Verde in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. 1 van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de kans op een echte uitbraak heel klein.
2: Dank je, Mieke. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Frankrijk heropent het gerechtelijk onderzoek naar Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Rwandese Hutu-president. Dat onderzoek moet nu duidelijk maken of zij mede schuldig is geweest aan genocide. Uitleg door Frank Renaud.
4: In 2007 werd in Frankrijk een aanklacht ingediend tegen Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Hutu-president van Rwanda, Juvenal Habyarimana. Zij zou hebben meegedaan aan de genocide op de Tutsis in de jaren 90. En ze zou zelfs een van de aanstichters zijn geweest. Na jaren van onderzoek namen de rechters in 2025 een besluit. Er was geen bewijs gevonden, Agathe Habyarimana werd niet vervolgd. In hoger beroep heeft de Franse rechter dat besluit nu teruggedraaid, want er is wel volle bewijslast aangedragen die aan zou kunnen tonen dat ze bloed aan haar handen heeft. Zo is er een geheime notitie van de Franse inlichtingendienst die haar het brein noemt en mede verantwoordelijk acht voor de dood van honderdduizenden Tutsis. Agathe Habyarimana woont sinds 1994 bijna onafgebroken in Frankrijk. Ze kreeg geen asiel, maar Frankrijk wil daar ook het land niet uitzetten omdat ze in Rwanda gevaar zou lopen.
2: De discussie over het drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Auchan warenhuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
5: Ik vind het niet, dat water van de kraan. Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Ik zoek zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
6: Drinkt u geen kraantjeswater?
7: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
8: Altijd flessenwater. Met het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
2: In de Champions League voetbal spelen Bayern München en Paris Saint-Germain hun terugmatch in de halve finales. Na 1 helft spelen staat het 0-1 voor PSG, een goal van Dombele. PSG won ook de veelbesproken heenwedstrijd met 5-4. Bayern met trainer Vincent Kompany moet dus nog zeker 2 keer scoren om op zijn minst verlengingen af te dwingen. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de naam middag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 1. Zandman.
0: Met Joris Vergeijlen.
10: Goedenavond, welkom bij Zandman. Altijd fijn wanneer makers ons zelf contacteren. Zo kreeg ik onlangs een mailtje van Fleur Speet. Voor Fix Dit werkte zij aan een titanenopdracht. In 12 afleveringen zet zij evenveel vrouwelijke schrijvers in de schijnwerper. Auteurs die schreven tussen 1500 en 1800. Van Anna Bijns tot Petronella Moens. Ze liet hun werk hertalen door een schrijver vandaag en neemt je mee op sleeptouw door hun boeiende levens. Vanavond is er hier de 6e aflevering uit de reeks over Isabella de Moerloze, geboren in 1661 in Gent. De Moerloze schreef een autobiografie die wel wat stof deed opwaaien. Een vredestraktaat, zoals ze dit al zegt. Lise Spit nam de uitdaging aan om haar werk te hertalen. Op de fixdit.nu website vind je die hertaling ook terug. Een historische klassieker, kortom. Met Fleur Speet.
11: Je luistert naar Historische Klassiekers. Een podcast van Fix Dit over vrouwen die schreven tussen 1500 en 1800. Tegen de stroom in. Vaak populair, zelden erkend. Met schrijvers, wetenschappers en hertalingen brengen we hun werk opnieuw tot leven. Fleur Speet, bedenker van deze podcast, is uw presentator.
12: In deze aflevering neem ik je mee naar het werk van Isabella de Moerloze, die leefde aan het einde van de 17e eeuw. Na het rampjaar in 1672 had de Republiek weer een stadhouder, maar bleef op haar hoede vanwege de dreiging van Lodewijk XIV. De Moerloze trok zich van alle politiek niets aan. Haar autobiografie, ze noemt het een vredestraktaat, toont een vrouw die heel persoonlijk durft te spreken over relaties en haar lichaam. Zoals ze schrijft: het wezen der zaak heb ik genoteerd om te tonen hoe men hoeren maakt. Niet om die te leren maken, maar om die vrij te spreken naar de woorden van Jezus. Geen handleiding dus om sekswerker te worden, maar om de schrijver niet te veroordelen. Wie was de Moerloze? En wat maakt haar werk zo bijzonder? Maakte zij een hashtag MeToo avant la lettre mee? En hoe reageerde ze daarop? Fijn dat u luistert. Naast mij zit schrijver, columnist en schrijfdocent Lise Spit. Wat goed dat je er bent, Lise. Welkom.
13: Dankjewel.
12: Ook welkom aan Karen Hollewand, universitair docent vroegmoderne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom, Karen.
14: Ja, fijn om hier te zijn.
12: Samen met Lieke van Dijnsen schrijf je Vrouwenzaad, het wonderlijke leven van Isabella de Moerloze. Dus ja, vandaar dat je hier zit. Ze is een Vlaamse auteur, hè? Ze werd in Gent geboren.
14: Ja, Isabella wordt dus geboren 1661 in Gent. Ze groeit op in een familie van textielhandelaren. En ze werkt eerst mee in de winkel van haar ouders. En daarna ja, ga je aan het einde van je 10e jaar ga je trouwen. En bij haar is dat minder aan de orde. Zij wil eigenlijk graag een religieus genootschap in. Dus bij een klooster, begeintje worden. Misschien schooljuffrouw, misschien lesgeven. Maar vrouwen ja, hebben redelijke bewegingsvrijheid, ook wel wat keuzes in het leven. Maar zo rond je 20e jaar moet je toch wel een beetje onder de pannen zijn.
12: En dat was ze dus niet?
14: Dat was ze niet, nee. In haar boek zien we daar ook de strubbelingen. Ze is duidelijk in huis, is daar ook wel moeite over. Ze heeft een ruzie met haar moeder daarover. Want op een gegeven moment is er wel een jonge man die met haar wil trouwen. Maar dat wil haar moeder dan niet. Bij verschillende kloosterordes is ze dan tijdelijk. Maar uiteindelijk, ze kan niet zo goed met autoriteit omgaan. Dus dan moet ze daar weer weg. En dat loopt eigenlijk steeds op. Dat ze tegen de grenzen aanloopt van wat de katholieke geestelijkheid toestaat bij haar.
12: Je noemt het boek, het heet het Vredestraktaat. 660 pagina's.
14: Ja.
12: We komen straks ook nog meer te weten over het leven en dit werk van de Moerloze. Maar nu eerst naar Lise. Toen jij haar werk voor het eerst las, wat viel je meteen op?
13: De openhartigheid misschien wel. Ook al is het bij momenten ook nog afstandelijk geschreven. Maar je ziet wel meteen heel dicht bij haar eigenlijk. En bij haar geborstel. Het is wel duidelijk dat ze niet iemand is die makkelijk leeft. Iemand die heel veel nadenkt over alles. Ik had wel het geluk dat ik fragmenten doorgestuurd kreeg. Die Lieke en Karen allebei al hadden hertaald. Of ze hadden daar alleszins een kleine samenvatting van gemaakt. Zodat ik ook heel snel begreep wat ik aan het lezen was. Omdat het bij sommige momenten nogal chaotisch in elkaar zit, het boek. Dus er was al veel voorwerk voor mij gedaan. En ik heb dan uit die fragmenten makkelijk een keuze kunnen maken van oké, hier, dit ga ik dan hertalen. Want er was zoveel mogelijk. Er waren zoveel thematieken die uit dat boek naar voren kwamen. Dus, ja.
15: Kan je een paar van die thematieken vertellen?
13: Ja, ik ben gegaan voor de thematiek die je nu hashtag MeToo noemt. Haar letterlijke bewijsdrift eigenlijk om te bewijzen dat zij door mannen wordt belaagd en het niet haar eigen keuze is. Dat ze voor een hoer wordt uitgemaakt door anderen, want daar gaat het dan over, ze wil zich vrijspreken. Dus dat was een van de thematieken, dat ze eigenlijk heel duidelijk zich verraden voelt en een soort van wraakschrift pleegt bijna om de mannen op hun plaats te zetten. Maar er waren ook veel meer over het geloof en over haar zoektocht daarin. Dat was ook een heel groot thema. Er was ook een stuk waar het echt nog veel meer over seks ging. Want ik herinner me dat we dat laatste hebben, dat dat een later fragment was dat jullie nog hebben toegevoegd. Maar waar ging dat ook alweer exact over? Het ging...
14: Ja, dat is eigenlijk in de slaapkamer met haar man. En wat daar met geweld en seksualiteit gebeurt. Ja, dat waren ook wel hele heftige fragmenten.
13: Ja.
14: En we hebben ook volgens mij nog iets naar jou gestuurd over de relatie met haar moeder. Als ze opgroeit. Waar ook weer prachtige passages zijn.
13: Ja, want ze was als kind heel vaak een beetje ziekelijk bijna. Dat ze een soort van bezeten werd door God, bij wijze van spreken. En waren hele mooie fragmenten ook eigenlijk.
15: Hey, en Karen, waarom heeft ze dit boek willen schrijven? Denk je?
14: Deels wat Lize al zegt. Het is eigenlijk, ze wil haar levensverhaal vertellen om zich vrij te pleiten. Het boek bestaat uit 3 delen. En dat zien we vooral in boek 3. Dus daar is het natuurlijk echt een soort en toen chronologisch verhaal. Vanaf dat ze weduwe wordt tot het einde van haar leven. Waarin ze inderdaad dat
15: even weduwe. Want ik denk dat een heleboel mensen nu even denken, hoezo? Ze kon toch niet trouwen?
14: Ze was in Gent. En dan rond 1685, 84 wordt de grond eigenlijk te heet onder de voeten. En dan weet ze, als ik nu hier blijf, word ik waarschijnlijk opgepakt door de geestelijke autoriteiten. En dan zegt ze zelf, ik ga het maar eens bij de geuzen proberen. Dus dan gaat ze naar de noordelijke Nederland. Dus dan gaat ze naar Zeeland. En daar komt ze eerst in Middelburg terecht. En uiteindelijk wordt ze kindermeisje in het huis van een predikant. Waarvan de vrouw is overleden. En een paar jaar later trouwt ze met hem. Is een paar jaar getrouwd. En als hij overlijdt, dan begint haar leven eigenlijk weer opnieuw. En het stuk waar we het meest over weten van haar leven is eigenlijk dat stuk als ze weduwe wordt. Want dan begint ze ook met schrijven. En dan heeft ze al haar aanvaringen met mannen. Maar ze gaat dus schrijven om die aanvaringen met mannen, om haar naam vrij te pleiten. Maar ze begint ooit met schrijven omdat ze een visie heeft op het leven en op religie, die ze eigenlijk nergens kwijt kan. Dus in kloosterorde willen ze niet naar haar luisteren. De kerk wil niet luisteren. Niet de katholieken, de protestanten uiteindelijk ook niet. En ze heeft dus van, als jullie maar snappen wat ik bedoel, kunnen we de discussie hierover aangaan. Dan kunnen we erover praten. En dat lukt haar niet mondeling. Dus dan gaat ze het opschrijven. Dus zo begint ze ooit met het boek.
15: Waarom wil ze daar zo graag over praten?
14: Omdat ze het gevoel heeft dat ze, de vredestraktaat, zij kan iets brengen aan de samenleving, aan de wereld. Hoe mensen met elkaar omgaan, hoe mensen hun kinderen opvoeden, hoe man en vrouw zijn in een relatie. Ze voelt zichzelf ook wel lichtelijk een zendelinge van God. Ze zegt, maar als we het op die manier bekijken, dan zal het veel beter gaan.
15: Dan komt er vrede tussen.
14: Dan komt er vrede, ja. En zo ziet ze zich echt als een soort, ik moet spreken. En dat zien we vooral in het eerste boek, als ze begint. Dus ze begint op een hele best wel religieus stellige manier. En uiteindelijk wordt het meer een stream of consciousness over haar eigen leven. En speelt religie veel minder een rol in wat ze schrijft.
15: Lize, zou jij een stukje willen voordragen? Maar is dat dan uit het eerste deel, Karen?
14: Nou, dit is uit het derde deel van het boek. Ze is weduwe. Ze heeft in Zeeland, begint ze over haar schriften te praten eerst. Ze heeft nog niks gepubliceerd. Ze stuurt haar geschriften zelfs op naar de klasses. Omdat ze wil dat de kerkenraad het leest. En daar zijn ze niet zo blij mee. En uiteindelijk wordt ze dan uit Zeeland gegooid. Ze wordt verbannen in 1694. En daar gaat ze dan iets over zeggen, wat er daarna met haar gebeurt.
15: Nou, Lize.
13: In Goes, waar ik heen reisde om mijn spullen op te halen, bleek dat iemand mijn spullen had gestolen. Het moet mijn nicht Lena geweest zijn, die ik in huis heb genomen om te helpen. Of Verkat, die ik sowieso niet helemaal vertrouw. Eenmaal in Gouda aangekomen, kreeg ik een brief van Verkat, waarin hij me aanspreekt op een afstandelijke toon, alsof ik een vreemde voor hem ben. Mijn spullen, zo schreef hij, behoren nu hem toe. En aan wie hem daar vragen over zal stellen, zal hij antwoorden dat hij er aanspraak op kan maken, omdat ik met hem naar bed ben geweest. Toen ik zei dat hij dat zou moeten bewijzen, zei hij dat dat niet moeilijk zou zijn, want de hele wereld wist dat ik een hoer was die het met Jan en Alleman deed. Waar ga je dat mee bewijzen? Vroeg ik. Hij antwoordde met je schrijfsels. Ik verklaarde hem dat hij juist in mijn schrijfsels geen bewijs zou vinden. Daarin leg ik juist uit dat het allemaal roddels zijn, verspreid door een teleurgestelde vrijer en door twee mannen met slechte reputatie die ik op bezoek heb gehad. Het is juist om het te ontdoen van deze schandvlek dat ik alle ontmoetingen en gesprekken met mannen ben gaan beschrijven. Waaronder ook de ontmoeting met de jonge man en de jonkheer van Goes. Ik sliep enkel in het huis van de jonkheer om de koude nacht niet buiten door te moeten brengen. En over de heer van Friesland, waarvan ik pas later hoorde dat hij een slechte reputatie had.
16: Ja, ze wil hier heel duidelijk haar eer redden, maar Karen, is haar dat gelukt?
14: Oeh, een grote vraag. Ik denk het niet, want zoals in de fragmenten ook naar voren komt, de meerdere fragmenten die Lise zo mooi heeft hertaald, maar ook in de rest van haar boek, ja, ze is af en toe wel onkuis. En dan, of tenminste, ze heeft seks, seksualiteit buiten het huwelijk. En dan, ja, in deze tijd, net als in onze huidige tijd, loop je dan wel de kans om voor zoals ze zelf zegt, hoer uitgemaakt te worden. En deels, ja, ze laat wel zien hoe dat soms gekomen is. En dat ze soms in is gegaan op mooie praatjes. Maar ze doet het wel. En dat staat ook in haar boek. Dus zelfs al hadden veel mensen het gelezen die haar voor van alles uitmaken, dat denk ik uiteindelijk niet hoor, dan nog pleit ze zich zeker niet helemaal vrij.
16: Kunnen we een stukje van het origineel horen?
14: Ja, zeker. Dan kom ik om mijn goed te krijgen. Daar was van gestolen, of het was verminderd. Voor eerst van een nicht, die ik uit liefde ingenomen had om voor te helpen. En dan door een ander, die ik daarna nog vertrouwen moest. Dat was Dito Vrijer. Daar vond ik een brief van, toen ik uit Friesland kwam tot Gouda. Waarin hij mij als een vreemde of vrije ontmoette. En als ik mijn goed eiste, zo was hij mijn vriend. En mijn goed was het zijne. En als men hem vraagde hoe het zijne geworden was, hij had het met bijslapen gewonnen. Als ik zeide dat hij dat bewijzen zou, dat kon hij doen, omdat ik gezegd hadde op ditte ongelegenheid, die zichzelf bewaren kan, en het heeft geen schutsel tot bewaring van noden. En hij voegde daarbij, gij zijt een allemanshoer, die weet de hele wereld of al die u kennen. Ik vraagde waarmede hij dat bewees. Hij antwoordde, met uw schriften. Daarop zeide ik, is het anders niet? Ik dacht dat gij andere preuven had. En mij kwam te binnen hoe ik eens een vrijer kreeg die wat licht was. En dacht dat het daar vandaan mocht komen. Ook dat ik eens bezoek kreeg van een man of twee die wat slechte namen hadden. En om mij te persuaderen van die blamen heb ik goed gevonden deze ontmoetingen en onderhandelingen op papier te stellen. Mede van dit man van Vlissingen en jonkman van der Goes. Daar ik mede uit het schip ging, eer de poorten open waren, om de koude van de nacht in zijn huis te verslijten.
16: Lise, vertel, wat is de grootste ingreep die je hebt gedaan?
13: Ik heb het iets leesbaarder gemaakt. Voor de lezer van nu gewoon met zinnen die, ja, volzinnen, leestekens, iets logischer. Ik heb ook hier en daar stukjes weggelaten, zinnetjes die ik of niet kon vertalen. En ook met de hulp van Lieke en Karen niet wist van, ja, wat betekent exact? En dan heb ik maar een soort van het zekere voor het onzekere genomen en het niet vertaald. Ik heb veel voegwoordjes weggelaten en toen en zo, dito. Ik heb ook me proberen inleven in hoe ze dit schreven. En dus soms ook de toon een beetje aangepast. Bijvoorbeeld hierbij haar een beetje kwaader gemaakt of zo nog af en toe. Of uitroeptekens geplaatst waar er geen stonden. En soms ook heel lang moeten zoeken naar de betekenis van bepaalde woorden die, welk woord las je nu net weer voor, persueren of zoiets?
16: Ja,
13: zo'n mooi woord. En daar komt ook nog heel veel uit het Frans voor in die tekst. Dus ik ben heel vaak ook nog in een Frans woordenboek gaan kijken of om te kijken van wat is de hoe gebruiken we dat woord momenteel? Ik vond het heel, heel leuk om op zoek te gaan naar de exacte betekenis. Hoe zij het eigenlijk wilde gebruiken, dat woord.
16: Je zegt Frans woorden. Was het normaal dat er veel Frans werd gebruikt toen al? Want ik weet dat in de 18e eeuw was Frans zo'n beetje de eerste taal bijna. Mm-hmm. maar was dat ook al aan het einde van de 17e eeuw?
14: Zeker wel. Ja, en we zien bij, zeker in Vlaanderen. We weten van Isabella dat ze in haar 10e jaren echt een jaar weg van huis is geweest om Frans te leren. Dus we weten het ook dat het een taal is die heel dicht bij haar ligt. Waar ze ook in echt heeft leren converseren en leren schrijven.
16: Hey, en Lise, wat vond je het spannendste aan dat hertalen?
13: Ik heb een eerste versie doorgestuurd en daar had ik eigenlijk nog niet genoeg durven er mijn eigen ding mee doen. Was het nog te letterlijk vertaald? En ik vond het eigenlijk het spannendste om Isabella te eer aan te doen en niks fout te interpreteren. Juist omdat ze zo uitgaat van, ik wil dat mensen mij begrijpen, ik wil dat mensen mij geloven. En ik had geen zin om haar woorden te verdraaien of iets fout neer te schrijven, want dan deed ik het zelf ook, terwijl ik haar juist heel graag wilde begrijpen. Dus dat was eigenlijk wel iets waar ik heel vaak mee zat, van doe ik het wel goed genoeg? Doe ik haar geschrift wel eer aan? En wat ik juist heel leuk vond om te vertalen, is dat daar werk ook uit echt wel hele mooie scènes bestaat, waarin ze dus, omdat ze probeert een bewijs te leveren van het is zo en zo gegaan, dat ze echt letterlijke dialogen, en dan zegt hij dit, en dan zeg ik dat, en dan zegt hij dit, en dan zeg ik dat. Dus ik heb die dialoog wel iets levendiger gemaakt, maar ze is echt bezig met een soort van een situatie zo realistisch mogelijk na te vertellen, waardoor het een hele mooie scène is. En je ziet ook hoe zij zich probeert staande te houden als vrouw, vaak in een wereld met mannen. En dat vond ik heel spannend om te lezen en daar een goede, vlot lezende scène van te maken. En sowieso hebben ze mooie uitdrukkingen ook in het Oud-Nederlands. Daarnet las je ook voor van in het schip.
17: Zijn even zo'n metafoor
13: daar
17: gebruikt.
13: Ik mede uit het schip ging eer de poorten open waren om de koude van de nacht in zijn huis te verslijten. Ja, dat is eigenlijk heel mooi. Het gaat dan toch echt over dat hij met hem het schip deelde of zo.
14: Ja, dat is heel mooi. Kijk, we hebben het natuurlijk over Zeeland, hè? Dus we hebben het over dat moest ik ook allemaal. Als je dan naar kaarten van Zeeland gaat kijken, dat zijn allemaal nog eilanden. Mm. Dus er is heel veel schipverkeer. Mensen
13: zijn huis te verslijten. Ja, dat is eigenlijk heel mooi. Het gaat dan toch echt over dat hij met hem het schip deelde of zo.
14: Ja, dat is heel mooi. Kijk, we hebben het natuurlijk over Zeeland, hè? Dus we hebben het over dat moest ik ook allemaal. Als je dan naar

0: of de stadspoorten nog niet open waren of juist al dicht waren. Dat hij een huis, een plek had waar ze kon slapen. En dat mensen samen een kamer delen, een huis delen, zelfs een slaapkamer of een bed delen, is in deze tijd helemaal niet gek. Maar dat je dat met een onbekende man doet.
1: Ja, verder in het boek vertelt ze dus nog over al die mannen met wie ze relatie had. Maar ik ga even terug in deze serie, want Tesselschade Roemers dichtte al in begin 17e eeuw over hartstocht. Die begraven ligt in de ziel. En Johanna Hobius schreef een liefdesgedicht aan haar man. Maar zo openhartig en zinderend als De Moerloze. Hoe uniek was deze openheid, deze eerlijkheid in dit tijdsgevricht?
0: Nou, vooral in deze vorm, hè, want je hebt het al over de poëzie. Daar heb je ook nog weer meer ruimte om een liefdesdicht of tijdens een huwelijksdicht. Maar dit is een, ja, eigenlijk begint het als een religieus werk. En dat zij zo laat zien hoe de liefde van haar lichaam, hoe dat in haar lichaam is, hoe ze de passies voelt en hoe ze koorts krijgt door de liefde en hoe ze ook door God soms bijna bezeten wordt. Dat is wel uniek in de manier waarop zij het opschrijft. Want het is heel, wat Lisa zei, heel openhartig. Ze heeft geen schrijfopleiding gehad. Ze is hierin niet iemand aan het navolgen. Dit zijn echt haar ervaringen. En nou ja, dan wordt ze soms helemaal overmand door die liefde of de hartstocht. En ook gewoon graag met mannen het bed deelt. En dat ook fijn vindt. En soms dat ook niet kan weerstaan. Dat klinkt er heel erg in door. En daarin, ja, is die openhartigheid uniek. Want dat kan haar in enorme problemen brengen. Dat ze die seksualiteit heeft buiten het huwelijk. Dat doen ontzettend veel mensen, ook in de 17e eeuw. Maar het mag officieel niet. Ze zou opgepakt kunnen worden en daarvoor aangeklaagd kunnen worden. Dat ze dat niet alleen beschrijft, maar ook zo lichamelijk beschrijft. Ja, daar ken ik geen andere voorbeelden van.
1: En is ze dan ook niet bang om bespot te worden? Want ik weet dat Clara Geijbe in 1756 schreef ze dat ze heel bang was om bespot te worden. En zij had dan een rolmodel. Hè? Zij had dan Catharina Liscaille. En dan dacht ze, nou ja, als zij het kan, dan durf ik het ook. En, maar kan het dat ze die angst niet heeft gevoeld?
0: Dat is echt karakter. Eigenlijk gaat altijd Isabella een stapje te ver. Dus vaak lees je en denk je, oh, als je nu weggaat, als je nu je uit de discussie haalt, als je nu bij de kerkraad weggaat, loopt het goed af. Maar ze heeft zo'n, ja, drang om haar verhaal te vertellen, zo van haar eigen gelijk. Ja, dat zelfvertrouwen, dat ze het recht ook heeft om dat gesprek aan te gaan, om haar verhaal te vertellen. En op het moment dat ze gaat schrijven, ja, is ze al, ze is verbannen al. Ze heeft Gent al moeten verlaten. Haar man is overleden. Ze heeft al ruzie met bijna iedereen gehad. Dus ik denk ook dat ze hier het punt voorbij is dat ze denkt, weet je, ik ga het gewoon allemaal vertellen. En dit is mijn verhaal. Maar ik angst om te schrijven, angst dat mensen dit gaan lezen, dat kan ik bij haar nooit detecteren. Nee.
1: En dus ook geen bescheidenheidstopels meer.
0: Nee. Maar, is er wel eens veel dingen, maar niet bescheiden. Nee. Ja, ik vind dat een van de leukste dingen. Want als ze dat wel geweest was, had ze dit nooit opgeschreven. Had ze het nooit gepubliceerd, hadden wij het nooit gehad. Dus, en ik zeg niet dat na de publicatie van haar boek niet uiteindelijk toch een knak oploopt. En ze heeft ergens over veranderingen wel angst. Hè? Ze heeft angst dat ze het niet goed doet met haar relatie tot God. Ze heeft angst dat ze kinderen niet goed behandelt. Er zijn wel angsten in haar leven. Ze is niet overal zo krachtig in. Maar in het schrijven, en dat ze haar punt mag maken, is ze ontzettend van doordrongen. Ja.
1: Heel vastberaden, ja. Lise, zou jij een langer fragment kunnen voordragen? Want dan kunnen we dat ook meemaken. Hè? Moeten we daar nog iets over vertellen als inleiding?
0: Dit is een van die situaties die zij gaat beschrijven om haar naam te zuiveren. En ze woont hier in Goes. We weten ook waar ze woont. Vlasmarkt nummer 6. Helaas staat het huis er niet meer, maar we weten precies waar het is. Ze heeft een winkel in textiel. En ja, dan gebeurt er wel eens iets met mannen. Bijvoorbeeld met vrijer Willem.
2: Willem was mijn huis binnengeslopen tegen mijn wil. Toen ik in het midden van de dag de voordeur uit het slot haalde, ervan overtuigd dat het een vriend in nood was die aanklopte. Zonder vragen forceerde hij zich door de deuropening, drong de voorkamer in en sloot de deur weer achter hem. Daar stond ik dan. Ik keek hem aan, ik wist niet wat te zeggen, zo overdonderd was ik. Ik was genoodzaakt neer te gaan zitten. Hoe kun je zo onbeleefd zijn dat je me zelfs geen stoel aanbiedt, zei hij. Ik ben helemaal van Middelburg naar hier gereisd. Ik zag me genoodzaakt te lachen, hoe slecht ik me ook voelde. Het komt goed, zei ik. Wie heeft je hier gebracht? Hij antwoordde, jij met je verleidelijke trucjes. Ben ik dan zo verleidelijk, zonder dat ik het zelf doorheb, zei ik? Ik moet toch eens in de spiegel kijken dan. En ik

0: stond op. Op dat moment trok hij me op zijn schoot. Hola, gedraag je, zei ik, en ik trok me los. Jij wil dit ook, zei Willem. Heb je het mij dan al gevraagd? Nee, zei hij. Als ik je het zou vragen, dan zou je het niet durven toegeven. Als dat is wat je denkt, dan is het beter dat je me laat gaan. Anders zal dit mijn reputatie verpesten. Dan ben ik weer de schandelijke vrouw die het met een man heeft aangepapt. Hij zei, ikzelf zal me daar niet voor schamen. Jij bent het me waard. Ben jij zo onbeschaamd? Vroeg ik. Ik moet gaan. In het achterhuis wachten mensen op me. Wie dan? Wilde hij weten. Ik wil met mijn eigen ogen zien wie er op je wacht. Jij slaat zo'n bazige toon aan, zei ik. Ben jij hier de heer des huizes misschien? En toch wil ik even in het achterhuis gaan kijken, zei hij, en hij trok me mee. Ga jij maar naar het achterhuis, zei ik, maar dan zal ik trachten langs de voordeuren weg te glippen om aan de buren te vertellen dat ik een indringer in huis heb. Alsjeblieft, niet doen, zei hij. Ik vertrek hier niet voor je mij je ja-woord hebt gegeven. Ik gierde het uit. Hier trouwen, zonder getuigen? Ja, waarom hebben we getuigen nodig? We zijn toch onze eigen baas? Jij kan dat wel wezen, want jij bent groot en uit de kluiten gewassen. Maar ik ben dat zeker niet. Ik ben maar een freile meisje, zei ik. Daarop greep hij me bij mijn arm en zei, jij bent helemaal niet zo freile. Men zou je nooit voor een bedvloot durven aanzien. Lieve man, zei ik, als jij denkt met een vlo, met ongedierte te kunnen vergelijken, dan maak je een foute inschatting. Ik voel me nu nog wat zwakjes, maar als ik niet ziek was, dan zou je wel iets anders piepen als je me nog eens zo vastgreep. Ik zou de ogen uit je kaken pitsen. Laat de vrouwen met rust en raak ze niet aan, tenzij het met hun toestemming is. Anders zouden ze wel eens de teelballen van je lijf kunnen rukken. Hij deinsde terug. Juffrouw, zei hij, ik geloof er niets van, dat jij zo'n agressief persoon bent. Wederom kon ik mij niet inhouden. Jij gelooft alleen maar dat heilige mirakels kunnen verrichten, zei ik. Dat valt eraan te zien. Als je me niet gelooft, dan zal ik het je aan de lijve doen ondervinden. Ik kan je hier ter plekke castreren.
1: Nou, dit is alvast geen hashtag MeToo. Nee. Wat zit hier ook een humor in.
0: Ja, ja. Ook hoe ze die man neerzet. Zo met zijn maniertjes eigenlijk. Zijn hele doorzichtige excuses en vragen. En ze schrijft het heel treffend op, vind ik. Hij komt er niet zo goed uit.
2: En hier zie je ook weer een stuk zelfvertrouwen. Want je ziet ook wel de angst. Oh jee, hij is binnen. Hij heeft de deur dicht gedaan, moet ik nu? Maar ja, ze moeten ook ontzettend om lachen. Dat is wel iets van zelfvertrouwen. Dat ze ook zien, wat zeg je nou? Haha, leuk, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Dus ze zit ook wel, ze weet heel goed wie ze is. En dat ze het niet met hem wil. Dat lachen maakt ook weer dat hij denkt, oh, er zit wel. Ze is niet alleen boos op me. Maar het laat wel zien dat ze daar denkt, hey, ik ben hier in mijn eigen huis. Wie denk je wel niet dat je bent? Dit gaat niet gebeuren. Daar heb ik helemaal geen zin in.
1: Het is ook wel een herkenbare rol. Ik vrees dat er genoeg vrouwen zijn die ook zo tegenwoordig nog tegen mannen moeten spreken.
0: Ja, je voelt wel dat ze een soort van voorzichtig blijft. Want ze is natuurlijk een vrouw die in een huis opgesloten zit met een man. Het is nu maar een stuk uit een heel lang fragment. Maar er is ook wel echt een moment dat je voelt dat ze echt wat schrik krijgt. Maar ook schrik heeft om nog meer agressie op te wekken of zo. Dus dat ze een soort van allemaal verschillende manieren probeert om er onderuit te komen zonder hem te veel te bruskeren. Dus op een bepaald moment zegt ze, oké, laten we dan toch trouwen. Ik ga even iets halen hiernaast. En dan gaat ze in de kamer ernaast en sluit ze zichzelf daarop. En brengt ze zich in veiligheid. En dan uiteindelijk druipt de oude vrijer Willem af. En ja, het is inderdaad nog heel veel tactieken die vrouwen momenteel ook gebruiken om in zo'n situatie met een man die niet opgeeft er toch maar onderuit te komen. Omdat ze eigenlijk echt gewoon niet geïnteresseerd zijn in die persoon. Ja.
1: Eigenlijk dus ook, zegt ze, ik kan je hier ter plekke castreren. Maar eigenlijk zegt hij ook van, nou ja, dat interesseert me niet zo of ik neem het niet serieus. Want hij blijft doorgaan.
2: Ja en het is haar schuld. Want zij heeft die verleidingstrucjes toegepast. Dus alleen al, en dat kan denk ik elke vrouw hier, heeft dat meegemaakt. Alleen al gewoon glimlachen als iemand je aanspreekt. Of gewoon niet meteen het gesprek afkappen. Of gewoon niet iemand meteen van, ik wil niet met je praten. Maar gewoon netjes het gesprek afmaken. Dat bleef de aardige meisje zijn. Ja, dat is het. Ja, maar hallo, je hebt me verleid, je hebt mezelf verleid. Je wilde zelf dat ik hier kwam. Je bent zelf met mij in contact gekomen, et cetera. Dat zien we hier ook weer terug. Dat hij haar de schuld geeft van, hé, ik ben helemaal gekomen. En het komt door jou, dus dan gaat er wat gebeuren ook. Dus het is weer haar schuld. Dus als de vrouw, ik ben met je uit eten geweest. Ja, ik heb voor je eten betaald. Dus dan moet je nu ook met mij mee naar huis. Dat zien we hier ook terug.
1: Tja, jeetje. Karen, kun jij ons een indruk geven van het origineel?
2: Ja, een klein stukje. Ik repliceerde, lieve broer, wilt gij mij bij een flow vergelijken? Gij maakt een verkeerde rekening. Ik ben en zo goed niet als ik nu lijken. Dat ik nu niet ziek en was, gij zou het wel wat anders zien en voelen als gij mij zo vastvatte. Wie weet of ik u niet de ogen op de kaken zou halen? Waagt u van dat vrouwenvolk. Gij en moet ze nooit zo dicht niet komen. Of het moet met haar consent wezen, of zij zouden u ontmannen.
1: Consent.
2: Ja, echt het woord consent. Ja,
0: ja, het is mooi dat dat daarin voorkwam.
2: Ja,
1: en dat dat nu algemeen aanvaard is, eerst consent vragen. Hoe zouden 17e eeuwers dit fragment hebben gelezen?
2: Hart of vanaf welke 17e eeuw, de vrouw of de man. Maar in het algemeen is het wel, zullen zij eerder aan zijn kant hebben gestaan. Vanuit het idee, ja, je woont als weduwe alleen. Je bent alleen thuis. Blijkbaar heb je hem uitgenodigd of heb je ook contact met hem. Hij biedt ook nog eens aan om eerst met je te trouwen. Nou, dat is toch heel netjes. Dus er is wel degelijk hier duidelijk dat hij maar aan blijft dringen. Maar hij doet het wel op een hele nette manier. Het is niet dat hij er meteen op bed gooit en dingen doet. En toch wel heeft de vrouw, net als helaas vandaag de dag, vaak de schijn tegen zich. En dat hier ook. Ja, je deed zelf de deur voor hem open, toch? Je hebt hem toch zelf binnengelaten? Dus ik denk dat dat hier wel heeft meegespeeld. En haar hele reputatie, dat geeft ze zelf ook al aan. Mijn reputatie zal dit schaden. Ze heeft op dit moment al geen goede reputatie. Ik weet natuurlijk niks over hem, hè? Wat voor man dat was. Misschien had hij wel een hele slechte reputatie. Maar dat zal hier zeker hebben meegespeeld. Wat zal over haar weten en over hem?
1: Dus als het tot een rechtszaak zou komen?
2: Ja, dan worden de buren gevraagd. En dan wordt vooral gezegd, oh, maar je hebt toch niet geschreeuwd? Heb je je verweerd? Heeft ze blauwe plekken? Heeft ze... En dan, ja, als je niet heel luid zegt dat je het niet wil, dan zal dit geen bewijs zijn dat ze het niet wilde.
1: Nee. Ja.
2: En uiteindelijk ontkomt ze in dit geval gelukkig. Dus dat was hier niet nodig geweest. Maar dit had haar niet vrijgepleit.
1: Nou was het voor vrouwen wel mogelijk. Al aan het einde van de 16e eeuw zijn er al de eerste verslagen van vrouwen die hun man aangeven voor verkrachting of voor slaan. In de Republiek mocht je een vrouw niet slaan. Daar stond de straf van verbanning op. En ook bij de Hof van Holland, dat er dan toch vaak werd bemiddeld van nou, probeer het nog eens, vooral bij een huwelijk wat dan misliep, waar een man dan een vrouw had geslagen. Maar waren opvallend vaak toch ook op de hand van de vrouw.
2: Zeker. Ja, en als het al bij het Hof van Holland komt, dan betekent dat ze ook een zaak hebben. Vaak zijn dat vrouwen die een familie achter zich hebben, die het kan betalen, die hen gelooft. Reputatie en getuigen zijn belangrijk. Dus als dat mensen haar gehoord hebben, als mensen het hebben meegemaakt, als zij mensen hebben die voor haar willen opkomen, dan heeft de vrouw absoluut een hele sterke zaak. En dan gaat het gelukkig ook wel eens de kant van de vrouw op. Maar in dit geval, zonder getuigen, ja, is het zijn woord tegen het hare. En dan zal ze niet geloofd zijn, denk ik.
1: Nee. Maar ik vond het heel opmerkelijk dat vrouwen dus wel degelijk ook de gang naar een notaris of naar, ik geloof dat je het de vroedschap noemt, of de schepenbank in die tijd, de rechtbank, wisten te vinden. En op die manier toch hun gelijk probeerden te halen.
2: En met gevaar voor hun eigen reputatie. Zelfs vrouwen die verkracht worden en iedereen weet, ze heeft het niet gewild. Wie gaat er nog trouwen met een vrouw die geen maagd meer is en die dat is overkomen? Dus ook al is het, zal ze gelijk krijgen in de rechtszaak, zij heeft wel het stigma van het meisje, de vrouw met wie dat gebeurd is. Dus er is vandaag de dag nog steeds ontzettend veel moed voor nodig om daarmee naar buiten te treden en om zo'n bekentenis te laten opmaken. Want zo'n notaris heeft geen geheimhouding hoor, dus het kan maar zo de hele stad doorgaan.
1: Ja.
2: Dus ja, alle respect voor vrouwen die dat nu en toen durven en durven.
1: Ja, terwijl, en dat vind ik ook zoiets opmerkelijks, verkrachtingen kwamen ook heel veel voor in toneelstukken en zo. Brederode, Vondel, Hooft, de Gijsbrecht eindigt zelfs met de verkrachting van een non. En door die gruwel te tonen probeerde Vondel dan zogenaamd deugd en patriotisme aan te wakkeren. Ik snap dat niet helemaal, maar goed. Het had zelfs een soort functie in die tijd, in de literatuur.
2: Het is een hele andere tijd, een veel gewelddadigere samenleving, waar zo geweld en dit soort zaken veel openlijker zijn. En het gaat om macht vaak bij dat soort verkrachtingen. Dus hier van een non, dat gaat het over het protestantisme tegenover katholicisme. Ja. In oorlogssituaties gaat het over, ja, als de vrouwen ook verkracht worden, nogmaals daar het ergste nog eens afnemen. Niet alleen de stad innemen, niet alleen de mannen vermoorden, maar ook nog de vrouwen verkrachten. Dan gaat het vaak om een machtsverhouding. En om het allemaal nog erger te maken dan alleen het geweld dat onder mannen is. Dus die functie heeft het vaak. Ja, het is gruwelijk.
1: Ja, ik las ergens dat het ook andere termen zijn. Hè? Dat verkrachting eigenlijk niet met verkrachting wordt benoemd, maar...
2: Ja, sowieso. De moeder zegt nooit, ik heb seks met hem gehad. Dat weet Lisa ook. Dat zijn altijd van die... Ja, zelfs termen die toen gebruikt worden, gebruikt ze niet. Het is altijd, toen heb ik het maar gedaan. Of fiat, ik doe het maar. Of ze geeft daar nooit echt details weg.
0: Het is bijna jammer, want je bouwt dan een heel... De knappe jonge man, daar is echt verliefd op hem. We lezen pagina's waarin ze vertelt dat ze alles verliest. Een mogelijkheid om te schrijven. En uiteindelijk gebeurt het dan. We zijn daar zo mee naar aan het toeleven. En dan gaat dat in één zinnetje inderdaad, dan doet ze het. En dan, maar ze beschrijft, ja, het seksuele beschrijft ze dan niet. Dan mogen wij niet meer meekijken. Dat schrijft ze niet op.
1: Ook met die jongeman waar ze dan verliefd op is, om daar even op door te gaan. Eigenlijk loopt dat toch ook niet goed af.
0: Ja, die blijft slapen uiteindelijk wel in het huis. Hij ligt in haar eigen bed, hij ligt in een andere kamer. Maar op een bepaald moment doet hij alsof hij stervende is. En lokt haar zo eigenlijk dicht bij hem. En ja, het is wel niet duidelijk, want je hebt ook het gevoel, zij wil het eigenlijk wel. Dus schrijft ze dit nu op om zichzelf eigenlijk vrij te spreken van, ik heb het gedaan omdat hij er zo slecht aan toe was en ik wilde uiteindelijk hem ook helpen. Of had ze eigenlijk ook wel een soort van verlangen naar hem en dacht ze, oké. Ja, dat weet ik eigenlijk zelf niet zo goed. Maar het is wel zo dat dat een hele rare situatie is waarbij hij eigenlijk niet durft te zeggen wat hij eigenlijk van haar wilt en haar er maar probeert in te luisteren en zij uiteindelijk wel toegeeft. En hij verraadt haar, hij levert haar uiteindelijk uit aan roddels en kwetst haar heel erg.
2: Ik denk dat bij de mooie jonge man speelt dat de manier waarop het gebeurt. Dus hij doet dan alsof hij ziek is. En dan zegt hij, als je niet met me naar bed gaat, dan ga ik dood. En terwijl ja, zij misschien toch wel hoopt op een huwelijksaanzoek of in ieder geval beloftes of in ieder geval een iets romantischere situatie dan dat hij doet, ja, of hij doodgaat. Maar ook met hem heeft ze ook echt een intellectuele klik. En dat maakt het zo zwaar dat hij haar verraadt. Want ze zijn samen met haar schrijfsels bezig. En zij is verliefd op hem. Voor hem zal ik niet spreken. En hij heeft haar broer ontmoet. Hij woont al een tijdje bij haar in huis om haar te helpen. Dus ze vertrouwt hem eigenlijk volledig. En dan komt toch dat hij haar op die manier toch in bed probeert te krijgen. Ik denk, ze had het best wel zelf gewild. Maar de manier waarop het dan gebeurt, brengt haar aan het twijfelen van, houdt hij me nou voor de gek? Ja, dat kunnen jullie allemaal lezen in het fragment. Is echt, ja, een van de meest spannende momenten in het boek, omdat je denkt, wat is hier nou aan de hand?
1: Ja, ja, we lezen het nu niet voor, omdat het echt veel te lang is. En je moet het in de hele context echt lezen. En anders gaat het eigenlijk verloren. Dus dat is heel jammer. Maar het is ook heerlijk om het zelf te lezen. Of heerlijk. Bijzonder in ieder geval. Of dat de manier waarop het gebeurt eigenlijk niet de manier is waarop je het wel zou willen. Dat maakt het eigenlijk juist zo schrijnend en zo verschrikkelijk. En ik vind ik ook heel herkenbaar.
2: Ja, en zeker ook, Isabelle is al weduwe op dit moment. Nog even goed om te zeggen, ze is niet een jong meisje wat maagd is en dat niet weet. Ze weet goed wat er in de slaapkamer gebeurt. Maar ze weet ook wat ze te verliezen heeft qua reputatie. Dus ze moet daarin ook afwegen, ja, ik kan het nu wel heel graag willen. Maar er is een kans dat hij naar buiten loopt en aan iedereen vertelt dat ik dit gedaan heb. Ik sta al niet zo goed bekend in Goes, maar dan al helemaal. En als ik ooit nog wil trouwen of als ik ooit mijn goede naam wil of weer op wil bouwen, dan kan ik dat verhaal er niet bij gebruiken. Dus dat wat ze lichamelijk wil. En uiteindelijk doet ze dat wel met iemand anders die ze kan vertrouwen. Maar in ieder geval dat vertrouwen, dat moet ze wel opgebouwd hebben. En bij hem is ze daar dus uiteindelijk terecht niet helemaal zeker van. Maar in het moment van passie, doet ze het toch.
1: Ja. Ik vind het trouwens ook heel mooi, want je zegt nu van, ze doet het uiteindelijk met een ander. Zij heeft dus heel veel goesting. Hè? Ze heeft er heel veel zin in.
2: Ja, zeker.
1: En dat steekt er gewoon niet onder stoelen of banken. Kan jij daar iets over zeggen?
0: Ja, ze schrijft over alles op een heel fysieke manier. Ook over haar verliefdheid, maar dus ook over dat verlangen. En ik heb het gevoel dat zij gewoon daarin onverschrokken is of zo. Of een, niet bescheiden gewoon. Dat ze het gewoon echt durft opschrijven en zoals het is.
2: Dan moet ik wel zeggen dat het heel goed aansluit bij het beeld over seksualiteit van man tegenover vrouw in deze periode. Want het idee dat wij nu hebben dat de vrouw passief is, eigenlijk nooit zin heeft, komt echt uit de 19e eeuw, waarin de man degene is die wil. En in de 17e eeuw is het andersom. Dus in de 17e wordt de vrouw als gezien, en daar moet je voor uitkijken, want die wil altijd wel, als een erfenis van Eva die Adam verleid heeft. Dus in dat, ik denk ook dat daar vandaan komt, dat zij daar geen schaamte over voelt. Want het past heel goed bij het beeld van de natuur van man en vrouw. En daarom is die vrouw natuurlijk ook zo gevaarlijk, volgens de religie. Want ja, die kan je zomaar bespringen. Dus dat is niet raar in deze periode. Dat ze dat openlijk beschrijft, dat ze daar ook in meegaat. Eigenlijk moet de vrouw zichzelf dus constant in bedwang houden. En staat er ook in veel opvoedkundige boeken. Je moet die vrouw aan het borduren hebben, of je moet er iets te doen geven, anders zal ze zich overgeven aan die lust. Of je moet er zo snel mogelijk laten trouwen. Want dan zijn die lusten binnen de perken te houden.
0: Dus eigenlijk waren mannen bang voor vrouwen.
2: Zeker, ja.
1: Dat is ja, andersom.
2: Je moet ze beteugelen op een of andere manier. Ja, ja. Ja, kijk maar uit. Ja. Ja, en daar komt ook het idee vandaan. Wat je dus bij Vrije Willem ziet. Ja, ze heeft mij verleid. En daar zal die dus ook gelijk op hebben gekregen. Ja, ja. Want de vrouw, als een vrouw je al aankijkt, dan.
0: Dan is dat al een uitnodiging.
2: Dan is het al een uitnodiging.
0: Ja, ja. Ja, omdat ze wil. Ja. Want dat is dan wel de veronderstelling. Ja.
2: En daar kan ze niks aan doen. Maar hè, het is wel haar schuld als het wel gebeurt.
0: Want hoe heet het boek, de titel van het boek in zijn volledigheid?
2: Het is Vredetraktaat, gegeven van de hemel door vrouwenzaad.
0: Ook zo mooi dat ik leerde wat het geloof was van in die tijd, gewoon hoe je kinderen verwekt. Dat echt is, een vrouw moet klaarkomen tegelijkertijd met de man. En als dan het zaad van de man en de vrouw zich mixt met elkaar, dan kun je zwanger worden. En eigenlijk is dat ja, een veel betere opvatting dan wat we nu weten natuurlijk. Want ik denk dat de vrouw veel meer aan haar trekken kwam in die tijd op die manier. Maar ja, dat schrijft ze ook letterlijk in het boek neer. Hè? Daar schrijft ze nog een keer over hoe je kunt zwanger geraken. En,
2: ja. Ja. Ja, en die titel, hè, want die brengt haar dus eigenlijk enorm in de problemen al. Want het koppelt met wat zij denkt over mannen- en vrouwenzaad. Over die voortplanting. Maar ook, het is eigenlijk een directe connectie met de Bijbel. Genesis 3:15, waarin staat: het zaad der vrouwen zal het serpent den kop vermorzelen. Dus het gaat er eigenlijk over dat het zaad van de slang uit het paradijs, de duivel, die zal het eigenlijk verslagen worden door de nakomelingen van Eva, het volk van God. En de vrouw heeft dus een enorme rol daarin. Dus de vrouw is daar verantwoordelijk voor. En hoe dat in die tijd wordt uitgelegd traditioneel is, Jezus is het vrouwenzaad. Dus dat vrouwenzaad, daar wordt Jezus mee bedoeld, die via het zaad van Maria op de wereld komt. En terug naar hoe zij over voortplanting denkt, dan zegt Isabella, ja, maar dat kan helemaal niet kloppen. Want Isabella zegt, luister, je hebt mannenzaad en vrouwenzaad. En die komen bij elkaar in de voortplanting. En als er meer mannenzaad is, dan wordt het een jongetje. En meer vrouwenzaad, dan wordt het een meisje. Maar ja, als we dan naar de geboorte van Jezus gaan, dan kan dat niet, want er is geen mannenzaad. Er is alleen vrouwenzaad en toch wordt Jezus een jongetje. Dus ze zegt, het kan niet op Jezus slaan, want die komt niet voort uit een overvloed aan vrouwenzaad. En hier wordt de klasse dus heel erg kwaad over. En die zegt, je zegt dat God niet de vader van Jezus is en et cetera. Terwijl eigenlijk Isabella's hele punt is, ja, dat klopt inderdaad niet. Ergo, er kloppen dingen in de Bijbel niet. Die worden niet goed door jullie uitgelegd. Nou, die mannen denken, waar ga jij het over hebben? Ga jij de Bijbel lezen en ons uitleggen? Willen we niet horen. Maar wat ze eigenlijk bedoelt met de titel is, vrouwen mogen spreken. Gegeven van de hemel door vrouwenzaad. Dit is mij verteld. Ik ga vrede brengen via God door een vrouw die spreekt. Dus hij zegt gewoon dat vrouwenzaad, wat God daarover zegt, betekent dat je de vrouw niet gewoon maar weg kan zetten. Vrouwen zijn ook belangrijk en hebben ook een stem in de wereld en kunnen de samenleving heel veel brengen. Dus dat is eigenlijk waar die titel op slaat. Ja, maar daar vrouwenzaad in zet is natuurlijk wel een beetje provoceren ook. En het zal de theoloog meteen naar dat citaat hebben gebracht. En dus ook haar hebben gezegd, ja, maar dit kun je niet zeggen.
1: Wat waren al die mensen daar toch de hele tijd mee bezig? Met Eva en Adam, die daar met dat appeltje en die slang in de weer waren. Ja. Want Johanna Hobius heeft het daar ook al over. Hè? En die zegt dan van ja, Adam die was eigenlijk niet zo slim, want die was verantwoordelijk voor zijn vrouw. Hè? Want dat was dan het idee. En hij had wijs moeten zijn. Ja. In plaats van, hij laat zich verleiden door die vrouw. Dus er zijn allemaal verschillende interpretaties. Steeds maar weer over Eva en de schuld die Eva heeft.
2: Ja.
1: Die blijven terugkeren.
2: Ja, Het is de basis van hoe ze de wereld begrijpen. Dus je hebt in deze tijd natuurlijk wetenschappelijke revolutie. En je krijgt veel meer ideeën over de wereld die niet enkel uit de Bijbel bestaan. Maar zoals ik ook altijd tegen mijn studenten zeg. Die Bijbel, die is er altijd bij. Het moet altijd kloppen met de Bijbel. Ja, dat is hoe je het leven moet begrijpen. Het woord van God. Dus het moet altijd overeenkomen. En als iedereen dat maar zelf gaat interpreteren. Laat staan een vrouw die niet opgeleid is. Die niet in de kerk is. Die weduwe is, niet getrouwd. Ja, dan wordt het anarchie. Dus je moet dat beperken. Dit is hoe we het begrijpen. En daar gaan we niet over in discussie. Ja. En dat wil zij wel graag.
1: Ik bedenk me opeens. Mary Wiesner Hanks heeft een boek geschreven. Women and the Reformations. Die legt daarin eigenlijk uit hoeveel vrouwen verantwoordelijk waren voor het verspreiden van het geloof. Hoeveel ze ook in deze tijd al, over zee trokken. Allerlei plekken waar dus ook de VOC en noem het maar op naartoe gingen. Gingen die vrouwen mee om het geloof te prediken. En die werden dan ook wel geloofd. En dat vind ik dan toch ook wel weer apart. Hè? Dat zo'n vrouw als Isabella de Moerloze wordt weggezet door de klasvis. Nou, die mag niet spreken. Maar tegelijkertijd staan er dus ook verhalen van vrouwen die wel degelijk in dat geloof een heel belangrijke stem hadden. Dus ja, af en toe denk ik wel eens over geschiedenis. Alles gebeurt tegelijkertijd of zo.
2: Ja,
1: hè? Het is,
2: ja, en ik denk wel dat die vrouwen zijn op een gegeven moment ook heel onafhankelijk. Die kunnen hun eigen ding doen. Maar die hebben al wel hun gehoorzaamheid aan de religie, aan de geestelijkheid. Hebben ze al wel bewezen, zeg maar, voordat ze die wereld ingaan. En Isabella probeert dat wel. Die gaat in verschillende kloosters, probeert ze te leven. Verschillende religieuze gemeenschappen. Maar die loopt altijd tegen die autoriteit aan. Die laat zich niet vertellen wat ze moet doen. En dus is zij voor hen een ongeleid projectiel. Dus dan, ja, voor hen is zij veel te gevaarlijk om aan te sluiten bij hen en een rol te vervullen. Dus nee, dat is haar. Dat probeert ze echt. Maar zo is ze niet gemaakt.
1: In zekere zin kun je het ook zien als een compliment.
2: Zeker.
1: Omdat ze dus het idee hebben, ze is gevaarlijk. Ze kan gevaarlijk zijn. Ze kan dus ook echt een soort volksopstand, bij wijze van spreken, teweeg brengen.
2: Ja, ze kunnen haar niet aan. Dat is een prachtige scène. Ik zeg altijd, als er een Netflix-serie komt, is dit de scène. Ze stuurt haar stukken op naar de kerkenraad, naar de klassis. En ze wil per se langskomen, mag helemaal niet. Ze komt gewoon langs. En dan zeggen ze op een gegeven moment tegen haar, je moet nu weg, want we zijn er klaar mee. En ze gaat niet weg, dus dan gaat die hele kerkenraad gewoon maar weg. Dus zij staat nog in haar eentje. Zo volhoudend is zij. Ze zegt, ik laat me echt, moet niet doen hoor, in haar eentje tegenover al die mannen. En zij worden zo kwaad dat ze zelf maar weggaan. Dus ja, ze was onhandelbaar voor hen.
1: Ja, geweldig. En nou ja, we hadden het al over dat er heel veel kracht zit in die tekst. En Lise had het heel even over humor net. Maar daar zou ik eigenlijk ook nog wel even op door willen gaan. Want maakt die humor haar op een of andere manier ook machtiger?
0: Ja, dat vind ik wel. Omdat ze daarmee toont, zeker ook als je het leest, dat ze vaak boven de situatie een beetje staat. Maar ook wel vaak boven de mannen die ze beschrijft. Ze eigenlijk achteraf gezien ze doorziet of zo. Ja, ik vind het wel, ze maakt hem niet belachelijk. Dat zou nu een groot woord zijn, maar ze neemt hem wel een beetje de maat zo. Dat vind ik wel. Bijvoorbeeld als ze zegt dat die oude vrijer Willem langskomt en zegt, je hebt met je verleidelijke kantjes. En dat zij dan zegt, hoezo? Dan moet ik een keer in de spiegel kijken, want ik heb echt nog nooit die verleidelijke kantjes bij mezelf gezien. Dat is grappig en het maakt hem een beetje belachelijk eigenlijk ook in die tekst, vind ik. Ja.
1: Vond je dat ook de leukste stukjes om te hertalen?
0: Ja, eigenlijk wel, omdat daar ook gewoon een goed verhaal in zat. En soms als het meer gaat over het geloof of zo, dan kan het soms ineens wat vaag worden. En dan was het lastiger om er echt iets uit te halen voor mij, iets helders uit te halen. Als ze schrijft over het schrijven, is ze ook heel sterk en heel duidelijk waarom ze schrijft. De drang om dat boek te schrijven, daar heeft ze het over. Op het einde, als de knappe jonge man haar dan verraadt, dan schrijft ze ook wat ze doet met mensen die haar vertrouwen beschadigen. Dan schrijft ze echt. Dit is namelijk de straf die ik uitoefen over al mijn vijanden. Tegen hen heb ik geen tong meer om te spreken. Ik heb geen ogen meer om hen aan te kijken, nog oren om hen te horen spreken. Als zij iets zeggen, vraag ik aan de aanwezigen, wat zegt die vreemdeling daar toch? En ik zal mijn verdriet nooit laten blijken. Ik zal goed fatsoen behouden bij elke ontmoeting en aardig blijven totdat ze spijt krijgen van wat ze gedaan hebben en betreuren dat ze mij zijn kwijtgespeeld, hun meest betrouwbare en aardigste vriend. Vind ik zo'n mooi stuk en ook hartverscheurend, omdat zij heel goed weet wat ze waard is ook, maar wel telkens opnieuw teleurgesteld geraakt in mensen die haar ja, gewoon verraden of die over haar roddelen of de intieme relatie die ze samen hebben delen met de buitenwereld. Dus dat waren hele mooie stukken om te vertellen, omdat je ook gewoon haar verdriet en haar kwaadheid tegelijk voelt. Er zit veel emotie in. En eenzaamheid ook.
1: Ja. Wat gebeurt er eigenlijk na publicatie van het boek?
2: Ja, na publicatie, we raken haar kwijt. We weten over elk punt in haar leven schrijft ze. En dan publiceert ze het. Ja, dan, het wordt gecensureerd. In Nijmegen wordt het bijvoorbeeld verbrand. Maar ja, we zijn nog steeds op zoek naar de originele rechtszaak. Die is waarschijnlijk verloren gegaan. Dat heeft dus wel met haar boek te maken. Ze wordt officieel opgepakt vanwege een schooltje dat ze in Amstelveen heeft. En ze is officieel verbannen uit Zeeland en Holland. Dus ze mag daar überhaupt niet zijn. Maar ze is kinderen aan het lesgeven. En dat is waarschijnlijk de druppel waardoor ze opgepakt wordt en vastgezet wordt.
1: Eerst in het Spinhuis,
2: ja,
1: en daarna, dan het Dolhuis.
2: Dan het Dolhuis. En dan raken we haar kwijt in de geschiedenis.
1: Heel veel van die vrouwenlevens zijn natuurlijk in nevelen gehuld. In hoeverre kun je ook zeggen dat Isabella aansluit bij een traditie van vrouwen die autobiografieën schreven in die tijd, zoals Maria Petit en Clara Telenk en Elisabeth Stroeve?
2: Nou, aan de ene kant wel, want het is ook een vrouw die haar eigen verhaal gaat opschrijven en die het ook gepubliceerd krijgt. Aan de andere kant zijn dit vrouwen die binnen dat stramien van het geloof opereren. Dus soms is er een man, iemand, hè, in de geestelijkheid kunnen alleen mannen zitten in de hiërarchie, die actief meeleest, of in ieder geval is het goedgekeurd en mogen zij het publiceren. En ook als het wel min of meer individueel gebeurt, dan zijn de onderwerpen heel anders. Dus het is, Isabella schrijft over menstruatie, over seksualiteit, over mannen die haar huis binnendringen, dat kom je in die religieuze autobiografieën gewoon niet tegen. Haar schrijfstijl, het is duidelijk niet heel goed geredigeerd. Ze hebben wel hun best gedaan, onder andere de mooie jonge man. Maar het is echt een stream of consciousness op een gegeven moment. De manier waarop het gepubliceerd wordt, dat ze helemaal dus zelf bekostigd zelf doet. Dat is echt uniek aan dit verhaal.
1: Lize, nu je zo diep in de teksten van de Moorloze bent gedoken, is ze onder je huid gekropen?
0: Ja, ja, zeker wel. Ik had het gevoel op een duur dat ik haar ook echt kende. Je moet ook echt proberen te een beetje hier en daar te begrijpen of zo. Hoe ze zich voelt wanneer ze iets opschrijft. En ik heb natuurlijk dingen geïnterpreteerd. Maar het was wel zoals ik dan eenmaal in zat dat ik me een beetje Isabella voelde ook. En als ik het nu zo terugzie of teruglees, dan ben ik toch wel weer onder de indruk van hoe ze schrijft ook. En hoe goed ze zich kan uitdrukken. Het kroopt zeker onder mijn huid.
1: Ja, en verandert deze kennismaking misschien ook iets aan je eigen schrijven?
0: Het is meer dat ik bewonder hoe open zij is. En dat het mij meer inspireert om zelf ook zo dapper te blijven zijn als schrijver. Eigenlijk is zij bijna een schrijvende activiste of zo. Hè? Zo zie ik haar bijna. En dat vind ik wel echt indrukwekkend. En ik denk wel, ik hoop zo zelf te kunnen blijven schrijven. Dat je toch altijd echt voor iets gaat en voor iets vecht. En niet opgeeft of zo. Dat zit heel erg in haar tekst. Niet te veel schaamte. Niet te veel schaamte.
1: Ja, we gaan hiermee afsluiten, lieve luisteraar. Dank Lize Spit voor de voortreffelijke hertaling. En voor het prachtig voordragen daarvan ook. En dank ook aan Karen Hollewand voor het helpen ordenen van al dat materiaal en voor het delen van je kennis uit het onderzoek naar de Moorlozen.
2: Ja, dank dat jullie haar hebben uitgekozen. Dus ik ben benieuwd wat ze er zelf van had gevonden.
0: Ze had misschien heel veel opmerkingen gehad.
2: Oh, ze zou hier, als ze hierbij aanwezig was, dan had je geen woord ertussen gekregen, weet ik zeker.
1: Geweldig. Nou, wie nog benieuwd is naar de vrouwen die ook autobiografieën schreven, zoals Maria Petit en Cornelia Telenk, kan onze bonustracks online beluisteren voor extra achtergrond en leuke feitjes. In de volgende aflevering hoort u over het wonder van Europa. Over een auteur voor wie toneelstukken de mensen elkaar vertrappelden om er maar bij te kunnen zijn. Kaarten waren stevast uitverkocht. Kortom, over de one and only Lucretia van Merken.
3: Je luisterde naar historische klassiekers. Op fixdit.nu vind je hertalingen en les- en bonusmateriaal bij deze aflevering. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, het Cultuurfonds, Literatuur Vlaanderen, de Dr. C. Louise Thijssen Schouten Stichting, het Hendrik Muller Fonds en de Carla Atsema Soroptimistprijs. Met dank aan Riet Schenkeveld, Met en Zonder Lauwerkrans en 1001 Vrouwen van Els Kloek. Onmisbare bronnen voor deze reeks. Volgende week vrijdag staan nieuwe hertalingen voor je klaar. Abonneer je op de podcast of op onze Substack of nieuwsbrief. En laat vooral een reactie achter. We horen graag wat je denkt. De montage en voice-over van deze podcast was in handen van Annelore van Gol. Muziek van Seppe Rozen. Afmixen Idris Rouchiche.
4: Historische klassiekers van Fleur Speet. De hele reeks met alle vrouwelijke schrijvers van 1500 tot 1800 vind je op de website van Fixdit of waar je gewoonlijk je podcast vindt. Goeienacht.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Die uitwassen moeten eruit, zegt Margot Kloet.
3: Dit is iets wat we niet mogen tolereren als samenleving. Dit is ook niet waarom we gezondheidszorg organiseren. Die uitwassen moeten eruit. Het gaat natuurlijk ook maar over een handvol mensen. Mm-hmm. Ik ben er stelligst vast van overtuigd dat het grotendeel van de artsengemeenschap, en dat stel ik ook dagelijks vast, niet uit is op geldgewin, maar vooral wil bijdragen aan een goede gezondheidszorg.
2: Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. Daarbij heeft een gevechtsvliegtuig op het roer van de olietanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein van het schip niet op de waarschuwingen. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4. De finale is op 30 mei in Budapest. Dan speelt titelverdediger PSG tegen Arsenal van Rode Duivel Leandro Trossard. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien, temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Argentinië gaat in de stad Ushuaia, in het uiterste zuiden van het land, knaagdieren vangen en onderzoeken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd na de verspreiding van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Het virus wordt overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren, zoals ratten en muizen. Overdracht van mens op mens is mogelijk bij nauw contact. Mogelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het cruiseschip. De twee zijn tijdens de reis overleden. Mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er spraken van een derde dode en nog 5 mensen met symptomen. Het schip is de Atlantische Oceaan overgestoken en lag lange tijd voor anker bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika, omdat het nergens kon of mocht aanmeren. Vanavond heeft de Spaanse overheid toestemming gegeven om naar de Canarische eilanden te varen, vertelt Mieke Strings.
2: Het schip heeft zowat 150 passagiers aan boord, is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. Tijdens een tussenstop voor Kaapverdië in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. Een van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland.
1: Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. En daarbij heeft een Amerikaans gevechtsvliegtuig van de zeemacht op het roer van de tanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein niet op de waarschuwingen. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit een onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten over hoe ze snel geopereerd werden en soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Kloet vindt dat de uitwassen eruit moeten en ze pleit voor meer samenwerking.
3: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten en laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen en daar moeten we echt komaf mee maken. En ik pleit daar voor een alliantie, overheid, ziekenhuizen en zorgverstrekkers, in dit geval de artsen.
1: Sport Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4 liever. Het verslag is van Olivier de Wilde.
4: De 5-4 doelpunten kermis uit de heenmatch kreeg vanavond meteen een vervolg. PSG kwam via gouden bal Dembélé al na 3 minuten op 0-1. Een valse start voor Companies Bayern, al ging het meteen ijverig en met veel kansen tot gevolg op zoek naar de gelijkmaker. Er waren ook 2 controversiële beslissingen van de scheidsrechter, maar nooit trokken de Duitsers aan het langste eind. In een zenuwachtige tweede helft kwam PSG zelfs het beste uit de verf, maar Bayern-keeper Neuer hield de kwalificatiehoop in leven. Het Duitse slotoffensief was ook niet dwingend genoeg, waardoor PSG nooit meer in de problemen kwam en Kane's gelijkmaker in minuut 94, de 1-1 dus, kwam logischerwijze te laat. PSG wint dus met 6-5 over 2 wedstrijden en mag zijn Champions League titel van vorig seizoen eind deze maand verdedigen. De tegenstander is Arsenal, van Rode Duivel Leandro Trossard.
1: Het weer nog vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. In de ochtend opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Zo woensdag 6 mei zit er op een goede nacht.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
5: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
6: Een zeer goeiemorgen en welkom bij de radio. Welkom in de wereld van Sophie. Over geluidsoorten.

0: Hertebrekers met Cocon. Een zeer goeiemorgen en welkom.
1: De wereld van Sophie.
0: Deze week publiceerde luchtvaartconsultant 270 de nieuwste cijfers over de geluidsimpact van Brussels Airport. De last die mensen ondervinden van de luchthaven. Daar is al enkele weken veel om te doen en nu blijken ook de cijfers op een probleem te wijzen. Er komt nu net één voorbij, zeg. Vervelend. Van 104.000 mensen rond de luchthaven is de slaap ernstig verstoord. Dat is een stijging van 2,5% in 1 jaar tijd. Geloof ik. En dat terwijl de luchtvaartsector zich wel sterk maakt dat de vloot al maar stiller klinkt. Ik steek er graag mijn licht over op bij luchtvaartspecialist Luc de Wilde. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voorzitter ook van de Aviation Press Club. Die studie waar we nu uit leren dat er 104.000 ernstig slaapverstoorden rond de luchthaven wonen. Waar komt die studie vandaan?
2: Wel, het is zo dus dat elke luchthaven verplicht is van de overheid om jaarlijks een studie te laten doen, metingen te laten uitvoeren en die dan, ja, het is niet alleen metingen, maar ook consulting te doen, dus een navraag doen bij omwonenden, welke de gevolgen zijn, welke de hinder is. En daar is men aan verplicht en dat is het rapport ervan.
0: Oké. Komt van Brussels Airport zelf eigenlijk?
2: Onder meer, ja, inderdaad. Ja. Maar het moet van de overheid.
0: In dat rapport van deze week lezen we dus dat ook 1/3 van de vluchten in 2025... dat er een verschil wordt gemaakt tussen ernstig slaapverstoorden, die vermelden ik al, ernstig gehinderden, dat zijn er toch 300.000 geloof ik, en potentieel sterk gehinderden. Wat is het verschil tussen die groepen of wat betekenen die groepen?
2: Ja, dat die eerste groep die ernstig slaapverstoren, dat is, ja, vind ik zelf toch ook wel een verontrustend element. Dat zijn de mensen die er echt de slaapstoornissen door ondervinden, door het vaak overkomend vliegverkeer. En dat is inderdaad onaangenaam. Die tweede groep, ja, dat zijn mensen die er wel ook ernstig door gehinderd worden, maar minder continu. Het zijn ook termen die vastgelegd zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar zoals je weet, In terminologie is het vaak soms moeilijk om precies te gaan bepalen wat, wanneer, hoe, in welke omstandigheden. Weer is een belangrijke factor, wind bijvoorbeeld. Ik hoor dat ook wel eens van mensen die wonen in de buurt van een spoorlijn. Ja, de ene keer hoor ik die treinen wel meer dan de andere keer. Dus de methodiek is ook belangrijk, omdat je kunt met cijfers heel veel aantonen. Maar uiteraard, dat er hinder is, daar kunnen we zeker niet aan twijfelen.
0: Ja, nee, want zijn het cijfers, u zegt het, u schrikt er een beetje van of u vindt het toch alarmerend dat het zoveel mensen zijn die gehinderd worden?
2: Ja, schrikken doe ik er niet van. Wat je wel ziet in dit resultaat van het onderzoek is dat er natuurlijk wel een verschuiving is van de mensen die daar hinder van door ondervinden. En dat is door een gewijzigde procedure die in gang getreden is eind vorig jaar. Mm-hmm. En die nu nog altijd van toepassing is. En dat betekent eigenlijk dat je een ander publiek of een andere groep mensen tegenkomt die hinder ondervinden daar waar deze mensen dat vroeger helemaal of bijna niet hadden. En dat heeft vooral te maken met die aanvliegroute waar we het, veronderstel ik, zo dadelijk nog zullen hebben.
0: Ja, want er was inderdaad al wel wat gemor in Brussel de jongste tijd over de geluidsoverlast van de luchthaven. Wat is daar precies veranderd?
2: Ja, het is zo dus dat vroeger, we moeten misschien eerst duidelijk maken, en dat is misschien toch wel interessant voor de luisteraar ook, dat een vliegtuig, ja, dat kan de lucht ingaan door de draagkracht, de stuwkracht van een vliegtuig en de snelheid. Dus vooral bij het opstijgen zorgt dat voor heel veel lawaaihinder. Maar volgens de studie gaat het hier voornamelijk over landende vliegtuigen. En een vliegtuig dat landt, maakt sowieso minder lawaai dan bij het opstijgen. Maar wat belangrijk is, een belangrijke kanttekening is, dat natuurlijk bij de landing krijg je een ander soort geluid. Dat is de aerodynamica op de vleugels. En dat zorgt er dan wel voor dat je een soort sissend geluid krijgt. En doordat die aanvliegroute nu gewijzigd is, ja, is dat voor die mensen die eronder wonen nieuw. Het is enerzijds nieuw, maar het is ook wel een ervaring die minder aangenaam is.
0: Ja, waarom is die landingsroute gewijzigd?
2: Ja, dat heeft eigenlijk een beetje te maken met Europese wetgeving of aanbevelingen in de eerste plaats. We moeten ook eventjes teruggaan naar de weersomstandigheden. Laat ons daarbij beginnen. Zijn vaak de piste die nu gebruikt wordt, de 07 links. Dat is, ik ga je ook nog even zeggen, de luchthaven Zaventem heeft 3 start- en landingsbanen. Mm-hmm. Dat betekent, ik zeg wel degelijk start en landing, dus dat kunnen die in de beide richtingen gebruikt worden. Dus dan heb je eigenlijk 6 pistes die kunnen gebruikt worden. En dat is allemaal in functie van de windrichting. En de laatste weken, zeg maar maanden, worden we vaker geconfronteerd met een oosten, noordoostenwind, waardoor er een bepaalde baan, 07 links, veel vaker gebruikt wordt voor het landend vliegverkeer. Ja, zeer intens, tot zelfs deze week ook nog, heeft louter en alleen te maken met de windrichting. En waarom? Omdat vliegtuigen altijd, ja, bijna niet alleen aanbevolen, maar om veilige omstandigheden te landen, is dat tegen de wind in. Dus je moet altijd tegen de wind in je landing proberen uit te voeren. En het is in functie daarvan dat de luchtverkeersleiding de baan openstelt die tegen de wind vliegen mogelijk maakt.
0: En zolang de wind uit één kant blijft waaien, zal de landingsbaan ook dezelfde blijven.
2: Klopt, klopt. En dat is inderdaad een fenomeen. Weerkundigen hebben er misschien wel een uitleg voor. Ik lees daarover dat het wel iets vaker voorkomt dan vroeger. Dat is ook zo. Als we de laatste statistieken bekijken, wordt die landingsbaan heel frequent gebruikt. Maar nogmaals, het heeft echt te maken met vliegveiligheid. Want een vliegtuig moet, net zoals het opstijgen, moet ook het landen gebeuren tegen de windrichting in. En dan krijg je uiteraard de veiligste procedure om het vliegtuig aan de grond te zetten. En dit is eigenlijk het gevolg van de weersomstandigheden in de eerste plaats. Mm-hmm. En niet zozeer van ja, een bepaalde politieke partij of een luchtverkeersleiding die beslist om we gaan die route gebruiken om die mensen het leven wat moeilijk te maken. Nee, zo werkt het niet, helemaal niet. Dat kan ik echt beklemtonen. Het gaat louter en alleen om vliegveiligheid in functie uiteraard van de weersomstandigheden, voornamelijk de wind dan.
0: In het rapport dat deze week uitkwam, stond ook te lezen dat 1/3 van de vluchten in 2025 gebeurde met de meest geluidsefficiënte toestellen. In 2019 zou dat nog maar 1/4 van de toestellen geweest zijn dat geluidsefficiënt was. Wordt er inderdaad de jongste jaren stiller gevlogen?
2: Ja, absoluut. Als je ziet wat de vliegtuigbouwers, en dat zijn dan voornamelijk Airbus en Boeing en Embraer, dat zijn de 3 grootste bouwers van vliegtuigen, welke inspanningen ze de voorbije 25, 30 jaar hebben gedaan om stiller de vliegtuigen te maken, met resultaat. Ik kan u daar een cijfer over geven. Het klinkt bijna ongelooflijk of onwaar, maar als we kijken wanneer de eerste straalvliegtuigen er gekomen zijn, en dat was in de jaren 50 van vorige eeuw, ja, zijn die tot 80% stiller geworden. Natuurlijk, dat gaat al over een langere termijn. Maar als we kijken over de voorbije pakweg 30 jaar, vanaf de jaren 1995 tot 2025, zijn ze toch tot 30% stiller geworden. Dus het omgevingsgeluid. En dat is door de inspanningen die men vooral doet naar aerodynamica van de vliegtuigen, voor de vleugels. Omdat het normaal luchtweerstand veroorzaakt. Luchtweerstand kan geluid veroorzaken, maar vooral ook op het inzetten van stillere motoren. En ik zeg maar, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappijen die vooral actief zijn op Zaventem, dat zijn dan Brussels Airlines en TUI, maar uiteraard ook anderen, die hebben toch wel de voorbije jaren fors geïnvesteerd in de aankoop van die nieuwe vliegtuigen. Natuurlijk, dat is niet zoals met een auto. Een auto die heb je meestal op een paar weken, maanden, als je die nieuw wilt kopen. Ja, voor vliegtuigen mag je toch rekenen op 2-3 jaar, vooraleer die geleverd worden. Mm-hmm. Dus de beide maatschappijen die ik net noem, Brussels Airlines en TUI, die zijn dat proces gestart. Die hebben al een 10-12 van die vliegtuigen. En dat proces wordt nu verder gezet en zal pakweg over 3 jaar vervolledigd zijn, waardoor een groot deel van hun vloot echt stiller is dan de voorbije jaren.
0: Het zal iets verlichten, maar de klachten zijn er wel. Hè? De klachten van geluidsoverlast. Als ze om de 5 minuten boven je hoofd komen vliegen in drukbevolkt gebied, dan blijft er geluidsoverlast bestaan. Hoe zou dat nog kunnen opgelost worden? De Hoge Gezondheidsraad pleit bijvoorbeeld voor een verbod op nachtvluchten tussen 11 uur 's avonds, 7 uur 's ochtends. Is dat een realistische oplossing?
2: Wel, ik denk dat je dan moet kijken naar luchthaven, tot luchthaven. Als je kijkt in de ons omringende landen, is er eigenlijk maar één grote luchthaven die een nachtsluiting heeft. En dat is de luchthaven van Frankfurt in Duitsland. De andere luchthavens, Schiphol bij Amsterdam en Parijs, Charles de Gaulle, die luchthavens hebben restricties. Dat wil zeggen dat je daar minder vluchten kan uitvoeren. Maar ook Brussels Airport heeft dat. Er zijn duidelijke restricties voor met welk soort toestellen er mag gevlogen worden, hoeveel vliegbewegingen er 's nachts mogen zijn. Dus dat is allemaal strikt gelimiteerd. Maar als je de vraag stelt, hoe zou men dat kunnen verbeteren? Denk ik dat je vooral moet kijken of je niet gaat penaliseren, dus dat je die luchtvaartmaatschappijen die die oudere lawaai veroorzakende vliegtuigen gaat beboeten, maar ze gaat eerder motiveren met incentives om geluidsarmere vliegtuigen in de vloot te nemen. En ik weet bijvoorbeeld dat DHL, een hele grote vrachtvervoerder die vooral 's nachts opereert, dat die ook gestart is met dat proces om stillere vliegtuigen in de vloot op te nemen. Maar nogmaals, dat doe je echt niet van vandaag op morgen. Dat is een proces van jaren. Maar ik denk dat zowel de overheid als Brussels Airport inspanningen kunnen doen om bijvoorbeeld de vliegtaksen te verlagen voor luchtvaartmaatschappijen die geluidsarmere vliegtuigen inzetten.
0: En dat zo aantrekkelijker te maken voor de luchtvaartmaatschappij.
2: Een andere mogelijkheid, zoals je aanhaalde, van ja, je kunt de luchthaven sluiten, maar dan moet je ook naar de andere factoren gaan kijken, economische factoren. Je mag niet vergeten dat Brussel een enorm logistiek centrum is, vooral naar de farmaceutica. Heel veel geneesmiddelen passeren langs de luchthaven, maar ook de duizenden pakjes die we allemaal wel eens over de vloer krijgen. Ja, vele daarvan komen ook allemaal via het systeem van on-time delivery, dus werkelijk 's nachts landen met het vliegtuig in Brussel en dan met kleine vrachtwagen of bestelwagens naar de klanten brengen. En daar zijn we toch wel uniek in qua ligging. Maar het heeft ook zijn nadelen, omdat wij heel dicht bevolkt zijn.
0: Ja. Zou je, zot ideetje, de luchthaven gewoon kunnen verplaatsen op langere termijn, een andere locatie, centraal in het land vinden, waardoor je niet zo dicht bij het bevolkte stadscentrum zit?
2: Ja, zeg nooit nooit. Het zou altijd kunnen. Alleen, het probleem is dat wij in België, en dan spreek ik niet alleen over Vlaanderen, maar in België geen enkele ruimte niet meer hebben die voldoende groot is om een nieuwe luchthaven te creëren. Hmm. Ik denk dat het eind jaren 80, 90 was, ook weer van vorige eeuw, dat onder de regering Verhofstadt nog één keer voorgesteld geweest is om een totaal nieuwe luchthaven te bouwen in Henegouwen. Men heeft dat onderzocht, maar men is ook al tot de vaststelling gekomen dat de beschikbare ruimte te klein was om een volledige operationele luchthaven te hebben. En dat is natuurlijk ook niet alleen omwille van die vliegtuigen, maar je krijgt dan ook die aanvoerroutes. Je moet autowegen aanleggen, je moet die vlot bereikbaar maken. Dus ja, een nieuwe luchthaven aanleggen, denk ik dat onmogelijk is. Maar waar wel weer nog over gesproken wordt, is bijvoorbeeld een luchthaven aan te leggen in zee, gezamenlijk door Nederland en België.
0: Ja.
2: En dat er in de buurt, dus ja, een nieuwe luchthaven aanleggen, denk ik dat onmogelijk is. Maar waar wel weer nog over gesproken wordt, is bijvoorbeeld een luchthaven aan te leggen in zee, gezamenlijk door Nederland.

0: laat onze luchthaven in zee bouwen, zowel voor Nederland als België. Maar sedert dat het voorstel gedaan is, hoor ik over dat project ook niks meer.
1: Ja, het zal ook immens veel kosten om zoiets te gaan opzetten. Maar dat ging ik vragen, hebben ze in de buurlanden gelijkaardige problemen eigenlijk? Wordt daar ook geklaagd over de luchthavens?
0: Wel, je kunt toch wel zeggen dat Europa toch heel dicht bevolkt is als je dat gaat vergelijken bijvoorbeeld met Azië of ook de Verenigde Staten of Canada, zijn we zeer dicht bevolkt op een kleine hoeveelheid grond. En de verschillen van klachten, die zijn er wel van land tot land. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets in de voormalige Oostbloklanden, en dan ga ik eventjes in de richting van Roemenië, Hongarije en dergelijke, Joegoslavië, daar hoor je die klachten veel minder. Waar zijn de meeste klachten in Europa? Voornamelijk rond Amsterdam. Daar is men echt... daar nemen politieke partijen dat zelfs op in hun verkiezingsprogramma, wat de toekomstplannen zouden moeten zijn voor de luchthaven Schiphol. Wij uiteraard ook. Maar nogmaals, het heeft te maken met die dichtbevolkte omgeving waar wij in vertoeven.
1: Ja. De belangrijkste maatregelen die op korte termijn effect zouden kunnen sorteren, dat is dan stillere vliegtuigen stimuleren, dat die vooral in gebruik worden genomen.
0: Ik denk dat dat een correcte samenvatting is. Je raakt op die manier niet aan het economisch weefsel. Je raakt ook niet aan het logistieke knooppunt dat Brussel is. Je behoudt ook de werkstelling. Maar uiteraard, het moet allemaal samengaan met een aanvaardbare leefomgeving. Dat kan ook bijvoorbeeld door isolatie van woningen. Maar ik denk, als je vliegtuigmaatschappijen gaat motiveren en stimuleren om nieuwere, modernere vliegtuigen te gebruiken, dat zij daar... En dat is een proces dat trouwens al volop aan de gang is. Ik geef u daar één voorbeeld van. Dat is misschien niet slecht, dit voorbeeld. London Heathrow, de grootste luchthaven in Europa, neemt ook maatregelen om die stillere vliegtuigen naar Londen te brengen. En luchtvaartmaatschappijen haken erop in. Die gaan erop in. Ook bijvoorbeeld Brussels Airlines zal naar Londen vliegen met hun stilste vliegtuigen, omdat ze een incentive krijgen om die vliegtuigen te gebruiken. En ik denk dat daar toch wel een oplossing te vinden is.
1: Luc de Wilde, luchtvaartspecialist, voorzitter van de Aviation Press Club. Heel erg bedankt.
0: Graag gedaan.
2: Radio 1.

0: Ray featuring Hans Zimmer en Click Clack Symphony. We gaan het hebben over geluidsoverlast. Dus benieuwd het me zeer of u ooit geluidsoverlast ondervindt en welke dat dan is. Laat gerust weten via de app van Radio 1 of op het Radio 1 kanaal van VRT Max.
1: De wereld van Sophie.
0: Meer dan 104.000 mensen in de ruime omgeving van luchthaven Brussels Airport worden in hun slaap ernstig gestoord door de opstijgende en landende vliegtuigen. Zo'n 300.000 mensen zijn door het lawaai ernstig gehinderd. Dat blijkt uit cijfers van 2025 die pas werden vrijgegeven. En zij die in het Brusselse gewest wonen, die hebben het allermeest last. Hoe zwaar is die geluidsimpact dan en in hoeverre beïnvloedt dat het dagelijkse leven daar? Daarvoor ging Lotte de Kaluwe eens op café in Brussel om te horen hoezeer het thema leeft in de hoofdstad.
2: Ik hoor die om het kwartier overvliegen, maar het is een beetje een geruis. En dat gaat weg. Maar na 3 jaar hier wonen ben ik daar al gewoon. En is dat een beetje, kan dat loslaten, ik kan dat uitzetten.
3: Ik woon nog niet zo lang in Brussel. En ik merkte al een verschil met een jaar geleden en nu. Dan was er zo'n moment dat we samen op het terras zaten. Heel vlakbij op ons appartement. Dat we zeggen, is er nu nog één aan het vliegen? Nog één? Meestal valt ons dat niet echt op. Maar dat was de eerste keer dat we ons echt opviel. Dat er heel veel meer passages zijn.
4: Waar woont u?
5: Anderlecht. Maar ze vliegen echt heel laag en het is heel luid. Zeker als het bewolkt is, want dan gaan die echt door die geluidsmuren. Dat is echt ongelooflijk luid.
4: Is het meer dan vroeger?
5: Ja, en frequenter. Want vroeger was het er ook soms een dag niet. Maar nu heb ik de indruk dat het elke dag is.
3: Ik woon in Molenbeek langs het kanaal en voor mij is het zelfs niet recent, is het echt al jaren, vooral in de weekenden, dat er 's nachts gevlogen wordt, heel laag over mijn gebouw. Molenbeek is een super dichtbevolkte, gezinsrijke, kinderrijke gemeente en ik denk altijd, oh my god, als al die mensen wakker worden tussen 2, 3, 4 uur 's nachts van die laag vliegende vliegtuigen, dan zijn we met meer dan 100.000, zoals er zo gezegd in het nieuws verspreid wordt.
6: Ik woon in de buurt van Tourentaxis. Ik hoor redelijk wel wat passeren, maar qua lastgewijs valt het voor mij relatief wel mee, omdat ik al even in een stad woon, dus om een duur raak ik dat wel gewend. En ik heb ook wel de luxe dat de ramen bij ons wel echt wel heel goed geïsoleerd zijn, waardoor ik er niet zoveel problemen van heb. Maar ik kan me wel voorstellen, als je in een beetje minder geïsoleerde huis zit, dat wel, het geluid wel redelijk overlastend kan zijn.
7: Ik woon in Vorst. We hebben zo onze dagelijkse cargovlucht die overvliegt, die we zo al wat kennen, om hoe laat ook. Maar verder moet ik wel zeggen dat het mij niet opvalt bij ons dat daar vliegtuigen passeren. Maar die nachtvluchten lijkt mij inderdaad niet zo om vrolijk van te worden.
8: Ik woon zelf bij het Maria Luisa Square bij Maalbeek. Je ziet ze wel van ver passeren, maar zelfs dan vind ik nog steeds dat je dat echt heel hard hoort. En nu mijn lief vond bij IJzer. En daar heb je het echt heel hard, dat geluid. Je hebt dat echt zo, als de gordijnen die dicht zijn, ben je echt zo precies zo overdonderd door dat geluid.
5: Het is echt om de 10 minuten soms, hè.
8: Zo.
5: Echt om het kwartier, ja.
8: Ik merk het echt wel op, dat het veel frequenter is.
9: Ik merk er niet zo heel veel van.
10: Ik denk dat ze echt zo just zo bij het kanaal over, allee, zo daar echt meer. En wij zitten echt aan de andere kant, dus niet zoveel last van.
11: Als filmstudenten wel, wij zijn filmstudenten, of ja, een deel van ons. En dan hechten we veel waarde aan ons geluid in de film. Dus vliegtuigen zijn dan wel echt irritant als wij aan het filmen zijn.
9: Ja, het is gewoon, als je filmt, dan er zijn zo apps voor om te zien of er vliegtuigen aankomen. En dan, ja, dan soms zie je dat er een vliegtuig aankomt, dan moet je alles stilleggen en dan moet je heel lang wachten voordat het terug stil is. Want dan heeft gewoon heel lang geluid nadat hij gepasseerd is en zo. Dus, ja.
12: Ik woon niet in Brussel, in de Lembeekhallen.
4: En daar zijn er ook vliegtuigen die overvliegen?
12: Daar horen wij momenteel ook meer opstijgende vliegtuigen, vooral 's morgens. Ik word ervan wakker als de venster open staat. Dan word ik ervan wakker en dan gaan wij die sluiten.
4: En heeft u al gedacht aan oordopjes? Of,
12: ja, dan zet ik inderdaad mijn oordopjes in. Dus als ik weet van het is te warm op de kamer, dus de vensters moeten open blijven, dan doen we onze oordopjes in. En dat helpt wel.
4: Maar het beïnvloedt dus wel uw slaapkwaliteit.
12: Ja, dat wel natuurlijk. Gelukkig kunnen wij redelijk goed terug inslapen, maar ik kan mij voorstellen dat sommige mensen, eens ze wakker zijn, niet meer de slaap kunnen hervatten.
4: Vindt u dat een probleem?
12: Ja, eigenlijk wel. Hè. Als je echt een goede slaapkwaliteit wilt hebben en je wilt uitgerust 's morgens aan je werkdag beginnen, dan is het volgens mij voor iedereen wel belangrijk dat hij een goede slaapkwaliteit heeft. En ja, vliegtuigen verstoren dan natuurlijk die slaapkwaliteit.
7: Ja, ja, ik word er wakker van 's nachts. Mijn nachten zijn onderbroken. Ik kan ook niet met mijn raam open slapen natuurlijk, dus verse lucht 's nachts is niet mogelijk. Ik hou zo mijn slaap bij met mijn horloge en ik krijg soms echt zo'n hele slechte slaapscore omdat ik veel te vaak ben wakker geworden. Ik heb onlangs nog eens door het mooie weer gedacht, ah, ik ga toch met mijn raam open slapen. Ik denk dat ik 14 à 20 keer wakker ben gewoon op één nacht. Dus dat kan niet anders dat dat invloed gaat hebben op mijn gezondheid.
13: Ik woon in Aarschot.
4: In Aarschot? Oké. Okay. Ja, dan heeft u niet veel last van de vliegtuigen in Brussel.
13: Nee, in Brussel niet. Maar in Aarschot beginnen ze al te draaien. Hè. Er komen er heel veel vliegtuigen in Aarschot nog vrij hoog over. En dan Rotselaar, Leuven naar beneden. Dus op een zondagavond merk je toch wel heel veel terugkomers van citytrips. Sommige, vooral vrachtvliegtuigen, kunnen soms wel heel laag vliegen. Dat je het zelfs die hoort als je met ramen open slaapt. Die hoort je al in Aarschot, wat eigenlijk straf is, want die zouden daar nog een stuk hoger moeten vliegen. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat dat hier in de regio overlast kan bezorgen.
7: Ik heb twee mooie terrassen. Het enige moment dat het heel fijn is om op die terrassen naar vliegtuigen te kijken, is op de Nationale Feestdag. Want dan zie ik ze ook heel laag overvliegen en dat is spectaculair. Maar ja, die terrassen, ik zeg het overdag, is het voor mij soms minder storend. Maakt het deel uit van het leven in een stad ook. We kunnen ook niet wensen dat het doodstil is. Maar het is vooral 's nachts, die nachtvluchten. Waarom moeten vliegtuigen 's nachts vliegen? Voor wie? Wie zit daar dan in, vraag ik me af. Zijn dat alleen onze pakjes? Kunnen die dan een dagje later komen? Ja, dat heeft zeker impact op mijn leven. Ik heb ook al gedacht om te verhuizen. Er zijn ook buren van mij die verhuisd zijn met exact die klachten. Omdat die op het 6e, 7e verdiep, dus bovenaan wonen. En dan denk je, ja, het is hier rustig, maar nee.
8: Geluidsoverlast is nooit fijn in het algemeen. Je kunt dat relativeren door te zeggen van ik ben in de stad gaan wonen. Dat is mijn eigen verantwoordelijkheid ook een beetje. Maar tegelijkertijd, Brussel is het dichtbevolkte deel van België. Waarom laat je daar die vliegtuigen zo dicht over de stad landen en opstijgen? Veel meer mensen gaan daar dan last van hebben dan als je dat spreidt over Vlaanderen en Wallonië. Als je zegt we spreiden het, hou dan ook rekening met die bevolkingsdichtheid.
7: Ik ben eigenlijk heel blij dat het nu nog eens op de agenda komt.
4: Ben je van plan om te verhuizen?
7: Nee. Ik woon veel te goed. Dicht bij het centrum, mooie plek, Molenbeek, kanaalzone. Ik woon er al 15 jaar. Het is een fantastische buurt. Dus nee, verhuizen ga ik niet doen.
0: Niet alleen in Brussel, tot in Lembeek, tot in Aarschot horen ze de overvliegende vliegtuigen. Ik wil het vandaag daarover hebben, over geluidsoverlast en ook over hoezeer dat een impact kan hebben op je leven. Mocht u soms last hebben van geluidsoverlast en als dat zo is, welk geluid is het dan dat u danig hindert? Dat benieuwt me zeer. Is het het brommertje van de buurjongen? Is het werken in de buurt of de haan een beetje verderop? Laat maar weten. Via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
1: Radio 1.

0: your brain. Too much to ask about. So don't ask.
1: Dry cleaning en strong feelings. Die zijn er ook over geluidsoverlast.
2: De wereld van Sophie.
1: Een nieuw rapport over de geluidsoverlast die Brussels Airport met zich meebrengt zegt dat de nachtrust van ruim 100.000 mensen die rond de luchthaven wonen ernstig verstoord wordt door het vliegen, vooral dan 's nachts. Een stijging is dat van 2,5% in vergelijking met een jaar geleden. En dus hebben we het daar eens over. Want het is natuurlijk niet alleen rond een luchthaven dat mensen wakker liggen of gestoord worden overdag tijdens het werken of tijdens gewoon het babbelen. Met je bezoek op dat moment, de scoutvijf in de buurt, het laden en het lossen van vrachtwagens in de buurt, het optrekken van auto's aan het kruispunt vlakbij. We worden allemaal af en toe wel eens auditief gekloot. Wat is de impact van geluidsoverlast? Wat stoort ons het meest en wat kan je daartegen beginnen? Daarover kan ik het hebben met professor Dick Botteldoorn. Een zeer goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Professor aan de UGent, u leidt daar de onderzoeksgroep Noise and Health. Die onderzoekt de invloed van geluid op onze gezondheid. Vanaf wanneer kan je eigenlijk spreken over geluidsoverlast?
3: Ja, dat is een heel variabel gegeven. Hangt af van de persoon, uiteraard ook van het geluidsniveau. En van de situatie waarin u verkeert als u het geluid hoort. Als u 's nachts of 's avonds in een rustige periode blootgesteld bent aan omgevingsgeluid, dan zal u erop anders reageren dan als dat tijdens uw eigen drukke activiteiten is.
1: Mm-hmm. Het gaat niet per se over decibels of zo. Je kan het niet vatten in vanaf zoveel decibel spreek je over geluidsoverlast. Het is een beetje in the ear of the beholder.
3: Ja, dat klopt. Natuurlijk, er moet een bepaald geluidsniveau zijn vooraleer je het geluid gaat waarnemen of vooraleer je er aandacht gaat aan besteden. En hoe luider iets is, hoe groter de kans dat je het hoort en hoe groter de kans dat je gehinderd bent. Mm-hmm. Of hoe groter de kans dat je lichaam gaat reageren tijdens de nacht bijvoorbeeld. Gaat het lichaam reageren door de hartslag te verhogen en zich eigenlijk klaar te maken om te ontwaken, om te vluchten. Dat natuurlijk niet nodig is voor een overvliegend vliegtuig, maar evolutionair gezien een luid geluid met lage frequentie werd aanzien als iets gevaarlijk en dus reageert je lichaam om zich voor te bereiden.
1: Mm-hmm.
3: En ja, goed, dan ga je ook op langere termijn mogelijke effecten daarvan zien.
1: Ja, wat je aan het doen bent speelt mee in de bepaling van wat overlast is. Als je gewoon rustig wat aan het rondwandelen bent in de tuin, word je minder gehinderd door pakweg een vliegtuig dan wanneer je in gesprek bent met de buurman en je het gesprek even moet stilleggen.
3: Dat is niet altijd zo duidelijk, omdat je hebt twee zaken natuurlijk. Je hebt een activiteit, bijvoorbeeld een gesprek, en dan kan het zijn dat dat gesprek verstoord wordt door een luid geluid, als dat luid genoeg is. Anderzijds, als je wil genieten van de stilte in je tuin of in een park of iets dergelijks, dan zal een stiller geluid misschien sneller je aandacht trekken en ja, meer hinder veroorzaken, omdat het niet strookt met je intenties van dat moment.
1: Mm-hmm.
3: Je wil dan genieten van de stilte, je hoort dan nog duidelijker de verstorende geluiden.
1: Ja. Voor sommige geluiden heb je ook een betere tolerantie. Kan dat? Bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven. Ambulances bijvoorbeeld, die storen als ze passeren. Maar je vindt het niet erg, want het is een ambulance. Je weet dat die een goede zaak komt doen.
3: Ook daar weer is er een nuance. Het belang dat mensen hechten aan een geluidsbron. Ze denken, dit is noodzakelijk. Of die activiteit die met dat geluid te maken heeft, is noodzakelijk, dan gaat men iets toleranter zijn. Maar het voorbeeld dat u geeft over ambulances, dat zal misschien wel kloppen ergens op een plaats waar heel zelden zoiets gebeurt. Maar als je natuurlijk in de buurt van een ziekenhuis woont waar continu ambulances aan en afrijden, dan verandert de zaak. Hè? Dan ga je misschien toch wel meer hinder ondervinden. Maar het klopt natuurlijk helemaal en dat is een van de redenen waarom je verschillen ziet tussen hetzelfde geluidsniveau veroorzaakt door bijvoorbeeld een trein of een vliegtuig of een auto. Mm-hmm. Omdat mensen bepaalde bronnen meer acceptabel vinden, meer belangrijk vinden voor de samenleving dan anderen.
1: Ja. Weten we van welke soort geluiden mensen sneller last zullen ondervinden?
3: Ja, dat hangt een beetje vanaf wat je last noemt. Maar het is natuurlijk wel zo dat... Ja, je kan eigenlijk zeggen de geluiden die opvallen. Hè. Dus iets wat opvalt doordat het een hoger geluidsniveau, een korte piek is, een steile piek is, een snel toenemend geluid. Iets wat opvalt omdat het qua frequentie afwijkt. Hè. Misschien een hoge pieptoon, tonaal pieptoontje. Of een laagfrequente brom die je vaak hoort. Dus die uitzondering... zorgt ervoor dat je meer gaat letten op dat geluid en een grotere kans op hinder hebt. Als je dat vertaalt naar dagdagelijkse geluiden, ja, dan ga je zien dat betekenis die mensen hechten ook aan het geluid. Hè. Dus als je iets hoort, wat hoor je dan? Hè? Je hoort niet... Mensen gaan zelden zeggen, ik hoor een ruis of een pieptoon. Ze gaan zeggen, ik hoor het geluid van... iets, hè. Ik hoor het geluid van een basketbal die op de gevel botst. Ik hoor het geluid van een vogeltje dat fluit. En zelfs met eenzelfde geluidsniveau gaat dat misschien een totaal andere respons geven. Mm-hmm. Een andere respons die je kan zien in de hersenen en zo, kunnen we die verschillen detecteren.
1: Mm-hmm. Maar over het algemeen kan je zeggen dat constante geluiden net iets minder storen, omdat ze minder opvallen dan plotse geluiden.
3: Omdat je ze eigenlijk kan onderdrukken. Het gehoor gaat de constante geluiden naar de achtergrond duwen, worden eigenlijk afgesloten van verdere verwerking in de hersenen. Maar dat wil niet zeggen, als je een vrij hoog geluidsniveau hebt, constant geluidsniveau hebt, dat je daar geen mentale effort moet voor doen, geen cognitieve belasting krijgt, om die achtergrondgeluiden te blijven onderdrukken. Dus het kan zorgen voor een snellere vermoeidheid of zoiets, alhoewel dat je niet direct op dat moment een hinder ondervindt. Dus, maar je hebt wel een effort nodig om het geluid te onderdrukken, naar de achtergrond te duwen, als je wil.
1: Ja, de impact op ons lichaam is er. Als je echt in een zeer luide omgeving zit, weten we wat dat zoal teweeg brengt fysiek in ons lijf?
3: Ja, voor een aantal, misschien eventjes. Dus de autonome respons is er. Er is de respons via het meer cognitieve, de stressrespons. En dan heeft men onderzocht hoe een volledige keten van reacties in je lichaam ontstaat, die uiteindelijk op lange termijn kan leiden tot meer ernstige gezondheidseffecten, zoals ischemische hartziektes en dergelijke meer. En omdat men juist dat pad helemaal onderzocht heeft van hoe die invloeden zijn en hoe die invloeden cumuleren met andere invloeden, met bijvoorbeeld luchtverontreiniging, met voeding enzovoort, die kan men dan bewijzen van ja, er is toch wel een relatie tussen dat geluid, zelfs al ben je er niet door gestoord, en die lange termijn gezondheidseffecten.
1: Mm-hmm.
3: Dus je hebt eigenlijk die correlaties die men ziet. Men ziet mensen in luide omgevingen hebben meer die ziekte, een bepaalde ziekte. Anderzijds kan men gans die keten onderzoeken en dan heeft men eigenlijk toch wel een vrij goed bewijs dat er een causaal verband is tussen dat geluid en die ziekteuitkomst.
1: Mm-hmm. Als het gaat over hart- en vaatziekten, is dat dan omdat luid lawaai een soort stressreactie teweeg brengt?
3: Daar zit een stressreactie in en daar krijg je dan een verandering in de bloedvaten vooral en in de spieren rond het hart die gaan sneller verouderen als je wil.
1: Mm-hmm.
3: Dus die gaan ook al met de leeftijd achteruit gaan en dat effect wordt versneld.
1: Ja, want ik denk dat voor veel mensen herkenbaar zal zijn als je plots een zeer stille ruimte binnenkomt, dat je lijf plots gaat ontspannen. Dan pas merk je wat al het lawaai voorheen met je lichaam deed, zonder dat je je zeer bewust van was.
3: Ja, stilte. Wat ik daarnet zei, je onderdrukt eigenlijk het continue achtergrondgeluid. En als je plots stilte hebt, dan heb je ook een verandering die opvalt. Dat trekt ook je aandacht, omdat je plots dat niet meer moet doen. Dus het is evengoed een Net zoals de toename van geluid gaat ook een afname van geluid triggeren dat je meer aandacht besteedt aan het omgevingsgeluid. En dan ga je natuurlijk gaan evalueren van, ach ja, het is stiller. En tja, nu realiseer ik mij dat het daarnet niet stil was. Hè. Dus dat klopt, ja. Dus zo kan je dat inderdaad vaststellen.
1: Ik las ergens dat het ook voor geestelijke gezondheidsproblemen zou kunnen zorgen, mocht je lang gehinderd worden door geluid. Had u dat ook al gehoord?
3: Ja, er zijn een aantal studies rond mentale gezondheid, allerlei uitkomsten van mentale gezondheid en blootstelling aan geluid. We hebben er net zo eentje afgerond, een Europese studie, Equalife noemde die, waar naar jongeren gekeken is, effect van geluid en andere omgevingsfactoren zoals de beschikbaarheid van groene ruimte op mentale gezondheidsuitkomsten van jongeren. Daar zie je ook correlaties die ongeveer van dezelfde grote orde zijn als bij de hartziektes, die dan meestal bij iets later leeftijd optreden. Maar wat iets moeilijker ligt, is het causaal verband leggen. Mm-hmm. En daarom, ja, die correlaties kunnen in andere richtingen ook zijn. Hè. Het kan zijn omdat er een probleem is met mentaal gezondheid, dat er meer hinder ontstaat bij eenzelfde geluidsniveau. En dus je weet niet welke richting de relatie gaat. Mm-hmm. Er zijn ook heel wat verstorende factoren, bijvoorbeeld de socio-economische factor, hè, socio-economische situatie waarin men verkeert, is vaak gecorreleerd met het geluidsniveau in je woonomgeving.
1: Ja, ja.
3: En natuurlijk, wat is dan de oorzaak van die mentale klachten? Is het dan die socio-economische toestand of is het dat geluidsniveau? Mm-hmm. Dus dat is niet altijd duidelijk op die dingen. Vandaar dat ook bijvoorbeeld als je kijkt naar rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat men redelijk zeker is over die hartziekte als uitkomst, dat men bij mentale gezondheid toch nog altijd wat meer voorzichtig is, ja, zou ik zeggen.
1: Ja. Ja. Dat is nog niet één op één aangetoond. Stel dat je er last van hebt, dat je ergens in een omgeving woont met een trein die voortdurend passeert, een vliegtuig, weet ik veel wat, werken. Wat kan je er tegen beginnen als jij het structureel niet kan oplossen, je er gewoon een modus vivendi in moet vinden? Wat zijn oplossingen om geluidsoverlast voor jezelf te minimaliseren?
3: Er zijn een aantal zaken die... Als we kijken hoe mensen reageren op geluid, dan klassificeren we... We noemen dat coping, een manier van omgaan met geluid. Er zijn mensen die meer actief gaan denken en die dus effectief gaan proberen het geluidsniveau bij hun thuis, hè, als ze natuurlijk geen invloed kunnen hebben op die trein, door betere geluidsisolatie, ramen, isolatie onder het dak, akoestische isolatie, geen thermische isolatie, dat soort actieve copingstrategieën gaan toepassen. Uiteraard opnieuw, je moet de mogelijkheid hebben om die dingen te doen, afhankelijk van eigendom, huurhuis enzovoort, zijn er wel wat verschillen. Er is ook een strategie van mentaal omgaan met geluid, waarbij je enerzijds kunt neigen naar het negeren van het probleem, de denial. En dus dan ga je eigenlijk ook minder hinder ondervinden. Er zijn mensen die in een vrij luide omgeving wonen, maar toch van zichzelf vinden dat ze niet gehinderd zijn. Mm-hmm. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je autonome reactie, bijvoorbeeld het ontwaken tijdens de nacht of het bijna ontwaken, zelfs als je niet bewust bent dat je effectief ontwaakt, dat die er niet is. Dus die blijft er. En dat kan dan weer zorgen voor meer vermoeidheid overdag en dat soort dingen. Waarbij je dan met de actieve copingstijl, als je echt probeert een stille zijde te creëren, een stille zone in de woning, dat je daar wel dan ook die autonome respons kunt onderdrukken. Een ander ding, als het echt in een langere termijn visie is natuurlijk ook de mogelijkheid om nu en dan te ontsnappen naar een stillere zone. En vandaar dat de beschikbaarheid van groene ruimte met een goede akoestische kwaliteit binnen bereik van iedereen ook wel een belangrijk aspect is op het vlak van stadsplanning dan. Dat je mensen de mogelijkheid geeft om nu en dan eens in een rustige omgeving te zijn.
1: Ja, een ontsnappingsroute.
3: Maar daar moet je wel gebruik van maken. Hè, dat natuurlijk je eigen
1: Ja. Interessant hoe moeilijk het te grijpen is eigenlijk, geluidsoverlast. Dat is wel duidelijk. Professor Dick Botteldoren van de vakgroep Noise and Health van de UGent. Heel erg bedankt.
3: Graag gedaan.

0: yourself up.
1: Pick Yourself Up van Tony Bennett en Bill Charlotte.
2: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De rijkdom in België is vorig jaar licht gestegen. De helft van de Belgen heeft een vermogen van ruim 286.000 euro of meer. De andere helft minder, als je spaargeld, huizen, beleggingen en bezittingen, zoals auto's, samentelt. Dat is een stijging van ruim 3% op een jaar tijd, maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. Die stijging is ook veel kleiner dan het jaar ervoor, onder meer doordat huizen steeds duurder worden en mensen dus steeds meer geld moeten lenen om een huis te kunnen kopen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er straks regionale en plaatselijke verkiezingen. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement en in Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Het gaat dus om lokale verkiezingen, maar ze zijn toch van nationaal belang, omdat ze als een test worden gezien voor de regerende Labour-partij van premier Keir Starmer, zegt Ivan Olivier vanuit Londen.
3: Keir Starmer als premier is ongelooflijk onpopulair. Dat heeft te maken met de vele bochten in het regeringsbeleid. Dat heeft ook te maken met de Mandelson-affaire. Dat maakt dat de Britten het gehad hebben met Keir Starmer. Alleen de Labour-parlementsleden die bleven Keir Starmer steunen. Maar als de verkiezingen dan uiteindelijk desastreus uitdraaien voor de Labour-partij, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat die Labour-parlementsleden zeggen: nu is het genoeg geweest, wij willen een nieuwe partijleider, wij willen een nieuwe premier.
2: Rusland dreigt met een zware vergeldingsaanval als Oekraïne op 9 mei aanvallen uitvoert. Buitenlandse ambassades in Kiev kregen de wenk om hun personeel en burgers tijdig te evacueren uit Kiev, moest er zo'n aanval komen. Op 9 mei viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. Er is dan ook een grote parade op het Rode Plein in Moskou. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor die dag. Niets mag die parade verstoren. Oekraïne zegt niet van plan te zijn om daar gevolg aan te geven als Rusland in de dagen voordien aanvallen blijft uitvoeren, zoals nu het geval is. Het Franse Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch al won met 5-4. In de finale op 30 mei in Budapest speelt titelverdediger PSG tegen het Engelse Arsenal van rode duivel Leandro Trossard. Geen compagnie dus in de finale, maar dus wel één Belg op het plein, hopelijk. Het weer dan nog. Vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen nog. Temperaturen rond 9 graden. De dag begint met opklaringen. Daarna krijgen we meer wolken. In de namiddag ook enkele buien. En maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.

0: Tricky met Overcome. Een zeer goedemorgen. Blij dat je luistert. Welkom in de wereld van Sophie.
1: De wereld van Sophie.
0: Zo van die brommertjes die zo bij stilstand lawaai komen maken. Onnodig luide knalpotten, hanen, honden die blijven blaffen tot hun baasje thuis komt van het werk. Bladblazers, autoalarmen die for no reason blijken te loeien. Achteruitrijdende piep-piep-piep-camions. De jongste single van U2. Je moet niet zo heel diep nadenken om snel heel veel soorten geluidsoverlast te kunnen opsommen. Deze week bleek uit nieuwe cijfers dat Brussels Airport de slaap van zo'n 104.000 mensen ernstig verstoort. Zo'n 300.000 mensen in het leven ernstig hindert. En daarom hebben we het vandaag over geluidsoverlast. Want als je ermee te maken krijgt, op dagelijkse basis bijvoorbeeld, dan kan lawaai je echt kirrewiet maken. Mieke woont al meer dan 15 jaar in het centrum van Gent. Ze houdt enorm van haar buurt, maar ze koestert tegelijk een immens grote haat voor de trams die elke 5-6 minuten piepkraakschurend voorbij komen gekrast. Het verpest het leven daar zodanig dat ze ernstig overweegt om uit haar geliefde buurt na al die jaren toch te verhuizen. En ze is niet de enige. Anke van Meer zocht haar op.
2: Het is een straat. Dit deel is wel oké, maar dan daar is de beroemde bocht dat toch wel heel veel mensen in de buurt en de stad echt al kennen. Omdat als de tram passeert, moet je echt je oren eigenlijk dicht houden om er geen tinnitus aan over te houden bijna. Zoals dit is het normale stadsgeluid. Veel bewegende mensen, veel auto's en zo. Maar het is dus hier.
3: Ja,
2: ik woon hier. Ja.
3: Echt een gezellig plekje.
2: Ja, echt. In 15 jaar leer je buren kennen. Hè. Je kan bij elkaar terecht en zo. En dat is een van de dingen dat ik toch enorm zou missen als ik hier verhuis. Maar ja, het is het wel. De overweging is wel makkelijk gemaakt. Ook. Ik woon in het centrum van Gent, dichtbij een tramroute. En eigenlijk echt in een bocht waar de tram rijdt. En dat klinkt gelukkig wel nog altijd op de meeste momenten normaal. Maar er zijn echt periodes waar dat er zo een knarsende, piepende, heel erg hoge toon te horen is. En dat is natuurlijk het geluid waar ik last van heb. De tram, het geluid is echt tot 2 uur 's nachts en start alweer om 5:20 's ochtends. Dus heel erg weinig slaap. En dan overdag, fysieke vermoeidheid. En hoe langer dat eigenlijk aanhoudt, hoe prikkelbaarder dat je eigenlijk wordt. Hè. Dus op den duur kan je ook niet meer verdragen en ben je sneller kortaf, terwijl dat ik eigenlijk helemaal niet zo'n persoon ben. Het is de impact van dagen na elkaar eigenlijk niet kunnen slapen en dan ook overdag constant het geluid moeten horen, want dat komt echt. Dat is de belangrijkste lijn in Gent, dus die komt om de 6 minuten of zo. Dus dat is een constant gegeven dat je bewust of onbewust eigenlijk mee bezig bent op de ergste momenten. Geluidsterror zou ik het echt wel noemen. Vroeger waren er mensen gemarteld met geluid en dat is iets dat je misschien niet kan voorstellen, maar ik ondertussen wel al, eerlijk gezegd. Het is echt, op sommige momenten is het echt een marteling. Ja, het is de combinatie van de hoge toon en de duur ervan. Hè. In het begin hadden we daar geen last van. De tram, dat is een bepaald geluid, want dat is ook wat je het meeste hoort van mensen. Van ja, je weet toch dat als je aan een tramlijn gaat gaan wonen, dat geluid gaat maken, uiteraard. En dat is ook helemaal niet het geluid waar wij het over hebben. De gewone tram, daar wen je aan. Dat is een achtergrondgeluid, zoals dat er zoveel in zijn in Gent. Maar er is ik denk dat in 2014 of zo was, zijn er werken uitgevoerd aan de bocht. En dan daarna zijn er grotere tramstellen gekomen. En het is eigenlijk sinds dan dat het probleem al maar erger en erger geworden is. Wel, in het begin dachten wij eigenlijk wel echt dat wij de enigen waren die daar last van hadden, omdat... Ja, wij wonen echt wel effectief in de bocht, dus op de plek waar het geluid het ergste is. Maar het was mij op een bepaald moment eigenlijk zodanig beu, om het zo te zeggen, dat ik een keer mijn stoute schoenen heb aangetrokken eigenlijk. En ik heb een kleine enquête bij een 200-tal mensen gebust. Enquêtes, ja, meestal komt er daar niet zo heel veel reactie op, maar ik had al eigenlijk heel snel heel veel reactie. En echt mensen, allee, verhalen dat ik dan echt super erg vind, die na 29 jaar gaan verhuizen. Mensen die net verhuisd waren, ze zeggen dat dan, ondanks onze liefde voor de buurt, kunnen we het eigenlijk gewoon niet meer aan om hier te wonen. Tot mensen die niet met het raam kunnen open, slapen. Die in de slaapkamer verplaatst hebben naar vanachter. Iedereen heeft oordopjes. Allee, dus het is wel echt een probleem dat gans de buurt treft, eigenlijk. Op de ergste momenten ga ik echt gewoon bij mijn vader gaan slapen. Hij woont op de Boerenbuiten, daar is het stil. Allee, en het gaat zelfs helemaal niet om stil. Want allee, wij wonen in het centrum van Gent. Ik ben echt gewoon aan geluiden. Veel geluiden dat andere mensen horen, horen wij echt totaal niet meer. Wij zijn daar echt aan gewend. Maar het zijn echt die hoge tonen die er echt voor zorgen. En dat kan ook niet geïsoleerd worden, want we hebben speciaal glas ook, speciale akoestische isolatie overal. Dus het zijn echt die tonen. En als dat een week aan een stuk is, dan moet ik echt vluchten. Want een week niet kunnen slapen en dan moeten werken, dat is eigenlijk niet leefbaar. Op dit moment ben ik redelijk moe, omdat het was eventjes wel weer beter. Maar nu, sinds vorige week, is de toon weer echt enorm hoog. Dus ja, als je niet kan slapen voor 2 uur 's nachts en al terug wakker wordt om 5 uur, dan ben je moe. Je bent niet meer zo alert, hè. Dus soms doe je echt domme dingen, omdat je hoofd is een beetje een wolk en je kan niet meer zo alert reageren op dingen of zo. Soms denk ik ook echt van, nu mag je niet met de auto rijden, want ik zou misschien niet meer snel genoeg kunnen reageren of zo. En je vergeet ook alles. Je loopt ergens naartoe en je bent vergeten waarom. En ik denk dat dat echt allemaal wel te maken heeft met dat slaaptekort. Als ik die piep hoor, dan in het begin denk je altijd van, oh nee, hij is daar weer. Hoe meer keer op een dag dat je hem hoort, hoe erger dat je gedachten worden eigenlijk. En het is van woede tot verdriet. Ik heb echt al liggen wenen, tot vastberadenheid om er iets aan te doen, tot opgeven, ik ga mijn huis verkopen, tot ik moet vluchten, want kan het niet meer aan. Allee, dat is erg om te zeggen, maar het is, dat is dan misschien de combinatie door niet te kunnen slapen en dan de constante blootstelling aan dat geluid. Maar ja, soms roep ik ook echt en allee, soms denk ik dan van mezelf van, amai, je bent niet meer normaal of zo, ben je gek aan het worden? Maar ja, het zorgt echt wel ergens voor agressie ook. Ik weet dat uiteraard niet op andere mensen, maar soms roep ik wel echt eventjes mee met de tram van, ah, is daar nu weer? Ah. Ik denk dat wij het best geïsoleerde huis zijn in onze buurt. We hebben een verbouwing gedaan van ons dak. Daar zit er denk ik 30 centimeter isolatie in, echt overdreven. Omdat wij hier heel graag wonen. Wij wonen hier ook al 15 jaar. Dus wij wouden zelf eerst alles doen dat wij konden om het aan te passen. Ik heb oordopjes op maat. Ik heb nog zo'n speciale koptelefoon om daarover te doen. Maar het wordt eigenlijk echt niet beter. Dus wij denken ook echt effectief wel aan verhuizen nu op dit moment. Het is dat ik een van de ergste dingen vind. Want ik Ik heb honden, dus ik loop heel vaak buiten. Ik ken hier superveel mensen in de buurt. Dat is echt van mensen dat ik heel goed ken tot gewoon oppervlakkig hallo. Dat is ook iets waar ik een beetje schrik voor heb. Als je dan verhuist, start je eigenlijk helemaal opnieuw, hè. Ik weet niet of dat andere mensen daar altijd evenveel last van hebben of ons. Het is natuurlijk ook wel zo, ik ben heel veel thuis, ik ben zelfstandig. Het is een beetje de combinatie van verschillende dingen dat ervoor zorgt dat voor ons en dan voor toch wel een aantal andere buren echt niet oké is. Als je daar net komt wonen, denk ik dat die impact minder groot is, omdat het een soort opbouw eigenlijk is. Hè. Het is een opbouw dat nu al een jaar of 10, 12 bezig is. Maar ik denk ook niet, sommige mensen hebben echt wel zoiets, waar heb je het over? Dus het is heel dubbel. Ik snap ook wel echt dat je, als je dat niet meemaakt, kan je daar niet in verplaatsen. Dat is bij heel veel dingen zo. En zo één keer dat horen, want er zijn vaak mensen die dat we dan mee praten aan de deur en de tram passeert en die zeggen dan, die doen echt hun oren dicht en die zeggen, maar het is echt wel enorm luid. Maar je kan het nooit aantonen zoals dat je het echt om de 10 minuten hoort of minder. Hè. Dat is nooit hetzelfde. Dus ik begrijp dat wel. Ik begrijp dat wel dat mensen dat niet snappen. Maar het zou wel fijn zijn mochten ze dan ook zichzelf proberen verplaatsen in u.
0: Alleen maar begrip. Ik moest maar 2 keer die tram in de reportage horen passeren om jeuk over heel mijn lijf te krijgen. Over geluidsoverlast hebben we het. Van wat ervaart u geluidshinder? Laat het zeker weten. Wart Bogaert is al de reacties aan het verzamelen om te zien wat ons het meeste stoort in dit land. Dus reageer gerust via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van 14.
1: Radio 1.

0: Ding van Johannes is zijn naam. Cover is het van, u had het misschien herkend, One Thing van Amerie. Van intussen toch wel een jaar of 15 geleden.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben allemaal maar één stel oren, twee exemplaren in totaal. En Ding van Johannes is zijn naam. Cover is het van, u had het misschien herkend, One Thing van Amerie. Van intussen toch wel een jaar of 15 geleden.
1: De wereld van Sophie.

0: Zaventem. Of je zal maar Mieke zijn die tot waanzin gedreven wordt door het schelle geluid waarmee de tram 's avonds en 's nachts door haar straat in Gent piept. Ik kreeg daarover een reactie van Geert, die jarenlang met alle trams gereden heeft in Gent. Die meent dat het komt door de nieuwe tramstellen, want de oude trams die hadden losse meedraaiende wielonderstellen en dat maakte minder lawaai. Maar dus de nieuwe trams, hermelijnen en albatrossen, noemt hij ze. Heet het misschien ook zo, geen idee. Die zijn niet voorzien van losse wielonderstellen en daardoor krijg je dus die extreme wrijving in de bochten. Ter informatie. We vroegen ons af, wat zou nu de allerluidste plek ter wereld zijn? Wat is de plaats waar je oren het meest op de proef worden gesteld? De stad met het meeste geluidsoverlast. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat onderzocht en volgens de WHO is de luidste plek op aarde Mumbai in India. Een metropolis dat met 12,5 miljoen inwoners. Dat zijn er ongeveer evenveel als in gans België, maar dan samengepropt in één broeierige stad. En van die 12,5 miljoen inwoners van Mumbai is Else Reinaars er eentje. Een Vlaamse milieuadvocaat is het die al 25 jaar woont en werkt in de luidste stad ter wereld. Vincent Bilot sprak met haar.
1: Dus ik zit hier op het 30e verdiep. Ik doe even de rolluiken naar boven.
2: En je hoort toch wel al heel wat verkeersdrukte.
1: Mumbai, luidste stad in de wereld, niet verbazend. Mumbai is luid, maar Delhi ook, Bangalore ook, Lucknow ook, kleinere dorpjes ook. De norm is heel anders. Ja. Ik woon hier al 25 jaar en natuurlijk ben je dan ondergedompeld en je beseft het waarschijnlijk minder als je hier leeft. In Mumbai heb je continu, bijna 24/7, het geluid van wagens, rikshas, mensen spreken luid, er zijn heel veel feesten, muziek, ook heel veel restaurants. En in het algemeen is het hier gewoon heel luid. Ook in ons appartement, wij hebben ook wel dubbele beglazing, ook dan nog is er nog altijd heel veel geluid. En dus het is heel moeilijk om je daar echt van te isoleren. In Mumbai word je dus ook in een zwembad van geluid gegooid. Er is geen ontsnappen aan. Het blijft altijd heel luid. Iedereen die hier op bezoek komt, het is net zoals de kleuren, de geuren, het geluid. Ik denk, het is, je voelt het meteen. Je kan je dus moeilijk afzonderen van die drukte, die geluidsoverlast. Is gewoon een feit in het dagelijkse leven. Het is wel een beetje sensory overload. Je kan er niet aan ontsnappen eigenlijk, die drukte. Het is wel heel stil misschien als het zo 5 uur 's morgens is. Maar dan eens 6 uur krijg je wel het geluid van die markten. Je hebt dus nog altijd wel mannetjes die zo in de straat dingen wel proberen te verkopen. Of dat nu melk is. Of je missen scherpen. Of bezems verkopen. En dan natuurlijk eens 7 uur, 8 uur begin je toch die drukte al te voelen van al die rikshas. En rikshas tuteren op. Enorm, ook als er niemand is op die baan. Dus je kan één riksja hebben. Ik ga het uit gewoonte, zeg maar, tuteren. Ook al is er niemand voor hem, niemand achter hem. De meeste mensen gebruiken verkeerslichten niet. Maar ze willen altijd tuteren om aan te geven, ik ga links, ik ga rechts. En dan natuurlijk, die verkeersdrukte wordt dan wel enorm eens 10 uur tot 's avonds laat. En dan is het eigenlijk continu. Vanaf 7 uur gaat dan iedereen wel naar huis. Of omdat de huizen, de appartementen best klein zijn, spreken veel vrienden na het werk af in

restaurants en bars en cafeetjes. En met als gevolg dus vanaf 7 uur voel je dan wel die stroom van mensen die dan hun kantoor verlaten, afspreken in al die restaurants. Die restaurants die denken, ja, geluid is een beetje gezelligheid. Dus muziek, ook luide muziek, alle restaurants bomvol. Maakt de stad heel bruisend, heel leuk. Maar ook geluidruchtig, dat is gewoon een feit. En ook restaurants, eens na 10 uur 's avonds, worden dan zo'n beetje discotheken, zeg maar.

0: Dus dan heb je meteen, ja, in 's avonds krijg je die geluidsdrukte nog eens boven, maar natuurlijk, ja. Dus dat is zo'n beetje het verloop en de gelaagdheden, denk ik, van de algehele geluidservaring, zeg maar. Mumbai is natuurlijk heel dicht bevolkt. Ik denk vergelijkbaar met Tokio, New York zijn zo'n beetje de steden, ik vermoed, gelijkaardig zijn aan Mumbai. Mumbai natuurlijk in India ook de meest dicht bevolkte stad. Het feit dat we allemaal zo dicht op elkaar wonen, maakt het natuurlijk de ervaring nog intenser. Het is misschien geen verklaring, maar het ligt wel uit waarom de algehele drukte zo intens is. Want de meeste Indiërs aanvaarden het ook en ik denk zijn ook zo opgegroeid. De meeste mensen die hier wonen, je past je natuurlijk aan. Dus dan denk ik dat je er niet zo vaak bij stilstaat totdat je naar een ander land gaat, een andere stad. En dan zegt, oh, dus het kan ook heel rustig zijn. En zelfs in de mate denk ik dat wij ook de eerste dagen als we terugkomen naar België zelf moeten leren om wat minder luid te spreken. Omdat je eigenlijk zodanig gewoon bent aan achtergrondgeluid. De straat is stil, mensen spreken ook wat zachter. En dan natuurlijk is die rust heel ontspannend en dan apprecieer je het. Omgekeerd, de eerste weken als je terugkomt naar Mumbai is het natuurlijk heel intens. En dan natuurlijk binnen de week pas je je weer aan en vergeet je het weer. En klaag je er ook niet over, is gewoon zo. Het is enkel als je de stad even verlaat dat je het weer zegt van oh, hoe rustig kan het zijn? Ja. Dus nee, ik denk hier woon ik wel permanent. Dat is gewoon een feit. En ja, dan in balans neem je dan de dingen. Hè? Je hebt natuurlijk pro's en cons. Maar ik vind dan het sociale en het bruisende van deze stad net heel fijn. Dus ja, ik woon hier ook heel graag. Dat is gewoon een feit. Natuurlijk, mijn man is ook Indiër, moet ik misschien aan toevoegen. Mijn kinderen zijn hier ook geboren. Maar natuurlijk, er zijn vele andere gemengde koppels die het ook voor gezien houden. En zeggen, wij gaan terug naar Finland hoor. Dat is ook. Dus, maar ja, ik vind het hier wel ontzettend leuk. Dus ik blijf hier. Maar ik leef wel mee met de mensen die in Brussel het hebben natuurlijk hoor. Geluidsdruk.
1: Ja. Els Reinaerts blijft in Mumbai, de luidste stad ter wereld. Maar wel een waar je vrolijk van wordt, blijkbaar. Zo klonk ze toch. De reportage die was van Vincent Bilot.

0: werken, hè. Op elk feestje. Je moet deze spelen en iedereen begint te dansen. Punjabi MC met Mundian Tubakke.
1: Radio 1.

0: Arlo Parks en Get Go. We hebben het over geluidsoverlast.
1: De wereld van Sophie.
0: En jawel, het is een leed dat we klaarblijkelijk met z'n allen delen. Kan ook niet anders, hè, in zo'n druk bevolkt landje als het onze, dat we elkaar auditief al eens op de zenuwen werken, valt niet te vermijden. Ik vroeg u te laten weten welke geluidshinder, of van welke geluidshinder, u het meest de sesjes krijgt, de spreekwoordelijke wubbes, of waar u de gordijnen van zou willen inklimmen. En die reacties die heeft Wart Bogaert voor u opgelijst. Goedemorgen, Wart.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Er werd druk gereageerd, hè?
2: Ja, er werd druk gereageerd. Het was heel interessant en het heeft bij mezelf toch tot een persoonlijk goed voornemen geleid, namelijk dat we nog harder ons best moeten doen, Sophie, nog meer dan we nu al doen, om een overdaad aan oorstrelende, zoetgevoisde, zachte geluiden in de ether te sturen. Want onze luisteraar heeft het auditief lastig.
0: Ja, blijkbaar.
2: Ja, dat is zeker een feit. Ik heb de reacties wat proberen onder te verdelen in thematische clusters.
0: Okay.
2: Zoals daar zijn dieren. Dieren, ja, die werken ons af en toe wel eens op de zenuwen. Bijvoorbeeld deze diersoort.
0: De hondjes.
2: De hondjes. En dan gaat het voornamelijk over de hond van de buren vaak. Hè. Carmine, Paulette, Marleen, Ide, Emily, de Klerk. Nog een aantal mensen die gereageerd hebben. De honden staan, ja, worden het meest genoemd op de voet gevolgd door deze beestjes.
0: Ah, ja.
2: Ja, mijn buurman heeft 3 hanen, schrijft Griet, die de hele nacht door kraaien. We moeten zelfs in de zomer met de ramen dicht slapen.
0: Oei, de hele nacht door.
2: De hele nacht door, dat is natuurlijk heel lastig. En op een derde plaats, op de derde plaats in de dierenergernissen komen deze dieren.
0: Oh ja. Het is het moment, hè?
2: Ja, het is het moment. En we hebben daar een nogal verontrustend bericht van Wart Vergoten over gekregen. Jaarlijks moet ik 's nachts op jacht, schrijft hij, naar een aantal brulkikkers in mijn visvijver. Ze houden me anders de hele nacht uit mijn slaap. Dus ga ik met mijn zelfgemaakte, aanhalingstekens open, Frog Slayer, aanhalingstekens dicht, op jacht.
0: De Frog Slayer?
2: Om ze te doen zwijgen.
0: Ja. Is het zoals Buffy de Vampire Slayer?
2: Hij geeft er niet meteen meer duiding bij, maar ik begin te fantaseren. De Frog Slayer.
0: Klinkt van, als een horrorfilm.
2: Klinkt een beetje horror. En dan heeft Bart de Le Pierre uit Oostkamp een iets vriendelijker oplossing. Momenteel last van kikkers, schrijft hij, die heel erg actief en irritant zijn. Er is een poel achter ons huis, maar dit is het eerste jaar dat er groene kikkers zitten en ik heb het geweten. Dag en nacht. En niets aan te doen, behalve hopen dat de reigers ze ook vinden.
0: Ja.
2: De levende Frog Slayer is dat dan waarschijnlijk.
0: Maar met die kikkers, het gekke is dat die beginnen plots en je weet niet wat hen bezielt. Waarom die plots met 500 tegelijk beginnen roepen en dan ineens woep. Zwijgen die ook weer.
2: En je kan het ze ook niet vragen.
0: Heel raar. Ja, nee. Slechte communicatoren zijn het.
2: Ja, maar goed, het goede weer zal er inderdaad voor veel tussen zitten. En het goede weer, dat brengt natuurlijk nog een hele hoop andere geluiden met zich mee. Ook bijvoorbeeld dit gezellige geluid. Ja, de bladblazer. Hè, van zodra er 3 blaadjes op een oprit liggen, dan moeten die weggeblazen worden. Of je hebt natuurlijk ook nog dit geluid. De grasmaaier en de boomzaag.
0: Ik dacht dat het een boomzaag was.
2: Ja, de boomzaag of zo'n trimmertje om grasranden mee te verwijderen. Maar dat zijn niet de enige goed weergeluiden die ons blijkbaar irriteren. It's a Duck schrijft, ja, niets mis. Ja, It's a Duck. Ah, nu heb ik hem pas. Ah, stond. Ah, Itza. Nu heb ik hem door.
0: Ik ging net
2: goed
0: vragen.
2: Gedaan.
0: Had je hem al gevoeld?
2: Jammer dat de eend nu niet bij de vervelende geluiden. Itza Duk. Goed gedaan. Goed, maar zij of hij schrijft niets mis met een bescheiden belletje, maar die crèmekarren die tegelijk de hele middag onterluidst een lelijke elektronische versie van Broeder Jacob door de betonnen wijk schalm. Marteling!
0: Ja.
2: Wel, Itza Duk, speciaal voor jou, een ander ijskardeuntje. Ja, heeft niet iedere wijk zo zijn eigen ijskardeuntje. Ja. Bij mij is het nog net iets anders.
0: Ik vind dat nu eigenlijk wel een super aangenaam geluid.
2: Ja, het is instant zomer, hè?
0: Ja, toch.
2: Vind ik ook. Goed.
0: Maar goed.
2: Johanna van Melle uit Temse, Jo van der Beken uit Schaarbeek en nog een aantal mensen die hebben dan weer een gelijkaardige ergernis. Deze namelijk.
3: Ja.
2: Ken je het? Zo stationair draaiende of optrekkende brommertjes. Jo van der Beken die heeft het over knalpotterrorisme.
0: Goed woord.
2: Goed woord. Johanna van Melle noemt het geluiden die enkel dienen om iemands ego op te poetsen.
0: Ja. En of kleine pietjes te maskeren.
2: Dat zeg jij dan weer. Dat zouden onze luisteraars nooit durven zeggen. En Sébastien Turquerie uit Wervik. Die brommers maken meer lawaai dan dat ze vooruit gaan. Mm-hmm. En Dirk Huilenbroek die heeft het over mensen die hun brommer nog eens goed lawaai laten maken zonder dat ze zelf vooruit gaan. Mm-hmm. Heel irritant. Kleine suggestie voor al deze mensen. Verhuizen naar Beveren of Sint-Gilles-Waas of Stekene. Voor Johanna uit Temse is dat niet eens zo ver. Maar daar, in die drie gemeentes, treedt de politie op tegen dat soort lawaai. Die mensen krijgen, je verzint het niet, een gasboete. Maar dat is natuurlijk, ja, wat ik nu aan het doen ben, dat is natuurlijk de oplossing bij de slachtoffers leggen. Dat willen we natuurlijk niet. En dus deze mooie boetade, waar je eens moet over nadenken, van Philippe Leempoels. Het meest irritante geluid, schrijft hij, is geluid dat met een beetje beleefdheid vermeden kan worden.
0: Hela.
2: Schoon,
0: hela wijsheid.
2: Wijsheid bij de luisteraars. Van Pat Majeur mag trouwens iedereen vertrekken hoe en wanneer hij wil. Maar wat hij niet wil horen bij dat vertrek, is dit.
0: Mm.
2: Ja. Rare gewoonte, schrijft hij, van mensen die vertrekken met de auto of de bromfiets om nog eens te toeteren.
0: Ah ja, naar het gezelschap dat ze net verlaten hebben.
2: En uitvoerig afscheid van genomen hebben. Dan moeten ze nog eens toeteren. Vooral als dat 's avonds laat is, is dat heel lastig voor Pat Majeur. Opvallend, zowat iedereen, het is al een paar keer naar voren gekomen, zowat iedereen heeft blijkbaar luidruchtige buren.
0: Ah ja?
2: Stel aan mensen de vraag, wie is het luidst? De buren of jijzelf? Ja, dan gaat iedereen zeggen, de buren.
0: Die ander.
2: Zeker weten, die ander. En dan gaat het bijvoorbeeld over dit. Aanhoudend geluid van verbouwingswerken, geklop en geboor, of erger nog, dit.
0: Ah ja.
2: Ach.
0: Ja.
2: Oh. Ja, wat is dat? Een boorhamer, denk ik dan. En in een enkel geval komen de klachten, de burenklachten, ook hierover binnen. Laat Frank Kakenberg ons bijvoorbeeld weten.
0: Ambras.
2: Ambras, burenruzie. Pijnlijk.
0: Oh, ja.
2: Voor alle duidelijkheid, wat je hier hoort zijn niet de buren van Frank Kakenberg, maar een illustratief voorbeeldje dat ik uit een klankendatabase heb gehaald. Om nog even op die prachtige boutade trouwens van Philippe Leempoels, over geluid en beleefdheid terug te komen. Een vaak gehoorde klacht, onder andere Sabine Himpens, is luide bellers.
0: Ah, met de, ja, die gewoon
2: met
0: de telefoon op speaker zetten.
2: Op speaker zetten en zelf ook daar nog boven proberen te geraken. Bijvoorbeeld op treinen of evengoed in de openbare ruimte op terrassen. Ik heb dat niet meteen in een klankendatabase teruggevonden. Maar het is wel zeer herkenbaar voor heel veel mensen,
0: evolutie,
2: denk ik.
0: Hè?
2: Rare evolutie, ja. Hoe jongeren ook telefoneren. Dat is inderdaad iets dat vaak binnenkomt. Dat, ja, dat op speaker zetten, dat de telefoon niet meer tegen het oor houden. Dat is inderdaad een bijzondere evolutie. En dan heb je, en daarmee wil ik afsluiten, ook nog Hannes van Horen. Hij schrijft, goedemorgen, Wereld van Sofie. Het is misschien vreemd om te zeggen, maar ik kan niet goed meer tegen stilte. Ik ben opgegroeid in een landelijke omgeving en na mijn studies ben ik gaan varen. Ik werkte en leefde heel de tijd in een lawaaierige omgeving, 24 op 24, 7 op 7. En als ik na zo'n reis terug thuis was, kon ik vaak dagen niet slapen omwille van de afwezigheid van geluid. Hij woont nu in Antwerpen, dicht bij de ring, en hij wordt in slaap gewiegd, zegt hij, door al die omgevingsgeluiden. Tja, kijk, het is hier al een paar keer gezegd, denk ik, hè? It's in the ear of the beholder.
0: Ja, dat is het klaarblijkelijk. It's in the ear of the beholder. Klopt, ik wil nog er een reactie van Ken aan toevoegen. Die laat weten dat er blijkbaar therapieën bestaan die je kunnen helpen omgaan met hinderend geluid. Exposure therapie. Hè? Mm-hmm. En dan kan je leren op... Hij is zelf psycholoog trouwens. Hè? Die heeft al wat mensen met tinnitus en geluidsgevoeligheid behandeld. En dus dan word je aangeleerd om het geluid te accepteren, denk ik. En er geen negatieve connotatie aan vast te hangen. Dus voor wie echt tureluur zou worden van het geluid van de buren, de kikkers of die brommers, je kan altijd therapie volgen. Goed, dankjewel om dat overzicht even bij te houden voor ons Bart Bogaert.
2: Alsjeblieft.
1: Radio 1. Iets rustgevends, hè? Julie London.

0: heerlijk dansbaar is deze single van Lenny Lenny, Tambourine.
1: Radio 1.
0: Afsluiten. Doe ik met Beck. Dit is Ride Lonesome.

0: Ride Lonesome van Beck. Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit een onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. Patiënten getuigen over hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Kloet vindt dat de uitwassen eruit moeten en pleit voor meer samenwerking.
3: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken. En ik pleit daar voor een alliantie, overheid, ziekenhuizen en zorgverstrekkers, in dit geval de artsen.
2: Argentinië gaat in de stad Ushuaia, in het uiterste zuiden van het land, knaagdieren vangen en onderzoeken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd na de verspreiding van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Het virus wordt overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren, zoals ratten en muizen. Overdracht van mens op mens is mogelijk bij nauw contact. Vermoedelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het schip. De twee zijn overleden en mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er is ook sprake van een derde dode en nog 5 mensen met symptomen. Het Franse Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in de terugmatch van halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch al won met 5-4. Het waren 2 moeilijke wedstrijden, zei Bayern-trainer Vincent Kompany, waarin details uiteindelijk het verschil hebben gemaakt.
4: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details.
2: In de finale op 30 mei in Budapest speelt titelverdediger PSG tegen het Engelse Arsenal, met daarbij ook rode duivel Leandro Trossard. Vannacht is het droog, alleen in de Ardennen nog wat motregen. Minima rond 9 graden de komende uren. De dag begint al met opklaringen, daarna krijgen we meer wolken. En tegen de namiddag ook mogelijk enkele buien. Maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Over een uurtje ben ik er weer. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.